0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek. Eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar is er wel bezorgdheid.
2: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
1: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen zijn koorts, buikpijn, bloedingen en nierfalen. De 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in de Duitse stad Leipzig zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide Duitsers. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Maandag rond 16:45 in de namiddag is een 33-jarige Duitser met zijn auto ingereden op meerdere mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en verkeerde hij in een psychisch verwarde toestand. Er zijn ook zeker 3 gewonden. Containerrederij Maersk bevestigt dat een Amerikaans schip door de straat van Hormuz is gevaren. Het gaat om de Alliance Fairfax, een transportschip dat vaart onder de Amerikaanse vlag voor Maersk. Het schip kreeg begeleiding van het Amerikaanse leger en de doorvaart is zonder incidenten verlopen. Afgelopen weekend kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat het leger zou helpen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Volgens Iran kan dat alleen in overleg met de Iraanse autoriteiten en zouden schepen die de zeeengte toch doorvaren beschoten worden. Vannacht is het op heel wat plaatsen droger, al vallen er in het centrum van het land wel nog wat buien. Minima de komende uren rond 10 graden. Straks trekt er opnieuw een regenzone over, maar in Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond en dan dus veel neerslag. Temperaturen overdag tot 16 graden. Woensdag nog veel wolken en kans op wat lichte regen bij maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een rustige nacht, meer over een uurtje en ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Plannen, meten,

0: zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen...
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijlens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas vanochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Daarnaast is er ook een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. De vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nog niet haalbaar op dit moment. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren ook niet vervangen. De Vlaamse regering zat al 3 keer samen over deze dossiers en ook gisterenavond duurde het allemaal een pak langer dan verwacht. Het was toch een zware bevalling en Matthias Diependalen erkent dat.
2: Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn.
1: In Colombia zijn maandag 12 mijnwerkers vast te komen zitten aan ontploffing in een steenkoolmijn. 3 arbeiders slaagden erin op eigen kracht de mijn te verlaten. 12 anderen zijn vermist. Volgens de lokale gouverneur was een ophoping van gas de oorzaak van die ontploffing. De mijnwerkers waren op het moment van de ontploffing aan het werk op een diepte van ongeveer 600 meter. De mijnen in Colombia hebben geen goede veiligheidsreputatie. Vooral in illegale mijnen gebeuren er regelmatig ongevallen. Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni zullen elkaar dan toch niet tegenkomen in de rechtszaal. Ze hebben hun juridisch geschil bijgelegd en een schikking getroffen. De twee raakten in conflict met elkaar na de opnames van de film It Ends With Us. Blakely beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames van die film en dat hij nadien een lastercampagne had opgezet tegen haar. Baldoni reageerde met een aantal tegenklachten. Het is een van de meest bitsige ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen verder kan met respect voor elkaar. Ook online. Het weer dan nog. Vannacht op heel wat plaatsen droger. Al vallen er nog wel wat buien in het centrum van het land. Minima rond 10 graden de komende uren. En straks krijgen we opnieuw een regenzone over ons heen. In Vlaanderen blijft het meestal droog tot de avond. En dan dus veel neerslag. Temperaturen tot 16 graden overdag. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen. En dan maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en ook de begroting. Een uitgebreide toelichting geeft de minister-president pas dinsdagochtend, maar er is al wel wat bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Er is daarnaast ook nog een akkoord over het drinkwaterplan van minister van Omgeving Joop Broens. Dat plan moet een antwoord bieden op de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen door de landbouw. Die vervuiling moet teruggedrongen worden naar de Europese norm, maar dat is volgens de Vlaamse regering nu nog niet haalbaar. Tot 2029 is een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterstations. Om de Vlaamse begroting te doen kloppen, wordt maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het schip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al door een laboratorium bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek, eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met eerder milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord van dat schip, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goessaert is er geen paniek aan boord, maar er is natuurlijk wel bezorgdheid, zegt ze.
2: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn. We beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
1: Hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen van het virus zijn koorts, buikpijn, bloedingen en ook nierfalen. In China zijn minstens 21 doden gevallen aan ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde maandagnamiddag in de provincie Hunan in centraal China. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. Volgens het Chinese staatspersbureau heeft de president ook al een grondig onderzoek naar de ramp bevolen. Het weer nog, het is op de meeste plaatsen droog, maar hier en daar valt nog een bui. Minimaal rond 10 graden de komende uren. Straks is het meestal droog tot de avond, dan krijgen we veel neerslag en maximaal overdag tot 16 graden. Ook woensdag nog veel wolken en kans op lichte regen dan, met maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: leven opbouwen, alles doen zoals gepland en dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
1: Onstopbaar, ik moet en ik zal toegeven aan een flesje neerval. Onstopbaar, ik moet en ik zal.
0: Maar eerst pak ik u mee naar het begin.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks komt er meer uitleg op een persconferentie, maar enkele dingen zijn al bekend. Wat energie betreft worden er meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen om energiezuinig te bouwen of te renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om hun energiefactuur te verlagen via energiescans. Wat het drinkwater betreft wordt er tot 2029 een afwijking van de norm toegelaten in een aantal West-Vlaamse drinkwaterproductiecentra. Daarna moet de vervuiling er wel teruggedrongen worden tot de Europese norm. En om de Vlaamse begroting te doen kloppen wordt nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren vervangen. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over de knelpuntdossiers en ook de vergadering gisteren duurde een pak langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort.
3: Goh, het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
2: Een jonge man van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven in Oostkamp in West-Vlaanderen. 8 andere vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn auto zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. En Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gemeld via X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Al zullen er dit jaar geen tanks of groot wapengeschut meerijden in de parade in Moskou. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. Vandaag overdag meestal droog tot de avond. Dan krijgen we veel neerslag, temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van nieuwe feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
4: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag is toch die nieuwe manier om als gewone man uit Rusland weg te kunnen geraken. Namelijk online een pas gekocht rokje recenseren. Vorige week is een anonieme Rus in Rusland opgepakt. Hij had namelijk online een leren rok gekocht. Op zich geen probleem, alleen was hij voor de Russische autoriteiten net iets te enthousiast over zijn aankoop. Want nadat hij de rok had gepast, postte de man een review op de website van de verkoper van de rok. Wat een leuk rokje, schreef hij. Gevolg, politie aan de deur. En een veroordeling tot deportatie, omdat hij niet-traditionele seksuele oriëntaties zou hebben gepromoot. Want hij schreef namelijk ook, het verbergt niet alleen mijn rondingen, dat rokje, maar ook nog eens dat ik een man ben. Tja, dissidenten die weg willen, die weten wat hen te doen staat.
0: En dit zijn de nieuwe feiten.
4: In het vijfde jaar van de oorlog worden de Oekraïners altijd maar actiever op de Russische bodem. Wat betekent dat voor de positie van Poetin? Michiel Vos meet intussen de temperatuur in het Witte Huis. En Nele van den Broek brengt ons moderne manieren bij. Etiketten in het digitale tijdperk. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Doet dat deugd of doet dat geen deugd? Ik heb me kunnen beheersen, maar de neiging was heel erg groot om rond deze studiotafel te gaan dartelen. Die neiging bestaat nog steeds. Wat een jingles toch.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is nog maar maandag en we zitten al helemaal in de sfeer. Goedemiddag, Michiel Vos.
2: Goedemiddag.
0: Leef je nog na al deze lente, al dat lentegeweld?
2: Oh la la, dat kon ik wel gebruiken. Na de bestraffende woorden van een Europeaan richting my president afgelopen weekend.
0: Ja, inderdaad. En het was er meer dan één, hè?
2: Want, meer dan één, het was een hele speech.
0: Het was een hele speech, eerst en vooral. Want ja, koning Charles op staatsbezoek bij Trump. En hij kon het niet laten om even te reageren op een eerdere opmerking van Trump, namelijk dat zonder de Amerikanen wij hier in Europa allemaal Duits zouden spreken.
3: You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
0: Minuutje, als het niet aan ons had gelegen, dan spraken jullie allemaal Frans. Groot gelach in de zaal. Ook door
2: dat
0: Trump.
2: Gelach was luid.
0: Luid gelach. Ook Trump die lachte mee.
2: Zeker. Hij moest eigenlijk wel. Want dit was in het Witte Huis. Tijdens het staatsbanket van het staatsdiner natuurlijk. Hè, van King Charles. Een man waar, dat wisten we sinds de dag daarvoor. Via de moeder van Trump. Ooit geboren in Schotland. Een soort voorliefde heeft voor het Brits Koningshuis. En ook voor ene Prins Charles. Die volgens de moeder van Donald Trump ooit zo cute was. Look Donald, on TV, Prins Charles. Zo cute, schattig.
0: Ja,
2: kijk, hij ziet er zo goed uit. Nou goed, dan hoef je bij Donald J. Trump niet diep te gaan. De moederliefde voor het Koningshuis wordt dan overgebracht op kind. Die nu president is. En dan, na Windsor vorig jaar, nu dat koningspaar mag ontvangen in het Witte Huis. Zijn Windsor, zal ik maar zeggen, aan de Potomac. En daar ontving die ze in pracht en praal. Kan niet anders gezegd worden. Maar dan toch meesterlijk King Charles III. Die zo nu en dan even in het Amerikaans-Engels een dig. Een klein stootje uitdeelde aan Trump. En aan het beleid in Amerika. En aan de toestand in Amerika. En even liet weten, hè, jullie vieren nu 250 jaar Amerika. Or as we British like to say, the other day. Weet je wel, het is allemaal heel fijntjes van, ja, het is leuk hoor, zo'n grote broer in Amerika, maar jullie komen net kijken.
0: Juist, maar hij lacht een beetje als een boer met kiespijn. Eigenlijk,
2: tuurlijk,
0: onder dat laagje vernis zat hij te koken. Denk je.
2: Ja, onder die make-up inderdaad een klein beetje te koken. Dat kan haast niet anders. Want hij kreeg het er een beetje van langs. Ja, hij werd een beetje de les gelezen op een diplomatiek, zeer subtiele manier. En het is niet onopgemerkt gebleven in Amerika. Veel commentaren over, kijk nou toch, King Charles, die hier met Shakespeare en Oscar Wilde notabene in de hand deze ongeletterde rauwe beer in het Witte Huis eventjes toch fijntjes neerzet en de les leest. Ja, dat is toch, dat kan eigenlijk niemand meer, werd ook in Amerika gezegd. We hebben het verbruikt bij alle Europeanen. Trump heeft geen zin in Macron, Merz of Starmer. Maar wie er nog wel doorkomt door de poorten van het Witte Huis is King Charles III. En die het dan wel mag. En dat was eigenlijk een beetje de vibe in Washington D.C.
0: En de opluchting bij velen dat er toch nog iemand was die dat kon. Ja, je hebt de paus. Maar die heeft dan een veeg uit de pan gekregen. En de koning. Eigenlijk alle restanten van het ancien regime in Europa worden eigenlijk in stelling gebracht. Gek, hè?
2: We zijn terug in de middeleeuwen. Het is de paus en de koning. En that's it. En voor een president in de Verenigde Staten die eigenlijk, in ieder geval qua gevoel en sentiment en historie, niets met Europa te maken wil hebben. De man is al 15 maanden, vergeet niet, niet in Brussel geweest. Alles loopt van orde van zaken, loopt via Islamabad of via Israël, maar zeker niet via Europa. Het woord Genève, Brussel, Berlijn, laat staan, Londen nauwelijks, is eigenlijk niet genoemd in de afgelopen maanden in Amerika. Je hoort het gewoon niet, het gaat er niet over, maar wel King Charles, die kan daar dwars doorheen. Een soort ouderwetse ridder.
0: Ja, en Charles heeft ook een niet onopgemerkt gebleven toespraak gehouden in het congres natuurlijk, waar hij nog eens fijntjes de rechtsstaat moest uitleggen. aan.
2: Ja, inderdaad. Met medeneming van de Magna Carta uit 1215 notabene, waarin de individuele rechten van toen de baronnen, nu van burgers, eigenlijk werd vastgelegd. Dat werd nog eens even zo'n beetje lichtjes neergelegd door een apolitieke, moet ik zeggen, koning van Engeland natuurlijk, koning van Groot-Brittannië. Maar toch van, jongens, dat hebben wij misschien uitgevonden, dat hebben jullie meegenomen in jullie revolutie. Die vieren jullie 250 jaar, daar kan ik ook verder niks aan doen. Just the other day. Maar nu wil ik jullie nog even fijntjes uitleggen dat individuen ook tegenover de staat, tegenover de overheid in Amerika rechten hebben. Die kunnen niet vertrapt worden of opzij worden gezet door een al te koninklijk zich gedragende president.
0: Ja, iets minder flegmatiek en laconiek reageerde de president op de uitlatingen van de Duitse bondskanselier Merz, die daarvan is bekend dat hij net iets minder zorgvuldig zijn woorden kiest dan zijn voorganger Scholz en Merkel. Hij is een beetje on-Duits wat dat betreft. En zeker als hij te gast is op een school en vragen van leerlingen beantwoordt, ja, dan mag hij toch wel zeggen wat hij denkt. Laten we eens luisteren.
4: Die Amerikanen hebben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, rein. Da muss man auch wieder raus.
0: Ja, bei so, je weet wel wanneer je een oorlog begint, maar niet wanneer je hem eindigt. En je moet dus voor beide, voor de ingang en de uitgang in de oorlog, een strategie hebben. En de Amerikanen hebben geen strategie. Dat zegt gewoon de bondskanselier. Probeert dat een beetje schoolmeesterachtig uit te leggen aan een paar leerlingen. De reactie in het Witte Huis was nogal heftig.
2: Heftig. Offensichtlich. We moesten eerst opzoeken wat dat was. Keine strategie. Nou, toen we erachter kwamen, toen zei Trump meteen, oké, dan gaan er nu 5000 troepen weg. Een hele brigade Amerikaanse troepen ga ik weghalen uit Duitsland.
0: Ja.
2: En ik zet even een 25% importtarief op alle Duitse auto's. Dus ja, BMW, Mercedes, Audi, noem maar op.
0: En geplande raketten komen niet.
2: Juist, de geplande raketten die inderdaad al lang gekelen waren aangekondigd door, geloof ik, Joe Biden al, die al een tijdje in de works zijn, komen niet. En het is een eerste stap, zei Trump ook nog bij het vliegtuig voordat hij naar binnen de beast, zijn koninklijke limousine, inrolde. Hij zei, er komt nog meer aan. We're gonna cut more, zei hij letterlijk. Ja. We're gonna cut some more. This is just the beginning, bleek de boodschap. En ja, dat is dus duidelijk.
0: Gewoon een opmerking in een school. Dat zo'n gigantische is dat niet een beetje kinderachtig? Licht geraakt?
2: Ja, dat is licht geraakt. Ik denk dat Merz hier heel duidelijk en in afgemeten Duits, offensichtlich keine Strategie, heel duidelijk, het valt natuurlijk nooit heel goed in Amerika als een Duitser op militair gebied Amerikanen de les probeert te lezen.
0: Begrijp
2: maar hij heeft hier wel heel duidelijk een punt. Jullie hadden geen strategie aan de voorkant, rein, maar ook niet aan de achterkant, raus.
0: Dat is wat dus iedereen weet eigenlijk.
2: Wat iedereen weet en waar ook volgens mij in andere hoofdsteden in Europa over wordt geklaagd. En dan wordt gevraagd aan Europeanen om mee te doen in die straat van Hormuz, al dan niet via een NAVO-verband. En dan zegt Europa natuurlijk, nou nee, we waren ook niet hierin gekend. Dit doe je maar zelf met Bibi Netanyahu. Dit is niet onze zagen. Ja, dan is het natuurlijk, dat is een open wond die dan door Merz even wordt blootgelegd. En dan reageert Trump op zijn Trumps inderdaad meteen met zijn favoriete instrument, à la president Macron. En dan zegt Europa natuurlijk, nou nee, we waren ook niet hierin gekend. Dit doe je maar zelf met Bibi Netanyahu. Dit is niet onze zagen. Ja, dan is het natuurlijk, dat is een open wond die dan door Merz even wordt blootgelegd. En dan reageert

0: maar zijn dus nu weer ad hoc zeg maar voor deze industrie omhoog gezet, terwijl ze na het bezoek van Prins Charles voor whisky bourbon uit Kentucky, met name richting de Schotse whisky, weg zijn gehaald. Daar is een soort samenwerking nu. Ja. Vanwege mijn eer en mijn grote gevoel voor King Charles III, zei Trump.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: De grote gevoelens van een mad king, hè, dat is het toch echt wel. Het is het gedrag van een mad king, een zotte kwaaie koning.
0: Ja, je refereert aan King George III, die ook een beetje wordt herdacht van dit jaar, hè, want dat was de koning natuurlijk, die koning was in 1776 van de Britten. Nee, ja, dat inderdaad zo. Je kunt dus met deze president, moet je op een persoonlijke manier, lijkt het wel, zaken doen. Het is echt een onderhandeling onder vier ogen, waarin wordt geschaakt. En als je verkeerd schaakt, dan pakt hij je op persoonlijke of op, laten we zeggen, kleinzerige moment terug. Maar goed, het heeft wel grote gevolgen. Het zijn 5000 troepen. Er gaat meer komen. Hij heeft ook al geklaagd over Italië en Spanje. Maar Spanje ligt al een tijdje dwars. Meloni is ook niet meer in het goede blaadje bij Trump. Ja. Dus dit wordt een begin van, ik geloof dat er zo'n beetje 68.000 Amerikaanse troepen minimaal zijn in Europa. Op meerdere bases. Het zijn er heel veel in allerlei landen. En dat gaat waarschijnlijk wel worden teruggebracht. Ja.
1: Ja. Ja, de mentale gezondheid van de president wordt er niet beter op. Jij blijft het voor ons volgen. Dankjewel. Michiel Vos, tot volgende maandag. Mm.

0: Ja, even een kleine disclaimer toch, dat wij geen enkele verantwoordelijkheid willen dragen. Wij van de VRT, Radio 1, voor de eventuele politieke gevolgen van het draaien van Heino na dit onderwerp. Wie weet, als het ooit aan de oren komt van president Trump, dat de NAVO weggaat uit Brussel. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Grapje. Heino en Amerika.
1: Now, I better try and bring a little style and polish to this food.
2: Moderne manieren. Met Nele van den Broek.
0: Glans en stijl, style and polish in een steeds digitaler wordende wereld. Daarvoor zit hier Nele van den Broek. Goedemiddag, Nele.
3: Goedemiddag, lieven.
0: Welk probleem komen we vandaag tegen? Wat gaan we aanpakken?
3: Lieven, het gaat over WhatsApp. App-groepen. Ik heb namelijk last van digitale overdondering. Ken je dat? Digitale overdondering? Dat is zo het gevoel, je neemt je telefoon vast of je doet de computer open en het is zo alsof er een lawine op je afkomt. Je bent de hele tijd bezig met digitale brandjes te blussen en je komt eigenlijk niet meer toe aan je eigenlijke leven. En zo'n WhatsApp-groep, dat is een broedhaard van digitale overdondering.
0: Allemaal moppen.
3: Oh man, je kunt je telefoon niet open doen en je krijgt weer 100 notificaties van een discussie die je niet gevolgd hebt en allemaal memes en video's en foto's en je moet daar dan een adequaat soort van reactie op hebben en dan nog 20 uitnodigingen.

0: herinneringen van dingen waar je eigenlijk niet naartoe wilt, maar die je dan toch opzadelen met gigantische FOMO.
1: Ja, nu, je kunt dat gewoon dichtlaten. Je kunt die telefoon gewoon dichtlaten.
0: Ja, lukt u dat? Mij niet, hoor. Ja. En je denkt
1: of
0: dat
1: je kunt
0: altijd
1: de app verwijderen, maar ja, dan ben je in een soort isolement.
0: Je voelt je al heel snel geïsoleerd. Want wij denken natuurlijk, zo'n WhatsApp-groep, dat zorgt voor verbinding.
1: Juist.
0: Maar eigenlijk, hoe ik het ervaar, is niets minder waar. Want je bent een hele tijd bezig met zo'n WhatsApp-groep. En uw tijd en uw energie, zeker mijn energie, is bijzonder gelimiteerd. Dus we hebben geen tijd meer om elkaar in het echt tegen te komen door bijvoorbeeld eens gezellig op café te gaan.
1: Ja, maar kun je dan zonder bijvoorbeeld een familie-appgroep?
0: Ja, vroeger hadden de families ook geen appgroep. Ik vind eigenlijk van zodra dat zo'n familie een appgroep heeft, dat is eigenlijk slecht nieuws. Je opent een doos van Pandora voor allerlei misverstanden en vergeten verjaardagen en mensen die zich tekort gedaan voelen.
1: Ja.
0: Als je zo... Of als je,
1: je hebt ook gescheiden ouders, hè?
0: Ja.
1: Als kind, in welke appgroep? En wie zit dan in die appgroep van...
0: Ja, dan moet je ergens... Wat moet je dan gaan doen? Want iemand gaat zich tekort gedaan voelen als je daar niet post. Dus veel kinderen van gescheiden ouders gaan dan maar een soort parallelle WhatsApp-groepen hebben waarin ze dus gewoon copy-pasten en exact hetzelfde posten. En dat is de definitie eigenlijk van een dubbel leven. Ik heb daar geen tijd voor. Ik vind één leven al stresserend genoeg. Of zo, uw uitgebreide
1: die familie... Die heb je dan natuurlijk.
0: Ja, dat zijn mensen...
1: Oh, dat is een aparte groep.
0: Ja, ja, ja. En soms heb je er dan nog geen zonder oma, want ze maakt zich te veel zorgen. Of zonder die...
1: De coole familie-appgroep.
0: Ja, de coole. Ja, ik ben zeker voor nieuwe feiten. Bestaat er ook een appgroep met alle coole jij en Gilles en Jan-Jaap. En ik mag daar niet in zitten, ik ben er zeker van. Maar
1: shit.
0: Maar ja, kijk, ik heb je door. Maar goed, zo die familie, ja, dat zijn mensen, je ziet die graag. Hè. Maar je komt die eigenlijk...
1: Je neven, je nicht.
0: Ja, je komt die eigenlijk maar twee keer per jaar tegen. Een keer met kerstmis of een keer met Pasen en zo. En als je daar dan constant mee in contact blijft, je merkt dan toch, ja, ineens is er daar een onkel die allerlei foute dingen begint te zeggen. Of je hebt een nicht die antivax ineens geworden is en van alles zit te posten over ongepasteuriseerde melk. Voor uw levensgeluk is dat toch niet aan te raden. Maar je hebt eigenlijk geen keuze.
1: Nee.
0: Want je wordt in zo'n groep...
1: Je hebt geen beslissing genomen. Je hebt nooit besloten, ik wil in die groep.
0: Je krijgt daar geen uitnodiging voor. Hè. Je kunt daar geen nee op zeggen. Dat is gelijk geboren worden. Je wordt in zo'n groep geworpen. En als je er dan weer uit wilt, dan verschijnt er zo een berichtje zo. Nele van den Broek heeft de groep verlaten.
1: Dus,
0: ja, je wilt dat niet voor hebben.
1: Nee.
0: Nu, ik heb mij laten vertellen dat WhatsApp daar aan dat berichtje iets heeft laten doen. Je moet dan in je privacy-instellingen iets gaan kijken, maar ik heb daar toch ook allemaal geen tijd voor, want ik ben bezig met al die WhatsApp-berichten te beantwoorden.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat we de oplossing bij WhatsApp zelf gaan vinden.
1: Aha, waar dan wel, Nele?
0: Oh ja, de verantwoordelijkheid ligt weer al eens bij de gebruiker. Dus ik zou zeggen, zet sowieso al die notificaties af.
1: Wat dus niet meer pingt
0: niet
1: en zo
0: meer
1: en piep, piep. En...
0: Niet meer zoom, geen stroken meer op het beginscherm. En vooral, lieve, de rode bolken. Het rode bolletje, je denkt zo'n rood bolletje zo, met een cijfertje. Dat zegt hoeveel berichten je gemist hebt. Je denkt dat is onschuldig, maar niets is minder waar. Die mannen die weten heel goed waar dat ze mee bezig zijn.
1: Waarom het rood is?
0: Waarom het rood is. Het is namelijk zo dat ons brein de kleur rood associeert met stress. Dat is ook logisch. Hoe zijn wij geëvolueerd? Ja. In de natuur. En de natuur is groen. En de lucht is... Laat ons zeggen blauw, dat is ook voor discussie vatbaar, maar allee.
1: Rood is gevaar.
0: Dus wanneer zagen onze voorouders rood? Als ze werden opgepeuzeld door een sabeltandtijger of zo. Dus als je de hele tijd rood ziet, dat is alsof dat je in je vinger hebt geprikt of je been hebt afgeknapt.
1: Ik heb mijn familie-appgroep, I love them dearly, toevallig per ongeluk op mute gezet.
0: Oh, dat is ook fantastisch. Maar mute en archiveren.
1: Archiveren, dat is... Maar ik weet niet hoe ik dat doe.
0: Ja, maar op den duur leert je alle... Ja, archiveren. Ik zal het u straks...
1: Ik weet ook niet hoe ik het moet ontdoen. Whatever.
0: Ja, maar ja.
1: Is dat de oplossing, muten?
0: Het blijft toch allemaal heel erg ingewikkeld. Ik richt dan toch mijn hoop ergens nog, als ik durf, op Europa. Bepaalde landen, onder andere België, die zijn eigenlijk bezig met een nieuwe app voor staatsgerelateerde berichten te ontwikkelen. Omdat ze niet meer zo afhankelijk willen zijn van Amerikaanse software, maar ook omdat blijkt dat die WhatsApp-groepen dus heel gemakkelijk te hacken zijn door Russische hackers die dat dan infiltreren. Dus binnenkort krijgen onze top-abtenaren, die krijgen een nieuwe app, die dan hopelijk zo log is dat ze geen video's en memes kunnen delen. En voor ons, normale stervelingen, wij kunnen misschien hopen op al die werkloze Russische hackers. Wat gaan die nu gaan doen?
1: Ah, ja.
0: Ja, die kunnen dan onze appgroepen gaan infiltreren en daar een beetje memes en video's en emojis sturen. En dan kunnen wij elkaar eens in het echt ontmoeten door bijvoorbeeld op café te gaan.
1: Oké. Dus we moeten niet zeggen app me, app me, app me.
0: Ja.
1: Maar hack me, hack me, hack me.
0: Hack me, hack me, bel me, schrijf me, laat me vlug iets weten.
1: Dankjewel Nele van den Broek en tot volgende week en in afwachting daarvan nog even luisteren naar Lucky Fons, de derde. Met app me, app me, app me. App me.

0: App vooral. Nele van den Broek, Lucky Fons de derde.
1: Radio 1.
0: In het vijfde jaar van de oorlog wordt Oekraïne steeds maar actiever in Rusland. Wat betekent dat voor de positie van Poetin? Jan Baljouw, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onze Ruslandkenner. De voorbije nacht is het weer gebeurd. Hè? Een Oekraïense drone ingeslagen op een woontoren in Moskou op 10 kilometer van het Kremlin. Zo dichtbij. Verbaast jou dat de Oekraïners dat kunnen?
2: Ja, toch wel. Hè? Want je zou toch verwachten dat Moskou enorm verdedigd zou zijn door luchtafweer. Er waren zelfs beelden de afgelopen dagen van een extra S-400 luchtafweersysteem. Dat is het meest geavanceerde dat Rusland heeft. Dat werd gefilmd in de straten van Moskou, dat op weg zou zijn om nog extra veiligheid, extra luchtafweer te bieden voor de overwinningsparade van 9 mei.
0: En ja, ik denk dat
2: over 5 dagen. En ik denk dat dat is wat toch wel tot veel onrust zal leiden in Moskou. Er waren al berichten, een bekende Russische militaire blogger, Alexander Kots, had zelfs gesuggereerd dat die overwinningsparade zou geannuleerd worden vanwege de dreiging van die Oekraïnse drones. En ja, nu slaat die drone in dicht bij het Kremlin, maar ook helemaal niet ver van het hoofdgebouw van het ministerie van Defensie, maar 3 kilometer, ja. Dus heel dichtbij.
0: Gênant voor Poetin, en zeker ook nadat de vorige week die aanvallen op Tuapse, hoe heet die stad, aan de Zwarte Zee, een heel belangrijke stad voor de Russische olie.
2: Ja, inderdaad. Je ziet dus dat deze aanval in Moskou, ja, de schade was heel beperkt. Er was één appartement dat beschadigd is, maar dit is vooral symbolisch belangrijk. Maar wat Oekraïne de afgelopen dagen de afgelopen weken heeft gedaan, die diepe aanvallen, diep op Russisch grondgebied, vooral dan die olie-infrastructuur, dat doet Rusland toch wel pijn. Want we zien nu dat ook begint merkbaar te zijn in de cijfers. Hè. In maart was er nog een verdubbeling van de olieinkomsten door de gestegen olieinkomsten, door de oorlog in olieprijzen, door de oorlog in Iran. Maar nu zien we dat die exportcapaciteit van Rusland toch wordt aangetast. Hè. Men spreekt in de recente rapporten al van 1 miljoen vaten minder per dag. Dat is 20% van de totale capaciteit.
0: En als je die beelden ook ziet van die brandende stad, de milieuramp die dat veroorzaakt, vogels, katten helemaal onder de olie, het regent olie, mensen kunnen daar nauwelijks ademen. Ja, dat is wat anders dan op televisie horen en zien hoe goed het allemaal gaat in Oekraïne met de oorlog.
2: Ja, je ziet ook dat de gevolgen groot zijn. Dus die olieraffinaderij ligt stil en het zal ook een lange tijd duren vooraleer die terug kan heropgestart worden, want de schade is enorm. En dan heb je inderdaad de milieueffecten en ook daar zag je dat de bevolking toch wel aan het kijken was van wanneer komt er een reactie vanuit Moskou.
0: Ja.
2: En je ziet ook in de recente berichten dat president Poetin daar eigenlijk minder en minder mee bezig is. Er was nu een inlichtingenrapport, een Europees inlichtingenrapport, waarin stond dat Poetin zich meer en meer opsluit in zijn in sterk beveiligde bunkers. Niet eigenlijk zich nauwelijks nog verplaatst. Hij zou vooral tijd doorbrengen in het zuiden van Rusland, in de buurt van Sochi, en zich vooral bezighouden met het micromanagen van de oorlog in Oekraïne.
0: Slecht teken, hè?
2: Nauwelijks bezig zijn met de noden in de Russische samenleving. En die noden die groeien, omdat de impact van de oorlog alsmaar groter wordt, vooral dan op de economie.
0: Ja, de Russen durven daar nu stilaan ook iets over zeggen? Of blijft het stil?
2: Ja. Blijft moeilijk natuurlijk. Je ziet ook dat allerlei sociale media aan banden zijn gelegd. Telegram is bijna niet meer te gebruiken. Dus het is moeilijker om je te organiseren bijvoorbeeld tegen het Kremlin. Maar je ziet toch wel dat de onvrede aan het groeien is. Vooral dan bijvoorbeeld bij kleine middelgrote bedrijven die plots veel meer belastingen moeten afdragen. Je zag het ook in die Instagram-post van een bekende bekende Russische influencer Victoria Bonia, die enorm veel aandacht heeft gekregen, die ook zei van ja, er zijn problemen die ja, het was eigenlijk een soort boodschap aan Poetin om hem te zeggen van er zijn problemen die je blijkbaar over het hoofd ziet en je moet die dringend aanpakken. Dus dat zijn toch allemaal tekenen aan de wand dat er toch wel wat problemen zijn. En je ziet het ook, ik heb hier de cijfers voor me van het Levada-instituut. Dat is voor mij het enige betrouwbare peilingsinstituut in Rusland dat nog overblijft. En daar zie je dat alle indicatoren in die grafieken ja, op negatief staan. Het vertrouwen van Poetin is gezakt. Het staat nu op 79%. Dat lijkt nog hoog, maar dat is vrij laag. Dat is een van het laagste peil sinds het begin van de invasie. En ook als je de mensen vraagt van gaat het goed in het land, dan zie je ook dat de afgelopen maanden dat peil naar beneden gaat. Het stond een paar maanden geleden op 75%, nu nog maar op 55%.
0: Ja, Poetin heeft een probleem. En dat terwijl de Oekraïners daarvan werd gedacht, ja, de winter, die zullen ze niet overleven. Maar kijk, het is lente en ze zijn strijdvaardiger dan ooit, hè?
2: Ja, je kunt zeggen dat ze een beetje het strategisch momentum op dit moment hebben. Het is nog geen keerpunt, maar ze hebben die moeilijke periode in de winter kunnen overleven. Ik weet zelf niet goed hoe, maar ze hebben het toch gedaan. En dat heeft hen duidelijk weer opnieuw moed gegeven. En ja, je ziet ook op het terrein dat Oekraïne de afgelopen maanden erin slaagt om op zijn minst Rusland tegen te houden. En volgens de nieuwste cijfers van het Amerikaanse Institute for the Study of War zou Rusland zelfs in de maand april voor het eerst sinds augustus 24 een net verlies van terrein hebben opgetekend. En je ziet natuurlijk ook dat Zelensky er heel goed in slaagt om bijvoorbeeld die oorlog met Iran te gebruiken om ja, Oekraïne op de kaart te zetten als een leverancier van veiligheid. Vooral dan tegen aanvallen van drones. Dus hij heeft banden gesmeed met Arabische landen die natuurlijk enorm rijk zijn. Dus dat, je ziet langs alle kanten dat Zelensky, alhoewel het men eerst zei van ja, het zal vooral Rusland zijn dat profiteert van die oorlog in de Perzische Golf, dat het op dit moment vooral Oekraïne lijkt te zijn dat daarvan profiteert.
0: Dankjewel Jan Baljouw, hou ons op de hoogte. Nog een fijne dag.

0: Meer dan 4 jaar en counting natuurlijk, hè, die oorlog in Oekraïne, onwaarschijnlijk. Aileen en hey Sokoli.
1: Nieuwe feiten.
2: Koekoe de Namur. Met Christophe de Borsu.
0: Intussen in Wallonië. Goedemiddag Christophe de Borsu van op de Citadel van Namen.
3: Ja, dag lieve, met zicht op de Citadel sowieso.
0: Grijs weer.
3: Ik begin met een lentetype, lieve. Vandaag begint trouwens de tweede week lentevakantie in het zuiden van het land. Mijn type, kom in Wallonië wandelen. Aha. Elke zondag organiseert ADEPS, het Waalse Blozo.
0: Blozo. Sport Vlaanderen is dat intussen, hè? Blozo.
3: Ah,
0: ja, dat is van naam veranderd, maar geen probleem. Je mag rust Blozo blijven zeggen. Ik denk dat veel mensen Blozo blijven zeggen. Goed, en het is ADEPS dus.
3: ADEPS, ja, dat is nog altijd ADEPS. Wandeltochten, dus organiseert wandeltochten overal in Wallonië. Een tiental per weekend. De afstanden gaan van 5 tot 20 kilometer. En die wandelingen hebben meer succes dan ooit. 750.000 wandelaars per jaar, zoals deze heel jonge deelnemer.
4: Il y a beaucoup de gens maintenant qui restent sur leur télé, leurs écrans. Et moi, je trouve que c'est bien de sortir des écrans, des jeux vidéo.
0: Wat een wijsheid op zulke jonge leeftijd, hè? Hij zegt, mensen turen tegenwoordig de hele dag naar een scherm, maar het is veel beter om af en toe de schermen weg te leggen en geen videospelletjes meer te spelen, maar te stappen in de natuur.
3: Voilà, inderdaad, de deelname aan die ADEPS-marsen kost trouwens niks. Dit is ook het geheim van een succes. Wallonië is dus ook goed voor uw portemonnee, lieven.
5: C'est facile, c'est pas cher.
6: Exactement, les chaussures suces, c'est tout.
7: C'est un plaisir gratuit et, ma foi, positif. Oui.
0: Voilà, plezant en gratis. Waarom zou je nog twijfelen?
3: U krijgt zelfs een gratis verzekering in geval van een heel onwaarschijnlijk ongeval, want Wallonië is uiteraard ook goed voor uw gezondheid. En dan moet u maar de pijlen volgen en van het landschap profiteren. In deze woelige tijden doet het echt deugd.
8: On vit dans un monde qui est assez compliqué, les tensions géopolitiques, le monde du travail, les nouvelles technologies et tout ça. Le monde, est, je trouve que l'environnement est stressant et les gens éprouvent vraiment le besoin de sortir, de faire une activité physique.
0: We leven in een ingewikkelde wereld. Er zijn geopolitieke spanningen, er is een technologische revolutie aan de gang en dan is naar buiten gaan om te bewegen de perfecte afwisseling
3: voilà,
0: in deze manier.
3: Voilà, lieven. Ja, u vindt de agenda van deze ADEPS Mars via een app op uw telefoon. De naam van de app Mars ADEPS. Super eenvoudig. Nu zondag is er trouwens een wandeling in Namen zelf op de Citadel. Kom je mee, lieven?
0: Maar natuurlijk, ik heb toch niks te doen. Zeker.
3: Voilà, we gaan het dus samen doen. We blijven in de Waalse natuur, want die komt nu terug op de buizerd van Dinant.
0: Ah, vorige maand... is nog met de buizerd van Dinant.
3: Ja, want vorige maand liet ik jullie weten dat een buizerd, een roofvogel, de familie van de avikachtige, de stad Dinant terroriseerde. Gevolg 25 gewonden en veel schrik. Gelukkig maar was de vogel toen net gevangen genomen en dan is het onwaarschijnlijke gebeurd. Iemand, men weet nog altijd niet wie, is gaan inbreken in het vogelbeschermingscentrum waar de buizerd zich bevond om de vogel vrij te laten. De burgemeester van Dinant, de liberaal Richard Fourneau, was in alle staten.
9: J'appelle ça une opération commando, parce qu'à partir du moment où on va briser des cadenas, briser des clôtures, et soit voler ou libérer, on ne sait pas très bien, l'animal, bon, tout cela...
10: Une opération commando, on n'a pas...
9: Moi j'appelle ça opération commando. On a...
0: Het had de allures van een militaire operatie, zegt de burgemeester, die duidelijk maar niets vindt.
3: Nee, inderdaad. En het dier werd daarna door de dief in Dinant losgelaten, waar het alweer mensen is gaan aanvallen. Het probleem is dat de vogel voortaan super achterdochtig is. Burgemeester Fourneau is weer aan het woord.
9: Une buse, c'est pas con. Voilà.
10: Ce sera le mot de la semaine. Bon, oui.
9: Ce sera le mot de la semaine. Et puis, deuxièmement, à partir du moment où elle a été capturée une fois... De nouveau, elle est méfiante pour ne pas dire qu'elle n'est pas. Hein, bon, voilà. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué.
0: Ja, buizerd laat zich geen tweede keer vangen. Hij is niet stom.
3: Dat is zo. En u hoort dat de burgemeester wat opgelucht klinkt. Want de buizerd is gelukkig genoeg ondertussen van het Dinantse luchtruim verdwenen. Is de vogel door een onbekende neergeschoten, gevangen genomen of is de buizerd verhuisd? Dit weet niemand. Wat is zeker is dat la buse de Dinan nu al het waarse dier van 2026 is geworden. In elk geval met de lente in Dinan en overal in het land lieven, kunnen we nu van onze tuin genieten, enfin, tot op een zekere hoogte. Want Wallonië verbiedt voortaan het nachtelijk gebruik van robotmaaiers.
0: Wow.
3: Waalse robotmaaiers moeten stilstaan tussen 18 uur 's avonds en 19 uur 's morgens. De bedoeling is dierenlevens te besparen, vooral egels, die door robotmaaiers vaak worden verminkt en zelfs gedood. Dit zegt Romain, lid van een vereniging die gewonde egels verzorgt.
11: En fait, le hérisson a une tête un peu triangulaire qui est vers le bas. Et le robot tondeuse, avant qu'il le détecte, va détecter ses épaules et son dos. Mais il y aura quand même des dégâts qui sont faits au niveau du visage et des pattes avant. Et on le voit très clairement, hein, ce sont des picots et des blessures en forme de scalp. Et malheureusement, le robot tondeuse s'arrête un peu trop tard.
0: Die robotmaaier die stopt soms dus te laat. Heeft die poten wel gezien, maar die snoet niet. Die driehoekige snoet. En dus, die worden gescalpeerd, als het ware. Een stuk van de snoet en een stuk van de pootjes gaan geknipt worden.
3: Ja, dit is een afgrijzelijke beschrijving, maar het komt totaal overeen met wat die meneer zei. En de Waalse gebruikers van robotmaaiers reageren gematigd positief op het nachtelijk verbod van hun machine.
12: 18 heures, ça permet de garder la soirée pour soi aussi, sans être embêté par le robot tondeuse. Embêté dans le sens où si on s'installe dans le jardin, par exemple, ben on a le robot qui vient dans les pieds.
13: Le but, c'est quand même de préserver la biodiversité, la faune qui traverse nos jardins. Par contre, en plein été, 18 heures, ça me paraît un peu tôt.
0: Het is een beetje te vroeg, zegt deze robotmaaier-eigenaar. Maar hij kan er wel mee leven. Anderen vinden het eigenlijk wel een goed idee. Ja, Wallonië, gidsland, hè?
3: Gidsland, ja. Volg het Waalse voorbeeld. Dat is zeker een goed idee. Zeker voor de Vlaamse egels, die ik dus volmondig steun. Wel, u lieven, het Waalse voorbeeld roept soms ook vragen op. Ik neem u nu mee naar de Waalse gemeente waar er het minst op alcohol wordt gecontroleerd. Aha. Slechts vier mensen. Ja, vier mensen ondergingen er een alcoholcontrole vorig jaar. Het gaat om Celle in Hennegouwen, op slechts 15 kilometer van het Oost-Vlaamse Ronse. De inwoners van Celle weten waarom.
14: On est plutôt sage, donc moi, ça m'étonne pas.
15: Il faudrait quand même essayer d'un peu plus être concentré, mais il y a absolument un manque d'effectifs, encore une fois.
0: Ja, de inwoners van Celle, die noemen zichzelf over het algemeen vrij verstandig. Dus die controles zijn niet echt nodig voor hen.
3: Ja, maar te weinig. Politiemannen, zegt ook die mevrouw. En ik geef u nu, lieve, de officiële verklaring. Celle maakt deel uit van een politiezone van vier gemeentes. Een van die vier gemeentes is Etaples, dat direct aan Frankrijk grenst. Het merendeel van de politiemiddelen wordt daar in Etaples dus ingezet in de war on drugs ten nadele van Celle. Dit herkent de burgemeester van Etaples, de liberaal Michael Buzin.
16: On est vraiment dans un endroit de passage entre la drogue qui vient du Pays-Bas pour aller vers la France. Donc on est vraiment dans l'axe principal, que ce soit autoroutier ou même donc les routes secondaires. Et donc nos forces de police doivent être vraiment présentes à ces endroits-là pour pouvoir éradiquer ces problèmes de drogue.
0: Ja, al die agenten zijn dus nodig om de grens te bewaken en om de drugstrafiek te onderscheppen, want ze zitten eigenlijk op de snelweg van drugs van Nederland naar Frankrijk en omgekeerd. Ja, alcoholcontroles zijn dus geen prioriteit.
3: Nee, je moet dus tussen alcohol en drugs kiezen. Er zouden werkelijk meer controles in Wallonië nogthans moeten plaatsvinden, want bij elke alcoholcontrole blazen gemiddeld 2% van de Walen positief. In Vlaanderen is het maar 0,8% minder dan de helft.
0: Nou.
3: Onze eerste, dit is een groot verschil. Onze eerste minister Bart De Wever drinkt geen alcohol, hè, dat is algemeen geweten. Dus geen controle nodig voor hem als hij de taalgrens passeert. Meneer De Wever was trouwens onlangs nog in Luik voor de Televig, een liefdadigheidsoperatie van mijn zender RTL om geld in te zamelen voor het onderzoek tegen kanker. Hij legde in perfect Frans uit waarom hij erbij had willen zijn aan mijn collega Caroline Fontenoy.
17: Il y a 30 ans, mon père est décédé de cancer, un cancer de poumon. Et depuis, j'ai bien constaté que le traitement a avancé énormément. Donc la chance des guérissons a augmenté. Et aussi, les patients souffrent beaucoup moins du traitement. Et c'est grâce à des campagnes comme Télévie qui ont rendu ça possible. Donc c'est important de mener des actions comme ça. Et si je peux apporter une petite pierre à l'édifice, avec ma présence, je le fais avec plaisir.
0: Hij doet het met plezier. De vader van Bart de Wever overleed 30 jaar geleden aan longkanker. En de Wever zegt, dankzij dit soort acties stijgt de overlevingskans van kankerpatiënten. En hij draagt dus graag zijn steentje bij, als het ware.
3: Voilà. Ja, apporter sa petite pierre à l'édifice. Een mooie Franse uitdrukking die Bart de Wever dus perfect beheerst. Een paar jaar geleden zou onze premier de Wever een zeker niet even hartelijk in Wallonië zijn onthaald. Zijn populariteit stijgt. Hij is nu de vierde populairste Belgische politicus in Wallonië. En zelfs tweede in Brussel, achter de ongenaakbare Sophie Wilmès. Voilà, coucou de Namur, lieven. En tot over 3 weken.
0: De Namur, dankjewel. In namen voor ons Christophe de Bossu. Tot de volgende.
3: En tot zondag, hè.
0: Tot zondag, excuseer, tot zondag natuurlijk.
3: Ja, we stappen samen.
0: Ja, ik moet mijn wandelschoenen nog zoeken eerst. Ja.

0: planète. Je suis le king sur le divan, ça plane pour moi, 1978. Grote hit, als ze ooit een volkslied nodig hebben in Wallonië. Dan dit. De versie dit van The Anarchy Arias en natuurlijk niet van Plastic Bertrand. Wie houdt het middagjournaal bij deze week? Dat is Annelies Moons.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik hoop dat uw weekend plezierig was. Plezieriger dan het mijne ook. Ik ga niet in detail treden, want de kans bestaat dat je aan het eten bent. Maar laat ons zeggen dat er sinds Pasen 3 keer buikgriep in ons huis gepasseerd is. En dat we net geen lakens en handdoeken hebben moeten bijkopen. Dat gezegd zijnde, weet je wat ik mis? Dat iedereen op maandagochtend tegen elkaar kon praten over wat er zondagavond op tv was. Die reflex heb ik nog steeds. Mijn man en ik zijn momenteel naar het laatste seizoen van Stranger Things aan het kijken. En ik voel ongelooflijk de nood om nu met iemand over die specifieke aflevering van gisteren te praten. Dat ik nu vanochtend hier aan de koffieautomaat kon zeggen: amai, had jij dat zien aankomen van die Will? En schrik jij ook elke keer van die Demogorgons? We komen nog een klein beetje in de buurt met nieuwe afleveringen van De Mol. Maar bij ons moet dat dan wachten omdat Stranger Things nu zo spannend is. Zonde, want zo'n klein moment van, opgepast modewoord, verbinding, ik leef daar echt van op. Ik ga daar goed op. Net zoals toen ik vorige week om 8 uur 's ochtends op de bus stond te wachten en ik op die 5 minuten naar 4 mensen kon zwaaien. Dit weekend stonden er 2 miljoen mensen op het strand van Copacabana naar Shakira te kijken. En ook bij ons in het dorp was er het drukste feest van het jaar. Qua bezoekersaantallen moet je 4 nullen schrappen. En dan heb je nog redelijk ruim gerekend, denk ik. Maar het is een van mijn favoriete dagen van het jaar. Er worden dan grote balen stro op een stapel gelegd met spleten ertussen waar de kinderen kunnen in- en opspelen. Er staat een springkasteel met een grote kartonnen prent van een klok bij die vertelt dat als het uur tussen 0 en 30 minuten is, de kinderen vanaf 6 jaar erop mogen en de andere helft van het uur de jongere kinderen. Er worden hamburgers gebakken en aardbeien verkocht. Er zijn oma's die taarten gebakken hebben en er zijn muzikanten waar je mee kan meezingen. Je hoort vaak de uitspraak: it takes a village to raise a child. En die dag voelt altijd het meest village-ig van al. Het is wel ook iets waar we thuis bewust mee bezig zijn. Het bouwen van dat dorp voor onze kinderen en voor onszelf. Want we willen allemaal een village. Maar wie is er zelf nog actief villager? Sinds het begin van het jaar hebben wij de kwartaalpistolee. Vrij simpel concept. Elke zondag komen er vrienden pistolees eten in de namiddag. En idealiter komt iedereen minstens 1 keer per kwartaal, zodat we elkaar toch een paar keer per jaar kunnen zien. Want de tijd gaat zo snel dat er vaak plots een half jaar voorbij is. En je beseft dan dat je mensen die hele tijd niet hebt gezien. En, daar is het woord weer, dat is zo verbindend, die kwartaalpistolee. Er moet niet uitgebreid gekookt of geënterteind worden of naar Plankendaal gegaan worden. We eten gewoon een pistolet met kaas en we praten. Onze kinderen bouwen een band op met mensen en wij doen leutig mee. Want ook ik heb nood aan die village voor mezelf. Om even te kunnen vertellen over onze buikgriep-estafette. Of om een vriend alvast een onopgegeten sandwich in de kinderbrooddoos voor vanmiddag te zien steken. De vorige reeks die ik keek was Virgin River. Nogal dramatische reeks over een dorpje aan een rivier waar mensen echt lijken samen te leven in een gemeenschap. Dat leverde mij al uren vertier op en een nieuwe lievelingsquote. It takes a village to raise a child, zei iemand. Maar dan vulde ze aan. And it takes a country to raise a mother. Kunnen jullie allemaal even naar die reeks kijken? Dan kunnen we de volgende keer dat we elkaar treffen samen over praten.
0: Het is extreem herkenbaar. Want ja, ik zit nu in Shrinking op Apple TV. En ik kan daar met zo weinig mensen over praten. Dat is heel erg vervelend. Daar moet iets op bedacht worden, inderdaad. Die kwartaalpistolet, als je daar nu kwartaaltaart van maakt. Annelies Moons. Amen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. De energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks geeft de regering daar meer uitleg over op een persconferentie. Maar Stijn de Vaart, er zijn wel al een aantal dingen bekend. Hè?
3: Ja, over energie bijvoorbeeld. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. Er komt ook meer begeleiding voor gezinnen over hoe ze hun energiefactuur kunnen verlagen. Wat het drinkwater dan betreft, in West-Vlaanderen mag het drinkwater nog tot 2029 afwijken van de norm. Nu zitten er in bepaalde drinkwaterproductiecentra in die provincie 10 keer zoveel schadelijke triazolen in het water dan de Europese norm toelaat. Triazolen zijn stoffen afkomstig uit de landbouw. Dat moet dus fors verminderen, maar pas over 3 jaar. En dan nog de Vlaamse begroting. Ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan, zullen vanaf juli maar voor een derde vervangen worden. Om 11 uur weten we hier meer over tijdens een persconferentie.
2: Oké, Stijn, dankjewel voor het overzicht. De Vlaamse regering zat 3 keer samen over die dossiers en ook de vergadering gisteren duurde langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen reageerde al kort op het bereikte akkoord.
4: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
2: Een wolkbreuk heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente kwam de brandweer ook ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er mogelijk 7 besmettingen met het Hantavirus op het cruiseschip voor de kust van Kaapverdië. 2 besmettingen zijn al bevestigd. 3 mensen zijn intussen overleden, waarvan het bij 1 persoon ook vaststaat dat het om het virus ging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er aan boord nog 4 mensen ziek, eentje met ernstige symptomen, de andere 3 met milde symptomen. Er zijn 149 mensen aan boord, onder wie ook 2 Belgische toeristen. Volgens Helene Goesaert is er geen paniek aan boord, maar wel bezorgdheid.
5: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
2: Het hantavirus kan op de mens worden overgebracht door knaagdieren zoals muizen en ratten. Symptomen zijn koorts, buikpijn, bloedingen en nierfalen. Vanochtend nog kans op wat nevel of mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. Maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen, wij zijn hier naastig bezig met het bestuderen van alles wat de Vlaamse regering van plan is met water. Straks meer daarover. Welkom bij de ochtend.

0: En zo zijn we al goed begonnen dankzij Suzanne Vega en Marlena aan de Wol.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: En het wordt alleen maar beter, want Jasper is hier. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dag Jasper, ook dinsdag zijn er kranten. Wat staat er op de voorpagina's?
3: Het laatste nieuws en het nieuwsblad openen dat sigaretten weer te koop zijn in supermarkten vanaf volgend jaar. De Morgen opent met de sluiting van de pre-metrotunnel in Antwerpen. Reizigers botsen op de Antwerpse tramrealiteit. Dan Iran vooraan de standaard. Het Amerikaanse bevrijdingsplan voor schepen in Hormuz doet het geweld opflakkeren. In de tijd Russische oligarchen vallen België aan over geblokkeerde fortuinen. En Gazet van Antwerpen, de leegstaande boerentoren kost Katoen-Natie 40 miljoen aan belastingen.
0: Dat is veel.

0: Het is weer prijs hoor bij Licky Lee met Lucky Again. Ze zijn er dan toch uitgeraakt. Het had wat voeten in de aarde, maar binnen de Vlaamse regering hebben ze een akkoord over 3 belangrijke dossiers.
1: Ja, gisteren nog eens een marathonzitting en deze keer met resultaat. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA.
2: We hebben vandaag 3 zware dossiers kunnen oplossen. Het gaat over de begrotingsaanpassing 2026, het drinkwaterplan en de energiemaatregelen. En daar zijn we succesvol doorgeraakt.
1: Ja, al wekenlang bleef die Vlaamse regering struikelen over die 3 dossiers. Vooruit wilde absoluut dat er energiesteun zou komen, maar daar stond N-VA op de rem. CD&V-minister Jo Broens wou dan weer doorduwen met zijn drinkwaterplan, maar daar had Vooruit bedenkingen bij. En N-VA wou vooral dat de regering de begroting niet uit het oog zou verliezen. Diependalen vindt het jammer dat er zoveel discussie over is geweest, maar is blij dat ze eruit zijn geraakt.
2: Ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook.
0: Ruis in de rand. Weten we intussen al in detail wat er allemaal in staat?
1: Wel, nee, want de Vlaamse regering is voorlopig erg karig met commentaar. Straks om 11:00 is er wel een persconferentie. Maar we hoorden via Vlaams minister van Energie Bonte al dat er meer middelen zullen worden uitgetrokken om mensen te helpen om te renoveren. Er komt ook extra begeleiding voor gezinnen om hen te helpen om hun energiefactuur te verlagen. En ook het drinkwaterplan van Jo Broens is dus goedgekeurd geraakt. En daarin staat dat Vlaanderen nog eens 3 jaar langer een hoger gehalte aan triazolen zal toelaten in het drinkwater dan de Europese norm voorschrijft. Er is meer overgangstijd nodig, zegt Broens, omdat de vervuiling in sommige gebieden te groot is. En anders dreigt daar een drinkwatertekort. En tegelijk krijgen landbouwers en bedrijven in de buurt wel strengere regels opgelegd om verdere vervuiling te vermijden.
0: Ja, daar zijn wij inderdaad ons aan het verdiepen, hè, in wat dat allemaal wel en niet betekent. Na 7:30 hebben wij een gesprek met minister Broens.

0: Crack the Shutters van Snow Patrol. Er staan al files naar Antwerpen. Afin 1 op de E313. 10 minuten aanschuiven bij Geel Oost. Maar de weg is daar wel al vrijgemaakt.
1: U hebt het vermogen.
0: The Crack the Shutters van Snow Patrol. Er staan al files naar Antwerpen. Afin 1 op de E313. 10

0: Aretha Franklin en Spanish Harlem. In New York City wordt er gefeest op dit moment dat het geen naam heeft door het Met Gala. Daar gaan we zo meteen naartoe, maar eerst...
1: De ochtend.
0: Even langsgaan in Dubai, een plek waar tot 2 maanden geleden ook alles wat rijk en beroemd was door de straten flaneerde. Maar door het conflict in de Golf is daar ondertussen die stad bijna veranderd in een spookstad. De beachclubs, de culinaire hotspots, de 5-sterrenhotels, die krijgen nog amper volk over de vloer. En er worden er zelfs tijdelijk gesloten. Dat is een ramp uiteraard voor de toeristische sector. Maar vooral voor de mensen die in die sector werken. En die komen vaak van veel dieper in Azië. Laten we eens bij hen stilstaan. Devi Boerma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Correspondenten in India, want India, dat is een land waar we aan denken. Pakistan, ook Nepal, Bangladesh, daar komen die arbeidsmigranten vandaan, hè?
2: Ja, dat klopt. India, zo'n 9 miljoen zijn daar aan het werk. Pakistan 5 miljoen, Bangladesh 4 miljoen. Dat gaat om hele grote aantallen inderdaad. En dan werken ze in de bouw. Denk ook aan toen het WK in Qatar werd gehouden, dat er heel veel Nepalezen daarheen gingen om die stadions te bouwen. Nou, er zijn heel veel mensen ook van overgebleven die gewoon in de bouw daar zijn gaan werken. Maar ook dus wat je zei, hulp in de huishouding, in hotels, in winkels. Steeds meer Zuid-Aziaten werken daar.
0: Ja, dat zijn de sectoren inderdaad. Nu je het hebt over de bouw van die stadions. Toen hebben we ook vaak gehoord over de heel slechte en gevaarlijke werkomstandigheden, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat was vooral in die tijd rond die stadions heel erg. Dan zag je in Nepal per dag 5 dode mensen aankomen op het vliegveld in Kathmandu, omdat die werkomstandigheden zo slecht waren. Maar

0: sindsdien, ja, voor mensen hier in de regio is het alternatief om geen werk te hebben vaak een keuze om toch te gaan, ondanks de gevaren. Dan waren dat in die stadion wel buitenproportionele gevaren. Mm-hmm. Dat is anders als je in hotels of in winkels werkt. Lonen zijn hier veel lager. Dus de lonen daar zorgen ervoor dat mensen die naar die staten gaan, dat ze geld kunnen terugsturen naar bijvoorbeeld India. Daar wordt geschat dat 45 miljard euro terug naar huis wordt gestuurd door die arbeiders jaarlijks. Dat gaat dus om hele grote aantallen. Hele dorpen, vooral voor Nepal geldt dat trouwens ook. Hele dorpen in de bergen, die draaien eigenlijk op die economie van dat geld wat terugkomt. Kinderen worden daardoor naar school gestuurd. Ouders die achterblijven kunnen in betere huizen wonen. Dus dat geld is heel belangrijk. Ja, en de grote werkloosheid in India en Nepal en Bangladesh ook. Vooral voor jongeren. Betekent dat ze gewoon meer kansen zien in de golfstaten.
1: Ja, we begrijpen nu de reden voor die arbeidsmigratie inderdaad. Maar nu valt dat stil, want toen die oorlog begon, was nog het idee, misschien is het snel afgelopen, even afwachten, maar dat blijkt anders uit te draaien. Hè? Dat heeft grote gevolgen, kan ik me voorstellen.
0: Ja, klopt. Die hoop was terecht. Van als dit kort duurt, dan overleven we het wel. Dan kunnen we nog weer ons leven oppakken. Maar nu het lang duurt, ja, dan gaan dus mensen banen verliezen. Omdat als die hotels dichtgaan, ja, dan worden de mensen die daar werken worden ontslagen. En die moeten eigenlijk weer terugkeren naar India. Want ze hebben niet meer het inkomen om een leven te onderhouden in bijvoorbeeld Dubai. Dus ze gaan vaak na jaren. Hè, want het is niet gewoon 3 jaar of 4 jaar daar gaan werken. Mensen pakken gewoon hun hele leven op en verhuizen. Dus dat zijn mensen die al hele lange tijd niet meer bijvoorbeeld staten als Kerala hebben heel veel mensen die naar het Zuid-Indiase staat. Heel veel mensen die naar Dubai en naar de Golfstaten verhuizen. Maar die komen dan terug in dorpen waar ze geen werk meer kunnen vinden. Waar ze al lange tijd niet meer gewoond hebben. Dus ook niet meer echt het dagelijkse leven gewend zijn. Dus dat is een hele culturele verandering die ze weer doormaken en waar ze aan moeten wennen. Het zijn niet, deze mensen willen dat niet, maar zien gewoon geen andere keus.
1: Ja, en daar zit dan ook weer spanning op natuurlijk. Hè. Je zegt die komen terug. Komen ze terug? Is er een mogelijkheid? Is blijven een optie?
0: Nou ja, wat ik zei, er is dus niet zoveel voor ze. Er is geen werk, er is geen inkomen. Je ziet dit trouwens ook in India zelf, waarbij fabrieken nu langzaam gaan sluiten, omdat er ook gewoon te weinig orders binnenkomen om de fabriek draaiend te houden. En wat je dan ziet lokaal is dat arbeiders teruggaan naar de dorpen, maar daar is geen werk. En dat geldt voor deze mensen ook op een internationaal niveau. Dus vanuit Dubai naar een dorp in Kerala of in Bihar of Tamil Nadu. En dat ze dan niet meer de skills hebben om daar aan het werk te komen. Want er zijn geen banen in de hotelindustrie of in het huishouden. Het is ook voor een loon wat ze helemaal niet gewend zijn. Dus ze komen eigenlijk thuis te zitten zonder vooruitzicht en zonder loon. Dus dat is een enorme druk op de economie. Want zonder dat die mensen daar zijn, hebben mensen die al gewoon, dus de achterblijvers, hebben ook minder om uit te geven. En dat zie je nu ook, dat dus drukt op de lokale economie. Er komen mensen terug die geen werk hebben. En er is minder om geld om uit te geven aan alledaagse producten of grotere inkopen. Waardoor ook de lokale economie merkt het nu ook.
1: Ja, die begint ook te slabbakken. En dan hadden we het nog niet over bijvoorbeeld wat jij net zei. Kinderen die naar school kunnen gaan dankzij dat geld, hè?
0: Ja, het is de families draaien daar echt op. Als bijvoorbeeld een moeder of een oom of een tante, dat geld gaat naar een heel groot deel van de familie. En wat ik zeg, inderdaad, kinderen die naar school moeten. En die zitten nu wel op die scholen. Dus die kunnen niet in één keer van die scholen gehaald worden. Of ja, als dit langer duurt, moet dat misschien wel. Dus de lange termijn impact. En economen verwachten dat er een soort een impact komt op de arbeidsomstandigheden. Dus niet alleen van de mensen die terugkeren, maar ook van de mensen die altijd afhankelijk waren van dat geld. Ja. En dat zal op de lange termijn zichtbaar worden.
1: Als dit inderdaad zich doorzet, hè, en dat is dus afwachten. Dankjewel, Davy Boerma vanuit India.

0: Zo leerden we Toristle MC ooit kennen.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers.
3: Ja, concreet de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. En straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar een aantal dingen zijn al bekend. Zo komen er meer middelen voor wie energiezuinig wil bouwen of renoveren. Wat drinkwater betreft, in West-Vlaanderen mag het drinkwater nog tot 2029 afwijken van de Europese norm. Er zitten meer schadelijke stoffen in het water en in de begroting wordt bespaard. Ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan, zullen vanaf de zomer nog maar voor een derde vervangen worden.
0: Na 7 uur meer over dat drinkwater met de bevoegde minister, meneer Broens.
3: Ja. In Duitsland zijn de twee dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. En volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk.
0: Ons hoofd zit nog in de wolken of in de mist, moet ik zeggen.
3: Ja, vanmorgen dus kans op nevel en mist. Later op de dag blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Maar tegen de avond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. En we halen maxima tot 16 graden.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Jack Johnson en You and Your Heart.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Voor we even naar New York gaan, de kranten van hier in ons land met een opvallende comeback in de supermarkten.
2: Ja, sigaretten en vapes die liggen daar vanaf 1 januari volgend jaar opnieuw in de rekken. Nochtans was dat verboden sinds april vorig jaar in grote voedingswinkels van meer dan 400 vierkante meter. In de kleinere mocht het wel nog, maar volgens het Grondwettelijk Hof is dat onderscheid tussen grote en kleine winkels discriminerend. En dus komt minister van Volksgezondheid Van den Broeke terug op die maatregel. Op de achtergrond speelt nog iets anders, zegt het nieuwsblad. Volgens de regeringsbron moest vooruit toegeven om de MR mee te krijgen in het verbod op smaakjes in vapes. Dat is dan vorige week goedgekeurd, dus voor wat hoort wat blijkbaar.
0: Geven en nemen. En nog supermarktnieuws in het laatste nieuws.
2: Ja, het voedselagentschap moest vorig jaar bijna 400 keer producten terugroepen of waarschuwen voor een product. En dat is een stijging van 8% in een jaar tijd.
0: Oh ja.
2: Het gaat dan om blauwe bessen met hepatitis A. Die verkoop je beter niet. Chips met schadelijke olie, zelfs metaal in chocolade. Het agentschap zelf zegt dat er niet per se meer problemen zijn. Ze komen wel gewoon sneller aan het licht en er wordt ook beter samengewerkt met Europa. Dan nog in Haarlem de jaagpaden. Daar wordt het drukker en er wordt ook sneller gereden. In Leuven staan er nu digitale snelheidsborden, omdat veel fietsers en dan vooral speedpedelecs vlot over de limiet van 30 per uur gaan. Boetes uitdelen, dat is moeilijk blijkbaar, want wielertoeristen die hebben geen nummerplaat en de politie heeft ook niet overal de juiste apparatuur om fietsers te flitsen.
0: En dan een klein politiek steekspel in de tijd.
2: Ja, want de partij Anders zet de MR een hak.
0: Hoezo?
2: Ja, de voorzitter, Frederik de Gucht, heeft de domeinnaam MR Vlaanderen gekocht. Weggekaapt in feite voor de neus van MR-voorzitter Boucher.
0: Aha.
2: MR Vlaanderen, ja, dat is het idee waar Boucher al langer mee speelt. Hij wil dus ook opkomen in Vlaanderen. Of is dat misschien van plan? Dat zal nu dus wat moeilijker worden. De Gucht zegt, als Boucher het gevecht wil, dan zal hij het krijgen. Dat is oldschool broederstrijd bij de liberalen in België. Dan nog in de tijd Russische oligarchen die proberen hun geld terug te krijgen. Het gaat om die miljarden die geblokkeerd staan hier in Brussel bij Euroclear. En ze proberen via oude verdragen uit de Sovjet-tijd procedures op te starten. En dat kan dan buiten de gewone rechtbanken om. Intussen zijn er al 9 dossiers opgestart. En als België die zou verliezen, dan is de vrees dat de belastingbetaler hiervoor zal moeten opdraaien.
0: Oké, en dan smullen voor mensen die graag kijken naar celebrities in gekke outfits.
2: Ja, op de showbiz-pagina's, overal online, foto's van het Met Gala in New York. Zoals Madonna met een boot op haar hoofd.
0: Jij zegt dat cynisch, maar dat is een kunstreferentie.
2: Een kunstreferentie, dat is het thema dit jaar. Ja. Heidi Klum verkleed als standbeeld en Rihanna in een outfit van de Belg Glenn Martens. Zo meteen horen we daar alle details over.
0: Inderdaad.

0: Hoeveel van, ik ben even kwijt in wat voor bezetting dat alweer was met Club Montepulciano. Op de E17 van Gent naar Antwerpen. Nee, van Antwerpen naar Gent is in die richting. Daar moet u opletten voor een defecte voertuig in Kalken. Files naar Antwerpen dan op de E313, 10 minuten vanaf Rans. En op de Antwerpse ring richting Gent verliest u ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19, 10 minuten vanaf Peutie. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En door wateroverlast is een Herend, daar heeft het flink geregend. Een deel van de Brusselse steenweg afgesloten, vlakbij de opritten naar de E314.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: De ochtend.
0: Elke eerste maandag van mei is het zover. Het Met Gala. Het modefeest van het jaar met ontelbaar veel beroemdheden. Indrukwekkende outfits. Ja, outfits, constructies zijn dat eigenlijk. Hè, op de trappen van het Metropolitan Museum in New York. Thema dit jaar, fashion is art. Goed gekozen. Mode is kunst en wie daar alles van af weet en daar in de buurt is, is Efika. Goedemorgen.
3: Goedemorgen of goeienacht hier in New York City.
0: Inderdaad, goeienacht. Heel laat al voor jou in New York. Senior Vice President bij Factory PR. Dat is een PR-bedrijf voor mode en lifestyle. Dus het is echt recht in uw mode en lifestyle hart, denk ik. Het Met Gala
3: ja,
0: en wat
3: klopt.
0: Daar allemaal bij hoort. Het feestje is wel nog altijd aan de gang, hè?
3: Het feestje is zeker nog aan de gang en eigenlijk het grotere en het echte feest moet nog beginnen. Het Met Gala is altijd het moment waarop dat iedereen zijn beste outfit laat zien, maar dat is ook wel een plaats waar er strikt geen gsm's binnen mogen of geen foto's mogen genomen worden. Dus het afterparty gedeelte is er redelijk groot in New York, waar dat iedereen zich een beetje los kan laten gaan, soms ook nog wel een outfit change doet, dus echt in een tweede spectaculaire outfit eraan komt en dat is veel meer interactie. Dansen op sommige van de beste DJ's. Dus dat gaat nu nog net beginnen rond 12 uur, een half uurtje zoiets.
0: Ja, en daar reed u ook wel een en ander vanaf, want u hebt wel in het verleden al gasten begeleid, denk ik, hè, van, klanten van u.
3: Ja. Ja, niet alleen voor de afterparties, maar ook voor het Met Gala zelf. Dat is natuurlijk wel heel strikt. Je gaat alleen maar tot aan het begin van de trappen. Verderop kan er natuurlijk niemand mee. En eens daarbinnen ben je ook een beetje afgezonderd en moet je gewoon je klanten zelf hun ding laten doen, zonder enige verdere communicatie. Maar dan nadien de afterparties, dat zijn allemaal ook heel strikte lijsten. Er lopen ook heel veel celebrities en security rond. Dat is niet alleen één afterparty, er zijn echt wel verschillende merken die een beetje opportuniteit er zien om daar reclame rond te maken en hun eigen merk een beetje meer in de verf te zetten. Dat zijn niet alleen merken, als bijvoorbeeld ook Instagram. Die hebben vanavond tijdens het Met Gala een hele grote viewing party gedaan, waarop ze redelijk bekende, wij noemen dat ondertussen KOL's, Key Opinion Leaders, in plaats van influencers, hebben uitgenodigd. En vanavond heeft een klant van ons, Ray-Ban, waar dan waarschijnlijk iedereen wel vertrouwd mee is, die hebben nu de officiële Met Gala afterparty in Soho, die van start is gegaan.
0: Okay, ja. Dus een deel van New York staat echt in rep en roer.
3: Zeker. Ja. En dat is ook echt een van de grootste fashion events en een van de belangrijkste. Ik denk zelfs belangrijker dan Fashion Week. Want hier is gewoon echt iedereen op één en dezelfde avond samen, terwijl Fashion Week veel meer gespreid is over een week tijd. En niet met zoveel celebrities in town ook niet.
0: Ja, nu zegt iedereen, maar er hebben wel wat grote namen het laten afweten deze keer, hè?
3: Er hebben een aantal grote namen laten afweten, maar ik moet wel zeggen, ik ben toch wel een beetje verwonderd over het aantal namen dat toch nog is gekomen en mensen dat ik had gedacht van, die gaan daar categoriek wegblijven.
0: Ja, want er was, het is geen onbesproken editie, omdat er tegen de hoofdsponsor, meneer Bezos, wel een en ander activisme was, hè?
3: Inderdaad, de eerste die zich daar een beetje tegen heeft uitgesproken is onze burgemeester. Dus de burgemeester die wordt traditiegetrouw elk jaar uitgenodigd. En eigenlijk alle burgemeesters vanaf Bloomberg tot onze vorige Eric Adams hebben dat altijd gedaan. Mandami heeft gewoon rechtaf gezegd van kijk, dat gaat gewoon volledig tegen mijn principes als meer een socialistische burgemeester. Die heeft ook niet verder veel Veel andere woorden aan vuil gemaakt. Maar toch, als ik kijk naar vanavond, waren dat toch sterren zoals Sam Smith of Lena Dunham of zelfs een surprise guest zoals Stevie Nicks, die ik toch wel altijd een klein beetje anders had ingeschat qua standpunten die er allemaal bij waren. Dus ik denk dat er toch meer mensen hadden verwacht dat er afwezigen waren. Zendaya bijvoorbeeld heb ik niet gezien. En zij is er elk jaar wel bij. Is dat een soort van statement?
0: Maar laten we het toch ook vooral hebben over waar het moet over gaan, ook dit met. Hè. Welke outfits zijn je opgevallen?
3: Oh, hele leuke vraag. Ik vind vooral als je met gala doet, dat is niet enkel de fashion, dat is ook een klein beetje het verkleedgehalte. Bad Bunny, die als een oude man was verkleed, was zeker. Ik had hem zelfs niet herkend. K-pop sensatie Lisa vond ik heel interessant. Die had een soort van structuur op haar schouders, waardoor het leek alsof ze vier armen had. Heel knap gedaan. Madonna was ook nog een keer te zien op het met gala, die een soort van schip op haar hoofd had met een lange grijze voile daarover die vastgehouden werd door verschillende meisjes. En achteraf ben ik er dan wel achtergekomen dat dat interpretatie was van een kunstwerk. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord. The Temptation of Sir Anthony. Okay. En daar vind ik dus wel dat ze echt wel heel trouw is gebleven aan dat thema van fashion is art en echt een kunstwerk heeft nagedaan. Het leek eerst in het begin op een interpretatie van een van haar oudere hits. Frozen, maar dat was dus echt wel een kunstwerk dat ze heeft nagedaan. Niet mega fan van de outfit, maar wel heel origineel, was Janelle Monáe in Christian Siriano. Dat is echt een creatie met heel veel mos en technische details. Ik denk dat Heidi Klum, die hier in New York bekend staat als de Queen of Halloween, misschien haar Queen of Halloween gehalte iets te ruim geïnterpreteerd heeft, maar wel ja, grappig natuurlijk. Zij komt dus echt als een levend standbeeld aan. Ja. Andere opvallende looks, moet ik eens eventjes denken. Ik denk, ja, Sabrina Carpenter, die is normaal gezien redelijk braaf in haar looks. En zeker niet dat ze vandaag over de top is gegaan. Maar ik vond het wel heel leuk dat zij dus een interpretatie van Sabrina, de movie, ik denk van de jaren 50, met Audrey Hepburn aan had. Dus een jurk volledig gemaakt uit filmrolletjes, waarop dus de scènes van Sabrina, de movie, te zien zijn. Ja, dus dat waren wel allemaal leuke interpretaties.
0: Ja, ik denk dat ik jou moet stoppen, want anders ga je ons nog een...
3: Ik blijf doorgaan. Fashion is my passion.
0: En iedereen gaat in de verleiding komen om te gaan die prachtige constructies opzoeken en niet te blijven luisteren. Dat willen we niet hebben. Dankjewel.
3: Nee,
0: Eva Vika, fashion is art and your passion, zoals je zei. Dankjewel, vanuit New York.
3: Heel graag gedaan.

0: tevreden zie je er niet uit met dit nummer, Janne?
1: Nee, het is een moderne versie van Madonna. Ik ben wel blij. Ja.
0: Samen met Sabrina Carpenter omwille van de outfits in de Met Gala. Bring Your Love met een boot op het hoofd.
2: De ochtend.
0: Toch nog eens feest voor Racing Genk. Het is Zakaria El Ouadi die de Ebbenhouten Schoen heeft gewonnen. De prijs voor de beste speler met Afrikaanse roots in de Belgische competitie. Is dit verdiend?
1: Zeker wel. El Ouadi was toch een lichtpunt bij Racing Genk met 12 goals en 5 assists over alle competities heen. Hij is ook een spelmaker op die rechterflank. Nu, voor Genk en El Ouadi zelf was het wel een moeilijk seizoen met een blessure en ook omdat Genk play-off 1 mislopen heeft. Al wil El Ouadi daar niet te lang bij blijven stilstaan.
3: Maar oké, kan gebeuren. Dat is eenmaal voetbal. Maar we gaan wel alles ervoor doen om proberen volgend jaar toch wel Europees te spelen. Het was een hele moeilijke tijd met een blessure van 2 maanden aan de schouder. Maar Genk heeft mij zo snel mogelijk eigenlijk terug op het veld gebracht. En ik wil hen ook heel hard bedanken.
1: El Ouadi kreeg meer stemmen dan onder meer Zorgan van Union en Onyedika van Club Brugge. Mm-hmm. En we mogen de prijs stilaan ook de Genkse schoen noemen, want Genk won al 5 keer in de laatste 8 jaar.
0: We blijven bij een ploeg in het blauw, zei het een iets lichtere schakering en ook een ander niveau, want in Engeland heeft Manchester City dure punten laten liggen in de titelstrijd.
1: Ja, City speelde 3-3 gelijk tegen Everton, dankzij 2 doelpunten wel van de rode duivel Jeremy Doku, waarvan de ultieme gelijkmaker ook in de 97e minuut. City had tot voor deze speeldag nog alles in eigen handen. En nu heeft Arsenal een voorsprong van 5 punten. Wel met een match meer.
0: Okay.
1: Maar als Arsenal de komende 3 matchen wint, dan is de club van Leandro Trossard kampioen. Daar komt het op neer. Mm-hmm. Toch heeft trainer Pep Guardiola van City zich nog niet gewonnen gegeven. Hij blijft zijn spelers vragen om te winnen, ook al wordt het moeilijk.
4: The message is the same like the day before. So have 5 games left, 4 games now, lose the finals, win the games. So that is the same message. And we play for that. Even the difficulties for many, many reasons, we do that.
1: Voor Arsenal zou het de eerste titel in 22 jaar zijn. Maar eerst ligt de focus bij de Gunners op de terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League. De heenmatch tegen Atletico Madrid eindigde op 1-1. En coach Mikel Arteta hoopt op een historische kwalificatie vanavond in Londen.
5: Ik kan niet wachten. Ik voel de energie in en amongst het team, onze supporters. Dit zijn de momenten die we samen willen leven. We hebben a lot of work as a club, as a team, after 20 years to be in this position again. And we are so hungry.
1: De club is wel degelijk hongerig en niet hangry, want dat kon je misschien ook horen.
0: Ja, misschien al 2.
1: Dat kan ook. Ook een Champions League finale is al 20 jaar geleden voor Arsenal.
0: Nog even naar het snooker, waar we sinds gisteravond ook een nieuwe wereldkampioen kennen.
1: En dat is de 22-jarige Chinees Wu Yize. Hij klopte in die finale de ex-wereldkampioen Sean Murphy met 18 tegen 17 frames. Heel spannend daar dus. Voor Yize is het de eerste titel. Hij won trouwens ook nog nooit een wedstrijd in de Crucible en nu is hij wereldkampioen. Hij is de 2e Chinees op rij die zich tot wereldkampioen kroont. Hij bedankte ook zijn ouders, maar dat was in zijn moedertaal, dus daar gaan we het bij houden. We gaan dat niet laten horen.
0: Nee, Nederlands en Engels volstaat. Hè. Over wielrennen hebben we het nog niet gehad, maar dat is voor na 8 uur, want dan gaan wij met ploegleidster Findel Baren even terugblikken op die zege van Shari Bosuit. Dankjewel. Dank je.

0: Paul McCartney met Days We Left Behind. Zometeen het nieuws van 7. Daarna wij.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Een jongeman van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een 15-jarige jongen. En in het voetbal is Zakaria Elouadi bekroond tot beste speler van Afrikaanse afkomst. Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Dat waren 3 lastige dossiers. Straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar Stijn de Vaart, een aantal dingen zijn nu al bekend, hè?
13: Ja, over energie bijvoorbeeld. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En er zouden ook meer gezinnen gebruik kunnen maken van de gratis energiescans. Die krijgen dan tips van een expert om hun verbruik te doen dalen. En dan nog het drinkwater. In West-Vlaanderen mag dat nog 3 jaar afwijken van de norm. Nu zit er in de Westhoek 10 keer zoveel triazolen in het drinkwater dan wat de Europese norm toelaat. Triazolen zijn schadelijke stoffen afkomstig uit de landbouw. En pas vanaf 2029 moet die Europese norm dus opnieuw gehaald worden. Vlaams parlementslid voor Vooruit Simon Beekaart volgt dat dossier al langer en legt uit hoe de Vlaamse regering dat wil doen.
14: Dus als het gaat over triazolen, hebben we afgesproken dat er een verbod komt op het gebruik van stoffen die die vervuiling in de drinkwatergebieden in de Westhoek hebben veroorzaakt. En als er geen alternatief beschikbaar is voor de landbouw, ja, dan zullen er extra bufferstroken moeten worden ingelegd.
13: En dan nog, om die Vlaamse begroting op orde te krijgen, nog dit. Slechts 1/3 van de ambtenaren die vertrekt of op pensioen gaat, zal nog vervangen worden. Om 11 uur weten we meer details op een persconferentie.
12: Oké, dankjewel alvast nu voor het overzicht, Stijn. De Vlaamse regering zat in totaal 3 keer samen over deze knelpuntdossiers. En ook de vergadering gisteren duurde veel langer dan verwacht. Minister-president Matthias Diependalen is tevreden dat er nu een akkoord is.
15: Het zijn 3 zware dossiers, technisch ook zeer ingewikkeld. Maar ik heb dat al verschillende keren gezegd. Volgens mij is het geen probleem dat we er lang over doen, zolang we op het einde van de rit maar een degelijk akkoord bereiken. En daar slagen we keer op keer in. Het is wel jammer dat er dan zeer veel ruis in de rand ontstaat die anders doet vermoeden of wat dan ook. Maar ik ben blij dat we keer op keer doorgeraakt zijn. Zeker in belangrijke dossiers die voor de Vlaming wel degelijk een groot verschil kunnen maken.
12: Een jonge man van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assisejury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden met een bajonet om het leven. In Oostkamp was dat in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
16: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
17: 8 andere beklaagde vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. Een wolkbreuk heeft gisteravond wateroverlast veroorzaakt in het centrum van het land. Onder meer in Herend, Tremelo en Heist op den Berg waren er meldingen van ondergelopen kelders en straten waar het verkeer omgeleid moest worden. In die gemeente kwam de brandweer ter plaatse om bijvoorbeeld kelders leeg te pompen. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man, beide met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in zijn wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en handelde hij alleen. Zijn motief is nog niet duidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Er is een 2e bevestigde geval van het Hantavirus vastgesteld bij een passagier van het Nederlandse cruiseschip. Het gaat om 1 van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet bevestigd dat ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke persoon. Het schip ligt op dit ogenblik voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Helene Goesaert uit Vilvoorde is 1 van hen. Zij blijft rustig bij de hele situatie.
18: Op een uitzondering na zit de sfeer aan boord goed. Natuurlijk zijn we bezorgd. We zijn vooral in de eerste plaats bezorgd om ons medepassagiers. Er zijn 2 mensen van de staf die ziek zijn. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn, dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is. We kunnen er niks aan veranderen.
17: Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf morgen 6 mei. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky aangekondigd op X. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei. Enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar zullen afstemmen. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk nu de VS en Iran beide proberen om de controle te krijgen over de strategische belangrijke straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen, maar Iran ontkent dat. De Amerikaanse president Trump had aangekondigd dat het Amerikaanse leger schepen zou helpen met een veilige doorvaart. Maar Iran zei dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. Iran heeft gisteren ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e Ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. Hij is erg blij met de prijs.
19: Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld. Ik wil iedereen bedanken, de mensen tegen wie ik moest concurreren voor deze trofee, de spelers, hele goede spelers, iedereen verdient het zeker. Dus ik ben heel blij en ik wens iedereen heel veel succes.
17: Op de erelijst volgt hij Tolu Arokudare op. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy met 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. Voor het 2e jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Het weer dan ook vanochtend, kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft er op veel plaatsen droog, maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land vooral. Maxima straks tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar wel droger in het westen en nog 14 graden. Het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt heeft over 3 knelpuntdossiers, dat had vooraan in het ochtendnieuws. Er komen energiemaatregelen. Het drinkwater in West-Vlaanderen moet tot 2029 niet voldoen aan de Europese norm. En er is ook een deal over de begroting. Meer uitleg straks op een persconferentie en nu al op de radio of op vrtnieuws.be.
10: Radio 1.
20: De Ochtend.
10: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen, het drinkwaterplan is er. Daar staan wat dingen in die ons geruststellen, maar toch ook een en ander dat ons verontrust. Straks de minister.

0: Phil Lynott en Old Town.
1: De ochtend.
0: De Vlaamse regering is er dus uitgeraakt. Er is een nieuw drinkwaterplan. Ook nog andere dingen, maar wij focussen even daarop. Want vooral voor wie in de Westhoek woont, was het bang afwachten. Want op dit moment is het drinkwater daar vervuild met triazolen. Dat zijn restproducten van schimmelbestrijders. Om de regio toch van drinkwater te blijven voorzien, besliste minister Brons ongeveer een jaar geleden om de toegelaten norm voor triazolen te verhogen. En die tijdelijke verhoging van de norm, die wordt verlengd tot eind 2029. Dat is er gisteren dus beslist. Straks de minister, maar eerst Miguel Gijsens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Meneer, u bent schepen voor onder andere waterbeleid, landbouw en milieu in Ieper, voor team Ieper. U bent ook lid van CD&V. Die beslissing is dus gisteravond laat gevallen. Wat vindt u daarvan?
2: Wat ik tot nu toe gelezen heb, want ik ken het plan wel niet tot in de puntjes, zie ik er wel positieve nieuws in. Het is een beetje hetgene wat ik wel opgehoopt heb, omdat we, het staat er wel duidelijk in, terug willen naar de 0,1-norm in West-Vlaanderen. En daar een bepaalde periode voor krijgen, want dat kan niet zomaar in 1, 2, 3 opgelost worden.
0: Nee, niet in 1, 2, 3, maar tot 2029. Dat zijn 1, 2, 3 jaren. Moet dat zo lang duren?
2: Het is wel een verhaal van en. Het is en bedrijven en industrie en het is en de landbouw en het is ook ons allemaal. Omdat wij ook lozen in het oppervlaktewater via het effluent van de waterzuiveringsinstallaties. Dus het is wel een veel groter verhaal dan dat iedereen denkt. En de focus op landbouw is er zeker. Maar de andere twee factoren vragen toch wel wat meer tijd om eraan te werken.
0: Ja, dus zegt u nu, industrie, bedrijven en waterzuivering, dat vraagt veel werk, maar in de landbouw kan het snel gaan?
2: Wel, hier in onze Westhoek zijn we al jaren bezig met een programma om onze waterkwaliteit te verbeteren. En de manier waarop dit aangepakt werd, bewijst het dit jaar. Want op vandaag hebben we nog, zowel in Zillebeke als Dikkebus, dat zijn twee waterproductiecentra, één overschrijding van de 0,1-norm tot op vandaag voor de triazolen. Dus dit blijkt wel dat de aanpak van landbouw hier in de Westhoek werkt.
0: Ja, want daar staat onder andere in dit plan dat bijvoorbeeld ook het spoelen van spuitmachines voor gewasbeschermingsmiddelen, zo heet dat dan officieel, moet op een specifieke locatie gebeuren en niet meer op het veld. Dat zijn toch dingen die eigenlijk een beetje voor zich spreken, niet?
2: Dat klopt, dat klopt. En in andere landen rondom ons is dat al een verplichting. Maar natuurlijk, het is niet zo evident om het technisch te waar te maken. Het is een systeem. Het vullen van spuittoestellen is een makkie, maar het spoelen en reinigen ervan, dat is een andere zaak. Want dan heb je behoorlijk veel liters water die verontreinigd zijn met pesticiden, met gewasbeschermingsmiddelen, die eigenlijk niet in het milieu terug mogen komen. Mm-hmm. En ja, waar ga je er maar mee naartoe in dat moment?
0: Ja, en dat is nu dan, wordt nu dan beslist? Want hoe gebeurt dat dan nu?
2: Op vandaag is het de bedoeling dat gewasbeschermingsmiddelen op de velden, want alles wordt afgebroken in de grond via bacteriën, bodembacteriën, terechtkomen. Dus zelf hier, ik heb een landbouwbedrijf, laat ik ook wel nog het industrieel verwerken. Omdat ik niet alles kan op mijn velden uitspuiten en afspoelen. Daar is nog werk en daar is nog behoorlijk veel onderzoek ook nodig. Want het ideale concept daarvoor hebben we niet voorhanden.
0: Ja, maar
2: vandaag.
0: U verwees net naar het buitenland. Kunnen ze dat dan beter daar?
2: Nee, daar niet. Maar de verplichting van niet meer te vullen aan de beken is er in bijvoorbeeld Frankrijk al. Daar moet er gevuld worden op de hoeves, op een speciale locatie. Ja. Maar het vullen hebben we ook al. De vulsplaatsen hier in onze Westhoek, okay. Die zijn er. Die ze met behulp van de provincie hebben al jaren terug vulplaatsen aangelegd. Het is vooral de spoelplaatsen en het trainen van de machines, mm-hmm, die ons zorgen baart.
0: Ja, oké. Okay. Betere registratie, rapportage, ook erkennen, ontwikkelen van alternatieven. Ik ben geen landbouwer, in tegenstelling tot u, meneer, maar dat lijkt mij allemaal redelijk logisch. En iets waar de landbouwers toch ook al lang weten, dat zal anders moeten in de toekomst. Laten we daar maar al aan beginnen.
2: Ja, dat klopt. Maar het is ook een hele keten. Dus je spreekt bijvoorbeeld van uitfasering van de PFAS-houdende spuitmiddelen. Ja, maar dat is wel iets die op chemisch vlak boven ons hoofd via de multis zal moeten ontwikkeld worden. Wij als landbouwer kunnen daar wel wat druk uitoefenen. Maar dat blijft het bij. Het moet wel effectief uitgevonden worden. Het moet wel werkbaar zijn. En daarom is er een bepaalde termijn voor handen.
0: Ja, dan gaat het 2036. Dat lijkt voor een buitenstaander ook echt heel erg lang, hè?
2: Ja, dat klopt. Maar bijvoorbeeld in Denemarken hebben ze drastisch te werk gegaan. En daar hebben ze dus wel een probleem op vandaag. Er wordt er wel behoorlijk veel vanuit het buitenland ingevoerd. Ja, en is dat onze betrachting? Nee. Dat we hier zeggen, nee, geen productie meer. En we gaan al onze basisvoedingsmiddelen invoeren. De zekerheid van juist en correct toepassen. Uh-huh. Ja, dat is wel een vraagteken ook.
0: Ja, maar tegelijk hebben wij ook wel een PFAS-probleem, hè?
2: Wij hebben een PFAS-probleem, maar die PFAS is iets die alom tegenwoordig is. Dit zit in alles van ons. Dit zit, ja, ik moet het niet opzommen, maar dat zit tot zelfs in onze keuken. Los van de voedingsmiddelen. Ja, het gaat veel breder dan dat, het PFAS-probleem.
0: Oké, maar dus landbouw hebben we even besproken. Op korte termijn, enfin, ik zet dat tussen aanhalingstekens, hè, 2029 en dan dat andere 2036. Die industrie waar u naar verwees, want ik kan me voorstellen, u zei meteen, het zit ook bij...
2: Ja, het gaat veel breder dan dat, het PFAS-probleem.
0: Oké, maar dus landbouw hebben we even besproken. Op korte termijn, enfin, ik zet dat tussen aanhalingstekens, hè, 2029 en dan dat andere 2036. Die industrie...

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Radio 1, live.
3: Heb je wel een probleem, dan lukt het niet om drinkwater te maken van het oppervlaktewater met die Europese lozingsnormen.
4: Ja, maar... Wacht hoor, meneer, want mensen die hun kraantje natuurlijk opendraaien 's ochtends en een glas water willen nemen of koffie willen zetten, die maken zich zorgen en die zeggen, waarom stoppen die daar niet mee?
3: Ja, wat moet je dan zeggen tegen die bedrijven? Hier niet meer welkom en ga naar het buitenland en produceer daar. Daar hebben we geen last van. En voer dan wel die producten terug in West-Europa, want we hebben ze wel nodig. Dit is volgens mij een vorm van naïviteit en geen correct handelen.
4: Maar wat dan
3: we
4: wel?
3: We hopen met technologie en met verbetering van waterzuivering dat dergelijke bedrijven of aanpassen van procedures en procedies binnen hun bedrijfsuitvoering hopen dat de lozingsnormen naar beneden kunnen daarmee.
4: Mm-hmm.
3: En ook strikter en nauwer opvolgen natuurlijk.
4: Gebeurt dat nog te weinig?
3: Ik denk het wel. Het betreffende bedrijf hier in Ieper, moet ik zeggen, is goed bezig. En dat is een open communicatie naar ons toe, als politiek. Maar ik denk dat er nog heel veel, en dan heb ik het ook over bijvoorbeeld PFAS, bedrijven zijn die lozen of die reinigen, die hun bedrijf reinigen, en die waren het zomaar in het oppervlaktewater. En dit moet ook aangepakt worden.
4: Uw stadsbestuur heeft met andere gemeenten van de Westhoek die brief geschreven naar de minister, naar minister Broens. Heeft u het gevoel dat uw grieven zijn gehoord nu?
3: Ik heb wel het gevoel, als ik nu het perscommuniqué lees, dat er daar behoorlijk veel in staat van wat we vroegen. Dus een duidelijke termijn, die 2021, die 2036, en dan terug naar die 0,1 microgram, geen uitzondering, hier in de Westhoek, op Hans Vlaanderen. Dit waren de twee grootste zaken die we wensten en die we aankaarten. En dit staat er wel duidelijk in.
4: Mm-hmm.
3: Dus ik moet zeggen dat de minister wel geluisterd heeft naar onze grieven hier in de Westhoek. Maar ik moet ook bekennen dat de communicatie tussen hier, en dan spreek ik zelfs van mezelf, en de minister vrij direct en open is.
4: Jullie zijn ook partijgenoten, hè?
3: Dat klopt, maar het is nog toch een behoorlijke hap tussen, of kloof tussen Vlaanderen en hier het lokaal beleid. Dat moet ik op vele vlakken niet bedoel ik dan.
4: Wij zullen straks de vragen even stellen aan de minister. U bent tevreden voorlopig, hè, voor alle details bekend zijn. En wat dat met de inwoners van de Westhoek is, dat zullen we meteen ook wel weten, want die reacties die komen hier stilletjes aan binnen. Dankjewel. Michael Gijsens, Schepen voor onder andere waterbeleid, landbouw en milieu in Ieper. Fijne dag, meneer.
3: Dankjewel, daar.
4: Intussen staat er op de E17 van Antwerpen naar Gent wat file, 193 kilometer in totaal. Naar Antwerpen bijvoorbeeld op de E17. 20 minuten vanaf Haasdonk, op de E34, 25 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job, op de E34 vanaf Oelichem en op de E313, 25 minuten vanaf Massenhoven.
5: Langzaam naar Brussel op de E40, 25 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19 een kwartier vanaf Zemst, op de E314, 20 minuten van Rotselaar tot Heverlee, op de E40 vanuit Leuven, 20 minuten vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten trager tussen Grotbijgaarde en Vilvoorde. En in Herent is de Brusselse Steenweg weer open.
6: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
7: Radio 1. De ochtend.
4: In Nederland was het gisteren 4 mei, enfin het was overal 4 mei, maar in Nederland is dat bijzonder, want dan is het nationale dodenherdenking voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die dag begon gisteren wat in mineur.
5: Ja, er was rode verf aangebracht op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam, met ook het woord genocide erbij. En die actie werd opgeëist door pro-Palestijnse activisten, maar tegen de avond was alles weer schoongemaakt en kon de herdenking gewoon doorgaan. Met 2 minuten stilte, en ook met koning Willem-Alexander en koningin Maxima die een krans neerlegden. En ook Lala Weiss nam het woord. Zij vertegenwoordigt de Sinti en de Roma-gemeenschap in Nederland, die op 4 mei ook officieel herdacht wordt. Een vergeten groep, want zowel haar moeder als haar vader die hebben familie verloren in de concentratiekampen.
8: Een van mijn oudste herinneringen dateert van toen ik ongeveer

0: ongeveer 4 jaar oud was. Heel vroeg in de ochtend schrok ik wakker. Mijn vader schreeuwde: opstaan. We moesten keurig op een rij gaan staan. Mijn vader drukte ons elke ochtend op ons hart dat we ons moesten verdedigen. Desnoods gewapend, als de situatie weer zou worden als in de nazi-tijd. 7 kindsoldaatjes op een rij. En nooit rust op de plaats. Nee. Nooit rust.
1: Nooit rust. Die geschiedenis die speelt niet alleen in Nederland. Ook bij ons werden Roma en Sinti gedeporteerd naar uitroeiingskampen.
2: Ja, en een van hen was de vader van David Taikom, die daarover getuigt in de documentaire Vergeten Verdriet. Zijn vader was een van de weinigen die het overleefde. Droeg wel zijn hele leven de littekens mee, ook letterlijk met een tatoeage van zijn kampnummer.
3: Pour les Roms, ils mettaient 7 zigeuners. En les Juifs mettaient une étoile. Jude. Mon père, il avait 9116 Z.
2: Ja, dat is dan de tatoeage. En voor wie meer wil weten over het verhaal van Davids vader en de andere Roma die vanuit ons land naar de vernietigingskampen werden gestuurd, je kan op YouTube kijken naar Vergeten Verdriet, een documentaire van Gillian Moreel en Judith Laimon.
1: Ja, en als we het hebben over het lot van de Roma en Sinti in Wereldoorlog 2, dan passeren we onvermijdelijk langs kazerne Dossin in Mechelen. Directeur Thomas Baum, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wij hoorden net even David Taikom, inderdaad. Hè. Dat is een naam die u ook kent. Is het verhaal wat hij vertelt over zijn vader, is dat typerend voor dat van Roma en Sinti?
4: Ja, elk verhaal is natuurlijk uniek. Hè. Maar we hebben inderdaad een 353 Roma die uit de Dossin-kazerne gedeporteerd werden in 1943 met transport Z. Dat was een speciaal transport dat eigenlijk alleen voor Sinti en Roma bedoeld was en die naar Auschwitz-Birkenau bracht.
1: Ja, wij probeerden om mensen uit de gemeenschap zelf te pakken te krijgen vanochtend, maar dat was nog niet zo eenvoudig. Hoe komt dat?
4: Er is niet echt een georganiseerde gemeenschap die vertegenwoordiging heeft zoals wij dat altijd gewend zijn. Het is een gemeenschap die in zijn eigen geschiedenis altijd reizend is geweest om verschillende redenen. Voorkeur, maar ook een overleven. Mensen hebben een bepaalde manier van leven. Gaan ook vaak over grenzen. Hij is ook heel sterk familiegebonden. Dus je gaat niet snel een echte vertegenwoordiger van de gemeenschap tegenkomen. Is moeilijk. Plus, er zijn ook mensen uit de Balkan die in de jaren 90 met de oorlogen daar zijn verhuisd naar België, Roma. Je hebt Roma die in Nederland, Frankrijk en België reizen. Die groepen zijn ook allemaal van elkaar gescheiden eigenlijk.
1: Ja, het is misschien wel goed hè, dat daar gisteravond dan aandacht voor is geweest bij die herdenking in Nederland. Want wij hebben het uiteraard meestal over de Joodse mensen bij herdenking van vervolgingen. Ja. Is het voldoende bekend, ook bij ons, dat de nazi's ook andere bevolkingsgroepen wilden uitroeien? En hoe gaan jullie daarmee om in kazerne Dossin?
4: Ja, het is absoluut niet bekend genoeg. Het wordt ook vaak de vergeten holocaust genoemd, maar het gaat ook wel over bijna 500.000 mensen. Hè, dus dat is niet min. Het is een groep die ook, ik denk om verschillende redenen, het is een groep die ook vandaag nog voor veel overheden moeilijk ligt. Hè. De erkenning van het leed van de Joodse gemeenschap terecht is groot en belangrijk, maar bij de Sinti en Roma gaat de overheid daar zelf al iets minder erkenning aan geven. Wij moeten dat corrigeren. Er is ook niet zoveel materiaal. Het is ook de andere gemeenschappen hebben bijvoorbeeld archieven bij. Als je de hele tijd op reis bent, dan is een archief meenemen iets minder evident. Dus ook administratief stukken, bewijsmateriaal, dat is allemaal toch iets moeilijker om daar vat op te krijgen. Maar principieel moet je natuurlijk wel die groep ook erkennen. Hè, en te meer omdat ze vandaag nog altijd willen geviseerd worden.
1: Ja.
4: Anderzijds maken wij niet altijd graag het onderscheid. Je wilt ook, we hebben een huis waar veel verschillende mensen langsgekomen zijn of verplicht zijn om op transport gesteld zijn. Dus je wilt dat ook samen blijven nemen en tegelijkertijd moet je daar individueel ook erkenning aan geven. Dat is een spanningsveld. Wij doen daar zelf op 15 januari, de dag dat transport zet, vertrokken is, doen wij vanaf vorig jaar jaarlijks een bijzondere activiteit waar we vooral Roma zelf aan het woord willen laten. Dat is belangrijk.
1: Mm-hmm.
4: Als we andere herdenkingen doen, wordt dat ook meegenomen. In een portrettenceremonie bijvoorbeeld zullen wij portretten van Joodse mensen en van Sinti en Roma mensen alle twee tegelijkertijd in die ceremonie een plaats geven op onze muur. Er is veel onderzoek nodig, maar zoals ik zeg, het onderzoek er rond zal ook moeilijk zijn. Dus de,
1: ja, het is een mondelinge overlevering, zo simpel is het.
4: Mondelinge overlevering, ja, het is inderdaad. Ja.
1: U begon met te zeggen, elk verhaal is uniek. Dat is de moeilijkste opdracht voor kazernedocenten. Tegelijk misschien de belangrijkste leidraad?
4: Ja, en je moet er twee doen. Ik denk dat we, misschien moeten we een onderscheid maken tussen herinnering, waar dat we het geheel als maatschappij een plaats proberen geven en dus ook inclusief daarin zijn. Maar als je natuurlijk de geschiedenis zelf gaat bekijken, die is heel weerbarstig. Dat zijn individuele verhalen. Daar zijn niet altijd grote lijnen in te trekken, soms weer wel. En ik denk dat we daar aan die twee zaken, dus de geschiedenis als wetenschap, als manier om te beschrijven hoe de werkelijkheid is, en de werkelijkheid is niet simpel, de werkelijkheid is niet zwart-wit. Dat werk moeten we doen en dat is dan ook een educatief werk. We moeten ook andere mensen leren door na een bezoek dat de geschiedenis niet zo eenvoudig is en dat dat ook hen kan helpen bij hun leven, namelijk het inzicht dat de zaken niet altijd simpel liggen en tegelijkertijd toch zo'n menselijke waardigheid blijven erkennen van iedereen, los van identiteit. Ik denk dat de grote opdracht is.
1: Dat heeft u nog eens goed kracht bijgezet vanochtend. Dank u wel, directeur van Kazerne Dossijn Mechelen, Thomas Baum.
4: Heel dank.
5: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
6: Knaldi! Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
7: Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject. Met aandacht voor uw project. En met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
13: VRT Radio 1.
14: De ochtend.
1: Half acht, goedemorgen. Na een lange vergadering heeft de Vlaamse regering gisteravond een akkoord bereikt over 3 moeilijke dossiers.
2: Ja, over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Er komen meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. Het drinkwater in West-Vlaanderen moet tot 2029 niet voldoen aan de Europese norm. En er is ook een deal over de begroting. Ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan, zullen vanaf de zomer maar voor een derde vervangen worden. Straks geeft de regering meer uitleg op een persconferentie.
1: Over dat drinkwater, belangrijk voor heel veel mensen en voor de volksgezondheid, kunnen wij al praten voor 8 uur met minister van Omgeving Jo Broens.
2: Er is een tweede bevestigd geval van het Hanta-virus op het Nederlands cruiseschip. Het gaat om een van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet bevestigd dat ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke persoon. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. En in het voetbal heeft Zakaria El Ouadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. El Ouadi is de seizoensrevelatie bij Racing Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren.
1: Dank je voor het overzicht. Goedemorgen, Sabine.
15: Goedemorgen, Ruud.
1: Ik zit echt nog met mijn hoofd in de mist, moet ik zeggen.
15: Ja, dat klopt. Het is een grijze start en op verschillende plaatsen hangt er nevel, mist. Vooral Waals-Brabant, Vlaams-Brabant, Henegouwen. En er zijn ook een paar lokale buien trouwens. Maar een golvende storing gaat ons vanaf de middag regen brengen. En die regen die gaat aanvankelijk vooral zijn voor de streken ten zuiden van Sambre en Maas. Regen die daarna gaat naar hevige buien. Misschien een donderslag ook. En er kan veel neerslag vallen. In het noordwesten blijft het droog met opklaringen. En dan voor het centrale deel van het land bewolkt weer en vaak droog. We frisseren ook met temperaturen tussen 12 en 16 graden vanmiddag. Eerst waait het nog zwak, maar die wind gaat in Vlaanderen dan aantrekken tot matig uit het noord-noordoosten. Vanavond en vannacht verwachten we dan dat die regen- en onweersbuien naar het centrum van het land trekt. Ook naar Oost-Vlaanderen waarschijnlijk. Het is enkel het noordwesten, het West-Vlaanderen, dat droog kan blijven, wel bewolkt. En dan na middernacht wordt het droger in het zuidoosten en regenachtig in het centrum van het land.
1: Ja.
15: Minima tussen 7 en 10 graden. Ja, het is iets dat blijft slepen.
1: Ja, het is verdeeld,
15: en over 24 uur de tijd kan er dan in Vlaanderen 5 tot lokaal 20 liter water per vierkante meter vallen. Zuid-Sambre en Maas is het nog meer, 25 tot lokaal zelfs 40 liter water per vierkante meter. Ons blijft nog niet van regen of buien. Enkel West-Vlaanderen, daar blijft het vaak droog. En tot 14 graden. Ook donderdag vaak droog weer. Misschien een bui lokaal en 14 graden. Vrijdag is dan droog met zon en zachter ook. In het weekend zacht weer, 20 graden. En dan hebben we nog kans op.
1: Ik denk kans op een bui, dat ik dat heb begrepen. Je was in stukken en brokken, Sabine. We zorgen dat dat om 8:30 beter is, zodat we tot in elk detail kunnen horen waar het op welk moment misschien zal regenen. Dank je wel, hoor.
7: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
13: Radio 1.
14: De Ochtend.
13: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Maar zo schoon, Brenda Lee en I'm Sorry.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Het gebeurt niet vaak dat alle ogen gericht zijn op de Armeense hoofdstad Jerevan. Maar gisteren en vandaag is het daar een komen en gaan van tientallen regeringsleiders.
3: Ja, gisteren was er een vergadering van de Europese Politieke Gemeenschap. Dat is een soort forum op initiatief van de Franse president Macron na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. En het idee is om zoveel mogelijk Europese landen samen te brengen. Ook wie geen lid is van de Europese Unie. En ook Canada was daar gisteren bij. En vandaag is er in Jerevan ook nog de allereerste officiële top tussen de Europese Unie en Armenië. Commissievoorzitter von der Leyen en raadsvoorzitter Costa zitten daar samen met de Armeense premier Pashinyan om nauwer te gaan samenwerken. En Costa was daar gisteren alvast optimistisch over.
4: Today's European Political Community Summit is truly historic. It is historic because for the first time the EPC meets here in the South Caucasus. And because it places Armenia in the heart of Europe, which is exactly where it belongs.
0: In het hart van Europa, daar moet Armenië zijn. Rialane, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U bent regio-expert Rusland en Eurasie aan de KU Leuven. Als het in het hart van Europa is, ja, dan zijn we bij u aan het verkeerde adres. Het lijkt op een groot charmoffensief richting Armenië.
5: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk een boodschap die Armenië graag hoort. Zowel aan Armeense zijde als aan Europese zijde lijkt het het ideale moment om die toenadering nu wat meer vorm te geven.
0: Ja, want Europa denkt, we weken Armenië een beetje los van Rusland?
5: Inderdaad, en daar is het Armenië ook wel om te doen. Ze proberen dat. Zij zitten natuurlijk in geen eenvoudige positie. Het is een heel klein landje. Alleen al het feit dat we het er vandaag over hebben, denk ik, is voor hen belangrijk om op die manier ook het bewustzijn rond hoe precair hun situatie is toch wel wat te vergroten. Ze zijn jarenlang echt eenzijdig afhankelijk geweest van Rusland en ondernemen nu volop pogingen om uit die greep van Rusland toch wat weg te geraken.
0: Ja, als we het hebben over afhankelijk, waarover gaat dat dan?
5: Dat situeert zich op verschillende vlakken. Je hebt eerst en vooral toch wel het militaire vlak, het domein van veiligheid. Ja, daar is die afhankelijkheid van Rusland altijd heel groot geweest, want Armenië had jarenlang een conflict, een oorlog met buurland Azerbeidzjan, leeft ook al heel lang op gespannen voet met Turkije. Maar daar zijn de kaarten nu toch allemaal drastisch aan het geschud worden, want Armenië is heel zwaar teleurgesteld geraakt over het gebrek aan steun dat het van Rusland heeft gekregen toen het met oorlog uit Azerbeidzjan werd geconfronteerd in 2020, maar ook recenter in 2023 toen het die gecontesteerde regio Nagorno-Karabakh heeft terug ingenomen. Dus allerlei redenen waarom Armenië enerzijds teleurgesteld is, maar toch ook door wat er in Oekraïne gebeurt begrijpt dat het niet misschien de beste optie is om zo nauw met Rusland verbonden te zijn.
0: Want hoe zit dat met de bevolking als het gaat over een culturele verwantschap met Rusland? Hoe zit dat?
5: Wel, Armenië is natuurlijk, en daar zijn ze terecht zeer trots op, een volk met een heel eigen nationale identiteit, een eigen rijke geschiedenis enzovoort, waar die grondig verschilt van de Russische. Maar bijvoorbeeld wat het zich informeren betreft, de oudere generatie, die halen toch vaak nog hun nieuws uit de Russische staatstelevisie bijvoorbeeld. Dus het is ook een kwestie van een generatiekloof die zich wat aftekent in Armenië, waarbij je een deel van de oudere bevolking hebt die nog meer op Rusland is gericht. En de jongere bevolking die toch meer in de richting van Europa kijkt.
0: Ja, ik heb er hier het kaartje bij gehaald. Dat is altijd handig om dat voor je te houden. U noemde al buurland Azerbeidzjan. Georgië ligt er natuurlijk ook. Hè. Waarop focust Europa zich het meest?
5: Wel, het leek een tijd lang dat Georgië eigenlijk het voortouw ging nemen van die drie landen in de zuidelijke Caucasus om de meeste stappen richting Europa te zetten. Maar dan is dat toch wel anders beginnen lopen, omdat Rusland inderdaad ook intensief heeft ingezet op Georgië proberen binnen de invloedssfeer te houden. Je ziet dat de huidige Georgische regering echt toch wel ook een beetje copycat gedrag van Rusland gedraagt. Protesten die nog steeds daar ook aanhouden tegen de bevolking probeert te onderdrukken. Dus dat staat allemaal een beetje on hold, dat toenaderingsproces tussen Georgië en de Europese Unie. En nu lijkt wel Armenië die rol over te nemen van in de leidingspositie te zitten van die drie landen.
0: Ja, en dus heel veel aandacht voor Armenië. Hoog volk ook dat daar is langsgekomen. De Canadese premier Carney is daar ook bij. Rusland zal daar waarschijnlijk minder mee kunnen lachen.
5: Absoluut. En dan hebben we nog wat er zich ongeveer een maand geleden heeft afgespeeld tijdens een officieel bezoek van de Armeense premier Pashinyan aan het Kremlin met Poetin, waar Poetin eigenlijk van plan was hem een bolwassing te geven. Hè. Eigenlijk erop te wijzen van het is wel degelijk de bedoeling dat jullie je meer schikken naar wat wij willen. Maar dat gesprek verliep totaal anders. En Pashinyan durfde het aan om daar in dat gesprek live voor de camera's toch wel enkele opvallende sneren aan Poetin uit te delen over wat democratie precies is. Dus dat is helemaal niet in goede aarde gevallen in het Kremlin.
0: Oké, we hebben weer wat bijgeleerd over Armenië en de centrale rol. Dankjewel. Ria Lane, regio-expert Rusland en Eurasie aan de KU Leuven. Fijne dag.
5: Hetzelfde voor u. Dag.
0: Er staat 243 kilometer file naar Antwerpen, bijvoorbeeld op de E17, klein half uur vanaf Haasdonk. Op de E34, klein half uur vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. E34 vanaf Oelegem. En op de E313, 25 vanaf Massenhoven.
3: Langzaam naar Brussel op de E40, 25 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19, 20 minuten vanaf Zemst. Op de E314, 20 van Rotselaar tot Heverlee. Op de E40 vanuit Leuven, 20 minuten vanaf Haasrode. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde en 20 minuten op de buitenring van Waterloo tot Tervuren. En in Brussel is in de Wetstraat één rijstrook dicht door werken. Er staat 25 minuten file vanaf Montgomery.
6: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Doodleuk op het terrasje. Vorige week was dat, hè?
1: Ja. Ja,
0: Rosalía in Antwerpen, Sauvignon Blanc, voor ze moest gaan optreden.
2: Ochtend.
0: De Vlaamse regering heeft gisteravond laat dan toch een akkoord bereikt over belangrijke dingen, 3 dossiers.
1: Ja, de energiemaatregelen, dat drinkwaterplan en de begroting.
0: Ja, dat drinkwaterplan, dat was natuurlijk een moeilijk punt, want die kwaliteitsnorm van het drinkwater in West-Vlaanderen, dat was ingewikkeld. Nu geldt daar een tijdelijke verhoging van de Europese norm voor pesticiden. Het gaat om die triazolen die gevonden zijn in het drinkwater in de Westhoek. Dat zijn resten van een schimmelbestrijder. De hoeveelheid triazolen in het drinkwater in West-Vlaanderen mocht tijdelijk 10 keer meer bedragen dan is toegelaten door Europa. Dat was het gegeven. Goedemorgen, Jo Broens.
3: Goedemorgen.
0: Vlaams minister van Omgeving voor CD&V. Ik heb zeker het woord tijdelijk gebruikt, maar het is niet meer zo tijdelijk, want die hoge norm die wordt dus verlengd.
3: Ja, die wordt verlengd zolang het nodig is, hè. Maar ik wil er op de eerste plaats toch wel heel duidelijk ook de mensen geruststellen. Wij zijn heel erg begaan met de volksgezondheid, vandaag en morgen nog meer. We gaan de bronnen daar beter dan ooit beschermen. Er is ook nooit op geen enkel moment een gevaar geweest voor de volksgezondheid. Dat moet ook gezegd worden. Toxicologen hebben het ook altijd bevestigd. Maar de maatregelen die we nu gaan uitrollen, ja, die zullen ervoor zorgen dus dat wij op relatief korte termijn samen met de watergroep en de mensen die daar impact hebben op de bronnen, de landbouwers, de industrie, maar ook wij als samenleving, om inderdaad ervoor te zorgen dat het terug naar nul gaat.
0: Die relatief korte termijn waar u het over heeft, dat is wel 3 jaar. Voor mensen die daar wonen klinkt dat iets minder relatief kort, denk ik.
3: Ja, maar de mensen die daar wonen, die moeten op de eerste plaats weten dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid, mevrouw. En het is niet minister Broens die dat zegt, het zijn de toxicologen die dat bevestigen. Maar we zijn ambitieus, hè. Wij willen inderdaad het meest veilige, zuivere, kwaliteitsvolle water aan de kraan. En dat garanderen we nog meer dan ooit met de maatregelen die we nu vandaag uitrollen. Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er inderdaad druk is op die bronnen. De lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen, investeringen. Ook in de bevoorradingszekerheid in die gebieden. Het zijn allemaal maatregelen die we nemen ten goede van de drinkwaterzekerheid, de bevoorrading en de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen.
0: U benadrukt terecht, hè, want dat is inderdaad bevestigd dat er geen enkel probleem is, voor zover we weten, voor de volksgezondheid. Maar tegelijk is natuurlijk die hoeveelheid triazolen 10 keer meer dan de Europese norm. Is die norm dan gewoon niet nodig? Die norm moet toch vastgelegd zijn met een reden?
3: Dat is een detectiegrens, hè. Dus dat woord zegt hetzelfde. Dat is van het moment dat je kan waarnemen, moet je actie ondernemen. Hè. Maar dat is dus geen volksgezondheidskundige norm. Hè. Daar zit vaak inderdaad de onduidelijkheid in. Voor de volksgezondheid ligt die tot 1380 keer hoger. Hè. Dus er is geen enkel probleem.
0: Maar tegelijk worden mensen in West-Vlaanderen wel blootgesteld aan 10 keer meer pesticiden dan in de rest van Vlaanderen.
3: Ja, dit product stellen we inderdaad daar aan de kraan meer vast dan op andere plaatsen. Dat is ook de reden waarom we daar specifiek vandaag maatregelen uitrollen om ervoor te zorgen dat we niets van dat goedje nog terugvinden aan de kraan. Dat is onze ambitie die we samen met de landbouwers, met de industrie in de omgeving, met de watergroep, die vandaag rust eigenlijk alles op de schouders van de watergroep die instaan voor de zuivering. Met dit plan gaan we dus een stap terug in de keten en zij die impact hebben op de bronnen, op onze oppervlakte waterwinningen, om die ook inderdaad een verantwoordelijkheid te geven. Ja. Dat zijn de landbouwers en dat is de industrie. Maar ook wij als samenleving. Uh-huh. Want in medicatie vind je ook restanten bijvoorbeeld van triazolen terug. Hè. Dus we hebben daar een collectieve opdracht, een collectieve verantwoordelijkheid die we samen opnemen met dit plan. En ik ben ook blij dat we dat in de schoot van de Vlaamse regering tot een goed akkoord hebben kunnen maken.
0: Betekent dat dan dat er een verstrenging komt van lozingsnormen voor bedrijven in drinkwatergebied?
3: Ja, inderdaad. Hè. Vandaag is het zo dus dat heel wat bedrijven stoffen lozen die niet zijn opgenomen in hun milieuvergunning. Hè. Men noemt dat dan de niet genormeerde stoffen. Dat zijn onbekende stoffen. Er zijn ook heel wat stoffen die we vandaag nog ontdekken, die we gisteren niet kenden. En waarvoor je dus bedrijven de kans moet geven om daar inderdaad een geactualiseerde lozingsvergunning voor aan te vragen, die dan natuurlijk altijd gezondheidskundig ook gebaseerd is. En die ook een milieurichtwaarde heeft, dat ze geen negatieve impact heeft op het milieu. Ook al dat soort zaken zijn deel van ons plan. Het plan nogmaals dat echt het grote doel heeft om de bronnen die we vandaag hebben voor ons drinkwater, dat vandaag kwaliteitsvol is, om die nog beter te gaan beschermen.
0: Waarom moet vandaag dat zo lang duren bijvoorbeeld van dingen waarvan we weten geen goed idee om te lozen?
3: Ja, mevrouw, omdat wij vandaag vaststellen dat we steeds fijnmaziger kunnen meten, steeds nieuwe stoffen gaan vaststellen. Triazolen meten we maar nog maar een enkele jaren. Hè. Dus ik heb het dossier meteen opgepakt en opgelost, mevrouw. Ik denk dat het belangrijk is, ook om de zorgen die daar rond leven in de Westhoek, om die ook daar rond weg te nemen. En ik vind ook dat het belangrijk is om nogmaals te bevestigen dat ook toxicologen zeggen dat er geen enkel gevaar was.
0: Ja, dat zegt u inderdaad een paar keer. Maar u zegt,
3: voor de volksgezondheid, omdat er toch wel vaak ook onnodige bangmakerij is geweest in de regio. En dat stoorde mij.
0: Maar goed, ik begrijp dat u dat stoort, maar het zou toch beter zijn dat het er niet meer in zit. Zijn we het daarover eens?
3: Daar zijn we het absoluut over eens. Dat is ook waar we vandaag naartoe werken.
0: Ja, het is dat. Hè. En als u zegt, we meten dat nog maar enkele jaren. Dat zijn wel enkele jaren. Er komen nu nog 3 jaren bij. Waarom duurt dat zo lang?
3: Ja, en natuurlijk stoffen zijn die alom tegenwoordig zijn. Hè, mevrouw, die zitten in zoveel producten die wij als samenleving vandaag gebruiken. Ja, en het zuiver daarvan, dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar ik kan u wel in die zin ook, en de luisteraars en bijzonder de mensen in de Westhoek, geruststellen. Het gaat eigenlijk over 4 drinkwaterwindgebieden in die regio. Waarvan 3 van de 4 we vandaag eigenlijk al quasi rond de 0,1 microgram zitten. Hè, dus de Europese detectiegrens. En voor de blankaard is de uitdaging nog iets groter. Mm-hmm. Maar nogmaals, ik wil nogmaals bevestigen dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid.
0: Ook niet in combinatie met andere stoffen en op lange termijn, zijn we daar allemaal zeker van?
3: Ja, ook dat is deel van het plan. Hè. Dus de zogenaamde de cocktail-effect. En wat is het effect van meerdere pesticiden? Ja, ook dat zit mee in de scope om dat ook allemaal verder te onderzoeken.
0: Maar weten we dat?
3: Maar we leven... Maar ja, mevrouw, we leven vandaag in een samenleving. U rijdt met de auto naar het werk. U ademt ook verschillende stoffen in. Dus we zijn vandaag als samenleving natuurlijk onderhevig aan tal van stoffen. En wij moeten dat voortdurend monitoren in belang van onze volksgezondheid. En dat is ook wat we doen als het gaat over ons drinkwater. Dat is vandaag veilig en dat zal morgen nog veiliger zijn, omdat wij onze bronnen gaan beschermen. Ja. En ook dit soort zaken gaan we, dus de impact van verschillende stoffen, daar bestaan ook verschillende studies over die vandaag aangeven dat er geen probleem is. Maar dat willen we actualiseren. We gaan experten rond de tafel brengen om de stoffen die we vandaag onvoldoende kennen. Mm-hmm. Want in heel de PFAS-familie, dat zijn er zoveel. Dat zijn er verschillende die we ook maar enkele jaren nog maar kennen, die nog maar enkele jaren op onze radar staan. Ja, ook daar vragen we aan de toxicologen om die kennis te actualiseren, zodanig dat we daar ook de juiste beleidsmaatregelen kunnen nemen. En wij moeten werken als beleid op basis van de kennis die we vandaag hebben. Hè.
0: Het lijkt mij toch moeilijk om te blijven uitleggen waarom, want de voorzitter van Vooruit bijvoorbeeld, meneer Rousseau, die zei vorige week, hè, hoe onlogisch is het niet dat drinkwaternormen in Sint-Niklaas, dat is dan toevallig zijn, niet de stad, anders zouden zijn dan in Oostende. Dat krijg je toch ook moeilijk uitgelegd, dat willen mensen toch niet?
3: Exact, en die zijn ook overal dezelfde. Alleen stellen we op een bepaald ogenblik vast dat in bepaalde regio's bepaalde stoffen meer voorkomen. Hè. Dat kan. Hè.
0: Ja, maar die afwijking dus, is dan geen... veranderd. Hè? Ja.
3: Maar we gaan geen verschillende normen hanteren tussen Diksmuiden of Kinderhooi. Dat is absoluut niet en nooit de bedoeling geweest. Hè. Dus de volksgezondheid is voor elke Vlaming voor mij belangrijk. Daar maak ik ook geen enkel compromis op. Wat wel kan zijn, is dat in bepaalde regio's bepaalde stoffen meer voorkomen en dat je dan incidenteel het voorval hebt met de triazolen, zoals in de En daarom, nogmaals, nemen we vandaag al de maatregelen in de landbouw bijvoorbeeld. Dat we de afstand tot de waterlopen gaan vergroten. Dat we de bedrijven gaan meenemen in de actualisering van de lozingsvergunningen. Dus dat zijn allemaal zaken die we vandaag uitrollen om morgen het probleem op te lossen.
0: Ja, en morgen, dat is dan 2029, dan zitten we ook daar onder die Europese norm?
3: Ja, we gaan natuurlijk niet wachten, mevrouw, tot 2029. Hè. Het is echt vandaag dat wij maatregelen uitrollen in de Westhoek om ervoor te zorgen dat ze morgen een nog betere waterkwaliteit hebben. De periode van 3 jaar, dat is de periode die voorzien is in de regelgeving om binnen dat tijdsbestek naar nul te werken. Dat is ook onze ambitie, maar we gaan natuurlijk geen dag laten verloren gaan om dat te doen. En ik kan vandaag bevestigen dat in 3 van die 4 waterwindgebieden waar er een triazolproblematiek was, we vandaag al terug rond de nul zitten.
0: Ja, wordt ook nog sterk ingezet om die gewasbeschermingsmiddelen tegen 2036 uit te faseren. Biologische alternatieven en dergelijke. Zijn we in de landbouw te lang te laks geweest?
3: Nee, zeker niet. Hè. Ik denk dat we vandaag ook wel mogen stellen dat ook als het gaat over het gebruik van gewasbescherming, onze landbouwers daar echt wel toonaangevend zijn, ook in Europa. Maar we zijn nu in een zeer dense regio. We zijn met zeer veel mensen op dat kleine plekje aarde dat Vlaanderen is. En we willen hier ook nog onze eigen voedselvoorziening. Ja, en bij voedselproductie komt gewasbescherming natuurlijk, komt daarbij kijken. Maar we investeren ook in bijvoorbeeld in het vullen en spoelen van die apparatuur, dat je dat niet meer op je veld mag doen, dat je dat doet in veilige omstandigheden. We doen dat ook.
0: Waarom gebeurt dat nu nog? Ik kan me voorstellen dat mensen zich afvragen, maar we weten dat dat geen goed idee is. Waarom gebeurt dat dan nog?
3: Ja, sporadisch gebeurt dat nog, maar we gaan daar installaties voor installeren om dat nog veiliger te doen. We investeren in precisielandbouw, waardoor we vandaag in staat zijn om nog maar 10% van de hoeveelheden die je vroeger moest gebruiken, ja, uit te strooien over het veld. Dus we nemen toch tal van maatregelen, ook in die sector. Maar ik wil wel benadrukken dat als het bijvoorbeeld gaat over triazolproblematiek, er werd aanvankelijk exclusief naar de landbouw gekeken. We weten intussen dat het ook vanuit de industrie afkomstig is, die vandaag producten verwerkt die afkomstig zijn uit het buitenland, die ook bewerkt zijn. Hè. Ook dat mogen we zeker niet vergeten.
0: Mag ik u nog één kleine vraag stellen over energie? Hè? Want Hans Bonte van Vooruit die wilde ook graag dat er 50 euro energiesteun zou krijgen voor elk gezin nu de prijzen zo stijgen. Dat komt er niet.
3: Ik wil wel verwijzen, mevrouw, naar de afspraak die we gemaakt hebben op school van de regering. Ik was graag bereid om nu u wat toelichting te geven over het drinkwaterplan. Om 11 uur hebben wij een persconferentie onder leiding van de minister-president, die gisteren ook gewaakt heeft over het akkoord, en dat zullen we dan verder toelichten.
0: Oké, daar zullen we dan alle details over horen, want het gaat dan vooral over verbouwen en renoveren en wat dat dan als effect zal hebben. Dank u wel voor dit gesprek, Vlaams minister van Omgeving Jo Broens voor CD&V. Zometeen hebben wij het nieuws van 8 uur en daarna zullen we misschien toch nog even praten over die nieuwe beslissing over sigaretten die zouden opnieuw in grote supermarkten komen te liggen. En we gaan ook naar het Verenigd Koninkrijk. Mocht u de voorbije gesprekken gemist hebben, we waren onder andere in Jerevan, dan kan u dat herbeluisteren via de app van Radio 1 of het Radio 1-kanaal van VRT Max. En wij horen elkaar zo meteen.
2: Vanavond op VRT 1.
4: Mijn echte leeftijd is 57, maar mijn absolute leeftijd is, ik denk, 6 of 7.
2: Op VRT 1 trekt speelvogel Wim Willaert het bos in Door de Bomen. Op VRT Canvas is er weer Campus Cup, de favoriete quiz van Otto-Jan Ham. En op VRT Max zie je hoe het intussen loopt met de werken in Château Plankaert. Veel kijkplezier.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99. Kan ik

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij je makelaar of op nn.be. NN, verzekeren en beleggen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk. En in het voetbal heeft Zakaria Elouadi de ebbenhouten schoen gewonnen. De Vlaamse regering is het gisteravond laat dus eens geraakt over de energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Straks geeft de regering daar een persconferentie over, maar Stijn de Voort, een aantal dingen zijn wel al bekend, hè?
4: Ja, er komen bijvoorbeeld meer middelen voor mensen die energiezuinig willen bouwen of renoveren. En ook meer gezinnen zullen een gratis energiescan kunnen laten doen. Dat betekent dat je tips kan krijgen van een expert om je verbruik te doen dalen. En dan het drinkwater in de Westhoek, in de West-Vlaanderen. De kwaliteit van dat water mag nog 3 jaar lang afwijken van de Europese norm. Nu zitten er 10 keer zoveel schadelijke triazolen in het drinkwater dan wat die Europese norm toelaat. Triazolen zijn stoffen afkomstig uit de landbouw. En dat moet dus verminderen, maar pas vanaf 2029. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens legt uit hoe ze dat gaan doen.
5: Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er druk is op die bronnen. De lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen. Investeringen ook in de bevoorradingszekerheid in die gebieden.
4: En dan nog om die Vlaamse begroting op orde te krijgen, worden niet alle ambtenaren die op pensioen gaan of ontslag nemen nog vervangen. Straks om 11:00 krijgen we hier dus meer details over op een persconferentie.
3: Oké, dankjewel voor de uitleg, Stijn. Een jonge man van 23 krijgt 20 jaar cel voor doodslag op een jongen van 15. Dat heeft een assize jury beslist. De dader, die toen 19 was, bracht het slachtoffer 5 jaar geleden om met een bajonet in Oostkamp, was dat, in West-Vlaanderen. Ze hadden ruzie over drugsschulden. Jo Muilen is de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
6: Het zal natuurlijk altijd voor een slachtoffer liefst een zwaardere straf zijn, maar ik denk dat 20 jaar wel een heel duidelijk teken is van het totaal ongepaste gedrag van de eerste beschuldigde.
3: 8 andere beklaagde vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim door na het incident weg te vluchten. Zij krijgen een werkstraf, een celstraf met uitstel of een geldboete. De hevige regen van gisteravond heeft op een aantal plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. In de regio rond Zottegem in Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer meer dan 20 oproepen voor wateroverlast op de weg en ondergelopen woningen. Ook in Herent in Vlaams-Brabant liepen kelders en straten onder water. In Duitsland zijn de 2 dodelijke slachtoffers van de aanrijding in Leipzig gisteren namiddag geïdentificeerd. Het gaat om een 63-jarige vrouw en een man van 77 met de Duitse nationaliteit. Een 33-jarige Duitser reed gisteren met zijn auto in op mensen in het centrum van de stad. De politie kon hem oppakken toen hij nog in de wagen zat. Volgens de autoriteiten reed hij moedwillig mensen aan en heeft hij alleen gehandeld. Zijn motief is nog onduidelijk. Bij het incident vielen ook meerdere gewonden. Er is een 2e bevestigde geval van het hantavirus vastgesteld bij een passagier van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Het gaat om 1 van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet duidelijk of ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke opvarende. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het schip. Helene Goesaert uit Vilvoorde is een van hen. Zij blijft rustig bij de hele situatie.
7: Kijk, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, letterlijk. We weten dat er een virus aan boord is / was. We weten wat de gevaren zijn, we beseffen wat de gevaren zijn. Dus we geven iedereen wel de ruimte. Is er paniek? Nee, absoluut niet. Is er een zekere ongerustheid? Ja. Maar iedereen beseft dat het enige wat we kunnen doen, wachten is.
3: De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf morgen. Voorwaarde is wel dat er ook van Russische kant geen raketten of drones worden afgevuurd. Eerder had Rusland zelf een staakt het vuren aangekondigd voor 8 en 9 mei, enkele dagen later dus. Rusland viert op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Het is afwachten of beide landen hun staakt het vuren nog op elkaar gaan afstemmen. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat intussen onder druk, nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de straat van Hormuz. Die belangrijke zeestraat bij de Perzische Golf is al meer dan 2 maanden geblokkeerd door Iran. Pauline Lambert, wat is nu de laatste stand van zaken daar?
8: Ja, de VS zegt dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen. Iran ontkent dat. Rederij Maersk heeft wel bevestigd dat een van hun schepen met hulp van de VS veilig door de straat is geraakt. De Amerikaanse president Trump had dat ook aangekondigd, hè, dat het Amerikaanse leger schepen zou helpen met de veilige doorvaart. Hij noemde dat Project Freedom. Maar Iran had gezegd dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. En Iran heeft gisteren dan ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. Er is daar brand uitgebroken in een industriezone in een haven. Misschien belangrijk om te zeggen dat in de Emiraten ook een grote Amerikaanse legerbasis is. Kortom, het staakt het vuren blijft fragiel en ondertussen zijn er ook niet echt vorderingen wat vredesgesprekken betreft.
3: Oké, Paulien, dankjewel. In China zijn tenminste 21 doden gevallen na een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Er zouden ook al zeker een 60-tal gewonden zijn. Het ongeval gebeurde gisteren namiddag in de provincie Hunan. In Centraal-China is dat. Bijna 500 reddingswerkers zijn ter plaatse. In het voetbal heeft Zakaria Elouadi de 35e ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de jaarlijkse trofee voor de beste speler van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie. Elouadi is de seizoensrevelatie bij een wisselvallig race in Genk, waar hij als rechterflankverdediger al 12 keer kon scoren. En hij is erg blij met de prijs.
9: Dat is een eer natuurlijk om deze trofee te winnen, zeker na heel veel heel mooie spelers die in België hebben gespeeld. Ik wil iedereen bedanken, de mensen tegen wie ik moest concurreren voor deze trofee, de spelers, hele goede spelers, iedereen verdient het zeker. Dus ik ben heel blij en ik wens iedereen heel veel succes.
3: Op de erelijst volgt hij Tolu Arokodare op. In het snooker is de Chinees Wu Jitse wereldkampioen geworden. In de finale versloeg Wu de Engelsman Sean Murphy. Het werd 18-17. Voor de 22-jarige Wu is het zijn eerste wereldtitel. En voor het tweede jaar op rij gaat de wereldtitel zo naar China. Vanochtend nog kans op wat nevel en mist. Later op de dag blijft het dan op veel plaatsen droog. Maar tegen vanavond opnieuw veel neerslag in het centrum van het land. Maxima tot 16 graden vandaag. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Vanaf donderdag namiddag verbetert het weer. Vooraan in het ochtendnieuws zal het akkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gaat om de energiemaatregelen, het drinkwater in West-Vlaanderen en de Vlaamse begroting. Meer uitleg komt er straks op een persconferentie. Wat we nu al weten staat samengevat onder meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst. Goedemorgen, eerst even deze. Voor onze lieve en geliefde collega Christophe Lambrecht. Vandaag op 5 mei, al 7 jaar, niet meer bij ons. Ik ontwijk het woord dood een beetje, want dat blijft een heel moeilijk woord in combinatie met Christophe. Sinds dit weekend is er ook een bankje in Herentals waar je op kan gaan zitten en praten met elkaar. Tijd maken voor elkaar, zoals Christophe dat als geen ander kon. Deze van Prince.

0: Voor iedereen die het vandaag kan gebruiken, Prince met When Doves Cry.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Grote supermarkten zullen vanaf volgend jaar toch weer sigaretten mogen verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het grondwettelijk hof is het verschil tussen grote en kleine winkels discriminerend. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe, betere wet in elkaar te boksen. Maar minister Van den Broek heeft beslist om dat verbod dan maar helemaal te schrappen. Wat gaat erachter schuil? Vragen wij aan Suzanne Gabriels. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag mevrouw, u bent expert
2: tabakspreventie
0: bij Stichting Tegenkanker. Ik zeg nog even wie u bent, hè, dat mensen weten waarom we u aan het woord laten. U bent de expert tabakspreventie bij de Stichting Tegenkanker. Wij dachten dat dit een speerpunt was van het anti-rookbeleid van minister Van den Broek. Is dit dan een stap terug?
2: Ik denk dat je daar heel genuanceerd naar moet kijken. Daar waren op dit moment nog twee maatregelen die door de regering verder moesten bekrachtigd worden. Dat was enerzijds het smaakjesverbod voor de vapes, de e-sigaretten, en anderzijds dan die voedingswinkels daar een oplossing vinden na het advies van het grondwettelijk hof. En ik denk dat het hele harde onderhandelingen geweest zijn op de regeringstafel en dat eigenlijk de MR heel hard stokken in de wielen heeft proberen te steken. De MR neemt voor een stuk de bedrieglijke argumenten van de tabaksindustrie over en ze hebben zowel voor de voedingswinkels als voor het smaakjesverbod heel hard tegenwind geboden. En uiteindelijk denk ik dat minister Van den Broeke dan beslist heeft, oké, het ene laat ik dan nu doorgaan, dat smaakjesverbod, dat is ook superbelangrijk dat dat gebeurt. En het andere dan, ja, dat is nu on hold gezet. Wij hopen natuurlijk vanuit de sector van gezondheidspromotie dat daar ook een oplossing voor gevonden gaat worden, zeker op langere termijn.
0: Ja, u zit ze liever nergens, maar als u zou moeten kiezen tussen de twee, is dat dan voor u de juiste keuze van de minister? Liever die smaakjes verbieden bij vapes dan ze niet meer te mogen verkopen in grote supermarkten?
2: Ja, ik denk dat op dit moment dat inderdaad de logische keuze was. Omdat dat vapen bij jongeren, we zien dat dat echt een opmars is. Volgens de gezondheidsenquête van Sciensano is het dagelijks gebruiken, dagelijks vapen bij jonge mensen maal 10 gegaan op 5 jaar tijd. En als dat in die snelheid verder doorgaat, ja, dan zitten we echt met een gigantisch probleem. Een probleem dat we eigenlijk nu al hebben. Ten meer omdat we weten dat die vapes op social media en via influencers enorm gepromoot worden naar jonge mensen. Dus daar paal en perk stellen door bijvoorbeeld die aantrekkelijkheid van die vapes te reduceren, vinden wij heel belangrijk. Wat ook meegespeeld heeft, denk ik, in het hoofd van minister Van den Broeke, is het spel op Europees niveau. Dus we hebben nu voor die vapes hetzelfde beslist als wat Nederland gedaan heeft. We weten dat ook Frankrijk en Ierland met zo'n smaakjesverbod voor vapes aan de slag aan het gaan zijn. Dat is nog niet op regeringsniveau beslist, maar ze zijn dat aan het voorbereiden. En vanaf dat 3 Europese landen dat soort maatregelen hebben, dan moet het terug helemaal besproken worden op EU-niveau. En op EU-niveau zitten ook de onderhandelingen en de vooruitgang, het proces om een nieuwe tabaksrichtlijn te hebben. Dat wordt enorm afgeremd, ook op initiatief van tabaksbedrijven.
0: Oké, dus op Europees niveau, dat heeft u uitgelegd. Dat verkoopverbod in grote supermarkten, had dat eigenlijk effect? Weten we dat al?
2: Nee, dat weten we niet. Ik heb daar nog zelf geen cijfers van gezien. Ik weet ook niet of iemand dat effectief gemeten heeft. Want dat is ook, denk ik, nog een van de pijnpunten in ons Belgisch beleid. Dat wij niet zo heel goed zijn in dingen direct monitoren en meten. Daar hopen wij, en allee, daar worden denk ik nu op dit moment ook door Sciensano en andere organisaties wel stappen gezet, om dat allemaal in de toekomst ook veel beter te gaan monitoren. Mm-hmm. Dus of dat effectief effect heeft, we weten uit studies internationaal dat als je de beschikbaarheid naar beneden haalt, dus het aantal verkooppunten, dat dat wel effect heeft. Maar of dat nu in België op die korte termijn effect heeft,
0: daar heeft u nog geen zicht op. Nog een kleine nuance, want er blijft wel dat uitstalverbod, toch? Is dat belangrijk?
2: Ja, dat is ook belangrijk, omdat wij alle maatregelen willen genomen zien die eigenlijk de aantrekkelijkheid van die producten verhogen. En als je die producten ook overal in de winkel zomaar ziet liggen, bijvoorbeeld ook die vapes, die hebben nu nog van die aantrekkelijke kleurtjes soms, die jongeren aantrekken. En dan lijkt dat voor jongeren ook niet zo'n schadelijk product. Dat lijkt eerder iets normaals als dat gewoon daar ligt. Dus dat uitstalverbod vinden wij ook heel belangrijk dat dat overeind blijft. En dat zal ook wel in die grote supermarkt van meer dan 400 vierkante meter overeind blijven. Mm-hmm.
0: Oké, dank u wel voor uw genuanceerde visie op de zaak. Suzanne Gabriels, expert tabakspreventie bij Stichting Tegen Kanker.
2: Graag gedaan. Dag.

0: De Motels met Suddenly Last Summer. Zometeen de koers. Maar eerst de koers daarbuiten op de N31 naar Zeebrugge bijvoorbeeld. Problemen door een ongeval bij Sint-Andriesbrugge. Er staat een half uur file vanaf Ruddervoorde op de E403. En door omrijders ook 20 minuten trager op de Koning Albert 1-laan van Loppem naar Brugge. Files naar Antwerpen op de E17, klein half uur vanaf Haasdonk. Op de E34 ook een half uur vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E19 half uur vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelichem. En ook nog op de E313 vanaf Massenhoven.
1: Langzaam naar Brussel op de E40, een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E19, 25 minuten vanaf Semst. Op de E314, 20 van Rotselaar tot Winkselen. Op de E40, een half uur vanaf Heverlee. Verderop ook een kwartier vanaf Everen. De Rijers Centrumtunnel is momenteel afgesloten. In Herent is er hinder door een ongeval op de N26. In beide richtingen een half uur aanschuiven daar. Op de bindering rond Brussel, 35 minuten trager tussen Grotbeek Bijgaarden en Vilvoorde, op de buitering 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En in Brussel is in de Wetstraat 1 rijstrook dicht door werken. Er staat een klein half uur file vanaf Montgomery.
2: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: De Ochtend.
0: Radio 1. Het is fijn wakker worden vanochtend als je naam Shari Bosuit is.
1: Ja, want zij won gisteren de tweede rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen. En in die sprint kwam ze even in aanraking met Lotte Kopecky, die daardoor uit haar klikpedaal schoot, maar Bosuit niet. Zij stormde weg en hield het vol tot aan de streep.
4: En dan moet het van Bosuit komen. Shari Bosuit met een van de grootste overwinningen in haar carrière. België boven, het is voor Shari Bosuit. Geen Kopecky, wel Bosuit.
0: Vindel Baren, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ploegleidster van Bosuit, deed deugd om dat nog eens te horen. En er is lang gefeest, mag ik hopen. Enfin, toch een beetje, want er was ook nog een renster jarig.
5: Ja, inderdaad. Marten Goossens was nog jarig. Dus ja, we hebben het zeker gevierd. Ja. Het was een heel mooie dag.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Hadden jullie op voorhand gedacht dat Bosuit rensters als Kopecky en Koch kon kloppen?
5: Ja, we weten zeker dat ze dat kan. Maar natuurlijk, ja, we moeten dat nog altijd doen. En het is een grote ronde. Dus het is voor haar de eerste keer dat ze een rit in de World Tour en ook een rit in een grote ronde wint. Ja. Dus ja.
0: Ja, je moet het altijd doen, inderdaad. Het is een waarheid als een koe. Nog even over die botsing met Kopecky. Die was daar achteraf niet blij mee. Zij kennen elkaar goed, hè? Is dat al uitgepraat intussen? Handje klap?
5: Ja, Shari heeft eigenlijk direct een berichtje gestuurd. En Lotte had dan ook geantwoord van dat, eigenlijk, ja, dat ze er ook niks aan kon doen. Dus ja, dat is uitgepraat, gelukkig.
0: Het is bijgelegd. We hebben hier eerder deze ochtend I'm Sorry gedraaid. En toen was al een voorbode van dit. Het was bijzonder omdat het haar tweede overwinning is na dopingschorsing van 2 jaar natuurlijk. En op de weg, zoals je al zegt, de grootste zege van haar carrière. Was ze emotioneel?
5: Ja, ik denk dat dat ook logisch is. Dat is een beetje de ontlading, alles dat eruit komt. Van alles van de voorbije jaren. Natuurlijk, vorig jaar had ze al GP Wallonie gewonnen.

0: Maar ja, dit is natuurlijk nog veel groter. Mm-hmm. Dus ja, dat is zeker een heel grote ontlading.
1: Ja, want ze heeft diep gezeten in die periode.
0: Ja, ik denk dat al uitgebreid aan bod is gekomen in de media. Mm-hmm. En van hoe ver dat ze eigenlijk komt en hoeveel doorzettingsvermogen dat ze getoond heeft afgelopen jaren. Dus dan is dat nu alleen maar mooier en is de ontlading ook des te groter.
1: Ja, en ook voor jullie, hè, want hoe ga je daarmee om, hè, als ploegleiding? Er altijd in blijven geloven, dat is één ding, maar dat ook tonen, dat is nog iets anders, hè?
0: Ja, ik denk dat het niet gemakkelijk was. We hebben veel pech gehad, valpartijen en dergelijke. Dus we hadden ook deze Vuelta een beetje aangeduid als de ommekeer, zeg maar. Het voorjaar was gepasseerd en nu op naar de grote rondes. Dus we hadden zeker heel veel vertrouwen voor deze grote ronde. Dus dat was niet echt het probleem. Mm-hmm. En dan natuurlijk die momenten in de auto. Als je op tv ziet dat ze gaat winnen, dan uiteindelijk wint. Dat is onbeschrijfelijk. Dat zijn ook de momenten waarvoor je het eigenlijk allemaal doet uiteindelijk.
1: Ja, en dan dringt zich ook de vraag op, misschien is ze wel beter dan daarvoor?
0: Natuurlijk denk ik dat ze beter is. Ze is ook ouder geworden, dus ze zal altijd blijven trainen. Dus je ziet dat ze ook direct vorig jaar eigenlijk sterk binnengekomen was en dan een goede winter heeft kunnen draaien en nu al heel het voorjaar eigenlijk op niveau is. Dus dat is alleen maar positief. En ik denk dat we alleen maar heel blij zijn met wat we nu al bereikt hebben.
1: Ja, en wat wil dat zeggen voor de volgende dagen? Want wat is nu het doel, de groene puntentrui?
0: Denk vooraf wat we gezegd dat het doel was om een rit te winnen. Dus dat is al geslaagd. Dus voor ons is dat al heel positief. En nu zien we wel de komende dagen of dat we nog een rit erbij kunnen doen of niet. Maar ik denk dat het al zeker geslaagd is. En dan kijken we ook uit naar de laatste twee dagen voor het klassement met Urska, onze renster. En uiteraard ook Lore, die in de witte trui staat. Dus dan hopen we ook om die witte trui zo lang mogelijk te kunnen houden.
1: Het zijn mooie dagen. Ik wens jullie alle succes. Dankjewel, Vindelbare ploegleidster bij Hadji en Soerens. Zo moet ik het zeggen. Soudal, dat is die ploeg van Ashari Bosuit. Fijne dag gewenst en veel succes.
0: Dankjewel. Dag.

0: En ook nog Lana Del Rey erbovenop met First Light.
1: Radio 1 Special.
2: 8 mei is het V-Day. Dan vieren we de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.
3: Long live the cause of freedom.
4: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
5: En eren we onze verzetshelden.
3: Today is victory in Europe Day.
4: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
6: 1000 Palestijnen omgekomen.
7: De Russische oorlog in Oekraïne.
8: De oorlog in Iran.
5: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
2: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Bilot.
1: Vrijdag op Radio 1.
9: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
10: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
11: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: 8:30, goedemorgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond een akkoord bereikt over 3 grote dossiers.
12: En één ervan is dat drinkwaterplan. In West-Vlaanderen mag drinkwater nog tot 2029 afwijken van de Europese norm. Wij konden er daarnet over praten met minister Broens en hij zegt dat er geen enkel probleem is met de volksgezondheid.
13: De mensen die daar wonen, die moeten op de eerste plaats weten dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid, mevrouw. En het is niet minister Broens die dat zegt, het zijn de toxicologen die dat bevestigen. Maar we zijn ambitieus, hè. We willen inderdaad het meest veilige, zuivere, kwaliteitsvolle water aan de kraan. En dat garanderen we nog meer dan ooit met de maatregelen die we nu vandaag uitrollen. Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er inderdaad druk is op die bronnen. De lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen.
0: Nog voor 9:00 hebben we hier een reactie van een toxicoloog.
12: Er is een tweede bevestigd geval van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het gaat om een van de 3 overleden slachtoffers. Het is nog niet bevestigd dat ook de 2 anderen aan het virus zijn overleden. Het andere bevestigde geval is een zwaar zieke persoon. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen, maar Iran ontkent dat. Iran heeft gisteren ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis.
0: Dank je voor het overzicht. Dan gaan we naar Sabine. Goedemorgen, Sabine.
14: Goedemorgen, Ruud.
0: We hadden gisteren heel lokale regenbuien, hè? Vandaag is dat opnieuw het geval?
14: Wel, het hangt er een beetje vanaf welke regio je naartoe trekt om dus die regen te zien. Het is wat uitgebreider dan gisteren, niet echt heel lokaal. Een golvende storing gaat ons ook vandaag parten spelen. Mm-hmm. Nu, op dit moment sleept hij nog niet. Zit die neerslag eigenlijk nog ten zuiden van ons, maar het kruipt dichterbij. Dus op dit moment is het wel grijs en hier en daar ook nevelig en mistig. Lokaal vallen er een paar buien, maar die golvende storing die gaat ons vanaf de middag, vanaf het zuiden regen brengen. En de meeste regen valt ten zuiden van Sambre en Maas. Regen die dan later overgaat naar een aantal felle buien, mogelijk met een donderslag erbij. En er kan ook veel neerslag vallen. In het noordwesten blijft het droog met opklaringen. En dan hebben we nog het centrale deel van het land. Daar blijft het bewolkt en ook vaak droog. Het wordt frisser, temperaturen 12 tot 16 graden. Het waait nu nog zwak, maar die wind gaat aantrekken tot matig uit noord-noordoost in Vlaanderen en Brussel. Vanavond en vannacht trekken die regen- en onweersbuien dan naar het centrum van het land. Ook naar Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld. In West-Vlaanderen blijft het droog, maar wel nog bewolkt. En dan na middernacht wordt het droger in het zuidoosten en blijft het regenachtig in het centrum. Temperaturen 7 tot 10 graden. Er kan veel neerslag vallen, 5 tot lokaal 20 liter water per vierkante meter in Vlaanderen. Maar in het zuiden van het land, de zuiden van Sambre en Maas, kan dat nog oplopen lokaal tot 40 liter water per vierkante meter. En ook woensdag sleept die storing nog over het land. In West-Vlaanderen vaak droog weer, maar voor de rest van het land af en toe regen of buien bij maximaal tot hooguit 14 graden. Donderdag blijft het dan overwegend droog, rond 14 graden, dus fris ook. Vrijdag wordt het al wat zachter, met 18 graden tot 18 graden, met zon ook. En dan in het weekend kan er misschien een bui vallen, maar wel zacht weer. Temperaturen rond 20 graden.
15: Oké, dankjewel.
16: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
2: Radio 1.
1: De ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Wauw, wauw, wauw, met Do You Wanna Hold Me.
1: De ochtend.
2: De ochtend.
3: Radio 1.
0: Belangrijke verkiezingen overmorgen in Groot-Brittannië. Veel ogen gericht op de Labour-partij van premier Keir Starmer. En Katrien van der Schoot, die is daar voor ons net in Londen geweest, dacht ik. En nu ben je al in Cardiff in Wales?
4: Ja, inderdaad. We kijken hier zelfs uit op Cardiff Castle, dus dat is wel mooi. Ja.
0: Ah, goed voor jou. Om welke verkiezingen gaat het zo met uitzicht op Cardiff Castle?
4: Wel, er zijn twee verschillende stembusgangen. Hè. Je hebt de gemeenteraadsverkiezingen in 136 gemeenten in Engeland. En daar doen 50.000 kandidaten mee voor zo'n 5.000 zitjes. En natuurlijk is het dan uitkijken naar de verkiezingen in Londen. Daar worden alle 32 kiesdistricten, de boroughs, herverkozen. En dat is belangrijk inderdaad voor premier Starmer. Londen is al jarenlang een rood bolwerk. Mm-hmm. En volgens de experts en de opiniepeilingen zal daar flink aan geknabbeld worden aan die meerderheid. Zowel van linkerzijde met de Greens, die hier erg links zijn. En aan de andere kant de rechtspopulisten van Reform UK, hè, Nigel Farage, die ook wel wat stemmen zullen halen van de conservatieven. Alle partijen liggen in Londen op maximaal 12% van elkaar. Dat wordt daar heel spannend, ja.
0: Ja, dicht bij elkaar inderdaad. Hè. Wordt dit nog eens de strijd in het algemeen tussen de grote of laten die kleinere partijen ook overal van zich horen?
4: Ja, we zijn al zo lang gewonnen in het Verenigd Koninkrijk dat de politiek een soort van draaideur is, zeker op nationaal vlak. Een paar jaar de conservatieven, dan weer Labour. Maar, en dat vertelde mij expert Jessica Garland van de denktank Electoral Reform Society, dat systeem staat onder druk. De liberaal-democraten in het centrum halen meer stemmen, maar ze geraken niet aan de macht. Aan de uiterste heb je links die groene, rechts Reform UK, dat nu in de nationale peilingen al ver boven Labour staat. En dat creëert een spanningsveld dat niet meer houdbaar is. Daardoor en ook door een veranderd kiessysteem in Wales, daar zullen we het zo meteen over hebben, kunnen er grote verschuivingen komen. Een echte revolutie, zegt Jessica Garland.
5: What we're experiencing in the UK at the moment is almost a revolution in our electoral landscape. We are experiencing significant party system fragmentation compared to what we're used to. And that's leading to potentially quite surprising and unusual results.
0: Unusual, altijd interessant. Vertel ons, Katrien, waar die lokale verkiezingen voor ons nog interessant zijn om te volgen.
4: Ja, overal altijd, Ruud. Maar goed, die gemeenteraadsverkiezingen in Engeland, ja, daar wordt een flinke nederlaag van Labour voorspeld. Ook in de zogenoemde Red Wall, hè, midden en noordwesten van Engeland. En in de landelijke gebieden in het oosten, bijvoorbeeld Suffolk, Norfolk en Essex. De Greens hebben nu een flamboyante, beetje omstreden voorzitter, Zach Polanski, niet verlegen om een radicale pro-Palestijnse uitspraak. Dat valt natuurlijk goed bij dat publiek, maar heel slecht bij sommige anderen. Hè, zeker nu het antisemitisme hier toeneemt. Die Greens kunnen het ook doen, goed doen op een paar plaatsen. Bijvoorbeeld in Manchester en in Londen zeker ook in een paar kiesdistricten. Maar ja, we hadden het al over de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn hier ook parlementsverkiezingen, hier zelfs in Wales en ook in Schotland. En dat zijn toch wel instellingen met veel macht. En ook daar wordt door experts een revolutie voorspeld.
0: Ja, daar verwees je al even naar. Hè? Waarom? Wat speelt daar mee?
4: Wel, je hebt het kiessysteem. Hè. Hier is dat sinds vanouds het first-past-the-post-systeem. The winner takes it all eigenlijk. Hè. En hier in Wales gaat dat veranderen. Daar wordt het een proportioneel systeem. En gaat de leeftijdsgrens ook van 18 naar 16 jaar. En hier heb je dan ook nog eens de nationalistische partij. Plaid Cymru, die zegt, wij zijn Labour-beu, maar we willen niet dat extreme Reform UK. En het zou kunnen dat zij hier met de pluimen gaan lopen. En met die nieuwe kieswetgeving kan dat heel wat verschuivingen veroorzaken, meer nog dan in Schotland, waar het allemaal hetzelfde blijft en waarschijnlijk de SNP wel aan de macht blijft, dus de Schotse nationalisten.
0: Ja, en dan deze vraag, hè, die moet ik wel stellen. Ik heb ze even opgespaard tot op het einde. Hoe belangrijk wordt dit allemaal voor het lot van premier Starmer?
4: Ja, we weten het, hè, al maandenlang, zelfs al bijna van kort na zijn aantreden in 2024 wordt hij door het slijk gehaald in de media. Zijn populariteit is enorm gedaald omdat hij zijn verkiezingsbeloftes niet zou nakomen, omdat de partij verdeeld is, hij zou dat doen. En dan zijn er die politieke schandalen. De aanstelling van Peter Mandelson tot ambassadeur in de VS was daar het belangrijkste voorbeeld van. Starmer zegt nog altijd dat hij onschuldig was, gooide hier, zoals dat heet, twee top adviseurs onder de bus. Nu ja, of dat allemaal politiek gespin is of niet, als Labour donderdag fel verliest, heeft dat wel gevolgen. Een ontslag? Nee, dat denk ik niet. Mm-hmm. Ja, je moet ook bedenken, hè, die vorige conservatieve premiers, we volgen het al jarenlang, hebben ook heel wat fouten gemaakt. Denk aan Partygate onder Johnson of de plotse economische U-bochten van Liz Truss, je weet het nog. Dus ja, we zullen wel afwachten tot donderdag en dan zien wat er gebeurt met het lot van Keir Starmer.
0: En tot dan rekenen wij op jou. Dankjewel, Katrien van der Schoot.
4: Dag.
0: Er staat intussen 235 kilometer file op de N31 naar Zeebrugge bijvoorbeeld. Daar zijn problemen door een ongeval bij Sint-Andriesbrugge. Er staat ruim een half uur file vanaf Ruttervoorde op de E403. En door omrijders ook 20 minuten vertragen op de Koning Albert 1-laan van Lophem naar Brugge. Op de E17 naar Gent een kwartier trager tussen Waasmünster en Destelbergen.
1: Files naar Antwerpen op de E17, 25 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34, 20 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19, 25 vanaf Sint-Joop. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Langzaam naar Brussel dan op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Ook een kwartier op de A12 bij Londerzeel. Een kwartier op de E19 vanaf Peutie. Op de E314 20 minuten van Rotselaar tot de Winkselen. Op de E40 een klein half uur vanaf Bertum. En ook nog 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. In Herent hinder door een ongeval op de N26. In beide richtingen een half uur aanschuiven daar. Op de windering rond Brussel 35 minuten trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 van Waterloo tot Tervuren. En in Brussel is in de Wetstraat 1 rijstrook dicht door werken. Een klein half uur file vanaf Montgomery.

0: vrouwtje met die iedereen gaat vreemd.
1: De ochtend.
0: Het drinkwaterplan is er en dat zullen we geweten hebben. Straks persconferentie van de Vlaamse regering met alle details. Minister Broens, die konden wij hier al spreken. Wat staat daarin? Wel een verlenging. Het drinkwater in West-Vlaanderen mag nog 3 jaar langer meer schadelijke triazolen bevatten dan de Europese norm voorschrijft. Dit is natuurlijk om te vermijden dat er een drinkwatertekort ontstaat. En minister Broens heeft hier een paar keer herhaald dat er geen enkel risico in houdt. Hè? Dat hele plan voor de volksgezondheid. Willen wij graag weten van een expert, Jacob de Boer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent toxicoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Misschien toch nog even die triazolen eruit lichten. Wat zijn dat ook alweer?
2: Dat zijn stoffen die inderdaad ook gewoon als pesticiden worden ingezet. Hè. Het is een groep van stoffen en ze hebben ook een aantal afbraakproducten. Dus die worden allemaal in de toxicologische beschouwing meegenomen. Ja. Maar ze worden inderdaad nog steeds gebruikt overal. Ja.
0: Hoe komen die in ons drinkwater terecht?
2: Ja, dat is eigenlijk zoals het met meerdere stoffen gaat. Die stoffen die moeten dus echt in principe afbreken op het product, hè, voordat het uiteraard in de winkel is. Maar als je spuit, komt het ook op het land. En als het op het land komt, zit het heel gauw in het grondwater. En daar kan het dan toch nog een tijdje verblijven. Zoals ook in slootjes en oppervlaktewater allebei. Dus als je daar drinkwater uit wint en je haalt het er niet goed uit, wat soms heel lastig is voor drinkwaterbedrijven, ja, dan komt het in drinkwater.
0: De Europese norm die staat op 0,1 microgram per liter drinkwater. In West-Vlaanderen hier bij ons mag het nog 3 jaar lang 1 microgram per liter. Hè? 1, dat is 10 keer zoveel dan die Europese norm. Ja. Nu wordt daar de hele tijd over gezegd. Er is geen enkel gevaar voor de gezondheid. Kan u ons daar uitsluitsel over geven? Zegt u, ja, dat is waar of nee, dat is niet waar?
2: Ja, nee, ik moet zeggen, ja, dat is waar. Dat is duidelijk. Hè? Maar je kunt er natuurlijk een beetje op verschillende manieren tegen kijken. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat de minister, in het geval van enkele andere stoffen, als ik me goed herinner, de neiging heeft om de norm te verhogen. Dan gaat het niet om het oplossen van problemen. Dus dat op zich, daar hou ik niet van. Maar hij komt nu met een plan. Het gaat nog 3 jaar duren, maar er is een drinkwaterplan. Dus ja, dat moet ik zeggen, valt te prijzen. Mm-hmm. En wat betreft de toxiciteit. Als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur, dan werken wij voor elke stof met een zogenaamde accepted daily intake. Hè, dus een aanvaardbare dagelijkse inname. En die is voor die groep van triazolen, komt die op 7 milligram per dag. En als je nu de norm neemt, dan krijg je maar een paar microgram naar binnen. Dus er zit echt wel nog een factor 100 tot wel meer tussen. Tussen het niveau wat nog mag en wat je naar binnen mag krijgen voordat er een effect optreedt. Dus wat dat betreft heeft hij wel een punt. Hè. Wat er weer een beetje tegenpleit is dat er natuurlijk, het gaat daar niet alleen om triazolen, maar het gaat vooral in West-Vlaanderen om veel pesticiden. En dat is altijd toch de discussie van wat doet die nou met elkaar. Dus we moeten erg voorzichtig blijven. Maar nou ja, gegeven het drinkwaterplan zou ik zeggen, ik geef hem in dit geval wel het voordeel van de twijfel. Maar hij heeft al een punt dat als zodanig dat hij die norm nog even verhoogd laat. 3 jaar geeft geen, de mensen hoeven zich daar echt niet ongerust over te maken.
0: Maar dan vragen mensen zich toch af, waarom is die Europese norm er dan?
2: Ja, dat is helemaal waar. Dus Europa is...
0: Is dat dan onzin?
2: Heeft dus een, nee, dat is geen onzin. Europa heeft een aantal specifieke normen voor een heleboel stoffen. En voor een groot aantal stoffen, want er zijn zo ontzettend veel pesticiden, zeg maar. Kijk, als we het niet helemaal zeker weten, dan zetten we dat voor de veiligheid op 0,1 microgram het is dan per kilogram lichaamsgewicht per dag wat je binnen mag krijgen. Dat is gewoon om zo veilig mogelijk te zijn. Als je dan een beetje inzoomt op die stoffen, dan zie je wel dat er soms een paar bij zitten die eigenlijk wel, ja, dat mag wat meer. Maar nogmaals, wij in Europa in het algemeen, en ik ook niet, wij houden er niet van om normen op te vullen. Dus Europa zit aan de hele strenge kant en dat is prima.
0: Ja, want als u zegt, als we het niet helemaal zeker weten, en dat lijkt me toch een belangrijk moeilijke nuance. Want er zijn toch veel experten die zeggen, ja, die combinatie met bijvoorbeeld PFAS, ik zeg maar iets, een combinatie met andere toxische stoffen, dat weten we niet goed. En weten wij eigenlijk wat we hier over 10 jaar van denken?
2: Ja, nee, je moet daar altijd kritisch op blijven. En dat is nou precies de reden waarom ze die 0,1 microgram hebben vastgesteld. Want je kunt het je kunt lager zelf niet meten. Het is ook echt heel erg laag. Ik heb de tijd denk ik niet om een voorbeeldje te geven, maar het is echt heel laag. Dus dat is heel veilig. Ja, en als je dan in dit geval zegt, ja, ik maak een uitzondering. Nogmaals, ik heb het een paar keer gezien nu bij minister Broens, dat hij dus de norm wat ophoogt. Het is niet de goede weg, maar als er een plan achter zit, en hij maakt het waar dat het over 3 jaar oké is, ja, dan heeft niemand daar last van gehad. Dat kan ik echt wel garanderen.
0: Dank u wel voor uw expertise. Jacob de Boer, toxicoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

0: Crusaders samen met Randy Crawford en Street Life. Nog even naar dat schip waarop het hantavirus is uitgebroken, Jasper, want dat ligt nog altijd vast in Kaapverdië. De WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, vermoedt intussen dat er 7 mensen besmet zijn geraakt.
1: Ja, en 2 besmettingen zijn al officieel bevestigd, maar bij nog 5 anderen vermoedt de WHO dat ze ook dat hantavirus hebben opgelopen. 3 mensen zijn al overleden en er ligt ook nog altijd 1 iemand in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar een ander groot probleem is dat iedereen nog altijd op die boot moet blijven. Dat moet van de Kaapverdische autoriteiten. En Hans Kluge, de directeur Europa bij de WHO, begrijpt dat Kaapverdië voorzichtig is, maar hij ziet geen reden om mensen aan boord te houden.
2: Stricto sensu is dat niet nodig, hè? Maar natuurlijk, ja, de verschillende landen willen waarschijnlijk eens zien wat er daar juist gebeurt. En hoe dan die mensen het beste te ontvangen. Maar ik versta, omdat we ook werken met de rederijen en met de kapitein, dat er al plannen zijn om eventueel het schip te laten doorvoeren. Zij misschien naar Tenerife of La Palma's en daar te ontschepen.
1: Ja, volgens Kluge is de kans ook klein dat het hantavirus zich buiten het schip verder verspreidt. Al kan dat nooit volledig worden uitgesloten.
2: Dat is toch belangrijk om te benadrukken dat het publiek risico is relatief laag. Maar natuurlijk, ja, laag risico wil niet zeggen dat er geen risico is. Het is ook een virus dat niet zo gemakkelijk overgedragen wordt. Ook niet van mens tot mens. Maar terug, we sluiten dat ook niet uit.
1: En er wordt intussen wel gekeken of alle passagiers aan boord getest kunnen worden.
2: De prioriteit gaat naar de mensen die symptomen vertonen. De incubatie gaat tot 8 weken. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen moeten op de boot zitten tot 8 weken. Dus er wordt heel, heel hard gewerkt om die mensen te laten ontschepen en dan zeker allemaal te testen. Maar dat is inderdaad dat waarschijnlijk binnen enkele uurtjes zullen we meer weten ook van het medisch personeel van Kaapverdië. En dan kunnen we een update geven.
0: Aldus de WHO bij monden van Hans Kluge.
3: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1. Maak elk
4: vroom naar de speeltuin.
3: Momenten, Max.
5: Oeh, kende dat. Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen
4: en ijsje eten.
5: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die 2 kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
3: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
5: de max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
10: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank. Deutsche Bank.
11: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
12: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
11: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Slim naar Antwerpen presenteert...
14: De Wegwijzer.
13: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
15: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
13: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
16: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
17: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
18: Een van de mooiste piramides ter wereld is die waar de Rock'n'Roll Hall of Fame in is gehuisvest. Daar gaan we het vandaag over hebben in Classic Stories. Zometeen na het nieuws van 9 uur.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De kwaliteitsnorm voor het drinkwater in de Westhoek in West-Vlaanderen mag nog 3 jaar lang meer triazolen bevatten dan de Europese norm. Dat is een van de onderdelen van het akkoord dat de Vlaamse regering afgelopen nacht heeft bereikt. Triazolen zijn stoffen afkomstig van schimmelbestrijders uit de landbouw. Nu zitten er 10 keer zoveel triazolen in dat drinkwater dan toegelaten. Tegen 2029 moet dat dus fors verminderen. Er komen zowel voor de industrie als voor de landbouw maatregelen, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
22: In de landbouw bijvoorbeeld, dat we de afstand tot de waterlopen gaan vergroten, dat we de bedrijven gaan meenemen in de actualisering van hun lozingsvergunningen. Maar we investeren ook in bijvoorbeeld in het vullen en spoelen van die apparatuur, dat je dat niet meer op je veld mag doen, dat je dat doet in veilige omstandigheden.
21: En ook al blijven er dus nog 3 jaar lang meer van die triazolen in het drinkwater zitten, dat wil niet zeggen dat ze een gevaar vormen voor de gezondheid van de mensen die in de Westhoek wonen. Dat zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
23: Als je kijkt in de wetenschappelijke literatuur, dan werken wij voor elke stof met een zogenaamde aanvaardbare dagelijkse inname. En die is voor die groep van triazolen, komt die op 7 milligram per dag. En als je nu de norm neemt, dan krijg je maar een paar microgram naar binnen. Dus er zit echt wel nog een factor 100 tot wel meer tussen voordat er een effect optreedt.
21: De Vlaamse regering raakte het gisteravond eens over in totaal 3 knelpuntdossiers. Naast de drinkwaternorm was er ook een akkoord over energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven. En ook over de begroting. Straks geeft de Vlaamse regering meer uitleg op een persconferentie. Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar dan toch weer sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is het verschil tussen grote en kleine winkels discriminerend. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft nu beslist om het verbod helemaal te schrappen. Volgens experte tabakspreventie Suzanne Gabriels van Stichting Tegen Kanker heeft de regering er intern stevig over gedebatteerd, want ook het smaakjesverbod op vapes lag op tafel en dat was nog belangrijker, vindt Gabriels.
24: De MR neemt voor een stuk de bedrieglijke argumenten van de tabaksindustrie over en ze hebben zowel voor de voedingswinkels als voor het smaakjesverbod heel hard tegenwind geboden. En uiteindelijk denk ik dat minister Van den Broeke dan beslist heeft, oké, het ene laat ik dan nu doorgaan, dat smaakjesverbod, dat is ook superbelangrijk. En het andere dan, ja, dat is nu on hold gezet. Wij hopen natuurlijk dat daar ook een oplossing voor gevonden gaat worden, zeker op langere termijn.
21: De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, probeert in kaart te brengen hoe het hantavirus zich verspreid heeft aan boord van een cruiseschip dat momenteel voor de kust van Kaapverdië ligt. Er is nu sprake van 2 bevestigde gevallen. 1 zwaar zieke persoon en ook een overleden persoon. Beide zijn niet meer aan boord. 3 mensen zijn intussen overleden. Het hantavirus wordt verspreid door knaagdieren. Vermoedelijk raakten in totaal 7 mensen besmet. Maar dat wordt dus nog volop onderzocht. Ook hoe ze besmet raakten, zegt Hans Kluge van de WHO.
2: Het is ook een virus dat niet zo gemakkelijk overgedragen wordt, ook niet van mens tot mens, maar we sluiten dat ook niet uit. Dus die zogenaamde genomic sequencing is nu bezig in Zuid-Afrika en Dakar in Senegal en we hopen dat we heel spoedig een meer duidelijk beeld hebben hoe dat virus nu eigenlijk overgedragen wordt op het schip.
21: Het staakt het vuren tussen de VS en Iran staat onder druk, nu beide landen proberen om de controle te krijgen over de strategisch belangrijke straat van Hormuz. De VS beweert dat enkele vrachtschepen onder Amerikaanse begeleiding door de straat zijn kunnen varen, maar Iran ontkent dat. Iran heeft gisteren ook voor de eerste keer sinds het staakt het vuren van kracht is de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. In de Emiraten is een grote Amerikaanse legerbasis. Vanochtend kans op nevel en mist. Later vandaag trekt een storing over het land. In het westen zal het wat droger blijven, maar over andere delen is er opnieuw kans op veel neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Vanaf donderdag namiddag zou het weer verbeteren. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

Goedemorgen, we gaan het zo meteen hebben over de Rock'n'Roll Hall of Fame. Wat daar allemaal te beleven valt, hoe het ontstaan is enzovoort. Collega Janna Rondoek komt dat in groot detail uitleggen. Er is nieuws over Dolly Parton, dat vertellen we zo meteen ook. En in de jukebox zit Chris Frantz deze week. Chris Frantz, de drummer van Talking Heads, van Tom Tom Club en nog van veel meer. Zijn verhalen worden deze week verteld. Dit is

0: Als ik ooit met een bandje begin, wordt dat dan Dalemans, zoals Leslie Feist gedaan heeft met haar band. Feist heet die kortweg I Feel It All.
1: Classic Stories.
0: Er is goed en slecht nieuws over Dolly Parton. Slechte nieuws is vooral dat ze haar geplande concertreeks in Las Vegas heeft geannuleerd, Dolly Parton. Daar had je nu misschien geen tickets voor, dat kan wel, maar het is in elk geval slecht nieuws, want het is vanwege haar gezondheid. Dat maakt ze bekend in een videoboodschap op social media. Het goede nieuws is wel dat haar medicatie goed aanslaat, zegt ze.
2: The good news is, I'm responding really well to meds and treatments, and I'm improving every day. Now the bad news is, it's going to take me a little while before I'm up to stage performance level, because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed, as my grandma used to say.
0: Dolly reageert goed op medicatie, de behandelingen gaan goed, ze voelt zich elke dag beter, maar de medicatie maakt haar wel duizelig. En duizelig, dat gaat niet met alles wat ze van plan is op het podium.
2: And of course I can't be dizzy, carrying around banjos, guitars and such on 5-inch heels. And you know that I'm going to be wearing them. Not to mention all those heavy rhinestone outfits, the big hair, my big personality. Lord, those that would make anybody swim-headed.
0: Dolly Parton, it's the gift that keeps on giving, als je haar hoort vertellen. Ze wil hoge hakken dragen op het podium. Ze heeft van die kristallen outfits aan, een grote pruik op. Haar grote persoonlijkheid, wat het zelf beschrijft. Allemaal niet makkelijk als je duizelig bent. Ook nog banjo's en zo bespelen. Dat gaat allemaal heel erg moeilijk. Ze vergelijkt zichzelf met een auto die even op onderhoud moet.
2: This thing of me is like an old classic car. That once restored, can be better than ever. But when they raised the hood on this old antique, they realized that I need to rebuild my engine and that my transmission is slipping, my oil pan is leaking, and my muffler's busted, and my shocks and pistons need to be replaced, and for sure, my spark plugs need to be changed, because you know, as well as I know, that I can't lose my spark.
0: Daar kan ik niks meer aan toevoegen eigenlijk. Heerlijk toch, Dolly Parton. Ze is levend en wel, dat mag duidelijk zijn. Ze heeft onderhoud nodig, maar het gaat zeker beter gaan met haar. Dit is Dolly Parton die, als ze weer helemaal op snee is, weer dag en nacht kan werken. Of gewoon van 9 to 5.

0: als een classic car zo mooi kan zich glimmen. Dolly Parton hoorde je 9 to 5.
1: Classic Stories.
2: Radio 1.
0: 40 jaar geleden werd de bouw van een splinternieuwe piramide aangekondigd. Geen piramide in Egypte, in de woestijn, maar wel die van de tempel van de muziek, de Rock'n'Roll Hall of Fame. Elk jaar worden daar nieuwe sterren gehuldigd. Dit zijn er een paar van dit jaar.

0: geef toe, toch wel toffe namen, hè? Oasis, Phil Collins, Wu-Tang Clan en Sade hoorden we hier. Maar ook Joy Division en Iron Maiden zijn erbij bijvoorbeeld. Er zitten maar liefst 18 artiesten bij de klas van dit jaar. Maar de Rock'n'Roll Hall of Fame is dus ook echt een plek die je kunt gaan bezoeken. Goedemorgen, Jan Rondou van onze muziekredactie.
1: Goedemorgen.
0: En dat is dus blijkbaar een piramide. Ben je daar ooit al eens geweest?
1: Nee, nog niet. Maar ik moet wel zeggen dat het wel op mijn verlanglijstje staat om er ooit eens naartoe te gaan. Want het wordt toch als een soort van mecca van de pop- en rockmuziek gezien, hè?
0: Ja, het is helemaal uitgezocht voor ons. Misschien moeten we beginnen bij het begin. Waar komt het vandaan? Wie heeft het bedacht?
1: Het begon bij Ahmet Ertegun. Die ken je misschien wel van het label Atlantic Records. Heel groot.
0: Ja.
1: Hij heeft dat in 1947 opgericht. En hij heeft zo voor de doorbraak gezorgd van heel wat artiesten zoals Aretha Franklin, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Ray Charles. Noem maar op. Echt geen kleine naam dus. Ray Charles die kan dat bijvoorbeeld bevestigen.
2: Ahmet was a cat man. I mean, he was a cat that had the feeling for the music.
0: Geweldig. Ahmet was a cat man.
1: He had that feeling for the music. Muziek stroomde door zijn aderen. En die man, die Ahmet, die kreeg dus dat idee voor die Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Dus niet alleen een soort lijst waar je in opgenomen wordt als artiest, maar ook echt wel een plek dat je kunt bezoeken met het museum in Cleveland, in Ohio. Als ik aan belangrijke plaatsen uit de rockgeschiedenis denk, dan denk ik zo aan New York of zo, of Los Angeles, maar niet Ohio. Waarom staat die hal daar?
1: Er waren heel wat steden in de running, inderdaad zoals New York, dat je al aanhaalde, maar ook bijvoorbeeld Detroit, waar heel de Motown-business ontstond. Maar Cleveland die heeft uiteindelijk de strijd gewonnen omdat zij zichzelf in de markt gezet hebben als de bakermat van de rock'n'roll.
0: Ah, ja.
1: Alan Freed, die was bijvoorbeeld van Cleveland, die ken je misschien wel. Hij heeft de term rock'n'roll bedacht.
0: Mm-hmm.
1: En het allereerste rockconcert ooit, dat was ook in Cleveland.
0: Ah, ja.
1: Maar ik moet wel toegeven, misschien heeft een schenking van $65 miljoen voor de bouw van het project ook wel meegeteld, want dat was 70% van de totale bouwkost.
0: Oh, oké, nu snap ik het helemaal. Kan zeker meetellen. De bedoeling van die hal was om belangrijke artiesten uit het rock'n'roll genre te eren. Wie beslist nu precies wie daar binnenkomt?
1: Eerst waren dat slechts 7 mensen, een paar belangrijke namen uit de muziekindustrie. Bijvoorbeeld de uitgever van het Rolling Stone magazine en een paar muziekmanagers. Intussen zouden het een stuk of 30 à 40 mensen zijn die beslissen over de nominaties. Daarna wordt er nog wel gestemd. Maar wie dus precies selecteert wie er genomineerd wordt, is niet echt duidelijk.
0: Okay.
1: Van Dave Grohl is wel geweten dat hij in die nominatiecommissie zit.
0: Ah, ja.
1: Maar verder blijft het dus wel vaag. En dat zorgt soms voor frustratie, niet alleen bij het publiek, maar ook bij artiesten. En de Sex Pistols bijvoorbeeld, die hebben in 2006 zo hun inhuldiging geweigerd. Ze hebben toen een brief geschreven en die werd dan voorgelezen op het podium tijdens een ceremonie.
3: Sex Pistols declined to join us tonight, but they did send us this letter and I thought I'd read it to you. Next to the Sex Pistols, rock and roll and that Hall of Fame is a piss stain. We are not coming. We're not your monkeys.
0: De Rock'n'Roll Hall of Fame is een pissteen. Oké, okay, goed.
1: Ja, rock'n'roll is dus ook tegen de schenen schoppen. Dat doen ze al eens graag, de Sex Pistols.
0: Ja.
1: Ook Axl Rose van Guns N' Roses, die heeft zijn plekje in de Hall of Fame geweigerd. En de jongens van Iron Maiden, die noemden het op hun beurt dan weer een utter and complete load of bollocks.
0: Maar wel dit jaar genomineerd dan.
1: Ja, dat is dan wel weer opvallend, ja.
0: Ja, die mannen en hun stoere gedoe allemaal. Het is een heel mannelijk genre, rock en rock'n'roll. Hoe zit het met de vrouwen in de Rock'n'Roll Hall of Fame?
1: Niet zo heel goed, om eerlijk te zijn. Bij de 980 artiesten die er in totaal al opgenomen zijn in de Hall of Fame, zijn er nauwelijks 89 vrouwen. Dat is dus een magere 9%, als ik dat snel even omreken. En het is niet zo dat er nog nooit iemand voor gewaarschuwd heeft. Want tijdens de allereerste ceremonie in 1986 zei Roberta Fleck al dit.
4: All of my heroes are being honored tonight, with exception of some people whose names I'd also like to call Tina Turner.
1: Even omrekenen. En het is niet zo dat er nog nooit iemand voor gewaarschuwd heeft. Want tijdens de allereerste ceremonie in 1986 zei Roberta Fleck al dit.
4: All of my heroes are being honored tonight, with exception of some.

0: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Radio 1 live.
3: De hele sector in het algemeen, dan enkel aan de Rock'n'Roll Hall of Fame.
4: Nu, de artiesten worden gehuldigd en daar draait het om, denk ik. Dus toch vooral een positief verhaal, denk ik.
3: Ja, absoluut. En de Rock Hall heeft ook al voor heel wat memorabele momenten en optredens gezorgd. En dat is eigenlijk ook wel echt iets om in de kijker te zetten.
4: Zeker.
3: Ze staan daarom bekend om de grootste namen met z'n allen samen op één podium te krijgen. Talking Heads heeft voor hun inhuldiging zo bijvoorbeeld speciaal een reunie gedaan in 2002.
4: Maar ja, die waren nogthans toch echt wel in ruzie gesplit en zo, hè?
3: Ja, David Byrne die liet in 91 in een tijdschrift weten dat de band zou splitten.
4: Ja.
3: Probleem, hij had de rest van de band daar nog niet van op de hoogte gebracht.
4: Ja, bekend verhaal, inderdaad.
3: Ja, niet zo sympathiek, heel wat spanningen dus. Maar voor de Hall of Fame, speciaal daarvoor voor die inhuldiging, kropen ze toch weer samen op het podium. Het kan bijvoorbeeld ook zomaar gebeuren dat Paul McCartney terechtkomt op één podium samen met Eric Clapton, Bono, Bruce Springsteen, Bonnie Raitt, Billy Joel en nog een hele hoop anderen om met z'n allen Let It Be te zingen.
4: Wat een lijst namen ook, zeg.
3: Ja, absoluut. Het is een hoop op elkaar. Het lijkt één groot familiefeest op het podium als je het ziet op de video. Iedereen zingt en speelt mee. Armen rond elkaar schouders. Het is heerlijk om te zien en je hoort die euforie ook wel in de muziek, hè. Paul McCartney had oorspronkelijk geweigerd die avond om mee op te treden, maar die is toen last minute toch mee op het podium gesprongen en het werd daar één grote geïmproviseerde jam-sessie. En dat ga je op een andere plek toch niet zo snel meemaken, denk ik.
4: Nee, heel erg straf allemaal. Iconische momenten, hè?
3: Ja, maar het meest iconische moment is toch de gitaarsolo van Prince op While My Guitar Gently Weeps.
4: Ah, maar die ken ik, denk ik, want dat is een video die ik al een paar keer zag, wat eigenlijk puur kippenvel is, vind ik.
3: Ja. Het kan. Die is al ongelooflijk veel bekeken en geanalyseerd online. George Harrison die werd die avond opgenomen dat jaar. Het was de laatste Beatle die solo nog geen plekje gekregen had. Hij was een paar jaar eerder overleden. En dus nu kwamen wat bevriende artiesten die avond samen om een groot eerbetoon te spelen voor Harrison. Tom Petty was daarbij, Jeff Lynne, Steve Winwood, Danny Harrison. Ze waren er allemaal bij. Maar plots zien ze tijdens een repetitie ook Prince in een hoekje van de zaal staan met zijn gitaar.
4: Hello everybody.
3: Hello everybody. Hij ging origineel niet meespelen met dat nummer, maar blijkbaar had hij laten weten aan Olivia Harrison dat hij graag wilde meedoen die avond. En na wat tegenstribbelen langs haar kant, want ja, het waren enkel George Harrison's vrienden en plots kwam Prince daarbij, ze heeft toch ja gezegd en hij kreeg toen de tweede solo in het nummer en hij heeft daar de pannen van het dak gespeeld.
4: Ja, dit is fantastisch, hè? De gitaarsolo der solo's bijna. Prince live met al die straffe gasten erbij die zijn gitaar werkelijk laat huilen op While My Guitar Gently Weeps. Perfecter wordt het eigenlijk niet.
3: Nee, een solo van 3 minuten lang ongeveer. Het is een van de beste solo's die ooit gespeeld heeft.
4: Een showvent, hè?
3: Ja, absoluut. Het is en hij blijft een showvent, inderdaad. En daarna wandelt hij gewoon casual het podium af op zijn Prince's met zo'n klein hoofdknikje, alsof er niets gebeurd is. Maar ik denk iedereen op dat podium had wel door dat het echt heel straf was wat er daar gebeurd is die avond.
4: Zullen we de versie van dat nummer gewoon eens helemaal spelen?
3: Dat lijkt me een goed idee.
4: Geniet ervan. Dit is While My Guitar Gently Weeps. Van die fantastische lijst mensen. Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood, Danny Harrison en Prince. Janne, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: En toen gooide hij zijn gitaar gewoon in de frontstage. Iemand pakte die op en hij wandelde laconiek het podium af. Prince, alsof er niks gebeurd was. Fantastisch moment toch wel. Tijdens die vereering van George Harrison in de Rock and Roll Hall of Fame in 2004 was dat. While My Guitar Gently Weeps. Nog een goede 140 kilometer file. In Roeselare Beveren zijn er problemen door een ongeval op de R32 op de brug boven de E403. Files naar Antwerpen op de E17, een kwartier van voor Kruijbeke, op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven, dat is 20 minuten. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout en naar Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 van Willebroek naar Mechelen 20 minuten vertragen bij Heffen. Het gaat nog traag naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Peutie en 20 vanaf Bertem, dat is de E40 dan. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde in Strombeek. Versperd in defecte vrachtwagen 1 rijstrook. In Brussel is in de Wetstraat 1 rijstrook dicht door werken. Er staat 20 minuten file vanaf Montgomery. En door een storing aan een brug rijden er geen treinen tussen Puurs en Boom.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
3: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

0: think it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely, they could die.
1: In 1956 stond er een artikel in de krant over een man die uit een hotelraam gesprongen was. En dat werd dit liedje, Heartbreak Hotel van Elvis Presley. Een van de allergrootste rock'n'roll klassiekers ooit, mogen we toch wel zeggen. Dit is misschien wel een van de grootste new wave klassiekers ooit. Al is dat in Groot-Brittannië bijvoorbeeld veel minder, daar is dit niet zo heel bekend. Maar bij ons, aan de kant van de lage landen, is het een absolute classic. Anne Clark, Sleeper in Metropolis.

0: ooit ook eens heel smakelijk geremixed door onze vrienden van Soulwax. Dit was gewoon de echte Let It Happen natuurlijk. Van Tame Impala en Anne Clark daarvoor, Sleeper in Metropolis. In Roeselare-Beveren is nu altijd problemen door een ongeval op de R32. Dat is op de brug boven de E403. En naar Antwerpen nog een paar files. Op de E17 een kwartier van voor Kruijbeke. Op de E19 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 vanaf Massenhoven. Als je dan op de ring bent in Antwerpen richting Gent, verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot Boggerhout. En naar Nederland 10 minuten van Sint aan de linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Het is tijd voor de jukebox.
1: De jukebox van
0: Chris Friend, die je kent als drummer van Talking Heads natuurlijk. Die viert zijn 75ste verjaardag komende vrijdag. Dus zit hij de hele week in de jukebox. Talking Heads, daar hadden we het gisteren over. En vandaag gaat het over hem als oprichter van deze geweldige band. Genius of Love van Tom Tom Club, de band die hij samen met zijn vrouw Tina Weymouth, die ook bij Talking Heads speelde natuurlijk, oprichtte toen Talking Heads na 4 albums een opnamepauze van een aantal jaar had ingelast. Bij dat liedje hoort een heel leuk verhaal, daarvoor moeten we naar de Bahama's, want in 1981 was Tom Tom Club aan het opnemen in de Compass Point Studios op de Bahama's. Ze werkten daar aan hun debuutalbum dat ook gewoon Tom Tom Club heet en waarop dus ook die Genius of Love op staat. In het hoofdgebouw van de Compass Point waren twee opnameruimtes, Studio A en B. Tom Tom Club zat in Studio B en in A was een andere legendarische classic artiest aan het werken. Dat vertelde Chris Friends aan mij.
2: We were in Studio B and in Studio A was Grace Jones with the famous Compass Point All-Stars, which included Sly and Robbie on bass and drums. So we were working side by side and we became very friendly with everybody. Because, you know, in the Bahamas, it's a friendly place. It's very relaxed.
0: Ja, dat helpt wel natuurlijk dat je daar dan zit. Grace Jones was in de studio naast die van Tom Tom Club bezig aan nightclubbing. Opname voor die plaat. En daarvoor had ze het bekendste ritmesectieduo aller tijden in huis gehaald. Sly Dunbar en Robbie Shakespeare, respectievelijk op drums en bas. En dan die relaxte sfeer van de Bahama's. Daardoor raakten ze natuurlijk heel goed bevriend allemaal. Ze leren elkaar kennen. En toen Tom Tom Club aan Genius of Love aan het werken was, hadden ze plots een ideetje.
2: So we had this great song, but it needed hand claps. So we asked Sly and Robbie, would you come in and do some hand claps with us? And they said, yeah, man, we'll come in. And so we recorded hand claps, Tina and myself and Sly and Robbie. And we wanted big hand claps, so we did it one time. And then we overdubbed another round of hand claps. We ended up using 8 layers of hand claps. 8 times 4 makes 32. So the hand clap you hear on Genius of Love is really 32 hand claps.
0: Ik zie het zo voor mij. Yeah, we got hands, we can clap. En dan krijg je dit te horen. Voilà, dus gewoon Chris Friends, zijn vrouw Tina Weymouth en Sly en Robbie die hun handen lieten klappen op de Bahama's in de studio daar. Voor wie zich nog afvraagt hoe Chris Friends daar bevriend geraakte met Grace Jones en hoe goed, wel behoorlijk goed eigenlijk.
2: She was my first physical trainer at Compass Point. I was drinking a lot of these sweet rum drinks and eating a lot of peas and rice and fried food and I started to put on weight. And so I was out there by the pool doing a little workout, trying to, you know, get in shape. And Grace Jones saw me and she came down in a bikini and she said, no, no, Chris, you got to do it like this. And she it became a thing that we did for several days. You must do this, Chris. It's good for the glutes. It's good for the ass. you know, kind of an unforgettable thing, I think, to do exercises with Grace Jones.
0: Geweldig toch? Chris Friends op de Bahama's. Ik zie dat beeld dan zo voor mij. Hij zit daar veel drankjes met rum te drinken, rijst en gefrituurd eten en dat soort dingen. Hij was wat bijgekomen. Hij was een beetje aan het oefenen aan een workout langs het zwembad. En Chris Jones komt langs in bikini en zegt, nee Chris, zo en zo en zo moet je dat doen. Zij werd zijn personal trainer. Oefeningen die goed waren voor zijn achterwerk gaf ze hem. Het is een ongelooflijk verhaal. We hebben er nog fantastische muziek aan overgehouden. Ook namelijk Genius of Love van de Tom Tom Club. Overigens ook een paar keer succesvol gesampled, onder meer door Mariah Carey. Ook dat zal meegespeeld hebben in de

Stereo MC's en Connected en daarvoor de Tom Tom Club en Genius of Love. Een van de plaatjes in de verhalen van Chris Friend van Talking Heads en dus ook van Tom Tom Club. De volgende dagen gaan we wat dieper in zijn andere muziekwerk duiken. Hij heeft nog voor heel wat andere mensen werk gedaan en andere artiesten. Meer verhalen dus in de Jukebox later deze week. Dit is Burning van The War on Drugs.

0: Een heerlijk epische song van The War on Drugs, Burning. Zometeen is er nieuws en dan de wereld van Sophie.
1: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
7: Onmogelijk.
6: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
7: Onmogelijk.
6: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
5: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
8: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
11: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
10: Ah ja?
11: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
12: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
13: En hier uw linkeroor.
12: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
13: Wat blief?
12: Zie je het wel.
13: Oh, amai, dat is ampetant.
12: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
13: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
12: Wat?
13: Aan halve prijs.
12: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
13: Wat blief?
12: Bij Hans.
13: Ja, ja, het kan anders.
14: Een zeer goeiemorgen. Welkom bij Radio 1. Het is echt radio weer vandaag. Dus ik nodig je uit om dicht bij de radio te komen zitten. In de wereld van Sophie gaan we het hebben over weeskinderen.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De kwaliteitsnorm voor het drinkwater in de Westhoek in West-Vlaanderen mag nog 3 jaar lang meer triazole bevatten dan de Europese norm. Dat heeft de Vlaamse regering gisteravond laat beslist. Triazole zijn stoffen afkomstig van schimmelbestrijders uit de landbouw. En volgens de normen mag er 0,1 microgram triazole per liter in het drinkwater zitten. Nu is dat 10 keer zoveel. En die situatie blijft dus nog 3 jaar zo. Daarna moet de hoeveelheid triazole wel opnieuw fors verminderen. Het vormt geen gevaar voor de gezondheid, zegt toxicoloog Jacob de Boer van de Universiteit van Amsterdam.
18: Europa heeft een aantal specifieke normen voor een heleboel stoffen. En voor een groot aantal stoffen, want er zijn zo ontzettend veel pesticiden, zegt men, kijk, als we het niet helemaal zeker weten, dan zetten we dat voor de veiligheid op 0,1. Dat is gewoon om zo veilig mogelijk te zijn. Als je dan een beetje inzoomt op die stoffen, dan zie je wel dat er soms een paar bij zitten die eigenlijk wel, ja, dat mag wat meer. Europa zit aan de hele strenge kant en dat is prima.
17: Grote supermarkten mogen vanaf volgend jaar opnieuw sigaretten verkopen. Sinds april vorig jaar was dat verboden in winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar volgens het Grondwettelijk Hof is het discriminerend dat kleine winkels wel nog tabak mochten verkopen. De regering kreeg tot volgend jaar de tijd om een nieuwe wet te maken, maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft nu beslist om het verbod helemaal te laten vallen. Tegelijkertijd kwam er wel een verbod op smaakjes in elektronische sigaretten of vapes. En dat is nog belangrijker, zegt experte tabakspreventie Suzanne Gabriels van Stichting Tegen Kanker.
19: Ik denk dat op dit moment dat inderdaad de logische keuze was. Volgens de gezondheidsenquête van Scienzano is het dagelijks vapen bij jonge mensen maal 10 gegaan op 5 jaar tijd. En als dat in die snelheid verder doorgaat, ja, dan zitten we echt met een gigantisch probleem. Ten meer omdat we weten dat die vapes op social media en via influencers enorm gepromoot worden naar jonge mensen.
17: 9 Russische oligarchen zijn procedures opgestart om hun geld dat vastzit bij Euroclear in Brussel vrij te krijgen, dat schrijft de Tijd. Euroclear beheert heel wat buitenlandse tegoeden. Russisch geld wordt er sinds de invasie in Oekraïne geblokkeerd. Russische zakenmensen en bedrijven probeerden bijvoorbeeld al via de Raad van State dat geld vrij te krijgen, maar ze kregen telkens ongelijk. Nu hebben 9 Russische zakenlui dus bijkomende procedures opgestart op basis van een oud investeringsakkoord. Dat zegt Francis Adijns van de Federale Overheidsdienst Financiën.
3: Ze beroepen zich op een arbitrageprocedure die voorzien is in overeenkomsten, oude overeenkomsten, tussen Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en nog de Sovjet-Unie. En die arbitrageprocedure bestaat erin eigenlijk dat er buiten de klassieke rechtsinstellingen om, dat er een procedure wordt gestart waarbij beide partijen elk een vertrouwenspersoon, een arbiter aanduiden, die dan beslissen om een voorzitter aan te duiden die het geschil moet beslechten.
17: Maar zo'n arbitrageprocedure kan jaren in beslag nemen en het is ook lang nog niet zeker dat de Russische oligarchen hun geld op die manier zullen vrijkrijgen. En bij Russische aanvallen zijn vannacht 5 doden gevallen in het oosten van Oekraïne. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket werden geraakt. Ook in andere provincies en in Kiev waren er aanvallen en zijn mensen gewond geraakt. Rusland viseert vooral energie-infrastructuur. De Oekraïense president Zelensky noemt het cynisch dat Rusland oproept tot een gevechtspauze voor een jaarlijkse militaire parade nu zaterdag, maar dat het tegelijkertijd zelf blijft aanvallen. Oekraïne heeft ook een eigen staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen. Acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen om een juridische strijd te beëindigen. De twee raakten in conflict na de opnames van de film It Ends With Us. Lively beschuldigde Baldoni ervan dat hij haar had lastiggevallen tijdens de opnames en dat hij nadien een lastercampagne had opgezet tegen haar. Baldoni reageerde met een aantal tegenklachten. Het is een van de meest bitse ruzies in Hollywood van de afgelopen jaren. In een gezamenlijk statement zeggen de twee nu dat ze hopen dat iedereen op deze manier verder kan met respect voor elkaar, ook online. Op sommige plekken nog nevel of mist. Op dit ogenblik later vandaag trekt een storing over het land. In het westen zal het wel wat droger blijven, maar over andere delen meer kans op neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
15: Radio 1.
16: De wereld van Sophie.
15: Met Sophie Lemaire.
14: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom meteen ook in de wereld van Sophie. Zoals ik zei, over weeskinderen.

0: The Black Crowes and Hard to Handle. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Er is een nieuwe film uit, Romeria. Zo heet die. Het is een film van de Spaanse regisseur Carla Simón. Over een 18-jarige jonge vrouw, Marina, die probeert haar ouders een identiteit te geven. Want ze is op jonge leeftijd haar ouders verloren. Ze is wees, dus. En ze mist de verhalen over wie haar ouders geweest zijn. Een goede film, naar het schijnt. Dat weet ik van filmjournalist Lieven Trio. Een zeer goede morgen.
2: Dag Sophie, goedemorgen.
0: Jij hebt Carla Simón geïnterviewd in Cannes voor de morgen een tijdje geleden. Ik vat het verhaal van de film nogal zeer kort samen. Hè. Er valt wel wat meer over te zeggen. Wat is die reis die Marina onderneemt?
2: Je hebt het zeer mooi samengevat al, hoor, maar misschien in iets groter detail. Het is inderdaad een jonge vrouw van 18 die haar vleugels uitslaat. Ze begint aan haar volwassen leven. Ze woont in Catalonië, maar ze trekt naar Galicië, naar de stad Vigo. Omdat ze eigenlijk ze wilt een beurs aanvragen voor de universiteit. Ze wilt naar de filmschool. Daar merk je meteen al misschien de link met de regisseur zelf natuurlijk. Het is een beetje een alter ego. En om die beurs te krijgen voor de filmschool heeft ze een document nodig waarin eigenlijk staat wie haar ouders zijn en meer bepaald wie haar vader is. En dat is in haar geval niet zo evident, want haar vader is dus gestorven toen zij nog een klein kindje was. En ze is opgegroeid bij haar oom en tante in Catalonië. Dus ze gaat nu op zoek naar dat document dat bewijst dat haar vader is. Maar natuurlijk is dat ook een soort ontdekkingstocht van haar roots, van haar familie. Ze gaat haar familieleden ontmoeten die ze nog nooit eerder heeft ontmoet, verhalen horen die ze nog nooit heeft gehoord, want ze weet eigenlijk bitter weinig over haar ouders. Daar wordt in alle talen een beetje over gezwegen. En dat heeft natuurlijk ermee te maken dat er een groot stigma rust op hoe die ouders gestorven zijn. Zij waren heroïneverslaafd en ze zijn gestorven aan AIDS. Mm-hmm. Dus ja, dat is niet zo'n prettig onderwerp en zij is daar op alle manieren van afgeschermd geweest en ze wil daar nu dus meer over weten.
0: Ja, en het bijzondere is dat het leven van de regisseur daarin gereflecteerd wordt. Hoe concreet is dat?
2: Best wel concreet, denk ik. Het komt ook qua timing wel ongeveer overeen. Carla Simón, de regisseuse, die is geboren in 1986, als ik me niet vergis. Ze is 39 jaar. En de film speelt zich af ergens begin jaren 2000. Dus dat komt ook ongeveer overeen met die leeftijd dan, 18, waarin ze op zoek gaat naar de roots. Dat levensverhaal is ook quasi identiek. Carla Simón is haar ouders ook kwijtgespeeld op jonge leeftijd. Hetzelfde verhaal, drugs, AIDS, opgegroeid bij een onkel en tante op het Catalaanse platteland. Dus het is eigenlijk vrijwel één op één, maar natuurlijk met de nodige poëtische vrijheid ook wel gebracht dan. Hè. Maar het is heel erg in haar eigen leven ingebed.
0: Nou ja, ook dat botsen op de weigering van de ouders, van haar vader, om te praten. Ook het dagboekje van de moeder, is dat ook iets wat ze echt heeft meegemaakt?
2: Dat dagboek dat ze, dus het meisje in de film, heeft inderdaad een dagboek van haar moeder. In het echt was het iets complexer. Het waren allemaal brieven. Dus dat is eigenlijk het enige dat Carla Simón had van haar moeder, een aantal brieven die zij had gestuurd naar haar vrienden. En in die brieven kon ze wel heel veel opmaken uit hun leven van toen, hun levensstijl, dat drugsgebruik ook. Daar werd heel open over geschreven in die brieven. En dat heeft ze dan in de film omgezet in een dagboek. Dat is iets literairder of iets filmischer natuurlijk dan een aantal brieven. Dus dat heeft ze inderdaad gebruikt in die film.
0: Ze gebruikt de cinema
2: en het
0: eigenlijk
2: zwijgen, hè, ja.
0: Ja, om dat verhaal van haar ouders te gaan vervolledigen. Om dat plaatje, het gezinsportret, ergens kleur te geven.
2: Een soort meta-verhaal bijna. Dus je ziet een jonge vrouw die op zoek gaat naar antwoorden, naar beelden, naar herinneringen. En tegelijk doet Carla Simón dat, ik vermoed dat ze dat op jongere leeftijd dus ook wel effectief op die manier zal gedaan hebben. Dat heeft ze mij nu niet verteld. Maar dan nu, door deze film te maken, doet ze dat eigenlijk nog eens. Hè. Want het is meer dan alleen maar die tocht afbeelden van dat meisje die op zoek gaat. Het is ook, er zit op een bepaald moment een sequentie in die een beetje breekt met de toch wel redelijk naturaliteit, realistische, bijna documentaire soms, stijl die Carla Simón altijd hanteert. Er zit dus een sequentie in waar dat meisje op een bepaald moment in de buurt is van het appartement waar haar ouders blijkbaar gewoond hebben vroeger. En ze, ik moet het misschien niet helemaal spoilen, maar ze gaat daar, ze ontmoet daar eigenlijk op een droomachtige manier haar eigen ouders op jonge leeftijd. Dus eigenlijk op een manier dat ze er bijna vrienden mee zou kunnen worden. En dat is voor haar, voor het personage, maar ook voor de regisseuse natuurlijk heel Weldadig, want ze creëert eigenlijk een beelden die ze nooit heeft gehad. He, zij vraagt zich natuurlijk af, wie waren mijn ouders, hoe zijn die geweest als jonge mensen, hoe was hun leven? En nu kan Carla Simon als regisseuse die beelden zelf creëren. Dus ze zei het ook zo tegen mij, ik heb eigenlijk de herinneringen gecreëerd die ik nooit heb gehad. En dat vind ik wel prachtig dat cinema dat kan doen.
0: Ja. In een ander interview zei ze daarover ooit het volgende.
3: And I got to the conclusion that actually I have cinema to kind of create these memories that I don't have. So it was kind of liberating, this feeling, no? So it's like, okay, maybe I'm lacking these memories, but then I can just invent them. And at the end, what we all need is a story to kind of tell our lives and where we come from, no? It's all about that.
0: Ja, dat is wat we nodig hebben, zegt ze. Een verhaal om ons leven te vertellen. En als de herinneringen ontbreken, dan kunnen we ze verzinnen. Dat is inderdaad wat ze ook tegen jou vertelde. Het is haar derde film, Romeria. Dat sluit een trilogie af. Die andere films vertellen die ook over haar leven.
2: Zeker de eerste op een heel directe manier. Je zou kunnen zeggen dat haar eerste, Summer 1993, en deze, Romeria, dat een soort boeksteunen zijn van haar jeugd of zo, waarin ze in die eerste film vertelt ze dus het moment waarop ze naar haar oom en tante in Catalonië werd gestuurd. Dus op het moment dat ze van haar ouders eigenlijk werd weggehaald. En dan zonder antwoorden eigenlijk een nieuw leven moest beginnen. Ze wist ook niet goed wat er aan de hand was. En ze moest dan op een nieuwe plek een nieuw leven uitbouwen, nieuwe emotionele banden smeden enzovoort. Dus daar gaat die eerste film over. Daarna heeft ze Alcaraz gemaakt in 2022. Ook een prachtige film die trouwens de Gouden Beer heeft gewonnen op het Filmfestival van Berlijn. Want het is, Carla Simon is een van de meest voorname regisseurs toch wel op dit moment van Spanje. Alcaraz was wat meer, stond ietsje verder van haar eigen leven, maar beeldde toch ook wel dat boerderijleven waarin zij dan bij haar oom en tante is opgegroeid. Dat beeldde die film af. En dan nu Romeria is inderdaad het andere uiteinde van die jeugd. Het moment waarop ze van meisje naar volwassen vrouw eigenlijk overgaat. En dan dus de ontbrekende delen van die jeugd gaat invullen.
0: Oké, best om ze allemaal in volgorde te bekijken, om eerst die andere twee te zien?
2: Kan zeker geen kwaad, maar als je dat, ik ga je zeker niet tegenhouden om eerst gewoon Romeria te gaan zien in de cinema, nu het nog kan. En dan daarna misschien verder te gaan spitten naar die andere films. Als je ze gewoon maar ziet, dat zou ik vooral aanraden.
0: Ja, je gaf het al aan, die regisseur Carla Simon. Zij is wel wat een fenomeen in de cinema van vandaag. Mm-hmm.
2: Ja, het is de meeste mensen, als je zegt Spaanse cinema, dan denk je direct aan Pedro Almodóvar. Terecht ook, geweldige regisseur. Maar er is nog zoveel meer te ontdekken en Carla Simon is daar toch wel een prachtig voorbeeld van. Spaanse cinema in het algemeen trouwens doet het de laatste jaren wel heel goed. Maar Carla Simon is voor mij toch wel een van de meest getalenteerde en meest bijzondere regisseurs. Zeker door die heel persoonlijke link met haar eigen leven. Je voelt dat films uit het hart zijn, die daarboven worden verteld met een heel grote gevoeligheid en echt een gevoel voor poëzie, voor beeldende poëzie. Die vrouw die zou ik toch maar in het oog houden.
0: Ja, blij dat we haar dankzij jou en dankzij Romeria nu in de krant leren kennen. We gaan het vandaag hebben over hoe het moet zijn om wees te zijn, om je gezin op een bepaald moment onthoofd te zien. Deze film, Carla Simon, wat leert ze, of wat heeft ze jou daarover geleerd?
2: Over die film?
0: Over het wees zijn. Wat heeft de film je over het wees zijn geleerd? Ja.
2: Ik denk vooral dat je nood hebt aan antwoorden en dat er eigenlijk vooral informatie moet zijn, dat er vrijheid om te spreken moet zijn. Want dat is in haar specifieke situatie natuurlijk, heb je dat stigma van AIDS en van heroïnegebruik. En dat is denk ik wat zij ook toont met deze film. Laten we praten over die dingen. Laten we geen taboes hebben, want dat is het gezondst voor iedereen. En zeker als je vragen hebt over je eigen afkomst.
0: Mm-hmm. We weten wat te gaan zien in de bioscoop. Absoluut. Romeria van Carla Simon. Heel erg bedankt voor je tijd en je inzichten en verhalen. Lieve trio.
2: Heel graag gedaan. Radio 1.

0: conversatie.
1: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

0: scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Dorso. Ergonomisch slapen. Radio 1, live.
2: Dat je niet gaat willen keren. En je zit hem overheen.

0: Tof van Commerce en hun versie van Linda. Die heet Linda Toch. Over weeskinderen wil ik het hebben vandaag. Hoe het is om op te groeien zonder ouders. Wat mis je als je geen dak op je huis hebt? Als je graag reageert, dat kan, dat mag via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Intussen is het nog aanschuiven naar Antwerpen op de E19, 10 minuten erbij vanaf Sint-Job. En op de E313, een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring, 10 minuten aanschuiven richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel, een kwartier tussen Wemmel en Vilvoorde. In Brussel is in de Wetstraat één rijstrook dicht door werken. En is het ruim 20 minuten file rijden vanaf Montgomery. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. En door een storing aan een brug tenslotte rijden er geen treinen tussen Puurs en Boom.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: De wereld van Sophie.
0: Acteur Ludo Hoogmartens verloor zijn beide ouders toen hij 14 jaar oud was. Je kent Ludo misschien nog als inspecteur Rob de Maagd in Aspen of als de blote bosmens in Kulderzipke. Hij speelt al decennia in theater en voor televisie en voor film. En hij werd op zijn 14, zoals hij het zelf zegt, vol bloed wees in ene slag. Vandaag is Ludo 62 en heeft hij een zoon en pluskinderen. Hoe heeft dat plotse verlies van zijn ouders zijn leven beïnvloed? Anke van Meer zocht hem op.
3: Het was 13 mei, exact één week na mijn verjaardag, mijn 14e verjaardag. Was voor de eerste keer tot 11:30 op stap mogen gaan voor mijn ouders. En het is zaterdag, mooi weer. En ons vader ging iets, samen met ons mama gingen die in Genk in de stad iets kopen voor moederdag. Het was moederdag die zondag. Ik kwam thuis en ze stonden op het punt om te vertrekken en ze vroegen of ik wou meegaan. Normaal zou ik dat altijd doen, maar ik had afgesproken met een vriend om te gaan tennissen. En ik ben niet meegegaan en ze zijn vertrokken thuis. En ik denk, anderhalf uur later kreeg ik telefoon van de beste vrienden van onze papa. En die vroeg van, zeg, ik heb gehoord dat papa en mama een accident hebben gehad. Ik zei, daar weet ik niks van. Dus zeg, die zijn er anderhalf uur geleden vertrokken. Die gingen nog langs ons broer om de trouwfoto's op te halen. Die was een maand daarvoor getrouwd. Dan is het, ik had dat gehoord van een die en van een die. Ik zei, nou ja, maar dan zal het niet zo zijn. En ik ga terug aan tafel zitten. Ik had een spiegel eigenlijk gebakken voor mezelf. Dat herinner ik me nog. En ik zit aan tafel en ik begin te eten. En op dat moment komt mijn oudste broer binnen. En ik zie aan hem dat er iets scheelt en ik zeg tegen hem, ik zeg, ik heb net telefoon gehad van Pierre en die vroeg of mama en papa een accident hebben gehad, weet jij er iets van? En in zijn nee zag ik dat er iets niet klopte en hij ging terug weg, want we waren met de drie jongste kinderen thuis, we waren met zeven kinderen thuis. En ik ben op één na jongste en mijn jongste zus was thuis en mijn andere zus was thuis.

0: En hij gaat naar buiten en op dat moment komt mijn andere broer thuis en ik zie ze aan de auto praten. En hij komt binnen en hij zegt van, ga even zitten, we moeten iets vertellen, er is iets gebeurd. Mama en papa hebben inderdaad een accident gehad en papa is dood. Maar mama die gaat er zeker doorkomen. Hij is van, what the fuck gewoon. Wat dit heel raar is, maar ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren, is dat ik niet besefte wat er eigenlijk gebeurde. Want dat bijna een abstractie gewoon. Want hij vertelt dat, papa is dood, mama die blijft zeker leven. En die ging terug weg. En mijn andere broer die begon heel de familie te bellen. En iedere keer hoorde je hetzelfde. Mama, papa hebben een accident gehad. Papa is dood, maar mama komt er zeker door. Kunnen jullie naar hier komen? Papa is dood, maar mama die gaat er zeker door. Papa is dood, papa is dood. Papa is
1: mama, papa hebben een accident gehad. Papa is dood, mama.
0: Papa is dood,
1: mama die gaat er zeker door.
0: Mama die gaat,
1: papa is dood,
0: maar mama die gaat er zeker door. En no time stond heel de familie daar. En ik herinner me dat ik aan het raam stond. En dat mijn broer terug thuis kwam. Ik denk dat we dan een uurtje of twee later waren. En die komt binnen. En iedereen kijkt naar hem en die knikt gewoon van nee. En toen wisten we dat zij ook dood was. Het rare is dat, terwijl ik het nu vertelde, dat dat weer zoiets heeft. Dat het bijna niet realistisch is. Zo. Dat je denkt van... En op dat moment worden geleefd eigenlijk... Dat herinner ik me wel. Van, ik ging mee met mijn meter om daar dan tot aan de begrafenis te blijven. Omdat er zoveel moest geregeld worden. Die eerste week eigenlijk, dat is een soort van blur in mijn hoofd. Dat je niet goed beseft. We zijn wel nog naar het ziekenhuis gegaan. Diezelfde dag dat ze verongelukt zijn om zo'n laatste groet te brengen. En ik weet dat ik, vlak voordat we naar de kelder gingen, dat ik gecrashed ben. Dus ik heb ze ook nooit meer gezien. Waar ik achteraf gezien heel blij voor ben. Want ik weet, mijn jongste zus die heeft het wel gedaan en heeft daar behoorlijk veel last van gehad ook. Dus ik heb ze thuis zien vertrekken. En die hadden geen ruzie. Die gingen iets kopen voor moederdag. Dus dat was oké zo tussen die twee zo. Dus dat is het laatste beeld wat ik van hun gezien heb zo. En natuurlijk zit er wel vanaf het begin dat je denkt van... Oh fuck, wat als ik was meegegaan? Had ik ze kunnen redden? Had ik misschien die bus... die voor hun is gereden, op tijd kunnen zien en kunnen verwittigen. Ik heb daar jaren lang het schuldgevoel over gehad. Je komt in een heel raar... ik omschrijf dat soms als een soort van parallel universum waar dat je in terechtkomt. Omdat alles wat was, is er niet meer. En je komt ineens krijg je een nieuwe werkelijkheid. En die werkelijkheid is dat je oudste broer, die dan een maand of anderhalve maand daarvoor getrouwd is, dan beslist om zijn appartement dat hij huurt met zijn vrouwtje op te geven en om bij ons te komen wonen, om voor ons te zorgen. En je voelt dan dat iemand een taak op zich neemt die hij niet op zich kan nemen. Dat is ook een belasting die je eigenlijk in hindsight, met terugwerkende kracht, eigenlijk ook zegt, dat mocht je eigenlijk bijna iemand niet aan doen gewoon. Iemand is zo garm, nog geen 10 jaar ouder als u. Die gaat ineens een soort van vaderfiguur worden. Die mensen hebben dat ook gedaan met de beste bedoelingen, maar waren daar ook niet klaar voor. Als je daar überhaupt ooit klaar voor kunt zijn. Eigenlijk zou dat niet mogen. Ik weet ook niet wat de betere oplossing is, maar het gevolg is natuurlijk dat ik denk, na 1,5 jaar tijd, dat uw broer ook met ruzie vertrekt gewoon. En dat dan uw zus die ondertussen getrouwd is overneemt. En dat die na 2 jaar ook tot de concentratie komt. Ja, nee. Omdat uw broer-zusrelatie valt weg. En dan zit je nog met 5 kinderen. En dan moet er beslist worden, wat gaat er gebeuren? En dan was mijn andere broer, die zei... Ja, maar wat als we het onder ons doen gewoon? En dan komt er een familieraad bij elkaar. Want zoals dat vroeger, ik weet niet of dat nu nog altijd is. En je hebt dan een voogd en een oppervoogd. En ik herinner me dat mijn Peter, die was hoofdvoogd... En ja, ik zal nooit vergeten dat hij zich richtte tot de 3 kleinste kinderen, want die waren minderjarig. En dat hij gewoon vlak af zei, dit is jullie laatste kans. Als dit niet lukt, gaan jullie naar een weeshuis. En we hadden beelden van bij ons in het dorp, in As, was een groot weeshuis. Dus als wij daar voorbij kwamen, we vonden dat als kind ook al zo, oh, dit is eng, dit is eng. Dus dat was een soort van gigantisch beeld wat binnenkwam. En ik weet nog dat ik daar aan tafel zat en dacht... En meneer Peter, wat had hij eigenlijk had heel graag? Dat was echt zo'n self-made man. En dat ik daar en dan besliste, ik denk dat ik toen 16 was. Zeg, op het moment dat ik volwassen ben, spreek ik nooit meer met u. Ik heb dat ook niet meer gedaan. Ook belachelijk van mezelf ook, hè. Maar het is gezet een gemankeerd kind gewoon. En als iemand zoiets tegen u zegt, dan zegt hij van, oké, jij snapt mij niet. Dus wil ik met u niks meer te maken hebben. En vanaf de dag van mijn 18e verjaardag heb ik met die man nooit meer gesproken. Ik heb die verdriet aangedaan daardoor. Dus als iemand zoiets tegen u zegt, dan komt het binnen. Als andere kinderen dat tegen u zeggen of zo, bedoel, dan maakt dan veel minder uit. Maar als iemand dat dan zegt, zo, dan gaat er naar een weeshuis. Dat betekent gewoon dat je uit uw thuis weggehaald wordt en naar een plek gaat waar alleen maar kinderen zijn, gelijk als jij. En dat is heftig. Dat is heftig om te horen. Want voor de rest, ja, ik ben het daarna ook als een geuzennaam gaan gebruiken. Hè. Dan ga ik altijd tegen die zijn, ik ben een volbloedwezen in één slag. Een slechte humor, hè. Ik ben vooral heel zwaar met mijn kont tegen de krib gegaan. Mijn middelbare school was echt de hel gewoon. Ik heb bepaald me zelfs gevraagd aan mijn broer van ik wil op het internaat gaan. Ik wou thuis weg zijn, ik ben op het internaat gegaan. Maar daar heb ik het zo uitgehangen en ik deed niks in. Ik merk heel erg dat toen ik jong was, dat iedere keer als ik mezelf weer in de penarie en in de miserie had geholpen, dat ik mijn ouders als excuus gebruikte. En dat werkte dan ook altijd. Want natuurlijk, daar kan niemand tegenop, hè. Daar kan niemand tegenop. En dat zat toen toch al iets van de speler in mij, dat ik ook zo kon huilen. Mijn ouders, dat. En dat werkte. Schaamteloos misbruik daarvan maken. Waarvan je nu denkt, maar Lu, waarom? Ja, omdat het kon. En omdat ik niet wist hoe ik het anders moest doen. Omdat er niemand was die... Ja, there was no guidance. Gewoon. Ik had niemand die mij een richting aanwees. Ik liep verloren. En ik merk dat ik heel onzeker was. Ik zie mijn kind doodgraag. Als een werkelijk, ik zou mijn leven ervoor geven. Maar door wat er met mij gebeurd is, heb ik hem ook tekort gedaan vaak, denk ik. Ik heb geen rolmodellen gehad. Ik heb nooit vadermoord kunnen plegen. En als mijn zoon vadermoord aan het plegen was, manneke, dat klest hier langs alle kanten gewoon. En ik heb die echt tekort gedaan wat dat betreft. En ik weet, toen hij geboren werd, ja, dan moet je daar aan denken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dat is... Omdat je zet een kind op de wereld waarvan je weet, hij gaat zijn opa en zijn oma nooit kennen. Nooit. Ik kom nooit aan het graf bij mijn ouders, omdat ik heb daar niet zo heel veel mee. Maar toen ben ik wel een geboortekaartje op het graf gaan leggen. Maar dat is heftig, omdat gaandeweg je traject als vader merkte gewoon van, dat je heel dikwijls denkt van, ja, maar hoe zou hij dat gedaan hebben? En dat weet je niet. Ben ik een mankeerd kind? Zelfs op mijn 62. Merk ik gewoon dat ik mis tools. En ik hoop in die zin dat als de dag van vandaag, want dat gebeurt nog elke dag, hè, dat kinderen hun ouders verliezen op zo'n manier, dat die begeleiding beter is. En dat niet iets is van de eerste 2 weken, maar dat moet echt een traject van jaren zijn, dat op regelmatige basis, dat er gesprekken zijn met zo'n kinderen. Ik ben jarenlang in therapie geweest, omdat ik tegen zoveel dingen opliep gewoon. Ik heb nooit afscheid kunnen nemen. Ik ben jaloers op mensen, en ik begrijp hun verdriet als hun ouders sterven, maar als die 80, 85 zijn, en tuurlijk hebben die verdriet, en tegelijkertijd benijden kunnen bijna. Dan denk ik van, je hebt ze 1 zo lang mogen hebben en 2, je hebt afscheid kunnen nemen. Bij mij zijn die vertrokken en ik heb die nooit meer teruggezien. Ja, dat is moeilijk. Elke dag voelde dat. Ouders houden een familie vaak bij elkaar. Ouders zijn de reden waarom mensen bij elkaar komen. Papa's jarig, mama's jarig, kerst, oudjaar. Dan gaat het, als kinderen gaat het naar de ouders. Dat valt weg. Dat is er niet meer. En je kunt wel met de familie onder elkaar afspreken, maar dat is anders. Dat is een soort van verbindende factor. Dat is een soort van lijm wat wegvalt. Dat zijn de voegen die uitgehold geraken. En waardoor dat allemaal al ook veel meer gaat schuren. En je hebt het een of het ander. Of een familie gaat enorm aan elkaar hangen. Of ze valt wat uit elkaar. En bij ons valt ze wat uit elkaar. We hebben geen ruzie met elkaar of zo. Maar je voelt dat wij zijn ook geen mensen die elkaar heel veel opzoeken. En dan merk je dat is ook voor een deel omdat die ouders dat niet meer zijn. Ik ben nu al meer dan 10 jaar ouder dan dat zij ooit geweest zijn. En het rare is, hè, dat blijven oude mensen voor mij. Want ik kan er alleen maar naar kijken met de ogen van een jongetje van 14. Ik kan er niet naar kijken met de ogen van een 62-jarige. Dat gaat niet. Dus dat blijven oude mensen voor mij. En ik ben 10 jaar ouder dan dat zij ooit geweest zijn. En dat is heel raar. Ik ben 62 en ik ben een gemankeerd kind. Maar het is oké. Ik heb afscheid genomen van mijn ouders. Dus ik koester ze nu.
2: Acteur Ludo Hoogmartens over het verlies van zijn beide ouders toen hij 14 was. Over wees zijn. Als je zelf zou willen reageren, kan en mag altijd via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. MUZIEK

0: Sunken Waltz van Calexico hoorde je.
1: De wereld van Sophie.
0: Over weeskinderen hebben we het vandaag. Naar aanleiding van die nieuwe film Romeria van de Spaanse cinemasensatie Carla Simón. Die zelf, wees zijnde, een verhaal heeft gemaakt over een weeskindje dat... Nee, niet weeskindje, het is een 18-jarige vrouw, weeskind. Dat probeert het verhaal van haar familie te vervolledigen. We hoorden net ook het verhaal van acteur Ludo Hoogmartens, die ook in één slag beide ouders verloor en in één slag in een soort parallel leven terechtkwam, zoals hij het zelf omschrijft. Een van zoeken naar een nieuwe rust, maar dat niet meteen vinden. Ik praat graag over de impact van dat soort gebeurtenissen met Doris Dogen. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Oprichter van het Traumacentrum België, psychotraumatoloog, integratief kindertherapeut met een specialisatie in vroege kindertrauma's in een hechtingsrelatie en het fenomeen van onzichtbaar hechtingstrauma. Dat is een mondvol.
2: Ja.
0: wat is de te verwachten impact op een kind wanneer het plots beide ouders verliest?
2: Ik moet beginnen met het verhaal dat sowieso al de grootste angst bij kinderen verlies van ouders is. Dat is zelfs een equivalent van doodsangst. En als we dan op gelijk welke leeftijd denken dat dat niet zoveel uitmaakt, een plots verlies hebben, omdat ik daar de nadruk leg op plots, wat eigenlijk nog een beetje de situatie verergert, omdat we daar een trauma kenmerk krijgen, dat zij plots die ouders verliezen, heeft dat zeer zware gevolgen eigenlijk op hun ontwikkeling en op verschillende levels van die ontwikkeling. Ik zeg, want het is eigenlijk wat het verhaal van Ludo dan betreft, zien we dat dat eigenlijk ook een traumatisch verlies is. Ik wil nog een verschil maken. Een traumatisch verlies is wanneer dat we, zoals in de dat een plots weggerukt worden door een auto-ongeval of door zelfmoord, wat wij dan eigenlijk die traumatische verliezen noemen, wat moeilijker is om naar een verwerking te gaan, ook omdat je twee sporen hebt. Je hebt de traumatische, die moet behandeld worden en verwerkt worden, en je hebt dan eigenlijk ook de rouw, het rouwproces die eigenlijk op gang zou moeten komen.
0: Mm-hmm. Verschilt de impact afhankelijk van de leeftijd van een kind?
2: Ik denk dat de impact het hangt af van het ontwikkelingsniveau waar het kind is. En het komt sowieso altijd binnen. Het heeft altijd te maken met angst. Angst is altijd een factor die daarbij hoort. Als het bijvoorbeeld een baby is die beide ouders verliest, dan gaat hij zich dat niet herinneren. Maar die angst en die totale een soort gevoel hebben of ervaring hebben van, wij noemen dat aloneness, alleen gelaten worden, dat wordt opgeslagen in totaal andere, dat wordt dan eigenlijk niet op de hippocampus opgeslagen, maar eigenlijk in je gevoelservaring, in je lichaamservaring, in je sensaties. Dus dat heeft dan eigenlijk andere, dat geeft andere symptomen dan wanneer je dan 6 jaar bent en eigenlijk over de situatie al kunt nadenken, dat je misschien beter kan plaatsen, of dat je 18 jaar bent. Dus het hangt eigenlijk wel af wat dan de gevolgen zijn, hangt eigenlijk af van het ontwikkelingsniveau waar het kind is, wanneer het eigenlijk gebeurt.
0: Ja. Wat is er belangrijk voor zo'n kinderen om zo'n verlies op te vangen? Wat kan de omgeving voor hen betekenen?
2: Ik denk in de eerste plaats in contact blijven met het kind. Dat is ook zo schrijnend aan het verhaal van Ludo. Het is een soort totale alleen gelaten worden in wat er eigenlijk gebeurt, waardoor dat je in die parallele wereld terechtkomt. Omdat je moet proberen om te gaan met dat plotse en dan nog een keer verlies een van ouders, wat al een van de grootste traumatische angsten en ervaringen zijn. Zeker bij het kind blijven, contact maken, openheid maken voor het verhaal, voor wat er gebeurd is, ruimte creëren voor die emoties, voor wat daar allemaal eigenlijk is. Want bij Ludo horen we daar ook die survival guilt, wat hij zegt van ik voelde mij schuldig, wat ik dan mee geweest, wat eigenlijk zo splinter is van een traumatische ervaring. Had ik iets kunnen doen? Zij zijn gestorven, ik ben dood. Dat zijn zo al die dingen die zouden moeten herkend kunnen worden. En waar eigenlijk al bijna onmiddellijk eigenlijk hulp voor moet geboden worden. Mm,
0: een nieuwe stabiele omgeving, snel bieden, zal dan belangrijk zijn.
2: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Een stabiele omgeving waar er ruimte en openheid is nog een keer om eigenlijk al die processen die daar zijn, om die te begeleiden, te ondersteunen, verklaringen te helpen geven. En zeker en vast dat rouwproces zeker op gang te helpen zetten, dat we dan. Want vaak is het ook dat dat rouwproces niet op gang komt, zodat we dan eigenlijk met uitgestelde rouw zitten.
0: Ah,
2: maar dat soms dan kan dat dan na 40 jaar, door andere verlieservaringen, dan eigenlijk, Hans, die impact van 40 jaar geleden of 30 jaar geleden helemaal eigenlijk in een zeer overspoelende vorm eigenlijk bij die persoonlijkheid dan binnenkomt.
0: Ja, hoe kan je een kind begeleiden in het rouwproces of helpen dat dat goed verloopt, tussen aanhalingstekens goed?
2: Ik denk eerst en vooral, ben geen rouwspecialist, dat wil ik er wel bij zeggen, maar ik denk eerst en vooral echt in het contact blijven gaan met het kind. Dus echt dat contact is belangrijk. Relatie aangaan met het kind. Oog hebben en herkennen wat de symptomen zijn van dat trauma al ook, door dat verlies. En daar eigenlijk op anticiperen. Natuurlijk, in traumatologie anticiperen wij op die gevolgen die daar eigenlijk zijn. Want traumaverwerking is niet per se, of verliesverwerking voortdurend over het verhaal vertellen. Maar voornamelijk kijken, dat is zeer individueel, zeer voor elk kind en voor elke volwassene wat de impact is, maar op de verschillende ontwikkelingsniveaus gaan kijken, wat is die impact daar eigenlijk van, en dan na verhand daarop anticiperen en daarin hulp bieden, zodat die gevolgen eigenlijk kunnen weggewerkt worden. Het gegeven natuurlijk, het trauma, het verlies, dat is daar, dat kan je niet wegwerken, maar wel zeker de gevolgen. Mm-hmm. Maar zoals ik zei, zeer specifiek, individueel, uniek voor elke mens.
0: Ja, ik zou in zo'n situatie denk ik onmiddellijk denken, kom, 400 therapeuten, psychologen, dit is zo ingrijpend. Mm-hmm. Hier heb je professionele hulp voor nodig.
2: Ik kan dat wel ondersteunen, omdat ik meestal ook de ervaring heb dat al de mensen er rond zijn eigenlijk ook van slag. En hebben, zitten ook met hun traumatische ervaring, met hun gevolgen, met hun eigen verdriet, waardoor dat eigenlijk vaker moeilijk is om dan ook voor het kind daar te kunnen zijn en dat kind te kunnen ondersteunen in zijn processen. Mm-hmm. En dan moeten we ook kijken natuurlijk, omdat we meestal, bij weeskinderen gaat het altijd over dood. Dat is anders dan bij adoptiekinderen, waar het dan meestal niet over dood gaat. Het verlies ligt anders, maar niet in de dood. Dat je dan toch die gespecialiseerde hulp toch best wel inroept om naar die begeleiding te gaan.
0: Mm-hmm. Wat zijn alarmsignalen dat een kind dit soort gebeurtenissen problematisch lijkt te verwerken?
2: Je hebt allerhande signalen die je kan herkennen. Zoals ik daar straks al heb gezegd, je kan impact hebben op verschillende ontwikkelingsniveaus. Relationeel, dat kan zijn dat bijvoorbeeld het kind zich niet meer gaat hechten aan bepaalde mensen. Dat het kind zich gaat terugtrekken. We zien voornamelijk, omdat het ook over angst gaat, dat is zeer trauma gerelateerd. Altijd die angstreacties. Er wordt chronische angst, is eigenlijk die geïnstalleerd wordt in dat brein. Met eigenlijk zeer veel uitingsvormen die heel vaak misbegrepen worden. Zoals bijvoorbeeld slaapproblemen die er zijn, eetproblemen die kunnen ontstaan. Een kind die zogezegd hyperactief is, of juist heel, heel erg in een shutdown, in een teruggetrokken toestand is. Zo, dat zijn toch allemaal een soort alarmsignaal of symptomen die je die je dient te herkennen. En of een kind die bijvoorbeeld zegt, dat is dan cognitief, het is mijn schuld, ik had er moeten bij zijn. Dus wat je kan zien, dat is eigenlijk niet verwerkt. Daar ligt daar eigenlijk van alles en nog wat de aandacht toch verdient. Mm-hmm. En moet geholpen worden. Wil je eigenlijk in het leven kunnen doorgaan, dat eigenlijk een plek heeft gekregen.
0: Ja, hoe kan zoiets zich nog tonen in een later leven?
2: Ja, we zien heel vaak, zoals ik zeg, uitgestelde rouw. We zien ook heel vaak bij trauma, het is ook trauma natuurlijk, traumatisch verlies, is dat we ook vaker niks zien in het begin. Maar dat wil eigenlijk niks zeggen dat trauma er niet zou zijn, of dat ze dat eigenlijk goed gedaan hebben, maar alleen maar dat daar eigenlijk een beetje opgesloten ligt, bij wijze van spreken, heel lang. We hebben bijvoorbeeld ook PTSS die een gevolg kan zijn, maar dat kan je ook...
3: Posttraumatisch stresssyndroom.
2: Ja. Maar we zien dat ook met late onset, wat we soms zien, dat later, soms als je 70 bent, of soms 80, ik werk ook met hoogbejaarde mensen, je dan pas eigenlijk al deze gevolgen van situaties en verliessituaties ziet van 50, 60 jaar geleden. Waar je het kan herkennen, is ook wat ik zeg, bijvoorbeeld welke relaties kunnen aangegaan worden. Of bijvoorbeeld ook wat hij zegt in de ding, je relatie tot je kind, wat je daar voelt, hoe je tools mist, hoe je misschien naar een overbescherming gaat, of juist een onthechting gaat van het kind. Ik ga mij niet binden aan dat kind. Van ik wil niet opnieuw verlies voelen. Ik wil niet opnieuw daardoor heen gaan. Bijvoorbeeld, je ziet dat mensen behoorlijk gepreoccupeerd kunnen zijn met dood. En dat zit dat ook kan uiten in destructief gedrag. We horen ook een beetje in het verhaal zo rond de puberteit, dat we zien dat die ook wat kantelt. En soort gedrag die niet zo passend was. Wat eigenlijk allemaal gevolgen zijn van het feit dat dat gebeurd is en dat daar niet de juiste opvang en begeleiding is geweest om dat de plek te kunnen geven en dat te verwerken.
3: In het verhaal van de regisseur Carla Simon is het reconstrueren van de geschiedenis van haar familie zeer belangrijk. Desnoods zal ze een verhaal verbeelden, bijeen verzinnen, maar ze heeft nood aan dat verhaal, aan het in leven houden van de herinnering. Blijkt dat voor wel meer kinderen belangrijk te weten wie die ouders dan wel geweest waren?
2: Ja, omdat je zit eigenlijk met die missing pieces. En dat is ook wat ik in het verhaal van Ludo hoor. Van hij noemt dat een gemankeerd kind. Wat ik niet goed weet hoe dat moet interpreteren. Is het heb je zelf een mankement doordat zij weggevallen zijn? Of heb je juist zoveel gemist omdat je ouders nodig hebt eigenlijk om te ontwikkelen tot wie dat je bent? En ik denk dan op zoek gaan naar de missing pieces. Dat eigenlijk wel voor die persoon belangrijk is. Omdat het zo moeilijk is om met dat soort leegte, dat soort gat te leven. Ja, en dat ze dat gaan opvullen. Dus noods, spijtig genoeg heb ik de film nog niet gezien. Dus noods met een fantasieverhaal. Ja, en dat is wat je echt veel vaker bij kinderen ziet. En het geeft ook een grip. Het geeft een gevoel van controle als je zoiets hebt van, ik heb het nu allemaal, ik heb alle missing pieces in elkaar, de puzzel is nu weer helemaal gemaakt, heeft het eigenlijk een gevoel van, ik heb het onder controle, het zal mij eigenlijk niet meer overkomen. Dat is natuurlijk in de realiteit niet waar, maar dat is toch wel iets wat we zien, omdat we spreken van traumatische verlieservaringen bij weeskinderen, dat zij proberen de controle te hervinden. En dat is een van de dingen die zij dan doen, een verhaal eraan opzetten of zoeken. Als we dat hadden gedaan, dat was dan niet gebeurd. Dat is zeer, zeer typisch, om dat gevoel van die... Want ik vind dat trauma is altijd onverwas. Je weet niet wat gebeurt, je weet de gevolgen niet. Dus om daar met die angst te kunnen omgaan.
3: Ja, het zal onvermijdelijk je leven een andere, totaal onverwachte wending geven. Kan het ook zijn dat je dat goed doorloopt? Dat de gevolgen beperkt blijven? Dat het niet noodzakelijk negatief je leven beïnvloedt?
2: Ik zeg nou, het is zeer, zeer individueel. Het hangt er ook van af welke relatie deze kinderen hebben gehad met deze ouders. Als ze een veilige relatie hebben gehad, hebben ze zeer veel tools geleerd. Waardoor dat er ook heel veel, laten we zeggen, met een ouderwets woord, veel veerkracht en tools zijn om naar verwerking te kunnen gaan. Dus dat is zeker al één aspect. Maar ik denk ook, het is zeer individueel welke gevolgen dan er zijn. Maar zeker met de nodige de juiste ondersteuning die ook het oog geeft voor het traumatische aspect, kan dat wel een plek krijgen, zodanig dat we eigenlijk die gevolgen niet moeten hebben, bijvoorbeeld emotioneel, relationeel, lichamelijk, neurobiologisch, als daar eigenlijk al vanaf het begin bijna onmiddellijk juiste hulp geboden wordt. Ja. Dus het mag eigenlijk niet verloren gaan. Want soms is er een onmiddellijke blokkade en eigenlijk dissociatie van het gebeuren, waardoor hij zou kunnen denken, oh, maar dat kind heeft daar geen last van. Maar dat is natuurlijk dan een misinterpretatie. Dus ik ben altijd voorstander van eigenlijk bijna onmiddellijk in naar de hulp te gaan. Ja.
3: Ja, heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Psychotraumatoloog Doris de Hoge.
2: Heel graag gedaan.
1: Radio 1.

0: met Mantis. Het is intussen iets voor 11 uur. We maken tijd vrij om naar het nieuws van 11 uur te luisteren. En daarna praten we verder over weeskinderen en weeshuizen.
1: Roma en Literair Productiehuis Vonk en Zone presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via de roma.be, samen met Radio 1.
2: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
3: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
2: Behandelingen zonder resultaat.
4: Het heeft nooit niet geholpen.
3: Nee.
2: Is er sprake van een verdienmodel?
5: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
2: Op de rug van de patiënt. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
13: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
16: Mijn haren omhoog?
15: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
16: Ah ja, dus mijn factuur?
15: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
17: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Goedemorgen, het is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders. Dat laat het parket van Brussel weten. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en grote sommen cash geld stortte, werd onderzocht. ING bekent nu geen schuld, maar koopt wel op voorstel van het parket verdere vervolging en een mogelijk proces af. 1,6 miljoen euro is de theoretische maximumboete voor witwassen. Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt dringend gezinnen om kinderen met een extra zorgnood op te vangen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met autisme of ADHD. Vorig jaar stonden er 25 kinderen met zo'n extra zorgnood op de wachtlijst. Maar amper 3 daarvan zijn effectief geholpen. Het is nochtans niet alleen voor de kinderen zelf belangrijk, maar ook voor hun ouders, zegt David van Steenbergen van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.
20: We merken dat de zorg voor een kind met een extra zorgnood, ja, dat is niet altijd evident. Hè. Een pleeggezin kan dus een wereld van verschil betekenen voor zowel het kind, maar ook voor de ouder of de ouders die op deze manier even ontlast kunnen worden en de batterijen kunnen opladen. Hè. En pleegzorg begeleidt en ondersteunt hierbij zowel de pleegzorgers als de ouders.
19: Rond deze tijd begint de persconferentie waarop meer uitleg wordt gegeven over het akkoord dat de Vlaamse regering gisteravond heeft bereikt. De topministers raakten het eens over 3 knelpuntdossiers. Energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven, een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm in West-Vlaanderen en snoeien in het ambtenarenbestand. Veel details over de invulling van het akkoord waren er niet, maar dat zou nu dus bekendgemaakt worden op de persconferentie. 9 Russische oligarchen zijn procedures opgestart om hun geld dat vastzit bij Euroclear in Brussel vrij te krijgen. Dat schrijft de Tijd. Euroclear beheert veel buitenlandse tegoeden. Russisch geld wordt er sinds de invasie in Oekraïne geblokkeerd. Russische zakenmensen en bedrijven hebben geprobeerd om via de Raad van State hun geld vrij te krijgen, maar ze kregen altijd ongelijk. Nu willen 9 Russische zakenlui een oud investeringsakkoord gebruiken om aan hun geld te raken. Dat zegt Francis Adijns van de Federale Overheidsdienst Financiën.
4: Ze beroepen zich op een arbitrageprocedure die voorzien is in overeenkomsten, oude overeenkomsten, tussen Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en nog de Sovjet-Unie. En die arbitrageprocedure bestaat erin eigenlijk dat er buiten de klassieke rechtsinstellingen om, dat er een procedure wordt gestart waarbij beide partijen elk een vertrouwenspersoon, een arbiter aanduiden, die dan beslissen om een voorzitter aan te duiden die het geschil moet beslechten.
19: Zo'n arbitrageprocedure kan jarenlang in beslag nemen en het is ook lang niet zeker dat de Russische oligarchen hun geld op die manier vrij zullen krijgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gaat donderdag ook de paus zien tijdens zijn bezoek aan Italië. Hij wil met hem naar eigen zeggen een openhartig gesprek voeren over het Amerikaanse beleid. De laatste weken had de Amerikaanse president Trump enkele keren hard uitgehaald naar de paus, omdat hij kritiek had op de oorlog tegen Iran. Rubio wordt nu uitgestuurd naar Italië om de plooien glad te strijken. Paus Leo XIV is de eerste Amerikaanse paus in de geschiedenis. Kans op nevel en mist nog deze voormiddag. Later vandaag trekt er een storing over het land. In het westen zal het wat droger blijven, maar over andere delen van het land kans op veel neerslag, maxima tot 16 graden. Morgen nog altijd regenachtig, maar droger in het westen en nog 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
22: Radio 1.
23: De wereld van Sophie.
24: Met Sophie Lemaire.
0: Ik zou binnen blijven, dicht bij de radio. Het is hier goed en het is hier droog. Welkom bij Radio 1 en welkom ook in de wereld van Sophie. Dit is Mercury Rev, Goddess on a High.

0: Mercury, Rev en Goddess on a Highway. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Over weeskinderen hebben we het vandaag. Naar aanleiding van de film Romeria, die nu in de zalen speelt. Een film van de Spaanse regisseur Carla Simón, die op jonge leeftijd haar beide ouders verloor. En in die film probeert ze de herinneringen aan haar ouders letterlijk te verbeelden. Liever een verzonnen verhaal dan geen verhaal. Wat het betekent om wees te zijn en hoezeer dat een impact kan hebben op je leven, daarover hadden we het al in het vorige uur, kan je herbeluisteren op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Maar ik wil ook heel graag eens de geschiedenis induiken. Want zijn we niet allemaal opgegroeid met die verhalen over weeskindjes in gruwelijke weeshuizen? Hoe was het om vroeger op zo'n plek terecht te komen? En wanneer zijn die weeshuizen opgehouden te bestaan? Dat kan ik vragen aan professor emeritus Leen van Mollen. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor emeritus sociale geschiedenis, verbonden aan de KU Leuven. Ik heb zo het idee dat er vroeger meer weeskinderen waren dan vandaag. Klopt dat eigenlijk?
2: Dat is helemaal terecht. Vandaag is dat een grote uitzondering. Door een ongeval zoals in de uitzending al is aan bod gekomen. Eventueel door een ziekte zoals in de film aan bod komt. Maar in het verleden was dat zeer frequent. We weten dat wat Vlaanderen betreft, 18e, 19e eeuw, één kind op drie, minstens één ouder, verloor voor de leeftijd van 20 jaar.
0: Mooi.
2: Zo niet beide ouders voor 20 jaar. Maar we moeten het ook omdraaien. Heel veel ouders verloren ook één of meer kinderen voor de leeftijd van 20 jaar. Dus de sterfte was in de samenleving alomtegenwoordig. En slachtoffers van die sterfte waren ook kinderen die dus halve of hele wees werden.
0: Mm-hmm. Een stabiel kerngezin zoals we vandaag kennen, dat was toen uitermate zeldzaam.
2: Klopt, wij spreken nu over nieuw samengestelde gezinnen, maar in het verleden, en dan spreek ik over de periode tot en met de late 19e eeuw, vroege 20e eeuw, was een gewoon kerngezin, vader, moeder, kinderen, altijd samen, veeleer de uitzondering. Gezinnen waren harmonica-gezinnen die zich aanpasten aan situaties, door sterfte, door vertrek van mensen, door allerlei omstandigheden. En dus had je naast vader, moeder, kinderen, eventueel kinderen uit een tweede of een derde relatie, maar ook inwonende grootouders of één grootouder, vaak ook inwonende ooms of tantes die niet gehuwd waren en meehielpen in het familiebedrijf. Dergelijke complexe huishoudens, dat was vaak ook geleerd aan landbouw, aan ambachten, aan handel, waar wonen en werken samengingen. En alle handen waren dan ook welkom. Zowel van bejaarde mensen als van halve wezen, eventueel kinderen die opgevangen werden van verwanten en dergelijke. Eventueel ook kostgangers die bij een gezin kwamen inwonen en een kamer huurden en daar ook dus deel uitmaakten van die grote complexe huishoudens.
0: Mm-hmm. Dus kinderen die wees werden, pakweg 200 jaar geleden, die kwamen in het beste geval binnen de familie terecht. Wie waren de kinderen die in de weeshuizen terechtkwamen?
2: Ja, u hebt het zeer juist daar. De meeste kinderen die wees werden, kwamen te ergens terecht bij bekenden. In de familie, ooms of tantes, een grootouder, eventueel vrienden, buren, dergelijke meer. En dat was zeker het geval in de gezinnen die meer welstellend waren, in de bovenlagen van de samenleving, de middenmoot van de samenleving. Maar wanneer het om armoede ging, dan was elke mond een mond te veel. Dus nog kinderen van anderen opvangen was dan bijna niet te doen. En dergelijke kinderen moesten dan een plaats vinden ergens. Dat kon zijn in een privaat circuit. Vaak waren het kloosterorden die zorgden voor de opvang van één of een paar kinderen in hun eigen kloosteromgeving. Of in een tehuis dat ze oprichtten voor weeskinderen of wezen samen met andere mensen in nood. Je zag niet zelden dat weeskinderen verbleven in een tehuis dat ook voor bejaarden bedoeld was. Voor mensen met een handicap die nergens terecht konden. Dus gemengde situaties, landlopers eventueel, zeer complexe situaties, noodopvang voor kinderen en ook andere mensen.
0: Mm-hmm. Het waren bijna altijd ad hoc oplossingen. Dan. Het is niet zo'n soort gestandardiseerd systeem van weeshuizen.
2: Wel, dat groeide wel. En je ziet dat vanaf de middeleeuwen in de steden, wanneer de steden groter werden, zaten daar in die stads kernen. Mensen van allerlei slag, ook mensen in nood. En dan waren er weldoeners, met of zonder samenwerking met een gemeentebestuur, met een stadsbestuur, die een tehuis oprichten. Men noemde dat vaak godshuizen, private huizen. Bij wijze van spreken om de hulp van God te vragen en de zegen van God, omdat je iets deed voor de medemens. Een godshuis waarin mensen in nood werden opgevangen. En dat konden tehuizen zijn die gedurende eeuwen functioneerden, die nog bestonden na de Franse Revolutie en eigenlijk uitgroeiden tot OCMW van vandaag.
0: Ja.
2: Dus je had dat private circuit. Maar dan heb je daarnaast, en ik heb het woord OCMW net laten vallen, de overheden die zich gingen bekommeren om de grote noden. Het is bijvoorbeeld heel opvallend dat in België vanaf het ontstaan van de bevolkingsstatistiek, dat men ook wezen, vondelingen, verlaten kinderen ging tellen, dus de kinderen in nood, waarvoor een oplossing moest gevonden worden. En het is de Franse bezetter die aan het latere België een systeem heeft opgedrongen, opgelegd, namelijk de overheid moet zorgen voor mensen in nood, of het nu langdurig zieken is in armoede, of bejaarden, of wezen en dergelijke meer. De overheid, in casu de steden en de gemeenten, moeten in de opvang voorzien. En dat zijn de antecedenten van onze huidige OCMW's. De godshuizen vervelden tot godshuizen van de overheid. In de 19e eeuw bleef de naam godshuis bestaan. En er was een commissie die daarop moest overwaken. En dat is dan COO geworden, Commissie Openbare Onderstand. En vandaag noemt het OCMW.
0: De verhalen die we over die weeshuizen kennen, die leren ons dat de leefomstandigheden voor die wezen hard waren, vreselijk hard. Was dat ook echt zo?
2: Goh, we moeten daar genuanceerd over oordelen. Dat kon voor een kind een redding zijn. Er zijn kinderen die daar heel graag op terugkijken, op hun goede tijd in een of andere opvanginstelling. Je hebt evengoed de horrorverhalen en alles daartussenin. Dus tussen wit en zwart is heel veel grijs. Een ideale oplossing, ik durf bijna zeggen, zal het zelden geweest zijn. Men moest ook roeien met de riemen die er waren, dus de financiële middelen om zo'n opvang te realiseren waren vaak schaars. Vandaar dat je dus bijna een kazerneachtig, een gevangenisachtig regime kreeg, met heel schaarse voeding, met kille slaapzalen voor tientallen, honderden kinderen tegelijkertijd, met een draconisch disciplineregime. Voor die kinderen van opstaan, wassen, een beetje school, als het al zo was. Als ze groter waren, moesten ze wat werken, moesten ze geld opbrengen. Dat dan ten bate kwam van de instelling en niet van het kind zelf. Tot ze 18 waren, of 16, het hing ervan af, van het regime. En dan werden uitgestuurd zonder veel leren, lezen en schrijven, zonder veel beroepsopleiding in vele gevallen. Dus die kinderen kwamen dan een tweede keer eigenlijk in de miserie terecht.
0: Ja, ja. Soms kwamen die kinderen blijkbaar ook in de landbouw terecht. Werden die eigenlijk verkocht tussen aanhalingstekens of niet tussen aanhalingstekens? Misschien letterlijk?
2: Verkocht is misschien net een te groot woord, maar wel verpacht, gehuurd. Dat is een systeem dat de overheid toepaste. Dus in de privésfeer kwamen ze in een tehuis terecht. Of via allerlei kanalen, ook privé, bij boeren, bij ambachtslui. Maar de overheid stond voor het gigantische opdracht om duizenden kinderen, bij wijze van spreken, in leven te houden. We weten dat rond, ik citeer een cijfer, rond 1850 er ongeveer 6000 wezen verlaten en vondelingenkinderen waren, per jaar in België, die ergens een plaats moesten krijgen. De overheid kon die inbrengen in eigen weeshuizen, onder de voogdij van dus die godshuizen van het huidige OCMW. Maar dat kostte veel geld. En om het goedkoper te maken, en dat was dan wel flink goedkoper, een derde van de prijs, werden kinderen, van als ze wat ouder waren, verhuurd. Zelfs eerder, een vondeling, een kindje, werd ondergebracht bij een voedster in de stad of op het platteland, die dan dat kind zoogde tegen betaling. Dat was een gekende bijverdienste. Er waren dorpen waar heel veel voedsters waren die die bijverdiensten hadden. Eens de kinderen wat groter werden, werden ze verhuurd aan boeren, aan ambachtslui, aan commerçanten, die nood hadden aan werkkracht. En die ouders die hen opvingen, pleegouders avant la lettre werden betaald door de gemeentelijke instelling die hen verpachtte. Zelfs na opbod, zouden we nu zeggen, of denken, maar na afbod op een openbare markt.
0: Afbod?
2: Afbod. Dus die jongeren, 10, 12 jaar, 14, 16, jongens dan vooral, werden tentoongesteld. Dan mochten de gegadigden komen kijken of een bepaald kind voor hen nuttig kon zijn. En de laagste bieder, die kreeg het kind.
0: Mah.
2: Goedkoopste oplossing voor de gemeentelijke overheid.
0: Ja.
2: Nu, dat klinkt wel gruwelijk. Op hetzelfde moment bestond nog de slavernij in de Verenigde Staten tot 1865. Uh-huh. Dus helemaal uit de tijd was het niet. Maar er was wel reactie in onze gewesten tegen die praktijk, waarvan we voorbeelden kennen, niet veel, maar toch Roeselaar bijvoorbeeld, Wachtebekel, enkele plaatsen in West-Vlaanderen, maar het moet ook elders bestaan hebben. Er kwam kritiek op. Zeker in de tweede helft van de 19e eeuw, toen mensen toch sociaal gevoeliger werden en de gevolgen zagen van geproletariseerde gezinnen, van mensen die helemaal op de dool waren, landloperskolonies om hen op te vangen en dergelijke, geen fraaie toestanden. Dus dan ging het nieuwe discours pleiten voor weeshuizen, maar dan beter gecontroleerd. Weeshuizen waarin kinderen dan gedisciplineerd zouden worden, gemoraliseerd worden, waar ze leerden tussen de lijntjes te lopen en eventueel elementaire scholing zouden krijgen en eventueel een beroep zouden aangeleerd krijgen.
0: Ja, dan had je wel nog die collectieve opvang. Wanneer is men dat systeem beginnen in vraag stellen? Heeft men gedacht, die weeshuizen, dat is niet wat een kind nodig heeft?
2: Klopt. Ook die weeshuizen, dat was dan toch ook niet alles. Daar kwamen dan inspecties die zagen dat die kinderen toch maar elementair onderhouden werden. Toch ook wel wat gebruikt.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: of een ander pand voor de nog ouderen. Dus telkens kwamen die kinderen in een nieuwe context terecht met andere nieuwe kinderen die elkaar niet kenden. Dus dat was absoluut traumatiserend voor heel wat van die jongeren. En intussen zou je kunnen zeggen, werd de samenleving socialer. De pedagogie ging een invloed laten gelden en ging stellen dat een hecht gezin voor de toekomst van een kind cruciaal is. En dus in plaats van die grote weeshuizen waarin tientallen, honderden kinderen samen zaten, ging men voor de Tweede Wereldoorlog al en vooral na de Tweede Wereldoorlog pleiten voor homes. Het woord werd uit het Engelse jargon gehaald. Homes, gezinsvervangende tehuizen in kleine groepen met een min of meer vaste begeleider.
1: Mm-hmm. En zo is men min of meer gaan evolueren richting jeugdzorg, waarin de aandacht voor de noden van het kind centraal staat.
0: Klopt. Ja. Ook omdat de wezen zelf werden zeer schaars. Die tehuizen liepen letterlijk en figuurlijk leeg. Maar er waren andere kinderen met zeer grote noden, kinderen in problematische gezinssituaties, die dan tijdelijk of definitief geplaatst moesten worden in een pleeggezin. Dat verhaal bleef doorgaan. Maar dan met controle. Of zo mogelijk in een home met behoorlijke begeleiding, ook psychosociale begeleiding, met psychiatrische begeleiding zo nodig, wat we vandaag kennen. En dat is dus een evolutie die zich afspeelt de laatste halve eeuw, driekwart eeuw.
1: We hebben geluk dat we in deze tijden leven. De weeshuizen van vroeger, daar was je liever niet bij geweest. Heel erg bedankt om dat zo helder voor ons te schetsen, die geschiedenis van de opvang van weeskinderen. Heel erg bedankt, professor emeritus Leen van Molle.
0: Ook dank aan jullie. Dank u.
2: Radio 1.

0: en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders alleen maar beperkte vertraging.
1: De wereld van Sophie.
0: Wezen en weeskinderen, dat is twee keer hetzelfde zeker. Ah ja, nee, kinderen zijn jonger. Daar hebben we het over vandaag. Leen van Molle schetste net hoe horribel het leven voor wezen vroeger in weeshuizen kon zijn. Je wil daar niet te lang bij stilstaan. Hoe kleine kereltjes en meisjes bijna als een soort slaven naar een of andere boer gezonden werden of in gruwelijke kazernes ondergebracht werden zonder dat iemand nadacht over hun welzijn. Geen wonder dat ze zo'n veel aangegrepen onderwerp in de literatuur zijn geworden. Goedemorgen, Ward Bogaert.
2: Ja, hier ben ik.
0: Hier,
2: hallo,
0: ben
2: micro.
0: Je. Het is bijna niet te tellen, hè, hoeveel personages in de literatuur wees zijn.
2: Ja, ik zou zelfs durven spreken van een genre, een trope, zoals dat dan heet in de literatuurstudie. En ik wil hier nu absoluut niet de indruk wekken dat wij hier Wikipedia-pagina's voorlezen als we een verhaal komen vertellen. Maar er is me toch iets bijzonders opgevallen. Er is namelijk een Engelstalige Wikipedia-pagina, Orphan Characters in Literature, wezen in de literatuur. Het is een beetje raar als je ziet hoe vaak ze voorkomen, die weeskinderen, in de literatuur. Maar die Wikipedia-pagina die bestaat slechts in nog twee andere talen. Heel raar is dat. Niet in het Nederlands bijvoorbeeld. Alleen in het Engels, in het Frans, orphelin dans la littérature, en in het Urdu, een taal die in Pakistan en India wordt gesproken. Maar goed, dus wezen in de literatuur, en zowel in het Engels als in het Frans, is dat een lijst die veel te lang is om het zomaar aan het toeval toe te schrijven. Hè. Maar valt daar nu een lijn in te trekken, vroeg ik mij af. Dat vind je dan weer niet op Wikipedia natuurlijk. Maar gelukkig is daar Vanessa Joosen om het aan te vragen. Professor jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen. Zij ziet een paar lijnen terugkeren. Deze lijn bijvoorbeeld.
3: Een weeskind roept altijd een mysterie op. Hè? Is het weeskind wel echt een weeskind? Of komen er op een gegeven moment toch nog ouders tevoorschijn?
2: Ja, lezers hebben al graag eens een mysterietje erbij. Hè? Is het kind wel echt een weeskind? Of gaat het hier om een kind dat ooit achtergelaten is door de levende ouders? Of komen er op een bepaald moment, heel belangrijk, nog ouders opduiken later in het verhaal? Ja, dat zorgt voor spanning. Dat is een spannende verhaallijn die alle kanten uit kan, trouwens. Een bekend voorbeeld daarvan is Alleen op de wereld van Hector Malot. Een heel triestige roman die vroeger op veel verplichte leeslijsten op de lagere school stond. De Heilige Haardschool in Isichem, om er maar één te noemen. Over de kleine Rémy die met zijn dieren als straatmuzikant leeft. En aan het einde van dat verhaal blijkt af te stammen van heel rijke ouders en dan met hen verenigd wordt. Vanessa Joosen noemt dat
3: een soort wensvervullende droom.
2: Een soort wensvervullende droom, zowel voor het karakter als voor de lezer. Een gegeven waar jeugdschrijvers heel graag op inspelen. Ander bekend voorbeeld daarvan is dit.
4: Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you're only a day away.
2: Ja, op wat minder verplichte leeslijsten dan Alleen op de wereld, maar niettemin wereldberoemd, hè, de musical Annie uit 1977, gebaseerd op een stripverhaal dat Little Orphan Annie heette, over een knoddig meisje met rosse krullen dat opgroeit in een weeshuis en op af en toe redelijk tranentrekkerige wijze op zoek gaat naar haar ouders.
5: I guess they're dead. I guess I've known that deep down for a long time.
6: I'm not giving up. Don't you give up.
5: I didn't want to be just another orphan, Mr. Warbucks. I wanted to believe I was special.
6: You are special. Never stop believing.
2: You are special, never stop believing it. Ook hier heb je trouwens weer dat wensvervullend effect, want ook Annie wordt uiteindelijk opgehaald door een rijke weldoener. Soms duiken er al ouders of surrogaatouders op bij het begin van het verhaal. En gaat het verhaal dan over hoe het kind zijn weg moet vinden in dat nieuwe leven met ouders erbij, met eventueel dus nieuwe En meestal zijn het totaal ongeschikte ouderfiguren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Mathilda van Roald Dahl, waar een hyperintelligent, getalenteerd en gevoelig meisje opgroeit. Ja, bij een bende ongeïnteresseerde nietsnutten. Bij Harry Potter zie je dat trouwens ook. Hè. Clevere jongen die opgroeit bij de Duffelingen. De naam zegt het zelf al. Op Harry Potter kom ik straks nog terug. Maar Vlaanderens bekendste wees is natuurlijk Hector.
7: Naam Hector. Gewicht 4 kilogram. Lengte 37 centimeter. Als wees binnengebracht op 7 juni 1952. Reden inenting tegen de pokken. Zijn moeder is hem daarna niet meer komen terughalen. U bent de eerste van de familie die iets van zich laat horen, weet u?
2: Ann Petersen als kloosteroverste Hector, gespeeld door Urbanus natuurlijk, die op 35-jarige leeftijd pas uit het weeshuis gehaald wordt door zijn oom en verre tante. Ja, het weeshuis waar niemand hem ooit is komen ophalen. Zal hij terug moeten keren of niet? Dat is natuurlijk de spanningsboog in die film. Ik heb nu al Alleen op de Wereld en Annie gespoild. Misschien moet ik het hier niet doen voor de mensen die hem nog niet zouden gezien hebben.
0: Wie heeft die film niet gezien?
2: Ja, je zou het je afvragen. Het weeskind als ultieme spanningsboog dus, maar er zijn nog redenen te bedenken waarom wezen zo interessant zijn. Nog eens Vanessa Joosen.
3: Daarnaast zie je in sprookjes dan vooral dat weeskinderen ook een dankbaar middel zijn om het beeld van de perfecte ouders te bewaren.
2: Ja, vorige week hadden we het hier nog over hoe de romantische, belerende sprookjes die we kennen vaak een gruwelijke oorsprong hebben. Zo is er een oude versie van Sneeuwwitje waarin het de moeder zelf is die haar kind probeert te vermoorden. Maar de Grims die hebben daarvan gemaakt dat de moeder aan het begin van het verhaal sterft, de vader verdwijnt dan stilletjes. En zo wordt dat ideaalbeeld van de goede ouders toch bewaard. En dan kan je een antagonist introduceren, een tegenfiguur. In veel sprookjes is dat dan de boze stiefmoeder die dan voor spanning zorgt in dat verhaal. Vanessa Joosen gaat zelfs zo ver om het over een gouden regel uit de jeugdliteratuur te hebben.
3: In de jeugdliteratuur is het een regel, als je een goed avontuurverhaal wil, dan moet je de ouders uit de weg ruimen. Dat kan door kinderen die op vakantie of op kamp vertrekken, maar het kan ook door letterlijk de ouders te laten sterven in het verhaal.
2: Ja, er zijn dus geen ouders meer. Het kind moet zelf uitzoeken wie te vertrouwen is, wie niet te vertrouwen is. En dat wekt sowieso sympathie van de lezer op, die zich bijna wil gaan ontfermen over dat kind. Dat kind bijna in huis wil gaan nemen. En dus sowieso een goede band met het personage opbouwt, wat zeer belangrijk is. De wees is dus een verhaaltechnisch element, maar zeker ook een element om betrokkenheid bij de lezer te gaan genereren. Nog een beroemd voorbeeld over die emotionele laag. Ik had het daarnet al even over hem. Harry Potter, daar heb je een prachtige scène waarin Pergamentus, Dumbledore, de directeur, Harry aantreft terwijl hij in The Mirror of Erised zit te kijken.
8: Back again, Harry? I see that you, like so many before you, have discovered the delights of The Mirror of Erised. I trust by now you realize what it does.
9: It shows us what we want. Whatever we want.
8: Yes. And no. It shows us nothing more or less than the deepest and most desperate desires of our heart.
2: Ja, heel emotionele scène is dat. The Mirror of Erised. Als je Erised van rechts naar links leest, dan heb je desire. In het Nederlands heet die spiegel trouwens de spiegel van Nereghep, begeren. Mm. En het is dus een spiegel waarin je je diepste hartewensen kunt bekijken. En in het geval van Harry zijn dat dus zijn overleden ouders. En hij ziet dus hoe zijn ouders hem nog één keer liefdevol omhelzen. Opvallend trouwens in Harry Potter is dat ook de antagonist, de slechterik, He Who Shall Not Be Named, maar die toch gewoon Lord Voldemort heet.
0: Ja, je zegt het.
2: Ik zeg het, ja, ik weet het. Ik schrik, ik begin zelf te bibberen. Maar hij is dus ook een weeskind opgegroeid in een weeshuis, maar hij gaat, zoals hij in alles een antagonist is van Harry Potter, helemaal anders om met zijn wees zijn. Maar goed, de kampioen van de weeskinderen is uiteraard Charles Dickens, die al die weeskinderen vuistregels van Vanessa Josse kende en ze verpersoonlijkt in figuren als Oliver Twist, David Copperfield, Pip in Great Expectations. Hij gebruikt ze bovendien ook om sociale wantoestanden, zoals we het daar net al over hadden, aan te kaarten. En er is ook een heel klein autobiografisch elementje bij. Dickens die heeft een hele tijd zonder ouders doorgebracht toen die in de gevangenis zaten. Dickens heeft toen een tijd in een armenhuis doorgebracht en dat heeft blijkbaar zo'n indruk op hem gemaakt dat zijn biografen vermoeden dat dat verklaart waarom hij zo vaak ouderloze kinderen opvoedt. Ja, die Wikipedia-lijst in het Frans, in het Engels en in het Urdu, die gaat nog heel lang door. We zouden het nog over Frodo Baggins uit Lord of the Rings kunnen hebben. Of over Mowgli, Bambi, Tarzan, Jane Eyre, Huckleberry Finn, Pippi Langkous.
0: Ja.
2: En nog een hele reeks superhelden ook. Batman, Superman, Spider-Man. Maar goed, kijk, dankzij Vanessa Josse weten we nu tenminste waarom we ze zo aantrekkelijk vinden.
0: Amai, wauw. Het zijn bijna allemaal weeskinderen.
2: Heel opvallend. En toch maar drie talen op Wikipedia. Bijzonder.
0: Misschien kan jij je vanmiddag eens storten op de Nederlandse vertaling.
2: Ja, goed. Ik begin eraan.
0: Dankjewel, Ward Bogaert.
2: Alsjeblieft. Radio.

0: Hard Knock Life van Jay-Z. Met die wereldberoemde sample natuurlijk uit de musical Annie. Over het weeskindje Annie en hoe het haar vergaat. We hebben het over weeskinderen deze voormiddag.
1: De wereld van Sophie.
0: Over hoe het is om wees te zijn, waar wezen opgevangen worden, hoe je ze goed kan omringen. En over de vreselijke weeshuisverhalen van vroeger hadden we het ook net. De echte weeshuizen, die vind je bij ons niet meer. Maar in het buitenland bestaan ze wel nog. En daar zijn de weeskinderen niet altijd goed af. Ik wil het eens hebben over een onderbelicht probleem dat daar bestaat. Dat heet weeshuistoerisme. Wat dat precies is, dat kan ik bespreken met Sarah Kinsbergen, professor ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Dat weeshuistoerisme, wat is dat precies?
2: Simpel gezegd houdt weeshuistoerisme in dat mensen vrijwilligerswerk gaan doen in weeshuizen. En meestal hebben we het dan over weeshuizen in het zogenaamde mondiale zuiden, in ontwikkelingslanden, op het Afrikaanse continent, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië zijn er heel veel. Daar hebben we het over als we het hebben over weeshuistoerisme.
0: Ja, en dat is vaak problematisch. Op welke manier is dat problematisch?
2: Kijk, in essentie komt het erop neer dat door weeshuis of vrijwilligerswerk te gaan doen in weeshuizen, dat je een systeem in stand houdt waar we van weten door heel veel wetenschappelijk onderzoek, maar ook door heel veel ervaringen van jongeren die daar opgegroeid zijn, maar ook van mensen die daar vrijwilligerswerk gedaan hebben, dat daar zoveel negatieve aspecten aan vasthangen. En door je vrijwilligerswerk hou je die negatieve kanten van weeshuizen, van opgroeien in weeshuizen, van vrijwilligerswerk doen, die hou je daarmee in stand.
0: Mm-hmm. Ja. We hadden het daarnet al over de wantoestanden in onze weeshuizen hier vroeger, die gesloten zijn omdat men inzag dat dat geen goede opvangplek is voor kinderen. Gelden dezelfde problemen voor de weeshuizen vandaag in andere landen?
2: Kijk, ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat soms doen er zich situaties voor in landen waardoor er een enorme druk komt op andere vormen van opvang, waardoor kinderen misschien wel alleen een toevlucht kunnen vinden in weeshuizen. Denk aan de genocide in Rwanda. Heel veel kinderen zijn in die periode één of meerdere of twee ouders kwijtgeraakt. De tsunami in Zuidoost-Azië, het hoogtepunt van de HIV-AIDS-crisis. Denk aan een land als Oeganda bijvoorbeeld, dat daar enorm door getroffen was. In die tijden hebben heel veel kinderen één of twee ouders verloren. En in die tijd hebben die echt een toevlucht kunnen vinden in weeshuizen die in die periode opgericht zijn. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is dat we erkennen dat soms er misschien geen alternatief is ten opzichte van een weeshuis. Maar daarnaast hebben we gezien door heel veel onderzoek dat er gedaan is naar kinderen die opgroeien of opgegroeid zijn in weeshuizen, dat daar heel veel onbedoelde negatieve effecten aan kunnen vasthangen. Denk bijvoorbeeld aan sociaal-emotionele ontwikkeling die verstoord kan raken, fysieke ontwikkeling die achter kan blijven, mentale ontwikkeling, mentale gezondheidszorg, vormen van fysiek mentaal misbruik dat vastgesteld is in weeshuizen. Voor alle duidelijkheid, niet alle weeshuizen zijn slecht, maar er is zoveelvuldig onderzoek gedaan dat aantoont dat er heel veel verschillende soorten risico's komen kijken voor kinderen die opgroeien in weeshuizen. En dan moeten we al vaststellen dat dat vaak kinderen zijn die een kwetsbare achtergrond hadden. Dus ik denk, ja, als je dat weet, dan moeten we gewoon heel kritisch kijken naar naar weeshuizen, het ondersteunen van weeshuizen, laat staan vrijwilligerswerk gaan doen in weeshuizen.
0: Ook behoorlijk problematisch is dat niet alle kinderen in die weeshuizen effectief wees blijken te zijn.
2: Ja, het klinkt raar. Je zou denken, een weeshuis, ja, dat is bedoeld voor kinderen die één of twee ouders, hè, die hun ontvallen zijn. Maar onderzoek laat zien dat sommige schattingen lopen zelfs op tot 80% van de kinderen die momenteel opgroeien in weeshuizen, dat die nog één en soms zelfs twee ouders hebben die in leven zijn. En zo'n getal, en misschien is het geen 80%, maar in elk geval, het gaat over een groot aantal kinderen waarvan we weten dat die geen volle wezen zijn. Ja, dat getal alleen al laat zien, ja, hoe donkere kanten er ook vastzitten aan die weeshuizen. Er wordt ook wel eens gesproken over een weeshuisindustrie. Het feit dat die woorden bestaan, denk ik, zegt al heel veel. En het feit dat die getallen er zijn van zo'n 80% bijvoorbeeld, ja, dat is echt wel zorgwekkend.
0: Ja, hoe komen die dan in een weeshuis terecht als ze wel iemand hebben die eventueel voor hen zou kunnen zorgen?
2: Ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen twee redenen. Enerzijds, stel je voor, ik ben zelf een moeder. Stel je voor dat ik in hele kwetsbare omstandigheden mijn kinderen moet grootbrengen. Misschien ben ik alleenstaand. Misschien heb ik echt hele complexe gezondheidsproblemen, financiële problemen. Als ik dan weet dat er in de omgeving een plek is waar mijn kinderen misschien wel, waar er misschien beter gezorgd kan worden voor mijn kinderen, of waar ik in elk geval van veronderstel dat er beter gezorgd kan worden voor mijn kinderen, ja, dan is het begrijpelijk. Als ouders wil je altijd het beste voor je kinderen. Dan denk ik dat we moeten begrijpen dat soms ouders grijpen op zo'n, ja, in hun ogen een oplossing. Dus dan kiezen eigenlijk ouders voor een weeshuis vanuit armoede. En eigenlijk mag armoede nooit een reden zijn voor kinderen om op te groeien in een weeshuis. Daarnaast is er de meer duistere kant, zou ik willen zeggen, van weeshuizen. Er is echt veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld in Cambodja, waar is blootgelegd hoe kinderen geronseld werden bij ouders, bij kwetsbare ouders, die tegen betaling hun kinderen afstonden in de veronderstelling dat die dan zouden grootgebracht worden in een internaat waar ze goed onderwijs en goede gezondheidszorg en et cetera zouden krijgen, maar die gewoon naar een weeshuis gebracht werden. Eigenlijk een soort fake, een vals weeshuis, waar vervolgens veel toeristen naartoe werden geleid. Die toeristen gaven donaties, die gaven voedsel. Dat voedsel werd doorverkocht op de markt. Die kinderen werden eigenlijk gedwongen om op te treden voor die toeristen. Ja, het is maar één voorbeeld, maar er zijn talloze voorbeelden die echt de hele duistere kant blootleggen. En die ons laten zien hoe weeshuizen voor sommige mensen en in sommige gevallen gewoon een bedrijfsmodel zijn geworden waar mensen geld aan verdienen en waar hele kwetsbare kinderen, maar ook in het geval dat ze er nog zijn, hun ouders, echt ongelooflijk het slachtoffer van worden.
0: Het is een verdienmodel, een manier om inkomsten te genereren via de toeristen die dan op bezoek komen.
2: Ja, voor alle duidelijkheid, niet in alle gevallen. Er zijn mensen die echt op legitieme wijze proberen zorg te dragen voor kwetsbare kinderen middels een weeshuis. Maar er zijn ook gewoon malafide mensen die gezien hebben van zo'n weeshuis. Mensen geven daar graag geld aan als vrijwillig, als toeristen reizen. Dan zien ze graag ook iets van het echte leven in een land. En dan soms brengen ze wel eens een bezoek aan zo'n weeshuis. En die hebben gezien hoe toeristen dan hun portemonnee trekken, hoe toeristen ook vrijwilligerswerk willen doen en voor vrijwilligerswerk. Het klinkt gek, Sophie, maar mensen betalen om vrijwilligerswerk te doen. En daar kan zo'n weeshuis en de mensen die zo'n weeshuis leiden, die kunnen daar gewoon geld aan verdienen. En dan ga je er alles aan doen om zo'n weeshuis vol te krijgen met zogenaamde weeskinderen. En dan ga je er ook alles aan doen om daar in stand te houden en om te verdoezelen dat het niet meer of minder is dan een economisch, financieel model waar je zelf financieel beter wordt en waar verder alleen maar mensen heel veel slechter van worden.
0: Ja, ja, dat vrijwilligerswerk, dat verbaast me, want mensen doen dat toch vanuit een sociaal engagement, net om iemand te helpen, om een situatie te verbeteren. Maar in essentie is het schadelijk, hoor ik u zeggen.
2: Ja, en dat maakt deze discussie ook gevoelig, Sophie, want ik denk dat wij in een tijd leven waar wij heel veel mensen nodig hebben die omzien voor kwetsbaren, dichtbij en veraf, maar tegelijkertijd weten we dat het niet vanzelfsprekend is om met vrijwilligerswerk alleen maar goed te doen. En dus het klinkt heel nobel om juist voor hele kwetsbare kinderen, waarin we van in de veronderstelling zijn dat die hun ouders zijn verloren, om daar zorg voor te dragen en om dat ook nog eens vrijwillig te doen. Dat klinkt heel nobel, maar eigenlijk weten we dat het allesbehalve nobel is. Maar het is een onbedoeld effect van iets dat goed bedoeld is. Dus laten we dat voorop stellen. Ik bekritiseer de mensen niet die dat misschien in het verleden gedaan hebben of die misschien overwegen om dat te doen, want ik begrijp dat mensen ervan overtuigd zijn dat dit een goed idee is. Mm-hmm. Als je niet bekend bent met die donkere kanten van deze industrie, zou ik willen zeggen. Maar eens je daar verder in verdiept, dan denk ik dat je alleen maar kunt constateren dat het in bijna alle gevallen geen goed idee is om vrijwilligerswerk te gaan doen in een weeshuis. Omdat je gewoon dit systeem en alle negatieve kanten, negatieve aspecten die daarbij horen, mee onbedoeld in stand houdt.
0: Maar wat moet je dan doen met kinderen die in bepaalde landen niemand hebben om voor zich te zorgen? Moet je daar dan niks voor doen?
2: denk, daar moeten we zeker iets voor doen. Juist nu, hè, wordt enorm bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Dus wij moeten juist nu investeren in mondiaal solidair zijn. Maar de vraag is, hoe doen we dat op een goede manier? En er zijn heel veel. Hè, de Verenigde Naties voert een sterk wereldwijd pleidooi om te deinstitutionaliseren. Wat betekent, hè, dat we weeshuizen ombouwen tot meer gezinsgerichte manieren van opvang voor kinderen, of die pleiten voor het reïntegreren van kinderen in gezinnen die er misschien nog wel zijn, in verdere familie, in de gemeenschappen waar ze vandaan komen. Die pleiten voor pleegzorg, die pleiten voor in sommige gevallen adoptie in eigen land. Dus er zijn allerlei andere vormen van zorgen voor kwetsbare kinderen waar we van weten dat die uiteindelijk veel beter zijn, soms zelfs ook veel goedkoper. Het is de laatste reden waarom we van weeshuizen moeten afstappen, denk ik. Maar het is ook een hele kostbare, dure vorm van zorg voor kinderen. Dus er zijn allerlei alternatieven. En ik denk dat we zoveel mogelijk moeten proberen om die alternatieven te ondersteunen. En ik heb veel weeshuizen bezocht door mijn onderzoek dat ik doe. Ik heb veel weeshuizen gezien die ook dit soort transities inzetten. Dat kost tijd, dat kost ook geld. Daar moeten we geduldig voor zijn. Dus ook dit soort vormen van verandering ondersteunen is dan denk ik veel belangrijker dan een bestaand weeshuis dat op dezelfde koers wil verder gaan financieren of door vrijwilligerswerk te gaan doen in een, laten we zeggen, een klassiek weeshuis.
0: Mm-hmm. Je vertraagt de evolutie alleen maar. Of je zorgt ervoor dat het langer in stand kan blijven. Maar dus
2: ja,
0: mensen
2: zeker.
0: Die nu zoiets gepland zouden hebben, een reis naar een weeshuis, of misschien gepland hebben om vrijwilligerswerk daar te gaan doen, dan zegt u, blijf thuis.
2: Ik zou echt zeggen, krap jezelf eens goed achter de oren en ga eens diep bij jezelf te raden van waarom wil ik dat eigenlijk doen? Aan wat voor verandering wil ik bijdragen? Wat heb ik ook te bieden aan kennis, aan expertise, aan ervaring om aan die verandering daadwerkelijk bij te dragen? En is dan vrijwilligerswerk op dit moment het juiste om te doen? En al helemaal, is dan vrijwilligerswerk in een weeshuis hetgeen dat ik moet overwegen? En voor mensen die echt overwegen om vrijwilligerswerk in een weeshuis te doen, kan ik echt aanraden om een keer naar de website van Better Care Network te gaan kijken. Daar vind je heel veel informatie over die donkere kanten van vrijwilligerswerk in weeshuizen. Maar vind je ook alternatieven, hele interessante documentaires die ook laten zien vanuit de ervaring van jongeren die zijn opgegroeid in weeshuizen, wat het met hun gedaan heeft. En ik denk, als je daar niet gevoelig voor bent, dan moet je echt diep te raden gaan bij jezelf van wat je dan alsnog motiveert om toch vrijwilligerswerk te gaan doen in een weeshuis.
0: Mm, super interessant en heel belangrijk, denk ik, dat die boodschap goed en vaak verspreid wordt. Sarah Kinsbergen, professor ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Heel erg bedankt.
2: Graag gedaan. Radio

0: Lucy Dacus en Planting Tomatoes. Op de ring rond Gent is door een ongeval aan de Brugse Vaart de rechte rijstrook versperd. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders alleen maar beperkte vertragingen.
1: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allez Allez. En guess what? Deze week zijn we de Volkstip op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Go straight to the heart. Spin me around again.
4: Radio 1.

0: Crush en Romeo Elvis vuren onze voetballers en onze supporters aan. Kiss the grass, allez allez, is onze Vokstip deze week.
1: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject, aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
2: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Vrouwen met een diploma hebben evenveel kinderen dan vrouwen zonder diploma in Japan. Dat weten we dankzij het vuurpaard. Meer uitleg in Nieuwe Feiten, eerst het nieuws.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 12 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft meer details gegeven over het akkoord dat afgelopen nacht bereikt werd. Vlaamse kleuters scoren goed op het herkennen van emoties, maar voor taal en rekenen halen ze het internationale gemiddelde niet. En Iran dreigt met nieuwe aanvallen op de buurlanden nadat het een haven in de Verenigde Arabische Emiraten had geviseerd. Goedemiddag. De Vlaamse regering zal geen nieuwe maatregelen voorzien om de energiefactuur meteen te verlagen. Er komt wel meer renovatiesteun. Zo wil de regering meer mensen aanzetten om hun woning energiezuiniger te maken. Daarom zal ze de gratis energiescan ook gepromoot worden door de energiehuizen en de OCMW's. Dat is allemaal gezegd op een persconferentie zo net op het Martelaarsplein. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
0: Minister van Begroting Ben Wijt stelde het duidelijk. De Vlaamse regering wil inzetten op structurele energiemaatregelen.
8: Geen strooigeld, geen sponsoring van benzinefacturen, maar wel maatregelen waarmee dat we naar de lange termijn kijken.
0: Zoals meer mensen gebruik laten maken van de gratis energiescan, die in kaart brengt hoe je je woning energiezuinig kunt maken. En zo op termijn dus flink besparen, zei minister van Energie Hans Ponte.
9: Wat er hier zeer veel gebeurd is, is extra budgettaire ruimte vrijgemaakt om die renovatieondersteuning fors te kunnen verruimen naar meer mensen.
0: Maar ook inzetten op de isolatie van scholen en sociale woningen. Alleen mag het in totaal geen extra geld kosten, zei minister Wijts, die ook de begroting op koers wil houden. Daarom ook zal vanaf juli maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren nog worden vervangen.
7: De topministers raakten het gisteravond eens over in totaal 3 knelpuntdossiers. Naast de energiesteun werd ook een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm in West-Vlaanderen beslist. Vlaamse 5-jarigen zijn goed in het herkennen van emoties, maar veel meer moeite hebben ze met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Het meest alarmerend noemen de onderzoekers echter de sociale kloof die in Vlaanderen duidelijk het grootst is. Sanne Baak ging naar de persconferentie in basisschool De Bezige Bijtjes in Westerlo.
10: Knap zitten, mannen. In een knappe zithouding.
11: De sociaal-economische achtergrond van deze kleuters voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school, zegt onderzoeker Katrijn Denies.
12: We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om goed met die sociale kloof om te springen en om elk kind gelijke kansen te geven.
11: Zowel op rekenen als taal scoren we onder het gemiddelde. Vlaamse kleuters herkennen wel uitstekend emoties als blij, droevig of boos.
12: Als dat gewone algemene verhalen waren, dan vonden ze het soms moeilijk om die te begrijpen. Maar als het ging over de emotie, dan konden zij dat als geen ander identificeren.
11: Leerkrachten werken hard en zijn er echt voor hun kleuters, maar missen steun om hun job goed te kunnen doen.
12: Op dit moment staan Vlaamse leerkrachten er veel vaker dan in andere landen helemaal alleen voor. En we zien dan bijvoorbeeld in Engeland, waar ze altijd met z'n tweeën staan, dat dat veel vlotter loopt.
11: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het kleuteronderwijs versterken met nieuwe minimumdoelen en extra taalondersteuning vanaf september.
13: Emotioneel zitten ze goed in een vel en nu gaan we ook proberen daar Nederlands en beginnende wiskunde op te bouwen.
10: Heel knap van jullie, zeg slimmerikke.
7: De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, een bank waar hij grote sommen cash geld had gestort, werd onderzocht. ING bekent nu geen schuld, maar koopt wel op voorstel van het parket verdere vervolging en een mogelijk proces af voor 1,6 miljoen euro dus. De bank zegt dat het de pagina wil omslaan en dat een aantal controleprocessen de afgelopen jaren verbeterd zijn. Iran dreigt met nog meer aanvallen nadat het de afgelopen uren een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten had geviseerd. Die aanval kwam er nadat de VS waren begonnen met een plan uit te voeren om schepen te begeleiden door de geblokkeerde straat van Hormuz. Meer uitleg door Mieke Strings.
14: De spanning stijgt al maar meer. Iran beschouwt de pogingen van de Amerikanen om schepen toch door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen als een schending van het staakt het vuren. We weten dat zeker één schip van de Deense rederij Maersk er al doorheen is geraakt. En er zouden ook enkele schepen van Iran vernietigd zijn. Iran heeft gisteren dus een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. En de voorzitter van het Iraanse parlement zegt nu: dit is nog maar het

0: begin. Die voorzitter is ook de man die de onderhandelingen altijd heeft geleid. Maar er komt ook veel kritiek op de Iraanse aanval. Onder meer vanuit Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen over het staakt het vuren. Dat staakt het vuren staat dus in elk geval onder stevige druk.
1: Bij Russische aanvallen afgelopen nacht in Oekraïne zijn 5 doden gevallen in de provincies Poltava en Kharkiv in het oosten van het land is dat. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket werden geraakt. Pauline Lambert, een staakt het vuren, dat is absoluut nog niet aan de orde daar, hè?
2: Nee, de Oekraïnse president Zelensky noemt het zelf ook cynisch dat Rusland zelf oproept tot een gevechtspauze, maar tegelijk Oekraïne blijft aanvallen. De Russische president Poetin had namelijk een staakt het vuren uitgeroepen voor 8 en 9 mei, omdat op 9 mei, deze zaterdag, de jaarlijkse militaire parade plaatsvindt waarmee Rusland de overwinning herdenkt van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. Maar Zelensky zegt dat hij wil onderhandelen over een langdurigere gevechtspauze. Zelf heeft hij trouwens nu een staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen, maar of daar dus iets van zal komen is allemaal nog heel onzeker. Rusland heeft alleszins gedreigd met zware vergeldingsacties op de Oekraïnse hoofdstad Kiev als Oekraïne toch zou aanvallen op 9 mei. En er gelden nu ook al zware veiligheidsmaatregelen voor die parade. Zo is het mobiele internet in Moskou nu al grotendeels afgesloten om mogelijke drone-aanvallen door Oekraïne te bemoeilijken.
1: Paulien, dankjewel. Er is medisch personeel aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke Hantavirus verschillende passagiers heeft besmet. Dat meldt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. En Amaury de Mulder, de WHO, heeft ook wat meer informatie gegeven over hoe het virus is uitgebroken.
3: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie denkt nu dat een persoon mogelijk buiten het schip besmet is geraakt en dat het virus dan van mens op mens is doorgegeven. Dat is opvallend, want normaal wordt het hantavirus doorgegeven via knaagdieren, zoals ratten. Maar volgens de WHO zouden er geen ratten aan boord zijn en heeft een besmette passagier het virus dus van buiten het schip binnengebracht. Het zou nu de bedoeling zijn om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren en daarna door te varen naar de Canarische eilanden. Want in Kaapverdië, waar het schip nu voor anker ligt, mag er van de overheid niemand aan land. In de Canarische eilanden waarschijnlijk dus wel. Spanje zou daar intussen toestemming voor hebben gegeven.
1: Hey, Amaury, dankjewel. Het weer deze namiddag, fikse buien met kans op onweer over het zuidoosten. Elders droog, maar zwaar bewolkt. Enkel in het westen wat meer opklaringen tot 16 graden. Morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. Ook in het westen dan droger met opklaringen en 14 graden. Vanaf donderdag steeds minder neerslag en meer zon. Tegen zaterdag halen we 23 graden. De Vlaamse regering voorziet geen nieuwe maatregelen om de energiefactuur meteen te verlagen. Er komt wel meer renovatiesteun. Zo wil de regering meer mensen aanzetten om hun woning energiezuiniger te maken. Dat is een van de onderdelen van het akkoord dat gisteravond werd bereikt binnen de regering. Dat was de opener van het nieuws. Zometeen is er, of daarnet is er meer uitleg gegeven daarover op een persconferentie. Meer details ook in de app van VRT Nieuws.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
5: Radio 1.
6: Nieuwe feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
7: En zo zijn we weer helemaal bijgepraat door, in dit geval, Lode Roels. Waarvoor dank. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat het weekdier van het jaar is bekendgemaakt door de Vereniging van Weekdieronderzoekers, die elk jaar een poppol houdt onder hun leden die dan op hun favoriete slak, mossel, worm of inktvis mogen stemmen. En dit is het resultaat. U zit erop te wachten, dat weet ik. Daarom zeg ik het. Het resultaat is op 3 een Filipijnse worm die stenen eet. Gefeliciteerd. Een Australisch mosseltje dat samenwerkt met sponsen en garnalen eindigt op 2. Maar de winnaar met 1/3 van de stemmen, dat is de mediterrane vampierslak. Zij gaat bij valavond op zoek naar vissen die liggen te rusten op de bodem, die hij dan steekt met zijn tong en injecteert de vis met een cocktail van verdovingsmiddelen en bloedverdunners. En zo zuigt hij als een vampier bloed op van de vis. Is zijn buikje vol, dan trekt de mediterrane vampierslak zijn tong terug en laat een groggy, maar voor de rest gezonde vis achter. Coole slak, terechte winnaar. En als winnend weekdier krijgt hij ook een prijs, met name een volledige DNA-analyse om de evolutie van het dier in kaart te brengen. Oh, die gaat zo blij zijn.
5: Het is dinsdag.

0: 5 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
1: Jurie Kortens die gaat op zoek naar uilskuikens. In Japan helpt het vuurpaard onderzoekers naar fertiliteit. Uitleg volgt. Er zijn mensen met als hobby hoogspanningsmasten spotten. En Rine Emery die checkt of de man die een aanslag op Trump wou plegen, of die de chauffeur was van Taylor Swift. Nieuwe feiten, inderdaad. Goedemiddag.

0: Wat kan ons die motregen schelen? We hebben de Diddy Bobs en Sister Kate.
1: Nieuwe feiten.
0: Hoogspanningsmasten, veel mensen vinden ze lelijk, maar niet Sibede.

0: Siebe de Vries, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey Siebe, hoe lang ben jij al lijnman?
1: Oei, ik ben nu zo'n 3 jaar wel een lijnman. Of ja, ik werk zelf niet in de lijnen, maar ik vind het wel mooi om naar hoogspanningsmasten te kijken, zeker.
0: Ja, en dan ben je een lijnman als je houdt van hoogspanningsmasten.
1: Nou, je bent een hoogspanningsgast als je houdt van hoogspanningsmasten. En je bent een lijnman als je ook echt werkt in de hoogspanning.
0: Oké, maar je werkt er niet.
1: Dan zie ik het. Ik werk er zelf niet.
0: Is dat geen lang gekoesterde droom om dan als lijnman op zo'n mast te gaan klimmen en herstellingen uit te voeren en aan zo'n draad te hangen? Ik heb het wel eens gezien, dat lijkt mij het allerhoogst bereikbare voor jou.
1: Daarom ook het liedje die we hebben gemaakt.
0: Ja,
1: dat lijkt me wel heel mooi.
0: Snap ik hem. Maar hoe lang ben je al, lijnmast of hoogspanningsmast spotter? Want dat is het eigenlijk, hè? Je bent een spotter.
1: Ja, we noemen onszelf hoogspanningsgasten.
0: Oké.
1: Okay. Leuke woordgrap. En ik ben zo'n 3 jaar ben ik al geïnteresseerd in hoogspanningsmasten.
0: En heeft iemand jou zo gemaakt of ben je zo geboren?
1: Nou, het is wel langzaamaan gevormd door de jaren heen. Het begon met een foto die iemand deelde met mij van, hey, kijk eens wat hier in mijn achtertuin staat. En je ziet ze wel eens langs de snelweg, weet je wel, of als je in de trein zit. Maar nooit echt goed naar gekeken. En als je wat langer stilstaat, dan vind ik het eigenlijk toch best wel een indrukwekkend bouwsel. En een beetje onderzoek gedaan online. En toen bleek het eigenlijk heel interessant te zijn. En sindsdien ben ik fanatiek hoogspanningsgast, zeker.
0: Ja. En gaat het alleen over de mast of gaat het ook over de lijnen in de lucht?
1: Nou ja, ik vind de lijnen wel een belangrijk onderdeel. Want een mast zonder lijnen is eigenlijk, eigenlijk niet compleet. Dat hoort er zeker bij.
0: Oké, want die tekenen dan eigenlijk de lucht. Het is alsof je een notenbalk maakt, hè?
1: Ja, precies. Ja, dat voegt ook echt wat toe aan het landschapsbeeld, vind ik. Zo'n mooi lijntje die dan door de bomen heen, die je dan kunt zien.
0: En de mast zelf, is dan het motto hoe groter hoe beter?
1: Ja, dat is zeker wel indrukwekkender, ja. Je hebt natuurlijk hele kleintjes, maar ook hele grote. En zelf vind ik, ik vergelijk het altijd een beetje alsof je naar een groot gebouw of een grote brug kijkt. Het is echt indrukwekkend. En dat vind ik bij zo'n mast, zeker als je er bijna onder staat, vind ik dat wel indrukwekkend. Ja, dat vind ik hartstikke mooi.
0: Ja, het zijn een soort Eiffeltorens, hè?
1: Ja, zo kun je het zien.
0: Ja. En ook dat die neerhangende handen, die armen die rechtop staan, maar die handen die neerhangen, ze hebben ook iets treurigs, hè?
1: Iets treurigs, ja. Ik vind het bij zonsondergang, dan kunnen ze wel wat melancholisch zijn,
0: juist,
1: zeker.
0: Ja. En rij je dan het hele land af op zoek naar de mooiste mast?
1: Nou, af en toe dan doen we wel eens een excursie naar een mooie lijn. En dan proberen we eigenlijk zoveel mogelijk ook gewoon lekker de natuur in te gaan. Want dat vind ik wel belangrijk. Dat je, als je masten gaat bekijken, dat je dat niet achter je computertje doet. Want als je ook echt naar buiten gaat en ze op gaat zoeken. Maar zeker, deze zomer ga ik nog met een vriend een mastenroute lopen.
0: Een mastenroute? Die bestaan dus ook?
1: Ja. Nou ja, die gaan wij zelf maken. Je hebt dan een mooie lijn. Mooie lijn. Tussen Eindhoven en Geertruidenberg. En daar gaan we langs en onderlopen om die mooi te bekijken.
0: Wij, dus jullie zijn een groep intussen?
1: Zeker, ja. Begonnen met 3 mensen en nu zitten we al rond de 150 deelnemers in de appgroep.
0: En delen jullie dan ook foto's in die appgroep? Van kijk eens wat ik gespot
1: zeker.
0: Heb. Ja.
1: Ja, dat is echt de voornaamste reden voor de appgroep. Dat het laagdrempelig is. Dat iedereen die eventjes een mast ziet vanuit de trein, even een leuk fotootje kan sturen. En zo kan iedereen mooi meegenieten eigenlijk. Dat is eigenlijk de basis van de appgroep.
0: Ja.
1: Zeker, ja.
0: En je zegt het zijn gasten. Zijn het alleen maar jongens dan? Mannen?
1: Nee hoor, nee. Nee, ik omschrijf het woord gast als bezoeker. Dat je als Ja, precies. Dat iedereen mag er zeker bij. Het is echt niet alleen voor mannen, hoor.
0: Hoogspanningsgasten zijn MV. Of
1: precies.
0: Alles wat ertussenin ook kan.
1: En alles wat ertussenin zit, zeker.
0: Best, ja. En dan raden we waar welke mast staat. Hè? Dat lijkt dan het leukste spel ook op zo'n appgroep.
1: Ja, en ook waar die dan staat. Dat noemen wij dan mastguesser. Dan sturen we een foto en dan zeggen we raad waar die staat. En als je een beetje kennis hebt over het net in Nederland, dan kom je vaak een heel eind.
0: Mag ik ze een intieme vraag stellen? Waar staat je hoogspanningsmast-tattoo, Siebe?
1: Hij staat op mijn rechter onderbeen.
0: Ik wist het. Je rechter onderbeen, dus als je een shortje draagt, dan is hij te zien.
1: Dan is hij voor iedereen mooi te bewonderen, zeker.
0: Ja. En is dat een voorwaarde om toe te treden, te mogen treden tot de appgroep, een tattoo?
1: Zeker niet. Okay. Zeker niet. Nee, anders was ik de enige volgens mij. Nee, dus we vinden het leuk om iedereen erbij te laten die ook maar een beetje geïnteresseerd is. Je hoeft echt geen kenner te zijn daarin. Maar als je het leuk vindt om er eens naar te kijken en wat te delen ervan, dan ben je zeker welkom in deze appgroep.
0: Ja. Je werkt er nog niet bij de hoogspanningsmasten, maar dat kan misschien nog komen.
1: Ja, dat kan altijd. Ja, ik ben zelf muzikant, dus dat is een heel ander vak.
0: Je bent fulltime muzikant. Maar wie weet. Je bent, dat is je beroep. Oké.
1: Zeker. Ja, ik doe heel veel dingen met muziek, maar ik geef ook les en dat soort dingen. En ik doe dingen met sound design, maar ik treed ook op. Ja, zeker.
0: Je hebt een bandje en hoe heet dat bandje?
1: Bewapend Beton heten wij.
0: Bewapend Beton en jullie zingen over, niet over vogeltjes.
1: Niet over vogeltjes. Nee, we hebben 1,5 jaar geleden een EP'tje uitgebracht. Die heet Hoogspanningsgasten. En daar staan 5 leuke liedjes op. Waarbij we onze passie eigenlijk delen over hoogspanningsmasten.
0: En een van die liedjes is Lijnman. Laten we daar eens naar luisteren. Siebe de Vries, mag je nog heel veel plezier wensen bij het hoogspanningsmast spotten. En in de bijhorende appgroep. Nog een fijne dag.
1: Ja, hetzelfde. Tot ziens.

0: zou het iets voor jou zijn, Rien?
1: Ik vrees ervoor.
0: Ik wist het. Jij moet je beheersen om lid te worden.
1: Ik zit liever op een stoel, als ik mag kiezen.
0: Je zit liever op een stoel? Ja, om aan die kabels te hangen. Maar laten we zeggen, de appreciatie van de hoogspanningsmast.
1: Ja.
0: En die gaan spotten. En daar met een aantal gelijkgestemden bijeenkomen om onder zo'n mast samen te
1: wonderen. Zolang je mag neerzitten, is het goed.
0: Zolang je mag neerzitten, is het goed. Lijnman van Bewapend Beton.
2: Nieuwe feiten.
0: Ik heb zoiets met windmolens, denk ik. Misschien wel. Maar goed. De vraag is of Cole Allen, dat is de man die tijdens het correspondentendiner een aanslag op de president, president Trump, probeerde te plegen. De vraag is of hij de privéchauffeur was van Taylor Swift.
3: De nieuwe feitenchecker.
0: En daarom zit jij hier om die vraag op te lossen.
1: Klopt.
0: Rien Emery, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, je wou iets zeggen. Je wou heel dringend iets zeggen.
1: Nee, ik wou niet dringend iets zeggen. Het was gewoon, het is één verhaal, hè. Die Cole Allen was relatief snel bekend, zijn identiteit, wie hij was en zo verder, was ja, de avond zelf al bekend. En inderdaad, een van de verhalen die dan de dagen daarna opdook, is van hij was de privéchauffeur van Taylor Swift.
0: Dat is maar één van de vele verhalen.
1: Niet alleen Taylor Swift, maar ongeveer elke andere Hollywood celebrity, zanger, die je kan inbeelden.
0: Daar is hij de privéchauffeur
1: van geweest. Of persoonlijke medewerker. Of hij had gewerkt op een filmset van een bepaalde Hollywoodfilm.
0: En wordt dat dan volledig gratuit beweerd? Of is daar ook maar enig spoor van aanwijzing of bewijs voor?
1: Het bewijs was telkens een foto van die Cole Allen met zijn arm rond Tom Hanks, Taylor Swift, Beyoncé, Kim Kardashian, gelijk wie je er kan verzinnen. Honderden foto's.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus, dat
0: kan redelijk makkelijk met AI.
1: Dat kan redelijk makkelijk
0: gefreubeld worden.
1: Ja. Je zag ook aan het truitje dat hij aan had op die foto's, was telkens hetzelfde truitje als op één foto die van hem verspreid was geraakt al voordien.
0: Ja.
1: Dat is al een tip.
0: Dus elk schooljongen of schoolmeisje kan dat zelf fabriceren. Foto's met
1: tegenwoordig
0: Brad Pitt,
1: Bovendien, het ging niet alleen om celebrities en zangers, maar ook

0: sportteams. Dus voetbalteams, zelfs aan universiteiten in Amerika, uit de NFL, de National Football League, of hoe heet dat daar. Allerlei sportteams, golfers, tennissers, iedereen die je kan, elke celebrity of bekende sporter die je kan inbeelden, was zogenaamd op een of andere manier gelieerd aan Cole Allen.
1: En wat zou dat dan betekenen, mocht dat al waar zijn?
0: Dat is een moeilijke vraag. De mensen waren dan misschien verrast daardoor en begonnen daarop te antwoorden als ze dat bericht zagen van amai, ik wist het niet. Of volgens
1: nee, maar wordt dan gezegd, ja, maar stel nu Taylor Swift, hè?
0: Ja.
1: Taylor Swift zit achter die aanslag. Zij heeft het gedaan.
0: Nee, helemaal niet. Ik ga je uitleggen wat daarachter zit.
1: Oké.
0: Okay. Want het is natuurlijk bullshit, hè.
1: Er is niets
0: hij
1: van
0: was
1: aan.
0: Geen chauffeur van nee. iemand. Hij was een ingenieur uit Californië, die als bijleraar werkte, ook na zijn uren. Hij had niets te maken met Hollywood, niets te maken met de muziekwereld, niets te maken met de sportwereld ook. Al die foto's zijn AI en nep. Maar daar zit iets achter dat je de hele tijd zal zien terugkomen.
1: Aha.
0: En ik denk een aantal maanden geleden ben ik hier ook al geweest toen Charlie Kirk vermoord was. Was ook iets gelijkaardigs. Zogenaamd allerlei Amerikaanse zangers hadden hun concert stilgelegd om een tribute aan Charlie Kirk te brengen. Er waren ook AI-prentjes bij en zo verder. Het is hetzelfde dit. Het is hetzelfde systeem en dezelfde mensen die erachter zitten. En ze noemen dit fenomeen Vietspam. Omdat het voornamelijk vanuit Vietnam komt en het is spam, zoals dat je fake e-mails...
1: Oh, daar ben je wel achtergekomen dat het allemaal uit Vietnam komt.
0: Grotendeels. Ook andere Zuid-Aziatische landen.
1: Daar staan klikfabrieken.
0: Ja, en wat ze doen is het volgende. Ze maken van pagina's op Facebook aan, al lang geleden, voor al die sporters, voor al die celebrities, voor Taylor Swift en al die zangers. En in die pagina's spammen ze dan die fake berichten die een haakje in de actualiteit hebben.
1: Ja.
0: Dus als iets gebeurt zoals een aanslag op Trump, als iets gebeurt zoals een aanslag op Charlie Kirk, zoals die geweest is, haken ze daar ergens op een of andere manier met een nepfoto die celebrity aan vast.
1: En de fans van die celebrity gaan daarop klikken.
0: En die fans gaan daarop klikken en die dingen worden gepost in groepen op Facebook die ook van dezelfde mensen zijn die het fake nieuws gemaakt hebben. En de kliks is het enige wat hier van belang is.
1: Ja.
0: Dat is de enige reden dat ze dit doen. Er zit geen politieke boodschap achter.
1: Dat
0: is commercieel clickbait.
1: Dat brengt centjes op.
0: Ja. Maar dat is maar één iets dat altijd voorkomt na zo'n grote gebeurtenis.
1: Maar er was geen gebrek aan theorieën en complotten. Hè? Complottheorieën.
0: Nee, er zijn drie stappen voordat die commerciële clickbaiters daarmee bezig zijn. Zijn er meestal drie stappen voordien. Als het net gebeurd is, is er verwarring. Verkeerde identiteiten van de dader die gedeeld worden. Soms gewoon ook Donald Trump die dan zegt van ja, hij was antichristelijk, de dader. Wat helemaal niet klopt. Zelfs in zijn manifest was hij allerlei theologische argumenten aan het aanhalen waarom die aanslag gerechtvaardigd was. Was net een heel gelovige man. Enfin, dat soort misinformatie en helemaal kort daarna is typisch. Wat erna gebeurt is, en dat was heel opvallend hier, heel veel mensen geloofden niet dat het echt was. Ze geloofden niet dat die aanslag had plaatsgevonden. Ze dachten, Trump heeft dit in scène gezet. Het woord staged is geloof ik 80 miljoen keer verspreid
1: dat
0: geweest.
1: Dat was eigenlijk het belangrijkste verhaal. Ja, de complottheorie, dit is klopt niet. Dit is niet echt gebeurd. Dit is opgezet tot spel.
0: Een aanslag op het White House Correspondents' Dinner. Een zaal met honderden journalisten in. Die allemaal meteen begonnen verslag uit te brengen. En toch waren er heel veel mensen die niet geloofden dat het echt was. Gewoon omdat men dat kan doen tegenwoordig. Het is heel makkelijk om gewoon te zeggen van ah, ik geloof het niet, ik ben sceptisch. Ik geloof niet zomaar alles. Zelfs al is er alle bewijs dat het echt is. Een deeltje heeft dat te maken natuurlijk met de recuperatie door Trump van ja, door deze aanslag is het nu wel duidelijk dat ik mijn balzaal moet krijgen naast het Witte Huis die ik zo graag wil bouwen.
1: Het kwam hem goed uit.
0: En dan beginnen mensen te geloven dat het in scène gezet is en zo verder. Maar ja, bullshit natuurlijk, dat is niet in scène gezet. Dat is het tweede dat gebeurt. En het derde zijn politieke misinformatie mensen die daar een haakje aan vasthangen. Die commerciële clickbait en die groepen over Taylor Swift, oké. Okay. Maar je hebt ook mensen die een ideologische boodschap proberen aan vast te hangen. Mensen die tegen Israël waren, die maakten dan AI-prentjes opnieuw van de dader met een t-shirt aan van het Israëlische leger. Mensen die tegen journalisten waren, zeiden van ja, er zijn heel veel beelden van journalisten die allemaal flessen wijn aan het stelen zijn. En die beelden waren er.
1: En waren die echt?
0: Die waren echt, ja.
1: Ja, ja. Hebben mensen, zo kennen we ze weer.
0: Ze moesten de zaal verlaten uiteindelijk.
1: Maar toch even een flesje meegrissen.
0: De situatie was al gekalmeerd, maar ja, het hotel werd geëvacueerd. en ja, ze hadden allemaal honderden dollars betaald voor hun eten, dus ze namen die flessen mee.
1: Ah ja, ze hadden ervoor betaald.
0: Is gebeurd. is gebeurd, maar is ja, niet gestolen, want er was voor betaald. En dan, ja, als je pro-Russisch was, dan zeg je van nee, het zijn niet de journalisten die flessen wijn gestolen hebben, het was de Oekraïense ambassadeur in Washington die er ook was, die heeft die flessen wijn gestolen. Zo gaat het verder. Iedereen kon daar een dingetje aan vasthangen, op een of andere manier.
1: Iedereen trekt een agenda en denkt, hoe kan ik hier nog iets uithalen?
0: Maar het breedst verspreid was dat verhaal van, ja, die Cole Allen, die is privéchauffeur van Taylor Swift of van de honderden andere celebrities.
1: Sprong dat erboven. Heb je enig idee waarom?
0: Omdat dat natuurlijk het meeste mensen interesseert. Het zou niet zo heel veel mensen interesseren mocht een Oekraïense ambassadeur een fles wijn gestolen hebben, denk ik. Iets meer mocht bij een ongelooflijk toeval een man die probeert een aanslag te plegen op de president toevallig ook de privéchauffeur zijn van Taylor Swift. Ja. Maar niet dus.
1: Niet dus. Alle theorieën zijn bij deze van tafel geveegd. Waarvoor dank, Rien en Marie. Naar wie gaan we luisteren, denk je?
0: Ik hoop Taylor Swift.
1: Taylor Swift!

0: Ophelia, het personage natuurlijk uit het toneelstuk van Shakespeare, Hamlet. Dat hadden jullie al door Taylor Swift en The Fate of Ophelia.
1: Yuri Buiten. Yuri Kortens.
0: Ja, veel zon hebben we niet vandaag. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker zo. Zo'n beetje bewolkt, een beetje motregen, niet al te koud. Yuri Kortens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Onze lesgever bij Natuurpunt die elke dinsdag op stap gaat voor ons. De natuur in. Waar ben je vandaag, Yuri?
2: Wel, ik ben vandaag weer niet zo heel ver van bij mij thuis.
0: Nee, toch?
2: In de Mosselgoren.
0: De Mosselgoren. Ik ken de Mosselgoren intussen alsof ik er ooit geweest ben. Maar... ik moet daar toch ooit geraken. De Kempen natuurlijk, de Mosselgoren, het natuurgebied.
2: En ja, ja, okay.
0: Hebben wij een doel vandaag, Yuri?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Want ik was vorig weekend, in de avond kwam ik nog terug van een feestje. En in het duister, in het donker, hoorde ik plots enkele uilskuikens roepen.
0: Uilskuikens?
2: En ik dacht, ja, dat is ideaal. Ja, uilskuikens van de bosuil.
0: Dus echte uilskuikens, niet echte spreekwoordelijke uilskuikens.
2: Nee. Ja. Het waren niet van die,
0: van
2: die jongeren. Die stonden erop.
0: Yes.
2: Echte kuikens van uilen.
0: Ah,
2: ja, die zijn van de bosuil.
0: Oké. Okay.
2: En dat is typisch zo vroeg op het jaar. Want je zou dan denken, in mei legt pas elke vogel een ei. Maar de bosuil die gaat veel vroeger. Dat is echt al vanaf februari dat die eieren beginnen te leggen. Tel daar 30 broeddagen bij. Tel daar dan nog eens 30 dagen dat die jongen gevoederd worden in het nest. En dan komen ze al naar buiten.
0: Dus
2: ze zullen zeggen eind
0: de jongstjes
2: begin mei. Ja, ja, ze zijn er. Ze zijn er.
0: En we gaan die... vinden vandaag, denk je?
2: Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Voor de duidelijkheid, lieve, in jouw mailbox zit ook een geluidje van de takkelingen die ik heb opgenomen. Dus dat kunnen we sowieso ook nog achter de hand houden.
0: Ja?
2: Want ja, overdag gaan we dat uiteraard niet kunnen vinden.
0: Oké. Okay.
2: Dat heb ik er alvast.
0: Dat is hem.
2: Dat is hem.
0: Oké. Okay. Want dat is fake, hè? Ik kan hem ook stoppen. Ik kan hem ook starten.
2: Tuurlijk.
0: Dit is fake. Maar jij, voor alle duidelijkheid, staat echt in de Mosselgoren. Mensen vragen
2: dat
0: wel.
2: Ik sta er echt.
0: Waar zit hij? Zit hij in de studio? Nee. Want wij horen zelfs lichtjes motregen, hè? Op jou.
2: Ja, het is ook een klein beetje aan het regenen. Klopt, inderdaad. En dan zo in het bos, want ik sta in het bos. Het is een bosuil. En ik heb een redelijk droog plekje opgezocht. Want uilen en regen, dat gaan niet zo goed samen. Die veren, dat zijn van die hele fijne, dunne donsjes op. Zodat zij geruisloos kunnen vliegen. Maar dat kan ook nat worden. Dus zij hebben dat niet graag. En ik heb de ideale plek gevonden, denk ik. Want hier staan een paar sparren. En sparren, die hebben zo van die tenttakken. Zo lijkt het wel. En dan heel dicht tegen de stam... Dat is een plekje waar je ze soms kan vinden.
0: Zeker als het regent, dan schuilen ze voor de regen onder die dikke dennetakken, zeg maar, die een soort dak vormen.
2: Ja, okay. Helemaal correct.
0: En zijn ze aan het slapen, denk je?
2: Hoogstwaarschijnlijk wel, maar omdat ik aan het praten ben, gaan die ook wel wakker zijn. Die hebben mij hoogstwaarschijnlijk al opgemerkt, want die uilen die horen geweldig goed. Heel het jachtverhaal van de bosuil, zij jagen niet zozeer op het zicht. Zij kunnen wel goed zien in de donker, maar zij jagen vooral op het gehoor. Die oren die zijn heel bijzonder, want die kunnen dan in 3D-stereo luisteren. Omdat die gehooropeningen die staan niet symmetrisch. De ene staat een beetje hoger dan de andere. En zo kunnen zij heel goed gaan corrigeren van waar komt dat geluid vandaan.
0: Ja.
2: Dus deze dagen, wanneer het regent en er overal zo van die druppeltjes op de grond en op de takken en op de bladeren vallen, dan is het een beetje hongerlijden zelfs voor die jonge dieren en ook voor de volwassen dieren. Want ze kunnen heel moeilijk hun prooien pakken, dat zijn muizen en dergelijke.
0: Ja.
2: Dus,
0: Oké, okay, en dus die uilskuikentjes, die zijn nog maar een paar weken oud en die zijn toch al het nest uitgekropen.
2: Ja, dat is typisch. Ergens rond dag 30 ongeveer, hè, dus laten we zeggen een dikke 4 weken, als ze dan zijn ze gegroeid in het nest. Maar dan kruipen ze daaruit, dan wordt dat nest ook vaak wat te klein. Want je moet weten, zo'n uil, dat is wel best wat van massa. En hele grote holtes in bomen, die vind je niet. Dus meestal, heel vaak zijn dat bijvoorbeeld oude spechtenholen van de zwarte specht. Dat is een grote specht. Dus daar kunnen zij wel in. Dus ze willen heel snel eruit, zodat ze ook nog wat kunnen groeien. Maar ze kunnen nog niet echt echt vliegen. Dus ja, ze klauteren dan van het ene takje naar het andere, zo heel onbeholpen. En dan, ja, s'avonds in het donker kan je ze dan horen. Dan laten ze zich met opmerken. Maar nu is het... Ik ga even aan het kijken, lieve, ja, hier is dat.
3: Jij weet ze zitten, hè? Stiekem weet je ze zitten.
2: Nee, ik weet het echt niet. Ik heb ze hier ooit al gevonden. Want een klein beetje... 2 jaar geleden was hier...
3: Ze hebben een vast adres, die uilen.
2: Ja. Vast adres. Het hoeft niet altijd dezelfde boom te zijn waar ze in nestelen, maar wel altijd, ja, diezelfde locatie. Bijvoorbeeld, bosuilen zijn super honkvast. Het kan bijvoorbeeld zelfs zijn dat er een heel slecht muizenjaar is. En er zijn dan van die uilen, zoals de velduil, die zegt, ja, dan gaan wij gewoon een beetje rondvliegen. En dan kan het zijn dat die honderden kilometers op een andere locatie gaan bloeden waar er wel eten is. Maar die bosuil die zegt dan, ja, nee. Ja,
3: dat is hier mijn huis, dat is mijn grond.
2: Dat is mijn grond, ik ga die zomaar niet afgeven, want ik heb daar hard voor gewerkt. En zij zijn dus super honkvast, territoriaal. En het kan dan zijn dat ze een broedseizoen bijna overslaan als er te weinig eten is. Dus zij zijn heel...
3: bosuilen, toch?
2: Ja, tot een jaar of 30, dacht ik ongeveer wel. Dus dat kan best wel een leeftijd zijn. Nu, ja. 2 jaar geleden nestelde die in een holle, ja, of vermolmde populier. Maar die is ondertussen afgeknakt. Dus die heeft ondertussen wel een andere locatie gevonden, maar dat weet ik nu niet. Ja. En dan die jonge dieren, ja, die zitten elke dag zo'n beetje in een, ja, iets andere boom. Oh, ik vind hier wel iets tof liggen.
3: Aha.
2: Dit zou het kunnen zijn. Ik ga eerst een beetje door
3: een
2: de
3: braakbal. Gaan.
2: Een braakbal. Nee. Hoe wist je het? Hoe kon je het zeggen?
3: Echt waar?
2: Ja, maar dat is mijn spoor. Ja. En inderdaad, braakbal. Zelfs 2 braakballetjes. Daar zitten muizen in. Er is gegeten, maar dat is al van een paar dagen geleden. Dus ik ga even kijken hier.
3: We zijn op het goede spoor.
2: Ja, even kijken. Ik ga even de andere kant, want ik denk dat ik ze zie. Ja, dat zijn ze.
3: Aha. Hebben ze gevonden?
2: Ik heb ze gevonden. Ja, ook.
3: En waar
2: zijn
3: zitten ze?
2: Ze zijn wakker. Ze zitten dus echt, zoals ik ongeveer had voorspeld, in die sparrenboom, helemaal dicht tegen de stam. Er is zelfs een soort van splitsing boven.
3: En hoeveel zijn ze er
2: tussenin? Ik ga even kijken. Het is eigenlijk 1 grote donsbol. Maar ik zie 1, 2, 3...
3: Oh.
2: 5 ogen.
3: Nee.
2: Dus dat,
3: 5
2: dat,
3: ogen.
2: Dat wil zeggen dat er 6 moeten zijn. Dus het zijn 3 uiltjes. Maar het is 1 grote bonsbol eigenlijk.
3: Ja. 3 uiltjes in elkaar. Want ja, die zijn min of meer aan het rusten.
2: Ja, die zijn aan het rusten. Ja.
3: Dus we gaan die niet
2: zien
3: van takken vallen.
2: Nee, dat gaan we nu niet zien. Maar s'avonds is dat echt wel... Als je zo s'avonds nu eens buiten bent, in die avondschemering, ik zeg het, dan kan je dat echt wel zien. Ik heb ze dan ook gezien. Maar zo onbeholpen dat die dan fladderen, zo 3 meter, en dan vallen die naar beneden. En soms vallen die helemaal tot op de grond. Maar dankzij hun scherpe klauwen en ook hun snavel kunnen zij dus tegen een boom recht omhoog klimmen. Dus ze gebruiken de ruwheid van de schors.
3: Ja.
2: En dan klimmen ze zo naar boven. En die ouders zitten altijd een beetje in de buurt.
3: En dus als ik er eentje vind ooit die hulpeloos ligt te spartelen op de grond, wat moet ik daar dan mee doen?
2: Eigenlijk helemaal niks. Zeker hulpeloos. Het hangt er een beetje vanaf. Mensen denken dan, oeh, die is gewond of wat dan ook. Maar in de meeste gevallen zit die daar gewoon rustig. Is die misschien moe en denkt die van, ja, ik ga straks nog eens proberen om omhoog te klimmen.
3: Ja.
2: Dus als het een beetje veilig is, als je zegt van, ja, dat hier niet vol met katten, deze dingen bijvoorbeeld. Of je kan hem misschien een klein beetje hoger op een tak zetten, dat die wat veiliger zit. Maar die klautert wel omhoog en die ouders die zijn in de buurt.
3: Ja,
2: dus,
3: want die ouders moeten die 6 paar ogen daar, of die 3 paar ogen.
2: 3 paar ogen, ja.
3: 3 paar ogen, die moeten die nog voederen.
2: Ja, die voeden die nog een maand of 2, 3. Dus wanneer dat je dan echt hoogzomer hebt, dan wordt die uit het territorium uitgejaagd. En dan moeten die zelf een eigen plekje gaan zoeken. En dat wordt, ik zou bijna zeggen, steeds moeilijker in Vlaanderen. En dat is goed bedoeld, want er zijn ook steeds meer bosuilen. Onze bossen die worden wat ouder. Dus dat wil ook zeggen... dode bomen, holle bomen, boomholtes waar die in kunnen nestelen. En ja, er zijn er steeds meer. Dat gaat over enkele duizenden broedpaartjes. Dus dat is onze algemeenste uil, laat maar zeggen.
3: Wauw, dus het gaat goed met de bosuil. Zeg, ik vind het zo jammer. Het is midden in de nacht voor die uilen. Want zij komen pas 's avonds en 's nachts tot leven. Mm-hmm. Ik heb hier een geluidje gevonden ook op het, want ik ga soms ook zelf op zoek op YouTube.
2: Oké.
3: Dat is
2: ja,
3: hem.
2: Dat is zijn vader en moeder.
3: Vader en moeder.
2: Ja, vader en moeder.
3: En wie is de vader?
2: Ja, dat is een gans dat erbij zit. Die griezelige, dat is het mannetje. En dan dat vrouwtje is heel kort van stof. Dat is
3: dat katachtig. Miauw.
2: Ja, dat katachtige dat daarin zit. En ook heel leuk onderzoek naar gebeurd. Hè, voor ons klinken al die uilen exact hetzelfde. Maar wat blijkt nu? Dat is een vast thema dat ze... Maar elke uil, elke individuele mannetjesuil zingt anders. Daar zitten kleine nuances in. En als je dat geluid dan opneemt en je maakt er een sonogram van op je computer, dan kan je dat eigenlijk heel mooi zien. Hoeveel pauze dat die laat, hoe lang dat die roept, hoe hoog of hoe laag dat geluid is. Dus je kan in een leefgebied alle uilen opnemen en dan gaan kijken van hoeveel individuen zijn
3: zo doen
2: ze
3: dat.
2: Hoeveel verschillen.
3: Om te
2: zo
3: tellen
2: doen ze dat
3: ook,
2: ondertussen.
3: Ja. Goed, zullen we die drie schatjes rustig laten slapen?
2: Ja, ik ga dat doen. Want ze zijn toch wel een klein beetje benieuwd, want dan zitten die zo heen en weer te wiebelen met dat kopje. Maar ik ga ze laten doen.
3: Ja, het is maar Radio 1. Niet bang zijn. Ja, maar dat hebben ze niet verstaan natuurlijk. Hè.
2: Nee,
3: goed, ik wens je nog heel veel plezier daar onder de paraplu in de Mosselgoren, in de Kempen. En geniet nog even van die drie kleine uilskuikens die je daar ziet zitten. En we horen elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week, lieve.
3: Tot volgende week.

Prachtig, Burl Eves en Two Little Owls op de Antwerpse ring. Een kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En elders alleen nog maar kleine vertragingen. En dan heb ik nog een laatste nieuwe feit voor u. Met name dat de klassieke toiletrol, het einde daarvan, nabij is. Want het kartonnen rolletje waaromheen het papier is gewikkeld zal binnenkort verdwijnen om plaats te maken voor de slimme toiletrol die de prijs voor het meest innovatieve product heeft gekregen op de Nederlandse markt. En slim slaat niet op allerlei AI-toestanden die uw excrementen analyseren en erachter komen dat u deze of gene aandoening hebt. Nee, het slaat op de manier waarop de laatste vellen papier gerold en gevouwen zijn. En zo vormen die enerzijds de structuur waar rond de rest van de rol is gerold. En je kan ze ook als toiletpapier gebruiken. En zo kan de kartonnen rol weg op het einde van de rit. Zeg maar, schiet er helemaal niets meer over. En dat bespaart niet alleen grondstoffen en afval, maar er past ook nog eens meer papier op één rol. Eindelijk is het wc-papier de 21ste eeuw binnengebracht. Waarvoor

0: Ja, het is muziek die klinkt alsof er ergens in de verte worsten op een barbecue liggen te sissen. En die worsten, die branden nooit aan. The Feeling en Sammy Ray en The Friends. Wie houdt het middagjournaal bij deze week voor Nieuwe Feiten? Is dat niet Annelies Moons? Tuurlijk wel.
1: Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal.
3: Dag, lieve vrienden van de middag. Dag, luisteraar van Nieuwe Feiten. Mama, vertel nog eens het verhaal van de boom van het verdriet, vroeg mijn vierjarige deze week toen we voorbij de boom in kwestie fietsten. Hij had het over de boom van het groot verdriet. In de Naamse straat in Leuven staat hij. Een hele grote Japanse honingboom die begin 19e eeuw werd geplant aan het Atrecht College. Dus ik vertelde hem over hoe in dat gebouw studentinnen woonden. En dat er dan vaak jongens tevergeefs op hen stonden te wachten, maar ze niet kwamen opdagen voor een afspraakje. Dan huilden die jongens zo hard dat die boom zoveel water kreeg dat hij meer dan 20 meter hoog groeide en de hele straat begon in te nemen. Later die dag ga ik nog even plichtsbewust factchecken en er blijkt nog een variant op het verhaal. Dat het de meisjes waren die zo moesten huilen telkens ze afscheid namen van hun liefjes omstipt 6:55 s'avonds, net voor de poort onherroepelijk sloot. Voor ons betekent de boom ook veel. Want door dat verhaal te vertellen tonen we dat verdriet erbij hoort. Dat het er mag zijn. De bomen groeien er zelfs van. Ik kwam er zelf ook al huilend langs. In een periode dat ik studeerde, maar het niet goed met mij ging, fietste ik er langs naar mijn campus. Zwoegend op die berg die de Naamse straat ook wel is. Maar ook recenter, toen er na de geboorte van onze jongste zorgen waren en we wekelijks naar het ziekenhuis in diezelfde Naamse straat moesten. Ik was herstellende van mijn keizersnede en geraakte net tot aan de eerste koffiebar, komende van het Heilig Hart ziekenhuis richting centrum, met halverwege aanmoediging van de boom van het groot verdriet. In mijn zoektocht naar informatie over de boom van het groot verdriet ontdekte ik mijn nieuwe favoriete website, monumentaltrees.com. Een register van meer dan 70.000 bomen die om een of andere reden bijzonder zijn. En daar vind ik ook de boom van het groot verdriet, inclusief afmetingen. In 2022 was de omtrek 4,90 meter. Zijn hoogte precies 27 meter en vermoede leeftijd 214 jaar oud. En dan begin ik door te klikken en mezelf te verliezen. Want ik kan op zoek naar de meest bijzondere bomen van Leuven, van Vlaams-Brabant, van België, van de hele wereld. Al snel blijkt dat een boom bovenaan het lijstje staat als de omtrek de grootste is. De heilige graal van Vlaams-Brabant is een sequoia aan het museum van Tervuren, van 9,10 meter doorsnede. Sequoias staan ook bekend als mammoetbomen. Soms zijn namen echt gewoon goed gekozen. De beroemdste en dikste boom van België is dan weer een zomereik van 600 à 700 jaar oud in Lernu, Eggezee. Maar er zijn ook in memoriams, bijvoorbeeld van een winterlinde in Henegouwen die een storm in 2007 niet overleefde. Ik zoek op welke bomen in de buurt van mijn vaste fietstrajecten liggen. Ik begin dagtrips te plannen en het valt me op dat bomen vaak verschillende keren gemeten worden. Vaak een eerste keer in 1985. En wat vooral opvalt, dezelfde namen van de mensen die de metingen doen komen terug. We zitten hier duidelijk met mensen met een bomenmeethobby. Ik vind iemand die mijn buurt bomen meet, maar dan duidelijk op bomenreis naar Amerika ging en ook daar bomen ging meten, fotograferen en online zetten. Hier wil ik dan even de hulp inroepen van mijn collega's van het ontbreekwoord. Want kunnen we een naam verzinnen voor het moment dat je beseft dat er een stukje wereld is waar jij nog nooit bij had stilgestaan, waar mensen passioneel mee bezig zijn. Zoals dit. En zo is het komend weekend bijvoorbeeld ook Bewaar onze grafstenen actie. Waarbij stamboomfans foto's nemen van grafstenen om die informatie niet te laten verloren gaan. Oh, ik glunder van de ontdekkingsreis van de bomen. En ik kan niet wachten tot mijn kind de volgende keer vraagt naar de boom van het groot verdriet. En stiekem steek ik alvast de langste lintmeter die ik kan vinden in mijn rugzak.
0: We nemen het mee, Annelies Moons, we nemen het mee. Mooi idee voor een ontbreekwoord. Inderdaad, een stukje wereld dat plotseling geopenbaard wordt. Het zal iets met openbaring moeten zijn, denk ik, dat ontbreekwoord. Dankjewel, Annelies, morgen weer, zometeen na het nieuws van 1. Ilse Liebens, voor u. Geniet daarvan, blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: Jessie Ware live. De Superbloem Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels,
7: natuursteen,
8: parket, Impermo.
9: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
11: Abdij
10: glimlachten ze terug. En een week later aan
11: Buil
10: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
11: ULB.
10: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn aan
11: Marie-José.
10: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komen geen nieuwe Vlaamse maatregelen om de energiefactuur meteen te verlagen. Vlaamse kleuters scoren goed op het herkennen van emoties, maar onder het internationale gemiddelde voor taal en rekenen. En na de aanval op een haven in de Verenigde Arabische Emiraten dreigt Iran nu ook met nieuwe aanvallen op buurlanden. De Vlaamse regering heeft beslist dat er geen maatregelen komen om op korte termijn de energiefactuur te verlagen. Wel wil ze mensen stimuleren om hun woning energiezuinig te maken en zo geld te besparen. Dat is gezegd op de persconferentie van de Vlaamse regering op het Martelaarsplein. Brigitte Vermeers.
4: Geen strooigeld, geen sponsoring van de benzinefactuur, maar wel maatregelen die op de langere termijn voor burgers, scholen en bedrijven een flinke besparing kunnen betekenen, zei Vlaams minister van Energie Hans Bonte.
5: Wat beslist is, is een renovatieboost, zowel naar onderwijs als naar scholen, als het begeleiden van mensen in het renoveren van woningen. In het voorzien ook van renovatiemiddelen, mijn verbouwlening.
4: De minister roept ook OCMW's en energiehuizen op om bij hun kwetsbare klanten de gratis energiescan te promoten. Die brengt in kaart hoe je je woning energiezuinig kunt maken. Op die manier helpen we mensen ook om minder energie te verbruiken, stelde Vlaamse minister-president Matthias Diependaele. Die zei dat het ook onzeker is hoe lang deze energiecrisis nog aanhoudt. Maar als het nodig is, grijpen we in, verzekerde hij.
6: De bereidheid is er wel om dat te blijven in de gaten te houden. En als er moet geschakeld worden, dan zullen wij dat ook doen.
3: Daarnaast stelde de regering ook het drinkwaterplan voor van de minister van Omgeving, Jo Broens, om de vervuiling van het drinkwater in de Westhoek tegen te gaan. En om de begroting op koers te houden, is beslist om vanaf juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren in Vlaanderen te vervangen. Vlaamse 5-jarigen zijn goed in het herkennen van emoties. Veel meer moeite hebben ze met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Het meest alarmerend noemen de onderzoekers de sociale kloof, die in Vlaanderen duidelijk het grootst is. Sanne Baak ging de persconferentie volgen in basisschool De Bezige Bijtjes in Westerlo.
7: Knap zitten, mannen. In een knappe zithouding.
8: De sociaal-economische achtergrond van deze kleuters voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school, zegt onderzoeker Katrijn Denies.
9: We kunnen alleen maar vaststellen dat we duidelijk methoden missen om elk kind gelijke kansen te geven.
8: Zowel op rekenen als taal scoren we onder het gemiddelde. Vlaamse kleuters herkennen wel uitstekend emoties als blij, droevig of boos.
9: Als dat gewone algemene verhalen waren, dan vonden ze het soms moeilijk om die te begrijpen. Maar als het ging over de emotie, dan konden zij dat als geen ander identificeren.
8: Leerkrachten werken hard en zijn er echt voor hun kleuters, maar missen steun om hun job goed te kunnen doen.
9: Op dit moment staan Vlaamse leerkrachten er veel vaker dan in andere landen helemaal alleen voor. En we zien dan bijvoorbeeld in Engeland, waar ze altijd met z'n tweeën staan, dat dat veel vlotter loopt.
8: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir wil het kleuteronderwijs versterken met nieuwe minimumdoelen en extra taalondersteuning vanaf september.
10: Emotioneel zitten ze goed in hun vel en nu gaan we ook proberen daar Nederlands en beginnende wiskunde op te bouwen.
7: Heel knap van jullie, zeg slimmerikken.
3: De bank ING heeft een schikking betaald van 1,6 miljoen euro in de witwaszaak rond oud-minister Didier Reinders. Reinders werd eind vorig jaar officieel in verdenking gesteld van het witwassen van geld, onder meer via loten van de Nationale Loterij. Ook de rol van ING, de bank waar hij klant was en grote sommen cashgeld stortte, werd onderzocht. ING bekent geen schuld, maar koopt nu op het voorstel van het parket verdere vervolging en een mogelijk proces af. Voor 1,6 miljoen euro dus. Dat is de theoretische maximumboete voor witwassen. ING laat in een reactie weten dit hoofdstuk uit het verleden te willen afronden en zegt dat een aantal controleprocessen de afgelopen jaren verbeterd zijn. Er is medisch personeel aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan, waar het gevaarlijke hantavirus verschillende passagiers heeft besmet. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En Amaury de Mulder, de WHO heeft ook meer informatie gegeven over hoe het virus is uitgebroken.
11: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie denkt nu dat een persoon mogelijk buiten het schip besmet is geraakt en dat het virus daarna van mens op mens is doorgegeven. Opvallend is dat, want normaal wordt het hantavirus doorgegeven via knaagdieren, zoals ratten. Maar volgens de WHO zouden er geen ratten aan boord zijn en zou een besmette passagier het virus dus van buiten het schip hebben binnengebracht. De Wereldgezondheidsorganisatie werkt nu een plan uit om nog 2 zieke personen van het schip te evacueren. En daarna is het zoeken naar een haven waar de andere passagiers aan land zouden kunnen gaan. Want in Cap Verde, waar het schip nu voor anker ligt, mag dat niet van de overheid. Volgens de WHO zou Spanje toestemming hebben gegeven om aan land te gaan in de Canarische eilanden, maar Spanje ontkent dat. Zo'n 150 passagiers zitten nog vast op het schip. Vermoedelijk raakten in totaal 7 passagiers besmet. 3 mensen zijn intussen overleden.
3: Dankjewel, Amaury. Iran dreigt met nog meer aanvallen na de aanvallen op een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten. De aanval kwam er nadat de Verenigde Staten zijn begonnen met een plan uit te voeren om schepen te begeleiden door de geblokkeerde straat van Hormuz. Mieke Strinks.
12: De spanning stijgt al maar meer. Iran beschouwt de pogingen van de Amerikanen om schepen toch door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen als een schending van het staakt het vuren. We weten dat zeker 1 schip van de Deense rederij Maersk er al doorheen is geraakt. En er zouden ook enkele schepen van Iran vernietigd zijn. Iran heeft gisteren dus een oliehaven in de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen met raketten en drones. En de voorzitter van het Iraanse parlement zegt nu: dit is nog maar het begin. Die voorzitter is ook de man die de onderhandelingen altijd heeft geleid. Maar er komt ook veel kritiek op de Iraanse aanval. Onder meer vanuit Pakistan, dat bemiddelde bij de onderhandelingen over het staakt het vuren. Dat staakt het vuren staat dus in elk geval onder stevige druk.
3: Bij Russische aanvallen zijn vannacht 5 doden gevallen in de provincies Poltava en Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 2 slachtoffers zijn hulpverleners die ter plaatse waren gekomen na een eerste aanval, maar dan door een tweede raket geraakt werden. Pauline Lambert, van een staakt het vuren is dus nog geen sprake.
13: Nee, de Oekraïnse president Zelensky noemt het ook cynisch dat Rusland zelf oproept tot een gevechtspauze, maar tegelijk Oekraïne wel blijft aanvallen. De Russische president Poetin had namelijk een staakt het vuren uitgeroepen voor 8 en 9 mei, omdat op 9 mei, deze zaterdag, de jaarlijkse militaire parade plaatsvindt waarmee Rusland de overwinning herdenkt van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. Maar Zelensky wil onderhandelen over een langdurigere gevechtspauze. Tegelijk heeft hij zelf ook een staakt het vuren uitgeroepen vanaf morgen. Maar wat daar allemaal van zal komen is dus nog heel onzeker. Rusland heeft alleszins gedreigd met zware vergeldingsacties op Kiev als Oekraïne toch aanvallen zou plegen op 9 mei. Er gelden ook zware veiligheidsmaatregelen voor de parade. Zo is het mobiele internet in Moskou nu al grotendeels afgesloten om mogelijke drone-aanvallen door Oekraïne te bemoeilijken.
3: Dankjewel, Paulien. Het wordt droger deze namiddag, maar het blijft zwaar bewolkt. In het westen wel meer opklaringen, maxima tot 16 graden. Morgen begint met regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag wordt het al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Er komen op korte termijn geen Vlaamse maatregelen om de energiefactuur te verlagen. Daarmee begonnen we dit bulletin. De Vlaamse regering maakt wel meer geld vrij voor voordelige leningen bij de overheid om woningen energiezuinig te maken. Meer daarover en ook over de andere knelpuntdossiers waarover de regering vannacht een akkoord bereikte in de app van VRT Nieuws.
14: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: Radio 1.
14: Ilse Liebens.
15: Op een heel grijze en natte dinsdag kan het absoluut geen kwaad om even richting Californië te trekken, toch? In het gezelschap van Tupac. Goedemiddag, fijn dat je luistert.

West Coast en die stond lijnrecht tegenover de East Coast. Dat was een veet die de hip-hop in de jaren 90 volledig beheerste. Tupac, hoorde je, met California Love. Jensen Donker die serveert vandaag opnieuw een nummer uit zijn classic album van de week. Dat is de debuutplaat van Joy Division. We gaan piepen in de muziekapp van Cato Peters en we ontdekken samen de nieuwe plaat van Tori Amos. Tracy Thorn komt eraan naar Vrouwke. Iedereen gaat vreemd.

over de relatie met haar dochter en de hormonen die ermee gepaard gaan. Tracy Thorn en Hormones. Het is bijna 20:20 geworden. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En elders enkel kleinere vertragingen. Radio 1.

0: waterdoorlatende verharding, is dat een enkel grind of...
1: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit. Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras. Op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlatende

De naaldhakken van Ray op muziek gezet met de hulp van Hans Zimmer. Click Clack Symphony hoorde je. Iemand moet daar dringend nog gewoon eens een film bij verzinnen. De Bobettes komen er zo meteen aan met Mr. Lee naar Gabriel Rios. En Broad Daylight.

Ze zongen over een van hun leerkrachten destijds en ze waren nog heel jong, ergens tussen de 11 en de 13 jaar met z'n allen de Bobettes met Mr. Lee. We zaten in Harlem, New York in de jaren 50 en nu zitten we in 2026 in Zwevegem, als ik me niet vergis. Dit is Label van het Zesde Metaal.

één van de vele hits uit dat grote oeuvre van Simply Red, A New Flame. Vanochtend ging het hier bij Radio 1 in de wereld van Sophie over weeskinderen. En deze vrouw, Cesaria Evora, die belandde ook als meisje in een weeshuis. Ze was toen amper 10 jaar oud. Het was omdat haar moeder na de dood van haar man geen 6 kinderen kon opvoeden. Cesaria Evora die liep een paar jaar later weg uit dat weeshuis en ging dan de kost verdienen als cafézangeres. Nu ja, min of meer haar kost verdienen als cafézangeres. Ik las onlangs ook een verhaal dat op het moment dat ze heel succesvol was geworden en een show had gedaan in de Olympia, dat ze toen eigenlijk genoeg geld had verdiend om een huis te laten bouwen, maar dat ze dat geld van haar rekening is gaan halen, van de bank is gaan halen en dan briefjes heeft uitgedeeld op café aan iedereen die bij haar langskwam. Iedereen die om geld kwam vragen, die kreeg geld van Cesaria Evora. En dat huis is naar verluid nooit gebouwd. Dit is ze met Petit Pays.

Iedereen zeker, maar we gaan ze toch niet te zien krijgen vandaag. Who Loves the Sun? Matt Berninger samen met Roseanne Cash. En zo is het ruim 20 voor 2 geworden. Naar Antwerpen moet je 20 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders kleinere vertragingen. Radio.

0: de week.
1: Jens den Donker is veel dingen. Hij is stand-up comedian, hij is presentator en hij is een grote fan van kunst. En die passie deelt hij nu met het publiek in zijn voorstelling Romantiek. Hij vertelt een aantal verhalen uit de kunstgeschiedenis en leukt die op met, zo zegt hij het zelf, onnozeliteiten. Flauwekul. Een passieproject noemt hij het ook. Iets helemaal anders dan een stand-up comedy show. Hij heeft er uitgebreid over verteld gisterochtend in Classic Stories. Voor zijn classic album van de week neemt Jens ons mee naar Manchester, eind jaren 70. Een stad, een beetje zoals Brussel vandaag, onder een loodgrijze hemel. Een industriestad ook, die zijn glans al wat kwijt was. Een stad vol werkloosheid en armoede. En in die stad ontstond de debuutplaat van Joy Division, Unknown Pleasures uit 1979. Jens den Donker had de groep toevallig leren kennen, omdat hij op de bus naar huis een jongen had gezien met het t-shirt aan. Het heel erg bekende t-shirt van Joy Division. En dan kwam de echte kennismaking met zanger Ian Curtis toen hij Touching from a Distance las, het boek dat de echtgenote van Curtis schreef na zijn dood. En dan kwam er de film Control van Anton Corbijn. En dan was er die muziek en die teksten waar Jens den Donker zich heel hard in kon herkennen. We gaan luisteren naar She's Lost Control.
2: She's Lost Control is mogelijk het bekendste nummer van die debuutplaat van Joy Division, Unknown Pleasures. Iconisch geworden, niet alleen vanwege de tekst, maar ook door weer die mechanisch klinkende bassen en die holle drums. Vooral met de verantwoordelijkheid van Martin Hennett, de producer, die dat op heel aparte manieren heeft laten inspelen. Ja, iconisch nummer.

Het is om veel redenen een iconische plaat geworden. Vanwege de gitzwarte muziek van Joy Division. Ook vanwege de productie door Martin Hennett, die het geheel extra koud en industrieel liet klinken met drums die klinken als een blikkendoos. En natuurlijk ook vanwege het hoesontwerp van Peter Saville. Zwart-wit, die pulsar, die radiogolven erop. Het ontwerp dat je nog heel graag ook op t-shirts ziet. Joy Division en She's Lost Control uit het classic album van de week. Die debuutplaat van Joy Division, Unknown Pleasures, gekozen door Jens den Donker.

Muziek van op de debuut-EP van een band uit Brussel. Een beetje een mix van afrobeat en ethio groove. Ook wat Oosterse geluiden als Mari en Dort Boutchouk. Er is José González. En een perfect storm.

0: 1 Special.
1: 8 mei is het V-Day. Dan vieren we de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog.
2: Long live the cause of freedom.
0: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
3: En eren we onze verzetshelden.
2: Today is victory in Europe Day.
0: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
4: 1000 Palestijnen omgekomen.
5: De Russische oorlog in Oekraïne.
6: De oorlog in Iran.
3: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
0: Radio 1 Special.
1: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Bilot.
0: Vrijdag op Radio 1.
7: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
8: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
7: Behandelingen zonder resultaat.
9: Het heeft nooit niet geholpen.
8: Nee.
7: Is er sprake van een verdienmodel?
10: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
7: Op de rug van de patiënt. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
11: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
12: Allee, dat is toch gemakkelijk?
11: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
12: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
11: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
13: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
14: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
13: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
16: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
17: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
18: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
16: Oh, Pascal, je bent een held.
18: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
1: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
18: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse regering heeft beslist om voorlopig geen maatregelen te nemen om op korte termijn de energiefactuur te verlagen. Dat heeft de regering gezegd op een persconferentie over een aantal dossiers waar vannacht een akkoord over is bereikt. Er wordt wel extra geïnvesteerd om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit het buitenland. Er wordt meer geld vrijgemaakt voor voordelige leningen, voor energiezuinige projecten, isolatie van schoolgebouwen en sociale woningen. Een grote energielevering. Leveranciers moeten ook vaste contracten aanbieden. De regering is bereid om dat nog bij te sturen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
20: Niemand weet waar we precies staan in deze crisis. Is dit het begin van een nog veel grotere crisis? Of hebben we hier nu al de grootste horden mee gepakt? Dat weten we niet. Maar we gaan wel zorgen dat we op het juiste moment met de juiste maatregelen kunnen ingrijpen. Want deze maatregelen die we nu nemen, zijn voor nu de juiste maatregelen. Als er nog erger op ons afkomt, ja, dan gaan we moeten doen wat elke overheid voortdurend moet doen. En dat is bijsturen. Besturen is bijsturen.
19: De Socialistische Vakbond vindt het onaanvaardbaar dat vanaf juli nog maar een derde van de Vlaamse ambtenaren die vertrekken vervangen zal worden. De Vlaamse regering neemt die maatregel om haar begroting onder controle te houden. Maar volgens ACOD is er al te veel bespaard op het overheidspersoneel. Chris Moortgat.
21: De mensen moeten nu met minder middelen en minder personeel, door de besparingen van ook de vorige Vlaamse regeringen, hetzelfde werk doen of zelfs meer werk. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen naar het nog kunnen volhouden. Door de werkdruk en de werkstress vallen mensen uit, ziekte, burn-out. Het is niet te verwonderen, want het kan niet meer booswerk worden. Zelfs de leidende ambtenaren zeggen dat van de departementen en agentschappen.
19: De vakbond eist overleg met bevoegd minister Hilde Krivits. De sociaal-economische achtergrond van Vlaamse vijfjarigen voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze het doen op school. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Daaruit blijkt ook dat onze kleuters erg goed emoties kunnen herkennen, maar minder presteren op vlak van wiskunde en taal. Onderzoekers pleiten voor klassen waarin leerkrachten er niet alleen voor staan, maar samen met een assistent les kunnen geven. Ook voor ouders hebben ze tips, want Vlaamse ouders doen minder vaak activiteiten met hun kleuter om cijfers of letters te leren. Onderzoekster Katrijn Denies.
2: Maar ze kunnen meer boeken lezen samen. Meer wanneer ze samen op stap zijn kijken. Oh, welk cijfer zie je daar? Welke letter zie je daar? Dus al die zaken die echt neerkomen op communiceren met je kind, leuke dingen doen met je kind en aldoende toevallig leren, daar mag sterker op ingezet worden.
19: Het wordt droger deze namiddag, maar het blijft zwaar bewolkt in het westen. Meer opklaringen, maxima tot 16 graden. Morgen begint met regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag wordt het al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Tegels, nachtdiersteen, parket in Bermo.

0: Air en Sexy Boy. We blijven nog een beetje in dezelfde sfeer met nieuw werk van Jessie Ware. Met een stukje spoken word aan het begin van dit nummer dat ze eerst zelf ging doen. Maar dan zei ze, ja, ik wil het gladder en sexier. En dan vroeg ze het aan Colman Domingo. Dat is een acteur die je onder andere kan kennen van de reeks Euphoria. En binnen het uur stuurde hij deze voice note terug. De stem van de liefdesgod hemzelf.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto

Dit was voor veel mensen een eerste kennismaking met zangeres Björk. De band waar ze eind jaren 80, begin jaren 90 bij speelde. De Sugar Cubes en Hit. Het is precies 14:15 geworden. Op de ring rond Brussel vertraag je in beide richtingen aan de afrit Halle. Door een ongeval op de E429 naar Doornik is er 10 minuten file tot Halle centrum. Er zijn 2 rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En elders enkel kleinere vertragingen. Radio 1.

0: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel, met de pro van Profel.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio 1 Live.

Een van de vele verhalen op die nieuwe plaat van Tori Amos, nummer Provincetown. De plaat heet In Times of Dragons. Die kan je winnen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Ga dan maar eens kijken. Dit is Dua Lipa, Thinking About You.

0: de heerlijke jaren 90. Brandy en Monica en The Boy Is Mine.
1: Radio 1.
0: Het is precies 3:30. Na 4:00 is er De Wereld Vandaag op jouw radio met Gert Geens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ilse. Hallo.
0: Gert, het gaat onder andere gaan over onze oudste kleuters. Hè, die al heel veel dingen heel goed kunnen, maar ook een aantal dingen zoals taal en rekenen. Dat loopt moeilijker.
2: Ja, en dat zeggen we niet zomaar. Dat is geen natte vingerwerk. Dat is gebleken uit een internationale studie waarin 8 landen met elkaar vergeleken zijn. Vlaamse kleuters die scoren onder het gemiddelde voor taal en rekenen. En ook belangrijk of de kleuter in kwestie opgroeit in een kansarm of kansrijk gezin, voorspelt bij ons heel sterk hoe goed het kindje scoort op de test. Nee. Met andere woorden, de sociaal-economische ongelijkheid komt hier heel sterk naar voren. Dat zijn zaken, er zijn ook positieve punten hoor, maar dat zijn zaken die we straks zeker kunnen bespreken met Katrijn Denies. Zij is hoofdauteur van het rapport. Dit is ook de week, Ilse, waarin Brusk de deuren opent. En Brusk, dat is een nagelnieuwe kunsthal in Brugge. Gisteren is koningin Mathilde daar al een kijkje gaan nemen en wij hebben er ook al een rondleiding gekregen. Christine Bonneure zal ons straks vertellen of ze net zo onder de indruk was als de koningin. Met een heleboel andere onderwerpen, zo gaat dat soms in een actua-programma, zijn we nog volop bezig. Spannend.
0: Prima, allemaal na 4:00.

0: zijn drukke dagen voor deze man met zijn band. Bazaar heeft hij een nieuwe plaat uit. En solo een nieuwe single. Dat is deze Looper van Oliver Simons. Het is bijna 4:20 geworden op de E17 van Gent naar Frankrijk. Vertraag je 20 minuten tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost. Dat komt door een defect voertuig. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland 40 minuten tussen Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel komen er 20 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En verder alleen wat kleinere vertragingen.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Je kon ze vandaag in het Antwerpse tegen het lijf lopen, want vanavond spelen ze in de AFAS Dome Tame Impala. En The Moment. Dit is Sophia Aman en Here I Am.

Hoe vaak zouden die twee al bezongen zijn? Hier door Dire Straits, Romeo en Juliet. En Bad for Lashes zingt over Daniel LaRusso, het hoofdpersonage uit de Karate Kid films waar ze een boontje voor had. Dit is Bad for Lashes en Daniel.

Ik had er ook wel een bondje voor Daniel van de Karate Kid. Bad for Lashes. En Daniel, zometeen het nieuws van 4 uur. En daarna zit Gert Geens hier met De Wereld Vandaag. Ik laat je nog met één song, eentje die de zon kan laten schijnen. Een nummer van Marie Froes.

0: Leg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: U bent toegewijd aan uw familie, aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
6: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
7: In de wereld vandaag vragen we ons af of ze in de Westhoek gerustgesteld zijn door het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. En hoe ver staat Peter Magyar in Hongarije met de vorming van zijn regering enkele dagen voor zijn eetaflegging?
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De sociaal-economische achtergrond van Vlaamse vijfjarigen voorspelt veel meer dan in andere landen hoe goed ze doen op school. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie bij 8 landen of regio's. Daaruit blijkt ook dat onze kleuters erg goed emoties kunnen herkennen, maar minder presteren op vlak van rekenen en taal. Onderzoekers pleiten voor klassen waarin leerkrachten er niet alleen voor staan, maar samen met een assistent les kunnen geven. Ook Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Meer, wil meer aandacht voor het kleuteronderwijs.
11: Een kleuterklas met 25 kleuters vraagt bijzonder veel aandacht. Hier en daar wordt er al gebruik gemaakt, bijvoorbeeld van een kinderverzorgster. Er komt extra ondersteuning als het gaat over taal bijvoorbeeld. Er komen extra taaluren en taalmiddelen vanaf eerste kleuterklas om die ondersteuning te bieden. En de verdere ondersteuning gaan we natuurlijk ook wel moeten bekijken in het kader van de loopbaangesprekken.
10: De Meer roept ouders ook op om thuis meer te spelen en te leren met hun kinderen. Want Vlaamse ouders doen dat minder vaak dan ouders in andere landen. In een bedrijf in Genk in Limburg zijn 7 werknemers bevangen door rook nadat chloorgassen waren vrijgekomen. Dat meldt de stad Genk op Facebook. Hoe de gassen zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. De brandweer is ter plaatse en voert metingen uit, maar volgens de stad is er geen gevaar voor de omwonenden. De straat van het bedrijf is wel afgesloten voor het verkeer. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie komen vandaag agenten getuigen die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse kwamen. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen, net nadat de beschuldigde was ingereden op de groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag foto's getoond van de slachtoffers en van de zwarte BMW met verbrijzelde voorruit. Bij het drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. De volgende dagen zullen nog meer schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Dat verwachtte de Amerikaanse legerchef Dan Kane. Het Amerikaanse leger is ook klaar om de aanvallen tegen Iran te hervatten, zegt hij. Maar tot nu toe zijn de Iraanse aanvallen daarvoor niet ernstig genoeg. Het staakt het vuren blijft dus van kracht, aldus de VS. Toch waarschuwt de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth Iran om niet al te veel drempels te overschrijden. Deze namiddag overwegend droog, maar het blijft zwaar bewolkt. In het westen meer opklaringen, maxima tot 16 graden. Morgen begint met regen in het centrum en het oosten. In het westen droger met enkele opklaringen en nog 14 graden. Vanaf donderdag al maar droger en zonniger. Tegen zaterdag halen we 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. De wereld vandaag. Gert Geens.
7: En wat Dominique net vertelde over onze kleuters, dat komt hier straks ook nog aan bod. En er is nog ander nieuws dat een extra woordje uitleg verdient. Als u daar ook nieuwsgierig naar bent, wel dan zit u hier goed. Welkom.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Churchill en Mao kregen hier op het einde zowaar ook een rolletje in Walk Away van Franz Ferdinand.
2: De wereld vandaag.
3: Radio 1.
1: Het drinkwater dat is vandaag veilig en het zal morgen nog veiliger zijn. Dat zijn de woorden van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens over zijn eigen drinkwaterplan. De bezorgdheden en de kritiek die daarop gekomen zijn, pareert hij.
4: De mensen die daar wonen, die moeten op de eerste plaats weten dat er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid. Het is niet minister Broens die dat zegt, het zijn de toxicologen die dat bevestigen.
1: Het plan waarover het gaat staat nu toe dat er nog 3 jaar lang meer triazole in het drinkwater in West-Vlaanderen mogen zitten dan de Europese norm voorschrijft. En die triazole, dat zijn trouwens schimmelwerende pesticides. En toch houdt een en ander geen gezondheidsrisico's in. Dat zegt ook toxicoloog Jacob de Boer.
5: Als je nu de norm neemt, dan krijg je maar een paar microgram naar binnen. Dus er zit echt wel nog een factor 100 tot wel meer tussen. Tussen het niveau wat nog mag en wat je naar binnen mag krijgen voordat er een effect optreedt. Dus wat dat betreft heeft hij wel een punt.
1: De minister heeft dus wel een punt volgens Jacob de Boer. Al denken ze daar in West-Vlaanderen zelf misschien niet allemaal zo over. Wouter Sinave, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: U woont in Ieper in de Westhoek. Bent u gerustgesteld na wat u de voorbije 24 uur zeg maar te weten gekomen bent?
6: Wel, er was ons duidelijkheid beloofd. Wel, die duidelijkheid is er nog. Dus gedurende 3 jaar krijgen wij dus alsnog chemicaliën door ons drinkwater.
1: Het is dus niet de duidelijkheid die u gewenst. Het is niet de duidelijkheid die u gewenst had. Wat had u dan wel willen horen?
6: Dat de regering zijn verantwoordelijkheid neemt, met name dat zij ervoor zorgen dat er effectief proper drinkwater is. En ik bedoel, ja, die geruststelling heb ik nu niet gekregen.
1: Maar de regering, dat is toch de bedoeling van de minister, gaat daar wel voor zorgen. Hè? Ze gaat lozingsvergunningen actualiseren. Er is ook een uitfasering van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen gepland. Dan gaat er toch iets gebeuren?
6: Ja, klopt. Binnen 3 jaar gaan we de effecten daarvan gewaar zijn.
1: Maar dat zal ook niet van de ene dag op de andere kunnen waarschijnlijk, vermoed ik dan.
6: Nee, dat begrijp ik. Maar het gegeven is wel, bedoel, wanneer je voor jezelf dan de normen, de lat wat verschuift, dat je het op die manier heel makkelijk kan gaan verdedigen. Terwijl, bedoel, ja, de richtlijnen zijn wat er zijn. Europa heeft op dat vlak ook wel een duidelijke stem, waarbij wordt gesteld van de maatregelen die genomen worden, ja, die moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater, dat het goed dan ook niet achteruit gaat. Dit is wat de minister in feite nu wel doet. Die zegt gewoon van, ja, die norm is er, maar weet je, we gaan die norm gewoon wat verschuiven, dan is er geen probleem. Het probleem is er effectief wel. Dus die geruststelling dat alles nu goed is en wat ja, toxicologen zeggen van, ja, bedoel, er is een norm, maar als u er maar een beetje van neemt, is dat niet zo erg. Ja, bedoel, het zit er wel in natuurlijk.
1: Het zit er wel in en dan hebt u toch uw twijfels, leid ik hier een beetje uit af, op lange termijn?
6: Op lange termijn, ja. Inderdaad. Dit is ook iets wat je andere toxicologen ook hoort zeggen van op korte termijn niet. Op lange termijn kan dat zeker wel zijn gevolgen nog hebben. Of is er nog niet volledig duidelijkheid van hoe het juist zit? Ja, ik herinner mij de tijd waar PFAS blijkbaar ook totaal geen probleem was, terwijl nu gezinnen te horen krijgen dat ze de kippen die ze thuis hebben en de eitjes die kippen leggen toch beter ook niet gaan consumeren. Nogmaals, bedoel, er is duidelijkheid, maar stelt dit tot enige geruststelling? Nee.
1: Maar als meneer De Boer zegt, kijk, als hier een plan achter zit, en dat plan is er, hè, dat het over 3 jaar in orde moet zijn, dan gaat niemand er last van hebben, dat kan ik echt wel garanderen. U bent niet mee daar?
6: Mijn bekommernis in deze is van één, het feit is dat er effectief nu nog in zit en dat het voor West-Vlaanderen dan blijkbaar één probleem is dat de norm wat wordt verschoven. En anderzijds, ja, een plan wordt op tafel gelegd en dan ben ik ook ontzettend benieuwd wat binnen 3 jaar naar voren wordt geschoven.
1: Hebt u daar een beetje vertrouwen in de maatregelen die genomen worden?
6: Op papier klinken ze mooi en dan stel ik mij vooral de vraag van gaan ze dit op papier effectief ook zo tot uitvoering brengen of zal er tegen 3 jaar later dan toch wel weer een andere reden zijn waarom het op die manier de norm is misschien opnieuw wat wordt verschoven.
1: En wat zou die reden dan kunnen zijn?
6: Ja, zoals zo vaak, dat de economische belangen in deze misschien dan toch net iets belangrijker zijn dan de gezondheid. Want dit is wat naar mijn gevoel toch zo vaak naar voren wordt geschoven, dat korte termijn denken op die manier zodanig primeert en dat alles wat op langere termijn wordt geschoven, dat dit iets is van, ja, dat zien we dan wel. Maar het is mijn zorg meer, want dan heb ik misschien al een andere functie binnen de politiek of zo. Ja. Ik weet het niet, ik bedoel, ja.
1: Meneer Sienhaven, is iedereen in uw omgeving, de mensen die u kent daar in Ieper, is iedereen daar even bezorgd over?
6: Dus een bezorgdheid wat zeker wel leeft in Ieper, zeker en vast. Die onzekerheid die er was en die, ja, met het gegeven dat we nog 3 jaar op dat vlak later met een verhoogde norm binnenkrijgen, is zeker een ongerustheid die nog aanwezig is. Ja. Ja,
1: hoe gaat u het de komende 3 jaar thuis aanpakken als het op water aankomt?
6: Ja, maar ook daar bedoel ik, drink ik kraantjes water? Ja, en ook dit geeft gewoon het gegeven van ja, bedoel, naar de winkel om plastic flessen water te gaan halen, of wat dan ook, ja, is op dat vlak, je neemt je verantwoordelijkheid ook als burger zijnde, van, je probeert je steentje bij te dragen, en dan weet je dat ecologisch gezien kraantjes water hoe dan ook de best mogelijke optie is. Dit is wat je, als het ware van de overheid, van iedereen moet zijn steentje bijdragen. Wel, dat probeer ik op die manier dan te doen. Met mijn ecologische voetafdruk zo te verminderen. Mm-hmm. Maar ja, als de regering er zelf op die manier dan met wat verschuiven van normen probeert van af te geraken, dan groeit er wel wat frustratie.
1: En wat gaat u met die frustratie doen? Het even uitzitten of het op de een of andere manier aanvechten? Ik weet het niet.
6: Ik ben heel blij dat iemand die deskundig dan wel onderlegd is, Isabel Larmussot, VZW, heeft opgericht, waarbij je als burger gewoon inderdaad kon vrij op intekenen. En dat zij dan effectief alles op die manier goed blijft opvolgen en doen. Want ja, het is zoiets, het is boven de hoofden van heel wat burgers beslist en dan wordt er met cijfers gehoogeld. En dan heb je zoiets van, ja, het zal wel zeker. Maar ik bedoel, wanneer je dan deskundigen erbij hebt die op die manier zeggen van, oké, maar wij willen het echt wel ter harte nemen. Ja, dan ben ik daar als burger ontzettend blij voor eigenlijk.
1: Oké. Dank u wel voor het gesprek vanuit Ieper, Wouter Sienhaven. En ik zou zeggen, toch voldoende water blijven drinken op de manier waarbij u zich het best voelt. Want het blijft in principe wel de gezondste drank, denk ik. Dank u wel.
6: Zeker en vast. Ja, oké, dank u wel. Dag.
1: Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland zijn dat 3 kwartier tussen Linkeroever en Berchem. Vertragen naar Antwerpen 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven en 30 minuten op de E313 in Hasselt-West door een eerder ongeval. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring 10 minuten van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde. En op de E17 van Gent naar Frankrijk is het 10 minuten vertragen tussen Deerlijk en Kortrijk Oost door een defect voertuig op de linkerrijstrook.
7: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
3: Radio 1.

0: American Girls van Harry Styles. De week is nog jong, we zijn nog maar dinsdag. Maar in Hongarije wordt er nu al stilaan uitgekeken naar komend weekend. Wanneer de politieke omwenteling zich echt zal voltrekken. Want zaterdag zal Peter Madjar de eed afleggen als nieuwe Hongaarse premier. En zo zal er een einde komen aan de regeerperiode van Viktor Orbán. Goedemiddag, Stefan Bos.
1: Goedemiddag.
0: Correspondent in Boedapest. Wat staat er zaterdag allemaal te gebeuren?
1: Wel, de inkomende premier, Peter Madjar, wil er echt een nationaal festijn van maken. Hij heeft al zijn supporters al opgeroepen om naar het plein te komen, het Lajos Kossuthplein, voor het parlementsgebouw, om hem daar te ondersteunen. En wat wel opvallend is, dat natuurlijk de vraag is of de vertrekkende premier Viktor Orbán daar ook allemaal bij aanwezig zal zijn. Hij komt zelf namelijk niet terug in het parlement, Viktor Orbán. Hij wil eventueel nog door als leider van de huidige regerende Fidesz-partij. Maar we moeten maar afwachten of dat allemaal doorgaat, hè, tijdens het congres in juni. Maar het wordt wel een heel interessante dag, denk ik. Ook wel een historische dag. Het wordt echt gezien als het einde van het Orbán-tijdperk. En wat wel interessant is, moet ik daarbij zeggen, dat ook vrijdag er al een feest georganiseerd wordt door de burgemeester van Boedapest. Maar daar is Peter Madjar eigenlijk helemaal niet blij mee. Want die vindt dat de burgemeester namelijk de aandacht naar zich toetrekt. Dus ja, het is wel merkwaardig dat er nu al een beetje ruzie is tussen die twee mensen.
0: Ruzie over een plaats in de spotlights. Nu, de eetaflegging. De eetafleging, dat is één ding, één moment, maar politiek minstens even belangrijk is al geweten hoe de regeringsploeg van Madjar eruit zal zien.
1: Nou, we weten wel inmiddels dat in elk geval zijn schoonbroer de minister van Justitie zal worden. Dat heeft hij trouwens ook zelf bekendgemaakt. Want hij dacht, ja, anders krijg ik ook allemaal weer kritiek over me heen van dat ik mijn eigen familieleden wil bevoordelen. Maar hij zegt, ik ken hem al uit mijn studententijd en ook uit de tijd dat ik actief was als advocaat. En hij denkt dat het de juiste man is op die plaats. Maar hij heeft ook andere mensen al toegezegd. En dat is, daar is ook één Orbán bij, namelijk Anita Orbán. En dat wordt de minister van Buitenlandse Zaken. Dus we krijgen op Buitenlandse Zaken weer een Orbán.
0: Familie
1: de komende
0: van?
1: Jaren. Nou, dat is geen familie van. Dat niet. Maar ja, ze heet wel Orbán. Dus ja, het is wel interessant, denk ik, dat hij in elk geval terugkomt. Op die manier in elk geval in het kabinet.
0: Ja, de TISA-partij van Madjar is ook vrij nieuw. Schoonbroer ja. Op de post van minister van Justitie bijvoorbeeld. Hoe groot is de politieke ervaring van die ministers wiens namen we nu al kennen?
1: Nou, dat is een hele interessante vraag. Het is natuurlijk zo dat die ministers, maar zeker ook die parlementariërs die er straks aankomen, hè, dan praat je echt over ruim 100 nieuwe parlementariërs. Ja, die hebben natuurlijk allemaal niet die politieke ervaring. En daar heerst ook wel een beetje bezorgdheid over van hoe moet dat allemaal. Nou, is het wel zo dat die mensen waar ik het nu over heb wel al ervaring hebben.

0: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
0: Radio 1, live.
3: Betrokken bij het economische beleid. En zo probeert hij toch ook wel mensen aan te trekken die ook vanuit het bedrijfsleven hem kunnen helpen met wat toch wel moeilijke jaren worden. Ja. Want de economie van Hongarije doet het heel slecht. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze vele miljarden uit de Europese Unie tot nu toe niet kregen, wegens bezorgdheid van de rechtsstaat. En hij hoopt dat geld hier wel binnen te krijgen de komende maanden.
4: Stefan, bij het begin van ons gesprek heb je al gezegd, we weten niet of Viktor Orbán er zaterdag bij zal zijn. Hoe verlopen die laatste dagen van het Orbán-regime intussen in Hongarije?
3: Nou, interessante vraag, want die verloopt toch wel heel omstreden, moet ik je zeggen. Er zijn allerlei berichten geweest dat documenten werden vernietigd, dat zelfs sommige mensen proberen ook naar het buitenland te vluchten, met privévliegtuigen zelfs. Het is wel zo dat er bijvoorbeeld al familieleden van Orbán, dan heb ik het over zijn schoonzoon en ook zijn dochter, al in New York zijn gaan wonen. Hij zelf is ook wordt ook in Amerika verwacht, officieel wegens voetbalkampioenschappen daar. Want hij is echt een voetbalfanaat, moet ik zeggen. Dat blijkt ook wel uit de talrijke stadions die hij heeft gebouwd. Maar er wordt toch wel verwacht dat daar de komende dagen en ook de komende weken heel veel zal gebeuren, ook binnen de Fidesz-partij. Overigens is ook nog wel interessant om op te merken dat hij, Orbán zelf, heeft zelfs aangeboden om te vertrekken uit de Fidesz-partij. Dat werd de afgelopen dagen niet geaccepteerd door de fractie. Maar er zal dus in juni, zo ongeveer 13 juni, over worden beslist van hoe moet het verder met Orbán. En hij heeft vandaag wel toegegeven dat er heel veel dingen zijn misgegaan en dat hij hoopt op een vernieuwing binnen de partij. Hij wil die wel leiden, maar hij is ook bereid om terug te treden.
4: Oké, hij gaat dus naar het WK voetbal over een paar weken, maar verder is zijn toekomst nog wel een vraagteken, begrijp ik. Nog één ding, Stefan. Madjar heeft bij zijn overwinning ook al heel snel gezegd dat hij wil dat de president dat die opstapt.
3: Oh ja, ja.
4: Wat is daar nu vandaan? Weten we of dat hij dat van plan is?
3: Ja, dat is hij nog steeds van plan. Hij wil zelfs dat hij vertrekt. En daar heeft Orbán ook wel zijn bezorgdheid over geuit. Want hij zegt, ja, ik hoop dat ik niet bij het rechte eind heb. Maar ze gaan nu grondwetwijzigingen doorvoeren misschien. En waardoor ook zelfs de president kan worden afgezet en zo. En hij is daar wel bezorgd over. Aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen dat die president een bondgenoot was van Orbán. En wat ik wel opvallend is, dat hij de afgelopen dagen, misschien vreesend voor zijn eigen baan, wat de afstand leek te nemen van Orbán door bijvoorbeeld de kinderbeschermingswet te bekritiseren die volgens het Europese Hof discriminerend is richting de LHBTQ+ gemeenschap. En de president riep Orbán op dat arrest van het Europese Hof te respecteren en die wet aan te passen. Dat was echt een opvallende uitspraak, vond ik. Misschien omdat hij wel voelt dat hij anders op 31 mei uiterlijk, mogelijk door het parlement, onder leiding van Madjar zal worden afgezet. Dus dat vond ik wel een interessante ontwikkeling ook.
4: Ja, dat zou je inderdaad zo wel kunnen interpreteren. Dankjewel, Stefan Bos in Hongarije.
3: Tot je dienst.

0: The world. Dankjewel Pieter-Jan de Smet. Er zijn al maar meer zelfstandigen in Vlaanderen. Dat is geen natte vingerwerk van mijn kant. Nee, er zijn mensen die dat netjes bestudeerd hebben. En daar hebben we wel een paar vragen over. En met die vragen kunnen we straks terecht bij Unizo.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Gert Geen.

0: Van een singeltje met een zogenaamde dubbele A-kant, zoals het vroeger wel eens uitgebracht werd. Van dat tandem We Can Work It Out en Daytripper hoor je hier het laatste van uiteraard The Beatles.
1: Radio 1.
0: Op de plek van de oude Citroën-garage aan het kanaal hier in Brussel vrijst momenteel kunstencentrum Kanal. Maar hoewel het museum nog niet eens open is, krijgt het project de ene tegenslag na de andere te verwerken. De openingsdatum is al verschillende keren uitgesteld. Het museum is op zoek naar extra geld en gisteravond kondigde directeur Yves Goldstein aan dat hij zich terugtrekt. Terwijl Kanal de Brusselse kanaalzone op de kaart zou moeten zeggen, omschrijven critici het als een megalomaan project waarbij elk gevoel voor realiteitszin verloren lijkt. Goedemiddag, Annick Schramme.
2: Goedemiddag.
0: Professor cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Mevrouw Schramme, voor wie Kanal niet kent, met welke ambitie is het project indertijd gestart?
2: Ja, het is inderdaad een plannen die al 10 jaar teruggaan, zelfs langer. En het is een ambitieus project, maar het is ook een prachtig project eigenlijk. Het feit dat zo'n site ook aan cultuur kan besteed worden, is toch ook wel een heel belangrijke keuze. Nu, de kritiek van megalomanie komt eigenlijk omwille van de kosten die het gebouw al hebben opgeleverd. De kosten werden groter en groter. Uiteindelijk is het 230 miljoen. En het zat ook van meet af aan wel in een erg politieke sfeer. En dat heeft eigenlijk die kritiek vooral opgeleverd. Maar nu dat het gebouw bijna af is en dat echte werking het zal moeten waarmaken, dan denk ik dat het ook wel tot de realiteit is teruggebracht. En ja, dus dat is een beetje de situatie van waar die megalomane plannen. Maar ik denk met de aanstelling van de artistieke directeur, Kasia Ritsits, en ook de zakelijke directeur, dat was dan Yves Goldstein, die zich nu terugtrekt, ja, hebben zij toch al wel plannen uitgewerkt die ook goedgekeurd zijn en die er ook wel heel veelbelovend uitzien.
0: Ja, u ziet wel positieve elementen, is mijn indruk, maar ik wil toch nog even stilstaan bij die totale kost van, u zei 230 miljoen euro. Hoe valt dat te verantwoorden? Want Kanal zou dan het duurste museum van België worden. Is dat allemaal wel nodig?
2: Ja, het klopt dat het natuurlijk, dat is klassiek ook, bij grote infrastructuurwerken, dat die kosten oplopen. En dat is natuurlijk gespreid over verschillende jaren, over meer dan 10 jaar. En daarmee is het inderdaad een duur gebouw. Maar het is ook een ontzettend grote site. En misschien ook om misverstanden te vermijden, het is ook meer dan een museum. Het is ook een plek waar bakkerijtjes zullen komen, een brasserie, er is ook een grote speelplek. Er zijn ruimtes die zullen verhuurd worden en die dan op die manier inkomsten genereren. Dus van die 40.000 vierkante meter is er slechts een beperkt gedeelte ook voor het museum bestemd.
0: Ja, dat klinkt allemaal goed, maar ondertussen heeft Kanal ook wel te horen gekregen dat er op het werkingsbudget bespaard wordt van 35 miljoen naar 10 miljoen euro per jaar, waardoor er geen ruimte meer zou zijn voor een kunstcollectie?
2: Dat is inderdaad een streep door de rekening, om het zo te zeggen. Dus, het was ook wel een beetje aangekondigd dat die aanvankelijke 35 miljoen werkingsmiddelen, wat veel is, dat natuurlijk met de tijd, vanaf 2028, dat er na het inwerkingtreding, dus in het najaar moeten de deuren opengaan, dat er ook wel hoe langer hoe meer inkomsten zouden moeten gezocht worden vanuit de private sector, door het organiseren ook van andere activiteiten, door het verhuren van zalen. En ook het SIVA is erin gevestigd. Het is ook een plek van kunsten, een museum en een architectuurplek. Dus op die manier wil men dat dus ook wel rendabel kunnen maken, of toch in ieder geval heel die investering ook zichzelf een stuk laten terugbetalen. Ja. Natuurlijk van 35 naar 10 miljoen, dat is een grote hap. Maar als we dan vergelijken wat de werkingsmiddelen zijn van het KMSK in Antwerpen bijvoorbeeld, is 9,5 miljoen euro. Of als we kijken naar Wiels, een ander kunstencentrum in Brussel, is dat 2,3 miljoen. Dus met 10 miljoen zullen de plannen zeker moeten bijgesteld worden. Maar de ambities zullen wat getemperd moeten worden. Maar de plek is er nu. En ik denk dat het mogelijk moet zijn om er toch een heel boeiende werking Want heel de plannen die ze uiteengezet heeft, de artistieke directeur, zijn ambitieus. Hè? 10 tentoonstellingen tegelijkertijd. Maar zoals ik al zei, het hele plaatje is groter en men wil ook trachten inkomsten te verwerven op andere manieren.
0: Ja, het is wel zo dat dus die Yves Goldstein, dat die opgestapt is, zakelijke directeur van Canal. Want we hebben hier al wat bedragen genoemd, moeten we dat ook aan deze financiële context linken, zijn vertrek?
2: Ja, dat zegt hij ook wel. Hè. Dus het zal allicht, dus het zal een mix van redenen zijn, maar het zal ook wel een factor zijn. Hè, want het is, zeker als zakelijk directeur, niet fijn om die boodschap te krijgen, dat plots nu veel minder is, hè, 3 keer zo weinig. Maar ja, zeker als je natuurlijk internationaal wil meespelen, is het wel belangrijk dat er voldoende investeringsmiddelen zijn. En het is wel zo, of werkingsmiddelen, pardon. Het is wel zo dat we wel een beetje de traditie hebben in ons land om vooral in infrastructuur te investeren. En dat de werkingsmiddelen vaak wat achterblijven.
0: Maar als het gaat over dat internationale aspect, mevrouw Schramme, een samenwerking met Tate Modern en het museum ook voor hedendaagse kunst in Kopenhagen is al afgeblazen moeten worden. Dat is misschien ook geen goede reclame voor een museum dat nog moet openen.
2: Ja, dat is ongelukkig, denk ik. Maar natuurlijk, we kennen ook de financiële situatie van Brussel. En dat is niet alleen Brussel ook. We leven in een tijden van besparingen. Dus ja, dat kan gebeuren. Dat is inderdaad niet goed voor de internationale reputatie. Maar ik denk dat daar ook wel creatieve oplossingen voor kunnen bedacht worden.
0: Oké, gisteravond was er dan het vertrek van Goldstein. En Brussel's CD&V-parlementslid Benjamin Dalle die vindt dat vertrek het juiste moment voor de Brusselse regering, zo noemde hij het, om het projectkanaal grondig te herdenken. Bent u het daarmee eens?
2: Ja, het vertrek is één element, maar het budget natuurlijk is een ander en misschien nog belangrijker element. En dat wilde ik ook aangeven. Dus de ambities zullen misschien wat getemperd moeten worden. Er zal ook getemporiseerd moeten worden. Maar heel belangrijk is wel dat het gebouw er staat, dat het ongelooflijk potentieel heeft. Ook voor de buurt en voor de regio, voor de stad. Internationaal. Het hoort wel bij een hoofdstad. Dat is ook wel de inzet geweest. Dus in die zin denk ik dat we met de voeten op de grond moeten staan. En dat er nu moet gekeken worden hoe dat de plannen kunnen bijgesteld worden.
0: Maar dit kan nog slagen, hoor ik wel tussen de regels bij u.
2: Ja, dat denk ik wel. Dus dat denk ik wel. De uitdaging ligt er natuurlijk om ook zelf inkomsten te gaan genereren. Ja. En ik heb geen zicht op de totale begroting. Dus in die zin ga ik mij daar niet over uitspreken. Maar dus door natuurlijk de gevarieerde werking van de site, en die zo groot is, is het ook wel mogelijk om op andere manieren toch nog meer inkomsten te genereren. En op die manier misschien toch een en ander te balanceren.
0: Oké. Op 28 november, dat is nog wel even, dan zou Canal dan toch feestelijk moeten openen. Maar het is al wel een parcours geweest, dat kan je wel zeggen. Dank u wel voor het interview hier, Annex Schramme. Tot later.
2: Graag gedaan, hoor.
0: Dag.
2: Ja, dag.
0: Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En richting Stabroek 20 minuten van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Vertragen naar Antwerpen 20 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke. Een half uur op de E34 vanaf Melselen. En ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de E313 is er een ongeval gebeurd een tijdje geleden in Hasselt-West. Daar nog 10 minuten aanschuiven. Een kwartier op de A12 vanaf Kontig. En 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten van Anderlecht tot Groot-Bijgaard.
3: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be

0: tijd voorbij van Klaas. Vanavond laat zullen we al de eerste finalist kennen in de Champions League in het voetbal. Arsenal en Atletico Madrid pikken straks de draad weer op waar ze hem vorige week hebben laten liggen. Dat was toen bij een 1-1 in de heenmatch. Maar Hermien van Beveren, nog meer ogen zullen morgen gericht zijn, denk ik, op de tweede halve finale. Die tussen Bayern München en Paris Saint-Germain.
1: Ik denk het ook. En zeker na vorige week wat we toen zagen in Parijs. PSG won dat spektakelstuk met 5-4 na wat volgens sommigen de beste Champions League wedstrijd ooit was, maar die discussie gaan we hier niet voeren. We gaan wel al dus vooruitblikken naar de terugmatch van morgen inderdaad, want de coach van Bayern, Vincent Kompany, die gaf daarnet zijn persconferentie en als we hem mogen geloven is er van stress bij hem nog geen sprake. Hoe voel je je nu, was de eerste vraag. Wel, zei Kompany, helemaal zen of totale ruwe?
2: Totale ruwe eigenlijk. Das ist so innerliche Ruhe. Ich versuche, sagen wir, diese Emotion vom Spiel und dieses Gefühl vom Spiel nicht zu früh eine Rolle spielen zu lassen. Und eigentlich vorher ist es, geht es sehr, sehr viel über einfach Vorbereitung, Routine, ruhig vielleicht die richtigen Worte schon mal suchen für, und Satzen schon mal suchen für morgen.
1: Ja, het gaat nu vooral om de juiste woorden vinden om de spelers klaar te krijgen. De match zelf, de emoties die daarbij horen, die mogen niet te vroeg meespelen. Zeker nog niet de dag ervoor.
0: Hermien Vincent Kompany heeft ongetwijfeld ook wel wat vragen gekregen, denk ik, over de verdediging. De vele tegengoals die Bayern moest slikken.
1: Ja, zeker wel. En zegt hij daarop nu in het Engels. Wij hebben nu eenmaal onze ideeën over hoe je matchen moet winnen. En winnen, dat is onze missie. En winnen, dat doen we ook gewoon vaak.
2: The mission is to win games. That's all it is. We want to win the football match. We have ideas that we think help us to do that, and we win a lot of games. But what do you have to say about PSG? That they are the ones who won the Champions League last year, by the way. And I'm sure that when Luis Enrique comes to his press interview, you're going to say the same questions.
1: Ja, wat zeg je dan over PSG? Inderdaad, dat countert Kompany. Die kregen er ook 4 tegen. En dat is dan wel de titelverdediger. En straks is er inderdaad nog die persconferentie met Luis Enrique. Dat is de coach van Paris Saint-Germain natuurlijk. Maar er werd toch nog op doorgegaan op dat verdedigen. Want hoe doe je dat bijvoorbeeld tegen topspelers als Dombele, Kvaratskhelia, Doué ook? Maar zei Kompany meteen in de tegenaanval. Verdedig maar eens tegen Kane, tegen Luis Diaz, Musiala en Olise, dit is nu eenmaal het hoogste niveau.
2: Yeah, I thought you were gonna say how are you solving it against Harry Kane, Lucho Diaz, Jamal Musiala, Michael Olise, and everybody else. But it's just the highest level, you know. You have good days and bad days. That's what I want to say. We played against each other 4 times now, and everybody has the last game in mind. But every other time we played against each other, the games were really tight.
1: Ja, we hebben recent 4 keer tegen elkaar gespeeld en het is gewoon altijd spannend. Zien wat dat morgen wordt voor Kompany. Hij zei ook nog, helemaal op het einde was dat, ja? Dat dit misschien dan toch wel zijn belangrijkste wedstrijd als coach tot nu toe wordt.
0: Oké, al zijn er zoveel belangrijke wedstrijden en hij is inderdaad volledig zen. En dat is ook wel vaker het geval, denk ik. Fijn dat hij hier was, Hermien. Dan geef ik u net voor 5 uur nog even mee dat er steeds meer zelfstandigen zijn in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. 15% van de werkende bevolking van 20 tot 64 jaar was vorig jaar zelfstandige. Dat is het hoogste aantal in 25 jaar. In Wallonië en Brussel zijn er minder zelfstandigen. Daar gaat het om respectievelijk 12% en 14% van de werkende bevolking. Goedemiddag, Frank Soquet.
3: Goedemiddag.
0: U bent directeur van de studiedienst van ondernemersorganisatie Unizo. Hebben jullie een verklaring voor die stijging? Waarom neemt dat aandeel van de zelfstandigen toe?
3: Die stijging te wijten is, er zijn wel een aantal redenen voor. Een eerste, het zijn er eigenlijk 3 voornamen. De eerste zien we vooral dat de freelancers, echt en de solo-ondernemers, dat een heel sterk stijgende groep is. Ongeveer 234.000 zijn er nu in Vlaanderen en Brussel. En dat is echt 30% gestegen eigenlijk op 5 jaar tijd. En dat is echt een groep die kiest voor meer flexibiliteit en zelfstandigheid. Daarnaast hebben we ook het feit dat de loopbanen iets minder klassiek worden. In de zin van, het is niet zo dat men begint als werknemer, zelfstandig of ambtenaar en dat zijn hele loopbaan blijft. Nu zien we dat er vaak wel eens geswitcht wordt en dat men eerst in loondienst werkt om daarna bijvoorbeeld de stap te maken naar zelfstandig. Dus dat kan ook tot de groei leiden. En dan Tot slot zien we ook dat mensen op latere leeftijd ook wel vaker actief blijven als zelfstandigen, dus ook na hun pensioen. En zo bijvoorbeeld is er al 12% dat eigenlijk pensioenschap combineert met een zelfstandige activiteit. Dus daar zit ook een sterke groei. Dus die drie zaken samen. Ja. En dus ja, meer de wens voor controle en flexibiliteit zorgt voor die stijging voornamelijk.
0: Dat is heel erg helder. U had het onder meer over de freelancers. Naar welke sectoren moeten we vooral kijken?
3: Die zitten in verschillende sectoren eigenlijk. Hè. Dus, maar je kunt zeker zien de bouw, ook naar consultancy bijvoorbeeld, hè, IT, technische beroepen. Daar zien we dat er een sterke stijging is van die groep. Anders zien we dan juist de groep van... want ja, België is natuurlijk een KMO-land, maar de groep van 1 tot 5 personeelsleden, dat die eigenlijk een beetje... zakt. Het is toch een heel belangrijke groep waar het aantal wat naar beneden gaat. En dat komt, ja, het werkgeverschap in België is ook vaak een zware taak. En daarom dus vaak dat er meer en meer mensen opteren om eigenlijk, ja, het werkgeverschap te laten voor zich en puur voor zichzelf te werken. Maar als het dan gaat over die freelancers, dan gaat het vooral over die IT en ja, ook vrij beroepen. Dat is een belangrijke groep.
0: Ja, want mogen we uit deze cijfers ook gewoon meteen afleiden dat het zeer aantrekkelijk of gewoon aantrekkelijk is om te ondernemen in Vlaanderen? Mogen we dat zeggen?
3: De cijfers zijn in ieder geval... De groei is al jaren aan de gang. Dus dat duidt er zeker op dat er sprake is van nog altijd goestingen om te ondernemen, absoluut.
0: En het is niet dat mensen er snel op terugkomen. Het is niet dat er veel verloop is.
3: Het is in ieder geval geen walk in the park. Dat is zeker niet het geval. Ik moet eigenlijk zeggen, voor elke twee starters is er ook iemand die stopt. En dat is iets wel, we zien dat er dus algemeen wel een stijging is, maar dat die stijging eigenlijk in absolute getallen wel iets kleiner of iets afneemt, omdat er veel stopzettingen en faillissementen ook zijn. Hè. Dus de faillissementen, eigenlijk de grootste recordcijfers de aantal jaren, ligt een beetje aan de geopolitieke en de economische context. Dus om te zeggen dat het een walk in the park is, dat is absoluut niet het geval. Maar er zijn nog altijd wel meer mensen die starten dan dat er mee stoppen. Ja, okay. Dus er is zeker nog een goesting om te ondernemen. Ja.
0: Uit de cijfers blijkt ook dat de Vlaamse zelfstandigen gemiddeld 45,7 uur per week werken. Werknemers werken gemiddeld 35,4 uur. Hoe moeten we dat verschil nu interpreteren? Want ik hoor veel werknemers al zeggen, opgelet, wij werken ook wel hard.
3: Ja, dus het beeld dat soms wordt opgehangen van de zelfstandigen die alleen aan hun zwembad liggen, dat wordt hierbij toch wel bijgesteld. Dat zijn cijfers die we al heel veel jaren zien, dat inderdaad zelfstandigen lange uren doen. Zeker degene die ook met personeel... hebben. En waaraan dat ligt, ja, enerzijds natuurlijk in tegenstelling tot een werknemer, is er geen vast inkomen. Dus hoe meer uren dat men werkt, hoe meer potentieel inkomen dat men natuurlijk kan hebben. Maar we zien ook van, ja, personeelskosten zijn wel duur. Zijn hoog, de personeelskosten. Men twijfelt soms om iemand in dienst te nemen en neemt hem er dan zelf bij. En dan natuurlijk, ja, als ondernemer in een KMO-land, je hebt heel vaak, je moet manusje van alles zijn. Je bent niet alleen bezig met je passie of je beroep, je specialiteit, maar je moet daarna ook de legal, de finance doen. En ja, we weten allemaal, de administratieve lasten in het land zijn best hoog. En als je dat allemaal combineert, dan kom je vaak aan lange uren. Het is enerzijds dus ook de passie die mensen drijft om veel uren te doen, maar het is ook soms wel een noodzaak om je zaak draaiende te houden en je klanten te blijven bedienen.
0: Tot slot dan misschien deze belangrijke vraag nog. Hoe kunnen zelfstandigen beter beschermd worden?
3: Beschermd worden in welke zin?
0: Bijvoorbeeld risico op burn-out door het vele werk. De administratie, wat u ook net zegt.
3: Ah ja, ja. Die administratie is een heel voorname. Hè. Dat zien we in elke enquête en elke conventie dat we hebben, is dat die heel hoog op de agenda staat. Dus daarin hebben we vooral naar beleidsmaker de boodschap, think small first. 99% van de ondernemingen zijn KMO's, zijn die kleine structuren. Dus in kader van nieuwe wetgeving, ga uit van die ondernemer die aan zijn keukentafel daarna ook nog eens zijn compliance en boekhouding en dergelijke moet mee opvolgen. Dus hoe makkelijker en ook meer op maat van dat soort bedrijven dat men doet, hoe eigenlijk meer tijd dat men ook vrijmaakt voor die ondernemer om met andere zaken bezig te zijn.
0: Dank u wel, Frank Sokke van Unizo.
3: Heel graag gedaan, dank u wel. Dag.

0: is ze toch een beetje een one-hit wonder gebleken. Ik denk het wel zeker. Amy MacDonald nog een keer met This Is The Life. Deel 1 van De Wereld Vandaag hebben we achter de rug. Zo dadelijk het nieuws van 5 uur.
1: Jessie Ware live. De Super Bloom Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets, livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Oki, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
8: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
17: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Iran voert opnieuw aanvallen uit op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Er is een nieuw federaal plan om armoede aan te pakken. En in Brugge is de nieuwe kunsthal Brusk officieel geopend. De Verenigde Arabische Emiraten melden een nieuwe Iraanse aanval. Het luchtafweersysteem onderschept nieuwe drones en raketten. De aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Mieke Strings, wat betekent dit nu?
19: Ja, Pete Hegseth en de stafchef van het Amerikaanse leger zeiden een paar uur geleden nog dat de aanvallen van Iran, ook de aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten gisteren, tot nu toe niet zwaar genoeg wogen om te spreken over een einde van het staakt het vuren. Maar er kwam ook wel een waarschuwing om niet te ver te gaan.
20: The ceasefire is not over. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold.
19: Ja, en bijna meteen daarna volgde dus opnieuw een aanval. Iran is duidelijk niet onder de indruk. Het lijkt erop dat de Amerikanen vooral niet willen dat de gevechten opnieuw oplaaien. Maar Iran daagt hen wel uit en test hoe ver het kan gaan. Staakt het vuren komt dus al maar meer onder druk. En het is afwachten hoeveel verder dit nog kan gaan.
18: Dankjewel, Mieke. Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat nu uit van 7 besmette passagiers. Koen Braakman, wat weten we?
21: Wel, van de 3 passagiers die nu van boord worden gehaald, zijn er zeker 2 ernstig ziek, maar stabiel, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Een van hen is een Nederlander, maar ze worden alle 3 naar Nederland overgebracht. Dat is de thuisbasis van dat schip. Het schip met 150 passagiers ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika, maar de Wereldgezondheidsorganisatie wil het laten aanmeren op de Canarische eilanden. Dat is Spaans grondgebied, maar Spanje heeft daar nog geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers overleden. Er ligt ook nog iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. En de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat in totaal 7 mensen besmet zijn.
18: Dankjewel, Koen. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Lien de Koman, waar zet dat plan op in?
0: Wel, het wil in eerste instantie meer mensen aan het werk zetten, omdat werk de beste weg is uit armoede, zegt de minister. En daarvoor gaat er extra budget naar de OCMW's, zegt minister van den Broeke.
5: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
0: Er gaat ook extra geld naar de sociale economie voor jobs voor mensen die niet in een gewoon bedrijf kunnen werken. En daarnaast wil Van den Broeke ook de schuldindustrie aanpakken. Collectieve schuldbemiddeling zal nog hoogstens 5 jaar mogen duren, zodat mensen sneller een nieuwe start kunnen nemen. Dat plan is nodig, want 1 op de 10 Belgen loopt een risico op armoede. Maar de federale regering heeft ook zelf enkele omstreden maatregelen genomen, zoals de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Die maatregel was nodig om meer mensen aan het werk te krijgen, maar houdt risico's in, dat zegt ook minister Van den Broeke zelf.
5: Die hervormingen brengen ook wel een risico mee, namelijk het risico dat mensen gewoon hun uitkering kwijt zijn en toch geen werk vinden. Daar moet je dus een armoedeplan op inzetten en dat is ook wat we doen.
0: Ja, en voor dat armoedeplan wordt hier en daar wel extra budget uitgetrokken, maar voor maatregelen die veel geld kosten was er geen ruimte.
18: Dankjewel, Lien. De partij Groen reageert zwaar ontgoocheld op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Daarin wordt het pas vanaf 2036 verboden voor landbouwers om PFAS-houdende meststoffen te gebruiken. Dat is voor Groen veel te laat, want de toestand is hoogdringend en ernstig, zegt Vlaams parlementslid Mieke Schouwvliegen.
22: Uit 1 op de 4 kranen in Vlaanderen stroomt water met zoveel PFAS dat het niet veilig is om kleine kinderen van te laten drinken. Sorry, maar dat is toch wel ernstig. Een van de antwoorden op dat probleem is een verbod op het gebruik van PFAS-pesticiden. En de Vlaamse regering slaagt erin om een akkoord te sluiten over 10 jaar dat dat maar verboden wordt. Dat is toch ongelooflijk.
18: Behalve over het drinkwater bereikte de Vlaamse regering ook een akkoord over de energiemaatregelen en de begroting. Om die op koers te houden is beslist om vanaf 1 juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren te vervangen. Dat laatste is voor de Socialistische Vakbond onaanvaardbaar. Volgens ACOD is er al veel te veel bespaard op het overheidspersoneel. Chris Moortgat.
23: De mensen moeten nu met minder middelen en minder personeel, door de besparingen van ook de vorige Vlaamse regeringen, hetzelfde werk doen of zelfs meer werk. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen naar het nog kunnen volhouden. Door de werkdruk en de werkstress vallen mensen uit, ziekte, burn-out. Het is niet te verwonderen, want het kan niet meer booswerk worden. Zelfs de leidende ambtenaren zeggen dat van de departementen en agentschappen.
18: De vakbond eist nu overleg met bevoegd minister Hilde Krevits. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie komen vandaag agenten getuigen die 4 jaar geleden als eerste ter plaatse kwamen. Ze beschreven hoe er overal slachtoffers op de grond lagen net nadat de beschuldigde was ingereden op de groep carnavalisten. Op het proces zijn vanmiddag foto's getoond van de slachtoffers en van de zwarte BMW met verbrijzelde voorruit. Bij het drama vielen 7 doden en 81 gewonden. Het proces zal nog enkele weken duren. In Brugge heeft minister van Cultuur Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. En ze maakt ook 10 miljoen extra vrij voor de renovatie van het naburige Groeningen Museum. Een verslag van Christine Bonneuren.
24: Wat verscholen en toch pal in het centrum staat Brusk. Een gloednieuwe kunsthal. Iets waar Brugge al lang van droomde, zegt burgemeester De Vouw.
25: Brusk zal dienen als een plaats voor tijdelijke tentoonstellingen. Maar niet alleen over middeleeuwse kunst, antieke kunst, maar ook over heel moderne kunst. En hier maken we de perfecte combinatie.
24: De eerste expo, Breedbeeld, toont met prachtige kaarten, schilderijen en handschriften hoe internationaal Brugge was in de middeleeuwen. om je vanuit een ander perspectief te doen kijken, zegt curator Peter Frankopan.
2: That tells the story of Bruges in a way that is thought-provoking, but not aggressive. Doesn't tell people that they're wrong, but opens up new windows.
24: Een tweede expo is radicaal hedendaags. De Turks-Amerikaanse kunstenaar Refik Anadol dompelt je onder in AI, in beeld en geluid, gevoed door data uit Brugge.
18: Brus gaat vrijdag open voor het publiek. Er is het hele weekend een gratis feestprogramma in Brugge. Vanavond is er vooral in het zuidoosten nog kans op een bui of onweer. In de rest van het land enkel lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum, in het oosten, in het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Vrijdag zon en wolken, maar overwegend droog en temperaturen tot 19 graden. We begonnen dit nieuws met de melding van een nieuwe Iraanse aanval op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem daar onderschept nieuwe drones en raketten. De aanval komt net nadat de Amerikaanse minister van Defensie zei dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De wereld vandaag. Met Gert Geens.
6: Wat kunnen onze kleuters al in vergelijking met leeftijdsgenootjes uit andere landen? Waarom zullen over een paar jaar blauwe slakkenkorrels verboden worden in Vlaanderen? En ik zou nog meer vragen kunnen opwerpen. Maar laten we eerst maar gewoon naar Doe Maar luisteren. Heel goedemiddag.

0: papa van Doe Maar. Meer dan 2000 Vlaamse kleuters hebben voor het eerst deelgenomen aan internationaal PISA-onderzoek. Het ging om kinderen die 5 jaar jong zijn en ze werden getest. De 5-jarigen werden getest op taal, wiskunde, het herkennen van emoties en ook op sociaal-emotionele vaardigheden. Op het vlak van emoties scoren onze kleuters goed, maar taal en rekenen, ja, dat blijken pijnpunten te zijn. Hoofdonderzoeker Katrijn Denies, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent verbonden aan de KU Leuven. Voor we de resultaten eens gaan fileren, hè. 2000 kleuters ondervragen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Wel, je zegt net, die werden getest. Gelukkig voelden het voor de kinderen zelf niet zo aan als een erge test.
0: Ja, zo hoort het om goede resultaten en bevragingen hebben, denk ik.
1: Wij hebben mensen opgeleid, mensen met heel veel ervaring in het werken met kinderen. Die zijn voor ons op vrijwillige basis naar al die scholen, naar 200 scholen getrokken. Die zijn daarmee de dagstart gaan doen. Dus die hebben echt mee liedjes gezongen, dansjes gedaan soms zelfs, zodat de kinderen echt aan hen konden wennen. En dan zijn ze met kind per kind, dus individueel, even apart gaan zitten en hebben ze een tablet gegeven. En op die tablet konden de kinderen, ze konden die zelf bedienen, en daar konden ze luisteren naar voice-overs, ook van kinderen, die zeiden, hey, wil je met ons meespelen? Ik heb hier een kapotte ketting, kan jij dat patroon aanvullen? Hier is een leuk verhaal om naar te luisteren, en zo verder. Dus het was heel speels, heel warm begeleid, en de meeste kinderen vonden het zo fijn dat ze het jammer vonden toen we vertrokken. Dus,
0: Oké, en dat alles kadert in een internationaal OESO-onderzoek, dat moet ik wel even meegeven. Wat zijn voor u de meest in het oog springende resultaten?
1: Wel, het is een heel uiteenlopend resultaat. We hebben daar een enorm goede score voor het herkennen van emoties. Onze 5-jarigen zijn daar echt ontzettend sterk in om naar een verhaal te luisteren en te herkennen hoe een kind zich in een bepaalde omstandigheid aan het voelen is. Zelfs als dat geen typisch gevoel is voor die...
0: Geef eens een concreet voorbeeld, mevrouw.
1: Er is bijvoorbeeld een verhaal van een verjaardagsfeestje waar je typisch zou verwachten, ja, wanneer een kind een pakje openmaakt, is die gelukkig. Maar dit kind was erg droevig. En de kinderen in Vlaanderen zijn dus veel beter in staat om zo wat die context te snappen, om de cues van, oh, hier hoort toch wel wat verdriet bij, om dat aan te voelen en te zeggen, kijk, ja, dit kind is verdrietig. Ja. Ja.
0: Dus dat emotionele, dat pikken die Vlaamse kleuters wel op, daar hebben ze oog voor.
1: Ja.
0: Voor taal en rekenen zitten we onder het gemiddelde. Hè? Mensen zullen nu misschien zeggen, ja, we doen het niet goed. Ik heb dat nogal eens gehoord. Hier gaat het over 5-jarigen.
1: Hier gaat het over 5-jarigen, waar de aanpak natuurlijk erg anders is dan in de lagere school. Maar het klopt inderdaad. Hè. Naast dat goede nieuws over die emoties, zien we dat voor vroege wiskunde. En daarmee bedoelen we niet abstracte, gedrilde maaltafels natuurlijk. Voor wat we daar wel aanbieden in de kleuterklas, zien we dat het daar niet al te goed gaat.
0: Ook hier misschien een voorbeeld?
1: Ja, heel graag. Wat we daar bijvoorbeeld doen met de kinderen is vragen, hier zie je een aantal kinderen in de rij voor de bus, welk kind staat als 4e?
0: Ah,
1: Nora heeft 5 bessen in haar handen, ze laat er 2 vallen. Hoeveel bessen denk je dat ze dan nog heeft? Het voorbeeld dat ik daarnet gaf, de patronen, hoort er ook bij. Een print van een aantal honden, rond hondenmanden. Welke hond zit voor de lege mand?
0: En dan scoren we onder het gemiddelde in vergelijking met 7 andere landen die onderzocht zijn.
1: Inderdaad, ja. En als voorbeeld terug dat van die honden, 30% van de kinderen kan niet aanduiden welke hond voor de lege mand zit.
0: Oké. Mevrouw, naar verluidt is ook nergens de sociale kloof zo groot als bij de Vlaamse kleuters. Wat betekent dat?
1: Klopt inderdaad. Daar zien we dat de meest kansrijke kinderen echt enorm vooruit lopen op de minst kansrijke kinderen. Dat verschil loopt op tot wel 100 punten. In verschillende andere landen is dat maar half zoveel, zelfs minder dan half zoveel. Dus dat is enorm.
0: En dat baart u zorgen waarschijnlijk?
1: Ja, absoluut. Eigenlijk hebben wij een systeem waarbij kinderen ontzettend vroeg naar de crèche gaan. Ze stappen dan ook al op 2,5 in de kleuterschool. Ze zitten daar in een onderwijscontext. Ook onze kinderopvang heeft pedagogische doelstellingen. En toch slagen we erin om een deel van de kinderen niet mee te nemen of niet voldoende mee te nemen.
0: Mm-hmm. Tegelijk, want mensen zullen misschien denken, ja, maar onze kleuters die het wel al goed beet hebben, die zijn echt wel goed. Maar ik zag ook dat onze 10% sterkste kleuters toch ook minder goed scoren dan de beste kleuters uit andere landen.
1: Ja, ja, die spreiding is eigenlijk niet zo heel erg groot. Dus er zijn weinig kinderen die ver vooruit lopen. Dat klopt ook.
0: Ja, goed. Hoe vallen die verschillen met die andere landen te verklaren voor u?
1: Wel, dit soort onderzoek kan niet rechtstreeks de vinger op een aantal verklaringen leggen. We kunnen wel op een aantal omstandigheden wijzen. Eén daarvan is die sociale kloof, dat we daar blijkbaar de methode missen om daar goed mee om te gaan. Leerkrachten zeggen ook, wij zijn echt op zoek naar de beste manier om de diversiteit in onze klas, om daar goed mee om te gaan, om elk kind het beste te bieden. Om dat te kunnen doen is er rust nodig in de klasse. Daar schort het ook wel wat, want we hebben nog niet gehad over het feit dat ongeveer 10% van de kinderen het eigenlijk moeilijk heeft om gewoon rustig te blijven in de klas. Niet dat ze daar als makke lammetjes moeten zitten, ze moeten voluit kunnen spelen, genieten, maar het gaat dan over 10% die echt andere kinderen aan het plagen is, die vaak kwaad wordt op de juf en zo verder. Dan is het heel vervelend om goed les te geven. Dus daar zitten we een stukje in de organisatie, het rustige klasklimaat. Kijken we dan verder naar, ja, wat heeft een kind nodig om goed te leren? Dan is dat een effectieve didactiek. Veel leerkrachten zijn daar intensief mee bezig. Zij scholen zich bij, zij willen het ontzettend goed doen. Ze komen er vaak niet echt toe. Maar wat we ook zien is dat de verwachtingen wat laag liggen. En dan zeker ten opzichte van kinderen met die zwakkere sociaal-economische achtergrond. Leerkrachten denken al vaak van, goh, dit zal allicht moeilijk worden voor dit kind. En met de beste bedoelingen gaan ze dat dan ook wat minder uitdagen. Gaan ze minder doordenkvragen stellen. Gaan ze minder complexe opdrachten geven. Gaan ze in een kringmoment zeggen, oh, ik heb er hier een die heel taalsterk is. Die gaat hier het voorbeeld geven. Die gaat hier een goed taalbad vormen voor mijn andere kinderen. Maar daardoor worden andere kinderen, ja, er worden een aantal oefenkansen ontnomen. En dat is ook wel een mechanisme dat dus ander onderzoek al heel mooi aangetoond heeft dat wel aanwezig is.
0: Je mag die verwachtingen ook richting kansarme kinderen niet te snel temperen. Dat is het eigenlijk.
1: Als je ziet dat een kind eventjes niet mee kan, laat dan niet je verwachtingen zakken, maar verhoog die ondersteuning en zeg, wij gaan samen ver. Okay. Wij kunnen niets.
0: Dat is duidelijk. Mevrouw minister van Onderwijs, Soehal Demir, ja, heeft, dat weten we al, ingezet op nieuwe minimumdoelen, extra taalondersteuning, een actieplan ook om aan het gedrag van leerlingen te werken. Dat zal misschien wel soelaas bieden hier.
1: Het valt op dat de plannen die u noemt, dat die effectief nog voor de IELTS-resultaten er waren, al de vinger op een aantal wonden legden. Hè. Ik heb het daarnet niet kunnen vertellen, maar voor taalvaardigheid, naast die vroege wiskunde, is er ook wel heel wat werk aan de winkel. 10% van de kinderen kan de meest eenvoudige woorden nog niet aanduiden op een prent. Het begrijpen van langere teksten is lastig, dus wij moeten voluit inzetten op die taal, zorgen dat al die kinderen een rijke bagage meekrijgen, dat ze leren begrijpen dat woorden uit klanken bestaan. Als dat begrip er nog niet is op 5 jaar, dan wordt het erg lastig om te leren lezen in het eerste leerjaar.
0: Dus dit is belangrijk, zegt u, wat we hier vastgesteld hebben, voor de verdere ontwikkeling ook al.
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Wat kunnen ouders en scholen nu al doen als het over de conclusies van dit onderzoek gaat?
1: Wel, zeker de moed niet laten zakken. Hè. Als scholen dit opnemen als een vingerwijzing, dat is absoluut niet de bedoeling. Want we zien dat er zoveel goeds gebeurt, dat leerkrachten ontzettend veel activiteiten opzetten. Ze kleden hun klas rijk in. Ze hebben een heel warme relatie met hun leerlingen. Dat mogen we allemaal niet laten varen. Ook de aandacht voor executieve functies die er op dit moment is in de scholen is heel goed. Hè. Kinderen leren, stop eventjes, denk even na en doe dan iets. Kinderen leren kritisch reflecteren. Op dat vlak zit het ook al goed. Dus scholen mogen niet vergeten dat we enorm goede bouwstenen hebben klaarstaan. En dat, ja, we gaan hen vooral moeten steunen. Ja. En ouders mogen niet vergeten dat zij niet moeten gaan lesgeven, maar dat gewoon tijd doorbrengen met je kind, samen leuke dingen doen en af en toe eens een vraag stellen over wat ben je eigenlijk bezig op school. Dat enorm gaat helpen om kinderen verder te laten ontwikkelen.
0: Goed dat u het nog even over thuis had, want dat hadden we nog niet aan bod laten komen, is bij deze gebeurd. Dank u wel voor de komst, onderwijsonderzoeker Katrijn Denies.
1: Graag gedaan.
0: Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland, bijna 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Stabroek, 10 minuten van de Beveren tot de Tijsmanstunnel. Vertragen naar Antwerpen, 20 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Een half uur op de E34 vanaf Melcelen. 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. We herleiden dat tot 20 op de E19 vanaf Sint-Job. En een kwartier zowel op de E313 vanaf Franst als op de A12 vanaf Kontich. En weer 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten van Anderlecht tot Machelen. En in de Zelzate-tunnel richting Knokke gaat het traag door een werf daar.

0: Joy van Mama's Gun. Brugge heeft er dus een nieuwe culturele stek bij. Brusk, vandaag voorgesteld aan de pers. En vanaf vrijdag voor iedereen toegankelijk. Christine Bonneure, een goedemiddag. Wat is Brusk?
1: Goedemiddag Gert. Brusk is een kunsthal voor tijdelijke tentoonstellingen in een gloednieuw gebouw. Pal in het centrum van Brugge naast het Groeningen Museum. Daarvoor is een school afgebroken waar ik zelf nog in de klas heb gezeten trouwens. Okay. Het is een plek met veel geschiedenis. Ondergrond zijn nog sporen gevonden van een oude abdij ook.
0: Ja, jij kent het daar op je duimpje. Het gebouw is op zich al bijzonder, hè?
1: Zeker, als je weet dat Brugge als geheel UNESCO-werelderfgoed is, is het natuurlijk niet evident om daar iets nieuws neer te poten. De architecten Robrecht en Daam en Salens hebben toch een prachtig gebouw getekend van beton, glas en staal. Donkergroen gekleurd, eigenlijk heel groot, maar toch niet overdonderend. Je komt er terecht via kleine paadjes en straatjes en pas op het eind krijg je het eigenlijk helemaal te zien. Het gebouw heeft twee grote expozalen op de eerste verdieping. En de begane grond, dat is wel bijzonder, die is vrij toegankelijk. Dat is een lichte open zone met een bar onder meer. En een traphal, versierd met fresco's van de Franse kunstenares Laure Prouveau. Die zijn een paar weken geleden al ingehuldigd.
0: Inderdaad, je zei het al, Brugge zelf is al UNESCO werelderfgoed. Waarom had Brugge dat nog nodig naast alle bestaande musea al?
1: Ja, en dat zijn er nogal wat. Hè. Groeningen Museum, Gruuthuze, het Oud-Sint-Jan. Maar dat zijn musea met vaste collecties. En die hebben eigenlijk beperkte ruimte maar voor tentoonstellingen. Telkens moet dan een deel van die vaste collectie verhuizen. En bij die oude kunst, zeg maar die Vlaamse primitieven, is dat allerminst evident om die van plaats te veranderen. Het is eigenlijk een oude droom van verschillende stadsbesturen al in Brugge om een kunsthal te hebben. En die is er uiteindelijk gekomen dankzij Vlaamse steun. Brusk kost een kleine 40 miljoen euro en 60% komt daarvan van de Vlaamse gemeenschap. De rest betaalt de stad Brugge. Het was minister van Cultuur Caroline Genet die de opening deed vanmorgen van Brusk en zij heeft daar nog extra geld vrijgemaakt voor die museumsite, dat museumkwartier. Komt er nog 10 miljoen bij om het Groeningen Museum te renoveren?
2: Wel, we hebben 27,5 miljoen betaald aan Brusk, dus deze nieuwe kunsthal. En we investeren ook 10 miljoen in de heraanleg van de buitensite. Dus we willen echt de verbinding maken met het oude, klassieke Groeningen Museum en deze moderne kunsthal.
0: En dat wordt dan een echt museumkwartier daar in Brugge. Christine, welke expo's brengt Brusk?
1: De eerste is een prestigieuze historische tentoonstelling die getiteld is Breedbeeld. En die toont het internationale karakter van Brugge in de middeleeuwen, tussen de jaren 900 en 1550 ongeveer. Vanuit een verrassend ander perspectief. Het gaat over de connecties van buitenaf. Vanuit Scandinavië, vanuit het Middellandse zeegebied, vanuit het nabije oosten. Er was volop uitwisseling van goederen en

0: van ideeën. En dat had natuurlijk ook te maken met de positie van Brugge als havenstad, met het water. De naam Brugge zegt het al, de verbindingen met de Baltische Staten, met Venetië, maar ook verder in de Atlantische Oceaan. De Azoren bijvoorbeeld worden de Vlaamse eilanden genoemd. Dat is allemaal te zien in de tentoonstelling en daar zegt Peter Frankopan iets over. Hij is professor wereldgeschiedenis aan de Universiteit van Oxford en curator van deze tentoonstelling.
1: Bruges was the starting point for evangelists to go to spread Christianity into the Baltic and into Scandinavia. They started here. Bruges and its connections through Venice, the Bruges of the South, as it's often called, or the Venice of the North, was about a gateway towards the Eastern Mediterranean. So water has been hugely important. And then we end the exhibition in the Age of Discovery of the Atlantic, and the Azores Islands were called the Vlaamse Eilanders. You know, so people from Bruges and from Flanders were always connected to the water.
2: Curator Peter Frankopan, Christine, what is er concreet te zien?
0: Ja, alles samen 250 voorwerpen en kunststukken, aantrekkelijk gepresenteerd, thematisch gepresenteerd, uit Brugse collecties, maar ook uit grote buitenlandse collecties, musea, bibliotheken. Het gaat over landkaarten, handschriften, schilderijen ook, onder meer een schilderij van Hans Memling, komt uit Turijn, de Passie van Christus, met de skyline van Jeruzalem te zien ook in de achtergrond. Er zijn ook heel mooie portretten van Ottomaanse sultans te zien, met grote tulbanden. Maar het zit hem ook wel in heel kleine dingetjes, heel kleine voorwerpen die wijzen op de verwevenheid met het buitenland. Curator Sibylla Goegebeur van Brusk, ze geeft daarvan een voorbeeld. Een kleine haarspeld.
3: Het is een klein speldje dat voor een deel ook uit hout bestaat en dat ook een soort van dierlijk motief geeft in een kopje. En we zien aan de vormentaal van dat speldje dat het niet helemaal hier gevormd is. Dat steentje dat erin zit komt eigenlijk uit het Verre Oosten, waarschijnlijk uit India, maar het is wel in de omgeving van Brugge gevonden. En het heeft een zeer vroege datering, rond de jaren 500, 600. Dus dat betekent toch dat Brugge al een zekere betekenis had op dat moment om zulke dingen te kunnen laten circuleren of toch tenminste aan te kopen voor verwerking.
2: Cosmopolitisch Brugge in de middeleeuwen, maar er is ook hedendaagse kunst.
0: Ja, in de tweede even grote, iets kleiner, maar toch nog altijd enorme zaal van Brusk is werk te zien van Refik Anadol. Hij is een Turks-Amerikaanse maker van digitale kunst. Heeft onder andere gewerkt in het MoMA in New York en gaat altijd aan de slag op de plek waar hij werkt met de data van die plek. Met bijvoorbeeld historische gegevens, maar ook allerlei actuele info. Hij zet die om via AI in beelden en geluiden. En dat heeft hij ook gedaan met Brugge dus. En het resultaat is een overweldigend immersief gebeuren. Een enorm videoscherm dat barst van de kleuren. Een ervaring die je moet meemaken.
2: Oké, en over een paar dagen gaat Brusk dus open voor het publiek, hè?
0: Ja, vrijdag is het zover. Vanaf 10:00 en vrijdag, zaterdag en zondag is het groot feest in Brugge. De kunsthal is dan toegankelijk, maar het hele museumkwartier staat in rep en roer met allerlei activiteiten, veel muziek ook, voorstellingen ook in open lucht.
2: Oké, dankjewel, Christine Bonneure. En jammer genoeg moet ik wel aansluiten met slecht nieuws uit de media- en televisiewereld, want we hebben net de bevestiging gekregen dat Hans Otte overleden is. Gisteren werd Hans Otte nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was in Vlaanderen bekend als televisiegezicht en radiomaker. Begon zijn carrière op de VRT, waar hij onder andere de TV1 Top 30 presenteerde. Was ook presentator bij het satirische radioprogramma Commissaris O op Studio Brussel. Hans Otte maakte later de overstap naar VTM en nadien VIER, toen nog VT4. Daar maakte hij mee programma's als The Block en Temptation Island. Nadien is Hans Otte achter de schermen gaan werken. Hij was onder meer creatief directeur bij Warner Bros. In België. En vorig jaar was hij opnieuw op de radio te horen. Bij Nostalgie was dat toen. Hans Otte is 55 jaar geworden. Sabine Haagdoorn, laten wij dan eens kijken naar het weer. Er is al opnieuw regen gearriveerd, vermoed ik.
4: Ja, toch wel hoor. Over het zuiden van het land, het zuidoosten, is het ondertussen al een poos aan het regenen. Dat is een storing, een neerslagzone die heel traag ook naar het centrum gaat trekken. Dus in de loop van de avond gaat hij hier ook Brussel bereiken. En dan gaat hij nog iets verder doorschuiven. Maar ten westen van de as Antwerpen-Gent blijft het waarschijnlijk droger. We verwachten verwachten voor volgende nacht lichte tot matige aanhoudende neerslag ook. En voor de provincies Brabant en Antwerpen bijvoorbeeld gaat het om 5 liter water per vierkante meter op 24 uur tijd, want het blijft nog regenen ook morgen. Voor de provincie Limburg is dat iets meer. Gaat het wat harder regenen? Zo'n 10 liter water tot misschien lokaal 15 liter water per vierkante meter. Maar we verwachten vooral veel neerslag over het zuidoosten. 20 tot 30, misschien lokaal zelfs 40 tot 50 liter water per vierkante meter. En voor het zuidoosten van het land kan er ook nog een donderslag bij horen. Minima dan tussen 8 en 10 graden. Nu, die storing die gaat geleidelijk aan in de loop van de nacht al wat minder intens worden. Maar morgen blijft die toch nog wel slepen. Voor de middag met regenachtig weer. Na de middag nog wat gemiezer in het centrum en het oosten van het land. Aan de kust blijft het droog waarschijnlijk met opklaringen. En dan temperaturen van 8 tot 12. En die regio's in het westen van het land, in het binnenland, waar de zon er misschien heel even kan doorkomen, 13 of 14 graden. Dus redelijk koel. Donderdag blijft dat ook nog altijd slepen over het zuidoosten, met daar lokaal nog wat licht gedruppel. De rest van het land zo goed als droog, met misschien een paar lokale opklaringen. En dan hebben we 14 graden. Vrijdag wordt waarschijnlijk de aangenaamste dag in het rijtje, met zon, wat stapelwolken en grotendeels droog weer, wat zachter ook. In het weekend gaan we naar het wisselvallige, met kans op buien of regen en af en toe een donderslag.
2: Dankjewel.
5: Tegels, Nachtiersteen, Parket in Bermo.
6: Radio 1 Special.
7: 8 mei is V-Day.
8: Long live the cause of freedom.
9: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding
10: en eren we onze verzetshelden.
11: Today is victory in Europe Day.
9: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet?
12: 1000 Palestijnen omgekomen.
13: De Russische oorlog in Oekraïne.
14: De oorlog in Iran.
10: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
6: Radio 1 Special.
7: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Vrijdag van 9 tot 10 op Radio 1.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
17: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
18: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
19: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
20: Mijn haren omhoog?
19: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
20: Ah ja, dus mijn factuur?
19: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij je makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Fountains of Wayne streken neer in Hackensack. Het drinkwaterplan van Vlaamse minister van Omgeving Joop Broens, daar is het vandaag veel over gegaan. Hè. En om de kwaliteit daarvan te verbeteren, kijkt de minister ook hiernaar.
1: Slakkenkorrels, hè, bijvoorbeeld een voorbeeld dat meteen zal uitgefaseerd worden in 28. Een product dus dat er uitgaat. We hebben een aantal producten opgelijst, hè, waarvan vandaag blijkt dat zij leiden tot innamestops. Dus die lijst is dan ook opgemaakt in samenwerking met onze drinkwaterbedrijven.
0: Ja, tijd om in te grijpen, vindt de minister. Vanaf 2028 worden blauwe slakkenkorrels in heel Vlaanderen verboden. Thierry Bakkeljauw, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Bioloog bij het Instituut voor Natuurwetenschappen hier in Brussel. Goed dat er zo'n verbod komt voor die blauwe slakkenkorrels?
2: Ja, zeker en vast. Dus die blauwe slakkenkorrels die bevatten het product metaldehyde. En dat is toch een toxisch product dat schadelijk is voor heel wat dieren, ook voor planten. En dat dus de omgeving, dus het milieu, belast.
0: Ook voor de mens?
2: Ook voor de mens kan dit een grote hoeveelheid. Het is voor de mens is het niet echt heel, heel toxisch, maar het is zeker en vast ook niet gezond, als ik het zo mag uitdrukken.
0: Nee, schadelijk voor plant en dier. Meneer Bakkeljauw, het regent of heeft de voorbije dagen redelijk wat geregend. Dan komen die slakken naar boven. Hè. Wat zijn alternatieven?
2: Wel, het is zo, slakken, we hebben dat ook in het vorige jaar gezien. Hè, telkens in het voorjaar, wanneer er veel regen valt en de temperaturen niet te koud zijn, niet te laag zijn, dan komen die natuurlijk in grote aantallen onze tuinen leeg eten, bij wijze van spreken. En dat ziet men natuurlijk niet graag gebeuren. Nu is het zo dat er zijn geen zaligmakende bestrijdingsmiddelen om slakken volledig onder controle te krijgen. Maar er zijn heel veel, toch wel, middels die men kan combineren en waarmee je uiteindelijk die slakken toch wel onder controle kan houden, meestal. De eerste middel natuurlijk dat men kan gebruiken, is de slakken zelf zoveel mogelijk manueel wegvangen. Dus met handen weg te vangen. En men kan dat dan nog een beetje gemakkelijker maken door in de tuinen schuilplaatsen te voorzien voor slakken. Hè. Omgekeerde bloempotten bijvoorbeeld, stukken hout waar de slakken kunnen onderkruipen. En daar kan men ze gemakkelijk onder verzamelen. Het is niet zo dat je achter slakken moet rennen. Hè. Als je weet waar ze zitten, kan je ze heel gemakkelijk gaan opnemen. Een tweede middel is natuurlijk ervoor zorgen dat je tuinen heel divers zijn en dat er de rovers van slakken, dat die in je tuin aan bod komen, dat je die niet gaat bestrijden. En een van de rovers, dat zijn onder andere egeltjes, maar ook padden, kikkers, allerhande vogels, eenden, zelfs kippen. Het zijn allemaal dieren die zich graag te goed doen aan slakken en die dus kunnen helpen mee je slakkenpopulatie in de tuin onder controle te houden. Je kan dan het slakken ook een beetje, misschien een beetje ontvangen met biervallen of melkvallen. Dus dat ga je met kleine potjes of bekers die je voor een stuk in de bodem ingraaft en je doet daar bier in met nog wat gist aan of je doet daar melk in met wat gist en daar komen slakken op af. Ze zijn er eigenlijk dol op en ze gaan daarin vallen en op die manier gaan ze ook verdrinken.
0: En dat is dan beter dan die korrels?
2: Dat is allemaal beter dan die korrels. Nu, wat je nog kan doen, het is wel zo, men moet een beetje opletten. Men spreekt hier van blauwe korrels. Ik moet er wel bij zeggen, niet alle slakkenkorrels zijn blauw. Er zijn ook bepaalde bedrijven, grote bedrijven zelfs, die rode korrels verkopen, waar hetzelfde product in zit. Het product zelf heeft geen kleur. Die kleur is alleen maar een toevoegsel dat men aan het product...
0: Maar ook die zijn schadelijk.
2: Maar daar zitten dezelfde ingrediënten in, dus die zijn even schadelijk. Een slakkenkorrel die men wel kan gebruiken, is niet gebaseerd op metaldehyde, maar dat is gebaseerd op ijzerfosfaat. En die ijzerfosfaat, slakkenkorrels, die zijn veel minder schadelijk en die kan je wel gebruiken. En die zijn redelijk efficiënt tegen naaktslakken.
0: En zijn ze even efficiënt? Want, meneer Bakkeljauw, we hebben nu vooral gesproken, denk ik, over de hobbytuinier bijvoorbeeld. Maar voor landbouwers ligt het allemaal misschien nog wat anders, hè?
2: Ja, voor landbouwers ligt dat zeker en vast anders. Dus daar voor het grootschalig gebruik is waarschijnlijk dus inderdaad die ijzerfosfaatkorrel, slakkenkorrel, wel een geschikter middel. En dat wordt door Europa ook als zodanig aangeprezen, of al toch op zijn minst aangeraden als een mogelijk alternatief. Ook trouwens door de Vlaamse overheid en door het Instituut voor Natuur en Bosbouw. Dan zegt men, goed, dat is een alternatief omdat die ijzerfosfaatkorrels toch veel minder schadelijk zijn voor het milieu en zeker veel minder schadelijk zijn voor bijvoorbeeld egels en honden en katten enzovoort. Dus die zijn op dat moment toch te verkiezen boven de metaldehydekorrels, dan boven de blauwe korrels die nu door de Vlaamse overheid gaan gebannen worden.
0: Ja, we gaan dat dus een beetje anders moeten aanpakken, maar dat is dus wel degelijk een goede zaak wat u betreft. Thierry Bakkel, ja, dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: De Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland bijna 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. In Antwerpen-Centrum is 1 rijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Richting Stabroek een kwartier van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Vertragen naar Antwerpen op de E17 een kwartier ter hoogte van Gentbrugge door een ongeval op de linkerrijstrook. En ook in Baasmunster is een ongeval gebeurd. Verder vanaf Kruibeke ook nog eens 25 minuten. 35 minuten op de E34 vanaf Melsele en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. 25 op de E313 vanaf Massenhoven. Dan gaan we naar de E19, daar een kwartier in Vilvoorde richting Antwerpen nog altijd. Door een ongeval op de linkerrijstrook en verder ook nog eens een kwartier vanaf Kontich. En een half uur op de A12 vanaf Aartselaar. Er is ook hinder op de E313 richting Lummen in Geel-Oost door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Op de A12 naar Brussel moet je uitkijken voor een defect voertuig in Meissen. Op de buitenring rond Brussel ook wel 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En 25 minuten op de binnenring van Anderlecht tot Machelen.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allee Allee. En guess what? Deze week zijn we de Volkstip op Radio 1.
5: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
6: Go straight to the heart, spin me around again.
7: Radio 1.

0: Sylvie Kreuz en Romeo Elvis. In het voetbal wordt er wel eens een feestje gebouwd, maar je moet altijd blijven opletten hoe je dat doet. En ja, als we het dan over vuurwerk hebben, is er vandaag ook minder goed nieuws gekomen uit China. Want in het zuiden van dat land zijn zeker 26 mensen omgekomen door een grote explosie in een vuurwerkfabriek. Dat is gebeurd in Liuyang, stad die ook wel de vuurwerkhoofdstad van het land genoemd wordt. Tom van der Wegen, goedenavond.
1: Goedenavond, Gert.
0: Jij volgt hier China op de buitenlandredactie bij ons op VRT Nieuws. Je hebt er ook gewoond als correspondent. Bent er zelfs nog geweest, geloof ik.
1: In Liuyang, ja. De vuurwerkhoofdstad van de wereld destijds voor reportages met Vlamingen die hier vuurwerk kopen en gebruiken. En zij wilden gaan kijken wat daar te zien is. Hè. Vandaar, het is een heel bekende stad, ja.
0: Ja, wat is daar nu gebeurd?
1: Wel, gistermiddag een heel zware explosie in een grote vuurwerkfabriek toch wel. De balans is in de loop van de dag serieus opgelopen. Intussen 26 doden, 61 gewonden, 6 mensen minstens op intensieve zorg. En ja, opvallend veel botbreuken. Hè. En als je die beelden ziet, ja, dat is toch een gigantische ravage die daar is gebeurd. Hè. Ramen, deuren, stalen poorten, allemaal ontwricht. Ja, het doet wat denken als je die beelden ziet aan de vuurwerkramp in Enschede, intussen 26 jaar geleden. Gigantische ravage dus.
0: En kan de dodentol daar nog oplopen? Wordt er op dit moment nog gezocht naar mensen?
1: Wel, de reddingsoperatie zou volgens de Chinese autoriteiten zo goed als afgerond zijn. Ja, die was gigantisch. 1500 hulpverleners hebben daaraan gewerkt. Honden, drones, reddingrobots zelfs. 7 mensen zijn nog levend van onder het puin gehaald. Maar wat de operatie heel delicaat maakte, Gert, was dat op dat terrein 2 opslagplaatsen met buskruit lagen. Hè, die dreigden ook te ontploffen. En de brandweer heeft daarom alles nat gemaakt, zodanig dat dat niet kan gebeuren. En ja, in een straal van 3 kilometer rond het terrein is iedereen geëvacueerd intussen. Ja.
0: Ja, hoe is dit kunnen gebeuren?
1: Ja, goede vraag. Het onderzoek loopt nog volop. De politie heeft de top van het bedrijf opgepakt. Maar er liggen toch pijnlijke aanwijzingen op tafel. Hè. In februari nog werd diezelfde fabriek beboet, hè, voor onveilige opslag. Hè, want een werknemer had namelijk 2 gevaarlijke stoffen op dezelfde plaats bijeengehouden. En normaal moet dat apart gehouden worden, opgeslagen worden. Dus dat wijst toch een beetje op een zwakke veiligheidscultuur. Hè. De boetes bleken ook te laag te zijn om dat gedrag te veranderen. Hè. Dat was iets van een €2000 in februari. Dus mogelijk is het daaraan te wijten, een te zwakke veiligheidscultuur.
0: Nee. Heeft Xi Jinping al gereageerd hierop?
1: Ja, en dat is toch opmerkelijk. Normaal doet hij dat niet, enkel bij enorm grote rampen. Hij eist een heel groot onderzoek, zo snel mogelijk. De verantwoordelijken moeten ter verantwoording geroepen worden. De premier sloot zich daarbij aan. De vicepremier is trouwens naar daar gestuurd en heeft al gezegd dat de inspecteurs zelf ook zullen hard worden aangepakt. Ja, die delen volgens hem te makkelijk boetes uit in plaats van echt te controleren, zo blijkt. Ja.
0: Ja. Het is geen toeval dat het daar gebeurd is in Liuyang. Het vuurwerk maakt echt deel uit van de identiteit van die stad. Hoe zit dat daar dan?
1: Wel, het is indrukwekkend als je daar rondrijdt. Hè. Overal fabrieken, 430 fabrieken zitten daar, Gert. Dat is gigantisch.
0: Ze zijn 430? Daar
1: 430 fabrieken met vuurwerk. Ongeveer 60% van de Chinese markt komt uit Liuyang. 300.000 mensen, meer zelfs, werken daar in die vuurwerksector. En ja, ze zijn er al 1400 jaar mee bezig daar op die plek. Dus het is echt wel indrukwekkend als je daar zit. En niet alleen met Chinees nieuwjaar hoor je daar vuurwerk knallen het hele jaar door. Hè. Dus je moet echt wel tegen wat overlast kunnen. En ja, de laatste tijd zetten zij ook steeds meer in op drones bijvoorbeeld. Hè, om mee te zijn met de moderne tijd en toch om die veiligheidsrisico's wat af te bouwen. Worden er steeds meer drone-spectakels opgezet en dat komt ook uit Liuyang tegenwoordig. Ja,
0: ja. Je zegt het, ze zijn er al 1400 jaar, geloof ik dat je aangaf.
1: 1400 jaar.
0: Mee bezig. Daar, ja. is het, ja, voor zover we weten, de eerste keer dat het op deze manier misgaat?
1: Nee, het is al heel vaak misgegaan. In februari nog, in een nabijgelegen provincie, zijn 12 doden gevallen bij een explosie. Ook in Yeouyang zelf zijn er door de jaren heen meermaals dodelijke ongevallen geweest. Hè. En daarom werden de regels wel aangescherpt de voorbije jaren, hè, met betrekking tot verpakking, opslag, transport enzovoort. Maar ja, blijkbaar is dat nog niet voldoende. Hè. De ramp zoals dit, hè, toont heel duidelijk aan dat de risico's niet weg zijn. Trouwens, alle vuurwerkproducenten in Yeouyang zijn op dit moment stilgelegd voor een gigantische inspectie die eraan komt.
0: Ja, maar helaas is het dus ook geen primeur geweest, zoals je zei. Tom van de Wegen, dankjewel voor de toelichting hier.
2: De wereld vandaag.
3: Radio 1.
1: Voilà.
0: Ja, en dan komen we nog eens terug op het nieuws dat voormalig radio- en tv-presentator Hans Otte vandaag overleden is. Dat is intussen dus bevestigd aan onze redactie. Gisteren werd Hans Otte overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij bewusteloos aangetroffen was in zijn woning. Hij is 55 geworden. Hans Otte begon zijn carrière hier op de VRT, waar hij onder andere de TV1 Top 30 heeft gepresenteerd.
4: Dit is dus de allereerste TV1 Top 30 van op de toren van het Omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
0: In zijn eigen vlotte stijl, Hans Otte, zijn grote doorbraak kwam er dan met zijn radiotypetje Commissaris O van het gelijknamige satirische programma op Studio Brussel. In 1998 presenteerde hij het programma voor het eerst en in 2012 is het dan nog eens teruggekeerd.
3: Studio Brussel.
5: De commissaris opent een dossier.
6: Commissaris O.
7: Ik ben de commissaris en ik klik terug. Het jaar 011 ging heel erg vlug.
8: De commissaris dagvaart de betrokken partijen.
0: Ja, en zoals al gezegd, hij maakte later de overstap naar VTM. Nadien naar 4, toen nog VT4, waar hij meewerkte aan The Block en Temptation Island. Nadien werkte hij ook nog een paar jaar achter de schermen. 2 jaar geleden keerde hij terug in het VTM-programma De Verraders. Vorig jaar zat hij op Nostalgie, maar nu is hij helaas overleden. Hans Otte.
3: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1. Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
9: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
10: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
9: Behandelingen zonder resultaat.
11: Het heeft nooit niet geholpen.
10: Nee.
9: Is er sprake van een verdienmodel?
12: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
9: Op de rug van de patiënt. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
13: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
14: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen. Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
16: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
17: Moeten de West-Vlamingen zich zorgen maken over hun drinkwater? Oekraïne en Rusland kondigen apart een staakt het vuren aan, maar wat is dat dan waard? En wat zijn de geheimen van een Michelin-inspecteur? Dat hoor je na het nieuws in Het Kwartier.
3: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 6:00, goedenavond. Het nieuws met Dominique Viers. Iran voert opnieuw aanvallen uit op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Er is een nieuw federaal plan om armoede aan te pakken. En in Brugge is de nieuwe kunsthal Brusk officieel geopend. Iran heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem heeft er opnieuw drones en raketten onderschept. Ook gisteren al was er een aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten. Maar volgens de VS blijft het staakt het vuren van kracht. Mieke Strings, blijft dat ook zo?
19: Wel, het wordt in elk geval meer en meer op de proef gesteld door Iran. Een paar uur geleden zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth nog dat de aanvallen die Iran tot nu toe uitvoerde niet ernstig genoeg waren om een einde te maken aan het staakt het vuren. Maar tegelijk stuurde hij wel een waarschuwing uit.
20: The ceasefire is not over. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold.
19: Ja, en bijna meteen na die woorden dus kwam er opnieuw een aanval. Iran reageert met die aanvallen op het Amerikaanse plan om meer schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen. Maar de VS is van plan om daarmee door te gaan, zei Hegseth vanmiddag ook. De spanning blijft dus oplopen. Pakistan, dat het staakt het vuren bemiddeld heeft, blijft intussen proberen om die spanning weer naar beneden te krijgen.
18: Dankjewel, Mieke. Hulpverleners evacueren op dit moment 3 zieke passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat nu uit van 7 besmette passagiers. Koen Braakman, wat weten we op dit moment?
21: Wel, dat er dus 3 passagiers van boord worden gehaald. Die operatie is toch al een tijdje aan de gang. Zeker 2 van die mensen zijn ernstig ziek, maar wel stabiel, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. 1 van de 3 is een Nederlander, maar ze worden wel alle 3 naar Nederland overgebracht. Dit is ook de thuisbasis van dat schip. Dat cruiseschip met zijn 150 passagiers ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië in West-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het naar de Canarische eilanden laten varen. Dat is Spaans grondgebied, maar Spanje heeft daar nog altijd geen toestemming voor gegeven. Op dit moment zijn 3 passagiers overleden. Er ligt ook nog iemand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. En er zouden dus in totaal 7 mensen besmet zijn.
18: Dankjewel, Koen. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Meer uitleg door Lien de Koman.
22: Dit plan moet meer mensen aan het werk zetten, want werk is de beste weg uit armoede, zegt minister Van den Broeke. Er gaat daarom extra budget naar de OCMW's.
23: We willen ervoor zorgen dat de mensen die aankloppen bij het OCMW allemaal stappen in een afspraak waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden om aan het werk te gaan. En OCMW's die daarin succesvol zijn, die zullen uit dat extra budget het grootste deel krijgen.
22: Daarnaast wordt de schuldindustrie aangepakt. Collectieve schuldbemiddeling zal nog hoogstens 5 jaar mogen duren. Wie in een traject zit, zal ook beter begeleid worden om er bovenop te geraken. Het plan moet ook een antwoord bieden op enkele omstreden maatregelen van de federale regering, zoals de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. Dat was nodig, maar het is ook een risico, herkent Van den Broeke.
23: Die hervormingen brengen ook wel een risico mee, namelijk het risico dat mensen gewoon hun uitkering kwijt zijn en toch geen werk vinden. Daar moet je dus een armoedeplan op inzetten en dat is ook wat we doen.
18: De Watercoalitie, een samenwerkingsverband tussen 14 milieu- en natuurorganisaties, reageert kritisch op het drinkwaterplan van de Vlaamse regering. Het plan blijft te vaag en te vrijblijvend, vindt de Drinkwatercoalitie. Woordvoerder Helene de Smet.
1: Er zitten heel veel plannen in het plan en de uitwerking daarvan zal nog moeten uitwijzen of dat er een grote verbetering zal zijn van ons drinkwater. Kijken we bijvoorbeeld naar het uitfaseringsplan voor pesticiden, dan vinden we dat een stap vooruit. Maar je ziet dat er heel beperkt gekozen wordt voor een aantal pesticiden, dat die deadlines heel ver in de toekomst liggen, dat er veel randvoorwaarden aan verbonden zijn. Vandaar blijft dat toch allemaal redelijk vaag.
18: Behalve over het drinkwater bereikte de Vlaamse regering ook een akkoord over de energiemaatregelen en de begroting. Om die onder controle te houden is beslist om vanaf 1 juli nog maar 1 op de 3 vertrekkende Vlaamse ambtenaren te vervangen. De vakbonden zijn niet te spreken over die beslissing. Volgens de bonden is er al veel te veel bespaard op het personeel van de openbare diensten. Ilse Remy van het ACV.
4: Ook het Rekenhof heeft dat gesteld, die besparingen zijn te ver gegaan. Maar toch blijven ze altijd maar terug hun vertrouwde oplossing naar boven halen. Maar de diensten trekken dat niet meer, want er gaan heel wat collega's weg, maar er gaan geen taken weg. En als er taken weggaan, dan gaan die naar consultants, gaan die naar uitbestedingen. En dat kost nog veel meer geld. Dus het is een besparing op kap van het eigen personeel, zonder dat er eigenlijk echt geld uitgespaard wordt.
18: In Brugge heeft Vlaams minister van Cultuur Caroline Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze maakt ook 10 miljoen euro extra vrij voor de renovatie van het naburige Groeningen Museum. Een verslag van Christine Bonneure.
5: Wat verscholen en toch pal in het centrum staat Brusk. Een gloednieuwe kunsthal. Iets waar Brugge al lang van droomde, zegt burgemeester De Vouw.
7: Brusk zal dienen als een plaats voor tijdelijke tentoonstellingen. Maar niet alleen over middeleeuwse kunst, antieke kunst, maar ook over heel moderne kunst. En hier maken we de perfecte combinatie.
5: De eerste expo, Breedbeeld, toont met prachtige kaarten, schilderijen en handschriften hoe internationaal Brugge was in de middeleeuwen. Om je vanuit een ander perspectief te doen kijken, zegt curator Peter Frankopan.
24: That tells the story of Bruges in a way that is thought-provoking, but not aggressive. Doesn't tell people that they're wrong, but opens up new windows.
5: Een tweede expo is radicaal hedendaags. De Turks-Amerikaanse kunstenaar Refik Anadol dompelt je onder in AI, in beeld en geluid, gevoed door data uit Brugge.
18: Brusk gaat vrijdag open voor het publiek. Er is het hele weekend een gratis feestprogramma in Brugge. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otte is overleden. Dat meldt zijn familie. Hans Otte had een lange carrière in de media. Hij presenteerde onder andere Temptation Island en De Blok op het vroegere VT4. Hij was ook de man achter het satirische programma Commissaris O op Studio Brussel. Sinds vorig jaar presenteerde hij op radiozender Nostalgie. Gisteren werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij bewusteloos was aangetroffen in zijn woning in Mechelen. Hans Otte was 55. In de derde rit van de Vuelta Femina in Spanje is Lotte Kopecky tweede geworden. De Française Kerbaol won. Zij bleef net uit de greep van een eerste groep waarvan Kopecky de sprint won. Ook in de openingsrit eergisteren was onze landgenote al tweede geworden. In de algemene stand nadert Kopecky tot op 2 seconden van de Duitse Franziska Koch, die in de rode leiderstrui blijft. Vanavond lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum en het oosten. In het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Donderdag overwegend droog met lokale opklaringen en maxima tot 16 graden. We begonnen dit nieuws in het Midden-Oosten. Daar lopen de spanningen opnieuw op. Nu Iran opnieuw aanvallen uitvoert op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. De aanval begon net nadat de Amerikaanse minister van Defensie had gezegd dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 206 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. Richting Nederland 45 minuten tussen Sint-Annalenkroever en Berchem. En richting Stabroek is het nog 15 minuten extra van de Beveren tot de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen vertraag je nog op de E17 35 minuten tussen de Pinte en Gentbrugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook in Waasmunster is er een ongeval gebeurd en verder vanaf Kruibeke nog 25 minuten extra daar. Op de E34 vanaf Melselen 35 minuten erbij. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Ook 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En dan op de E19 vanaf Kontig nog 15 minuten. En ook op de A12 vanaf Aartselaar 15 minuten. Er staat 25 minuten file op de E313 richting Lummen in Geel-Oost door een brandend voertuig op de rechterrijstrook. En op de buitenring om Brussel nog een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
8: De Vlaamse regering heeft nieuwe maatregelen genomen. Je bedoelt het drinkwaterplan?
9: Ja. Het is echt vandaag dat wij maatregelen uitrollen in de Westhoek om ervoor te zorgen dat ze morgen een nog betere waterkwaliteit hebben.
8: Gaan uw ouders gerust zijn?
10: Nee, dat ik niet. Die gaan om de zoveel weken naar Frankrijk en daar kopen ze water.
8: Echt?
17: Moeten de West-Vlamingen zich nu zorgen maken over hun drinkwater of niet?
12: Oekraïne heeft een staakt het vuren aangekondigd vanaf 6 mei. Eerder had Rusland een staakt het vuren afgekondigd voor 8 en 9 mei.
8: Als je allebei een staakt het vuren afkondigt op een andere dag.
25: Maar dat is symboliek, hè? Mm-hmm. Niemand heeft ook gezegd van we hebben dat hier samen afgesproken.
17: Maar wat zijn die aankondigingen van staakt het vuren dan waard?
26: In Antwerpen zijn de Michelinsterren voor dit jaar uitgereikt.
27: Wat is 1, 2 of 3 sterren? De basis is uw product, cuisson, saus, garnituur en dan uw presentatie.
17: En hoe wordt bepaald welke restaurants een Michelinster krijgen?
27: De basis is lekker eten. Punt.
17: Ik heb in elk geval mijn uiterste best gedaan om een mooi dagmenu samen te stellen. Mijn naam is Lonne van Erp. Ik ben uw gastvrouw vandaag. Welkom in het kwartier.
19: Ja, mevrouw, gisteravond is het drinkwaterplan goedgekeurd. Hebt u daar weet van?
8: Ik heb daar weet van, ja.
19: En wat vindt u van de beslissing?
8: Ik vind het een heel jammere beslissing, want sowieso dronken wij steeds kraantjeswater. Maar sinds de verhoging van de normen zijn wij overgestapt op flessenwater.
17: We zijn in de Westhoek, de plek in Vlaanderen waar ze het nieuws over een nieuw drinkwaterplan net iets harder gevolgd zullen hebben dan ergens anders.
8: Ik ben teleurgesteld.
17: Het nieuwe drinkwaterplan werd gisterenavond laat goedgekeurd door de Vlaamse regering. En daar staat van alles in. Nieuwe regels rond rioleringen bijvoorbeeld, of plannen voor het versterken van zuiveringsinstallaties. Maar waar de meeste mensen hier vooral op aan het wachten waren, was nieuws over de normen voor het drinkwater in West-Vlaanderen.
28: Ik heb vanmorgen gelezen dat de toegelaten, maar ik ben die stof vergeten.
19: Triazolen.
28: Inderdaad, dus die triazolen eigenlijk hoger zouden mogen zijn dan Europees toegelaten. En dat wij ons daarbij moeten neerleggen.
17: Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Op dit moment is het drinkwater in de Westhoek inderdaad vervuild met triazolen. Dat is een restproduct van schimmelbestrijders. Maar om de Westhoek toch nog van drinkwater te kunnen blijven voorzien, beslist de minister van Leefmilieu Jo Broens ongeveer een jaar geleden om de toegelaten norm voor triazolen tijdelijk te verhogen. En daardoor mochten er voor 2 jaar meer van die schadelijke stoffen in het water zitten dan officieel is toegelaten door Europa. Nu, in het nieuwe drinkwaterplan wordt de tijdelijke verhoging van die norm zelfs nog verlengd tot eind 2029. Over naar de minister om dat uit te leggen.
9: Ja, die wordt verlengd zolang het nodig is. Hè. Maar ik wil op de eerste plaats toch wel heel duidelijk ook de mensen geruststellen. We zijn heel erg begaan met de volksgezondheid, vandaag en morgen nog meer. We gaan de bronnen daar beter dan ooit beschermen. Er is ook nooit op geen enkel moment een gevaar geweest voor de volksgezondheid.
17: Ja, de minister mag dan wel zeggen dat er geen gevaar is voor de gezondheid. Collega Evelien van Walleghem hoorde vanmorgen in de streek dat toch nog niet iedereen daarvan overtuigd is.
19: Betrouwt u het kraantjeswater?
25: Iets minder, ook eerlijk mijn gezin. Ik zat er liever aan dat het gefilterd is.
8: De minister mag zeggen dat het veilig is, maar dat schendt een beetje het vertrouwen als de Europese normen lager liggen. Dus nee, dan vertrouw ik hem eigenlijk niet. Nee.
19: Maakt u zich zorgen?
29: Ja, toch wel.
19: Nochtans, de minister zegt, zelfs die verhoogde norm is perfect veilig. Gelooft u dat dan niet?
29: Wat moet je nog geloven? Ja, het is toch niet gezond, het kan niet.
17: Hoog tijd dus om een expert in te schakelen.
2: Goedendag. Goedendag.
17: Toxicoloog Jacob de Boer kan inschatten of de mensen in de Westhoek zich nu terecht zorgen maken over hun kraantjeswater.
3: Nou ja, ik heb nu inmiddels een paar keer gezien, ook in andere gevallen, dat de minister, als het spannend wordt, zegt ja, we lossen het op door de norm te verhogen. Ja, dat is aan zich is dat absoluut de verkeerde weg. Maar in dit geval moet ik zeggen, ja, hier gaat het om een plan. Hè. Hij heeft dus een plan om het drinkwater ook in orde te krijgen. En dat is een probleem in Vlaanderen, West-Vlaanderen vooral. En ik denk als dat plan inderdaad slaagt, ja, dan ben ik niet zo bezorgd over het feit dat die triazolen nog een tijdje zeg maar wat hoger zijn dan de Europese norm. U moet het zo zien, de Europese norm is, dat is de norm van 0,1 microgram per liter in drinkwater. Die is eigenlijk gesteld voor alle pesticiden, ook voor stoffen die we niet zo goed kennen. Maar triazolen kennen we wel goed. En het komt erop neer dat je zeg maar ongeveer 7 milligram per dag aan een triazol binnen mag krijgen. En met de norm zoals die nu is, dus verhoogd, hè, 1 microgram per liter, krijg je maar 2 microgram naar binnen per dag. Dus daar zit een factor van pakweg 3000 tussen. Dus ja, dat vinden wij wel nog een veilige norm.
17: Oké, geen reden tot paniek dus. En voor alle duidelijkheid, de bedoeling is wel dat de kwaliteit van het drinkwater in West-Vlaanderen de komende jaren verbetert.
9: We zijn ambitieus. Hè? We willen inderdaad het meest veilige, zuivere, kwaliteitsvolle water aan de kraan. En dat garanderen we nog meer dan ooit met de maatregelen die we nu vandaag uitrollen. Hè? Dat zijn bijvoorbeeld beschermingsstroken in die gebieden waar er inderdaad druk is op die bronnen. De lozingsvergunningen van bedrijven die we gaan aanpassen. Het zijn allemaal maatregelen die we nemen ten goede van de drinkwaterzekerheid, de bevoorrading en de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen.
17: Maar de vraag is natuurlijk of dat allemaal genoeg zal zijn om binnen 3 jaar wel aan de Europese normen te voldoen.
3: Ja, dat is moeilijk in te schatten, want het omvat best wel heel wat natuurlijk. Hè. Het gaat erom, kijk, het is een schimmelwerend middel. Het omvat natuurlijk acties bij boeren. Die moeten misschien een ander middel gaan gebruiken en dergelijke. Dus of het in al zijn facetten realistisch is, 3 jaar is in ieder geval een redelijke tijd. En het is goed dat het plan er is, denk ik.
17: Dus conclusie, een acuut gevaar voor de volksgezondheid van de West-Vlamingen is er niet.
6: Dus u berust?
11: Ja, zeker en vast. We kunnen er toch niks aan doen, mevrouw. Het is sorry.
17: Gisteren, zo rond 9:15 s'avonds, heeft de Oekraïense president Zelensky een opvallend bericht de wereld ingestuurd. Vannacht om 12:00 wil hij een gevechtspauze laten ingaan in de oorlog met Rusland. En Zelensky reageert daarmee op een eerdere aankondiging van de Russische president Poetin. Die wil ook een staakt het vuren, maar dan wel eentje van maar 2 dagen, later deze week, op 8 en 9 mei. En die timing is natuurlijk niet toevallig gekozen.
13: Ja, 9 mei is echt zo wat de heiligste niet-religieuze feestdag in Rusland. Ze herdenken dan het einde van de Tweede Wereldoorlog of de overwinning van het Sovjetleger op Nazi-Duitsland.
17: Ja, om dit allemaal goed te kunnen begrijpen heb ik de hulp ingeschakeld van Marijn Trio van onze buitenlandredactie. En hij legt uit waarom die overwinningsdag en de militaire parade die daar traditioneel bij hoort zo belangrijk is voor de Russen.
13: Natuurlijk, er zijn miljoenen Russen gestorven om Nazi-Duitsland te verslaan. En dat is dus echt een hele belangrijke feestdag in Rusland. Iedereen heeft wel voorouders die daar gevochten hebben of gesneuveld zijn. Maar die feestdag heeft ook een hedendaagse propagandistische invulling gekregen. Want ook de strijd tegen Oekraïne vandaag wordt voorgesteld als een strijd tegen de nazi's. Hoe absurd dat misschien voor ons ook klinkt. En dus dat voorstel voor een staakt het vuren van 2 dagen van Moskou komt met een grote waarschuwing aan het adres van Oekraïne. Ze zeggen eigenlijk, ja, waag het niet om die parade te verstoren, want anders zullen wij een massale aanval uitvoeren op het centrum van Kiev. Maar ze roepen dus ook burgers in Kiev op en het ambassadepersoneel, ook van buitenlandse ambassades, om de stad te verlaten.
17: Ja, Poetin wil dus vooral een staakt het vuren om te vermijden dat zijn feestdag verstoord wordt door Oekraïnse aanvallen. En volgens Zelensky is dat een bewijs dat Rusland zwak staat.
14: They fear drones may buzz over Red Square. This is telling. It shows they are not strong. Now.
13: Wel, je ziet de laatste tijd dat Oekraïne alsmaar dieper in Rusland en alsmaar makkelijker ook wel doelwitten in Rusland kan raken. Ze slagen er heel goed in om de Russische luchtafweer te verschalken en ze kunnen zo keer op keer dezelfde doelwitten, olieraffinaderijen, olieterminals in Rusland raken. Gisteren was er dan een Oekraïense drone die op een appartementsgebouw is ingeslagen in het centrum van Moskou, op 6 kilometer van het Kremlin en het Rode Plein, waar dus die parade zal doorgaan. Dus dat is toch ook wel, ja, dat bezorgt het Kremlin wel grote kopzorgen. En ja, het Kremlin is echt als de dood voor dat die parade en die feestdag verstoord zou worden. Dus doet er nu alles aan om te voorkomen dat dat zou gebeuren. Gisteren hebben mobiele operatoren in Rusland al berichten gestuurd naar hun gebruikers dat het internet dagenlang verstoord zou zijn in de aanloop naar die parade. Dat is omdat die drones ook het mobiele internet en het netwerk gebruiken om zich te oriënteren en om doelwitten aan te vallen. Dus het internet wordt platgelegd. En dit is het antwoord van Zelensky. Hij zegt eigenlijk, ja, als je het echt meent met jouw voorstel voor een staakt het vuren, begin er dan al vroeger aan. Hè. Dan heb je een dag nu om alle orders te geven, om de wapens te laten zwijgen. En als jij dan volgt, dan zullen wij, zal Oekraïne dat ook doen.
1: Dus begrijp ik het dan goed dat Zelensky met zijn aangekondigde gevechtspauze eigenlijk vooral Poetin wil uitdagen en wil zeggen van kijk, laat maar zien dat je het meent dan.
13: Ja, Zelensky wil geen symbolisch kortdurend staakt het vuren om die feestdag in Moskou goed te laten verlopen natuurlijk. Hij wil dat een staakt het vuren een opstap is naar meer. En hij daagt nu Poetin uit om nu vanavond te beginnen met dat staakt het vuren en te laten zien dat hij het inderdaad meent. Maar ja, het lijkt er niet op dat Poetin daarin geïnteresseerd is.
1: Als ik dat zo hoor, dan moeten we onze verwachtingen een beetje temperen. Wellicht, dit gaat geen langdurig staakt het vuren voortbrengen.
13: Zeker niet. En dat is wat het de voorbije keren ook altijd is gebleken. Die staakt het vuren die dan 1-2 dagen voor symbolische feestdagen worden afgekondigd, die werken niet, zeker aan het front niet. En die houden zeker niet langer stand dan op voorhand afgesproken.
1: Ja, het is vooral een perceptiestrijd dus.
13: Ja, dat is wat je de voorbije maanden al zoveel hebt gezien. Hè. Oekraïne en Rusland willen allebei laten zien dat ze bereid zijn tot vrede. Maar op dit moment is eigenlijk geen partij in de positie om zich over te geven en hele grote toegevingen te doen. Dus beweegt er op dat vlak eigenlijk heel weinig.
2: Het is mij een buitengewone eer dat ik hier mag herbevestigen dat zowel restaurant Zilte als restaurant Bourri wederom de 3-sterren-selectie van Michelin zijn.
1: Zo klonk het gisteren in de handelsbeurs in Antwerpen, want daar werden de Michelin-sterren uitgereikt.
6: Gehoopt toch ergens van, hè? Misschien kunnen we er al bij zijn, maar dat dat dan gebeurt, kan het moeilijk beschrijven.
15: Zeer aangenaam verrast. Want niet zien aankomen, we hebben een heel moeilijk jaar achter de rug gehad, privé, met gezondheid. En dit komt echt als een bekroning van ons werk.
16: Ik heb ook gisteren een van mijn beste vriendinnen verloren en die ster is voor haar.
1: Ja, een belangrijk moment dus voor heel wat restauranthouders. Maar hoe wordt eigenlijk bepaald wie er sterren krijgt en wie niet?
20: Je eet meer dan 250 à 260 keer per jaar in een restaurant. Je moet daar rapporten over schrijven. Je bent de ganse weken op de baan.
1: Je hoort Werner Loens.
20: Ik ben gepensioneerd. Ik heb 37 jaar voor Michelin gewerkt. Dus eerst 20 jaar als anoniem inspecteur en dan daarna 17 jaar als de directeur voor Nederland, België en Luxemburg.
1: Ja, als ik een blik achter de schermen wil bij Michelin, dan moet ik dus bij hem zijn. Een actieve Michelin-inspecteur interviewen is natuurlijk geen optie, want daar wordt wel wat geheimzinnig over gedaan.
20: Ik denk dat de grote geheimzinnigheid die men daar rond creëert is dat inspecteurs heel anoniem te werk gaan. Dat moeten ze ook. Het merk Michelin wil dat men anoniem gaat eten om gewoon zoals een normale klant te worden behandeld. En dat is eigenlijk ook de sterkte van Michelin. En nog vandaag nog sterker, want met de social media, met camera's overal, is het die anonimiteit wordt altijd maar moeilijker en moeilijker om te vrijwaren.
1: En dus doen de Michelin-inspecteurs er alles aan om toch maar onder de radar te blijven.
20: Ik mag niet te veel vertellen ook niet, maar ik bijvoorbeeld, ik had 4 verschillende e-mails, ik had 4 verschillende namen waar ik onder reserveerde. En dat veranderde ook om het jaar en om de 2 jaar een keer. Dus ik had normale namen zoals Jan Janssens bijvoorbeeld voor Nederland, Pierre Boulanger voor Frankrijk, dat zijn zo heel, heel gewone namen. Jack Smith, als ik in het buitenland in Azië werkte, of in Duitsland, dan was het Peter Muller. Dus allemaal zo van die namen. Daar maakten we dan een e-mail. En elke inspecteur heeft altijd 2 simkaarten in zijn telefoon, waarvan er 1 om de 6 maanden verandert. Dus het telefoonnummer. Dat moet vandaag, omdat al die reservatiesystemen online, die onthouden alles van jou. De allergieën, bepaalde dingen die je lekker vindt, dat je hebt gegeten. Dus het is superbelangrijk om af en toe een keer van identiteit te veranderen.
1: Nu, betaald worden om te gaan eten in potentiële sterrenzaken, ik zou daar nu zelf ook geen nee tegen.
0: Hoe hou ik mijn zaak in stand als ik in een burn-out beland?
4: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs met...

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de... Amai zeg, wat een eyecatcher. Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: Nu met hoge korting.
3: Radio 1, live.
4: Niet te gekend zijn door de allergrootste chefs.
5: Helaas, het zal dus niet voor mij zijn, en dat is misschien maar goed ook, want het is natuurlijk belangrijk dat mensen met kennis van zaken zo objectief mogelijk bepalen wie er nu een ster verdient en wie niet.
4: Dat is eerst en vooral het herkennen en erkennen van het product. Een product moet smaak hebben, een product moet vers zijn, een product moet liefst van het seizoen zijn. Ook de ambacht, wat kan een chef? De gaartijden, koken, als bakken, als braden, als grillen. Ook natuurlijk de harmonie in de smaken. Hoe combineer je dat? Dat is dus het derde criteria. En dan ook een beetje de persoonlijkheid van een chef. Ja, je kan een mooi stuk vlees bakken met een top slaatje, heel vers, en een zelfgemaakte mayonaise. En echt frietjes van de beste aardappel maken. Maar ja, heb je daar dan een ster voor? Nee, je moet er een beetje meer van jezelf persoonlijk insteken. En de meest belangrijke is de constantheid. Zowel in de tijd als ook op de kaart. Het kan niet zijn dat je een menu hebt met 7 gerechten bijvoorbeeld, waar dat er 3 heel goed van zijn en 4 standaard of gewoon zijn. Je moet ook daar een constante in vinden.
5: Hoeveel sterren jij het kwartier geeft, mag je ons trouwens altijd laten weten via je favoriete podcastkanaal. En morgen is Katrien er weer om jou een nieuwe aflevering te serveren. Tot de volgende. Ciao.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Slim naar Antwerpen presenteert...
8: De Wegwijzer.
7: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze Wegwijzer...
9: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
12: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
14: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
13: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
16: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
15: Mis dit niet, Van In, nog een laatste keer in het theater.
16: Aspe, het slotakkoord.
15: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
17: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
18: Onmogelijk.
17: Zekerheden?
18: Onmogelijk.
17: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
19: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
20: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
19: Ah ja?
20: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
3: Radio 1.
21: Voorproevers.
3: Bent van Looy.
22: Vandaag hebben we het in Voorproevers over een van mijn favoriete dingen ter wereld. Het is rond, gezond en als alles mee zit behoorlijk knapperig en sappig. Pinocchio nam er één mee naar school. Eva bood Adam een hapje uit de haren aan. We hebben het vandaag over de appel. Want mijn gast, Evelien de Vlieger, maakte samen met illustratrice Wendy Panders de mooiste van het land. Sappige weetjes en verhalen over de appel. Zometeen meer.

0: Een beetje als appelen met eieren vergelijken. Dit was Humpty Dumpty van Amy Mann.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Welkom in Voorproevers, Evelien de Vlieger.
3: Dankjewel.
0: Jij zat hier al eens eerder toen jouw kippenboek uitkwam. Dat uiteindelijk de Bon won, hè?
3: De Bon Publieksprijs.
0: Ja, maar even, ja. Slecht,
3: ja, heel blij mee. Heel
0: ja.
3: Blij
0: mee. Ja. Jij noemt trouwens de appel in jouw boek de kip van het fruit. Dat klinkt niet als een compliment. Waarom doe je dat?
3: Ja, de appel is zo de vrucht in de appelschaal die eigenlijk het langst blijft liggen meestal. Ja, er zijn zelfs appels die blijkbaar gewoon in een fruitschaal gestopt worden voor de sier, maar niet echt om op te eten.
0: Hoe zou dat komen?
3: Appels zijn zo gewoon geworden dat we dat eigenlijk niet meer echt inzien hoe bijzonder die vrucht is. Ja, en met kippen is dat een beetje hetzelfde.
0: Ja. Alomtegenwoordig en dus nemen we... Hoe moeten we dat zeggen? Nemen we ze...
3: Ja, ze horen erbij alsof ze er... Ja, ze zijn er ook altijd geweest, min of meer. Maar we zien het bijzondere van die vrucht niet meer. Hè. We grijpen naar kiwis, terwijl in appelen zit er ook heel veel vitamine C. We associëren dat met exotisch fruit, maar een appel is ook heel gezond. En dat is in de laatste jaren, denk ik, toch wel veel veranderd. Want toen ik kind was... Ja, was een appel toch nog iets wat kinderen aten. En nu heb ik het gevoel van, ja, als dat niet in stukjes gesneden is en in een doosje gestopt is, dan gaan kinderen niet meer zomaar een appel in de hand nemen. Maar nu klink ik heel oud.
0: Was dat meteen een reden om een boek te gaan maken over de appel?
3: De appel is zoiets wat, als je kinderboeken maakt, dat heel vaak terugkomt. En Wendy Panders, de illustrator, die heeft ook gemerkt, als zij boeken moest illustreren, dat de appel iets is wat ze eigenlijk al heel vaak heeft getekend in boeken over allerlei onderwerpen, fictie, non-fictie. En dus leek het ons wel een leuk idee om dan een boek specifiek aan die appel te wijden. Net zoals bij de kip eigenlijk. Omdat de appel dat eigenlijk verdient.
0: En omdat de appel een soort oerding is. Hè?
3: Inderdaad.
0: En samenhangt met wie wij zijn als mensen.
3: De appel bestaat al super lang en heeft ook een fantastische geschiedenis die eigenlijk heel eenvoudig te vertellen is, ook voor kinderen. Want dat moet je dan ook nog verteld krijgen aan kinderen. Maar ik was zelf helemaal niet op de hoogte van waar onze appel vandaan komt. Maar...
0: Ja, want ik lees in jouw boek, de appel is misschien wel de alleroudste vrucht.
3: Ja, misschien.
0: Waarom misschien?
3: Ja, ze zijn het er niet echt over eens. Dat zou ook wel de vijg kunnen zijn. Maar ze is gewoon wel heel oud. En dat weten we wel, omdat er zijn op een gegeven moment miljoenen jaren geleden...
0: 5 miljoen jaar geleden.
3: Nog langer. Want dan gaat het over de eerste plantjes waaruit een appelboom dan ontstaan is. Die eerste plantjes behoorden tot de rozenfamilie. En dus ook bramen, maar ook peren, kersen, pruimen en zo behoorden daartoe. En in het begin waren dat eigenlijk nog maar struikjes van niets. Die zijn dan uitgegroeid in de loop van miljoenen jaren tot echte bomen, waaraan dan eerst vruchtjes hingen die nog zo klein waren als besjes. Ja. En dan geleidelijk aan zijn die groter en groter geworden. En er is één specifieke plek op de grens tussen wat nu China en Kazachstan is. Het Tian Shan-gebergte, de hemelse bergen. En daar groeiden die appels veel beter dan elders. Daar zijn tot vandaag nog altijd echte appelwouden. Dus eigenlijk een appelparadijs waar alleen maar appelbomen staan. Ja. En waar zowel hele kleine zure appeltjes hangen, maar eigenlijk ook grote zoete die erg op onze moderne appels lijken. En
0: dus die zijn daar zomaar tussen elkaar te vinden? Want als we het over die appeltjes van, weet ik veel, 55 miljoen jaar geleden spreken, dan was dat een soort oerappel. Hè?
3: Ja,
0: hoe moeten wij ons die voorstellen?
3: Die oerappel die zal echt niet lekker geweest zijn. Nee, die zal heel klein en heel vast en zuurig. Ja. Bijna niet te eten en eigenlijk niet te eten.
0: Is dat wat we ook een krapappel noemen?
3: Ja, inderdaad. Ja, krapappels. Dus Wij hebben hier in Europa, in de westerse wereld, hebben wij ook onze oerappels. Maar het bijzondere is dus dat die appels uit Kazachstan, die zijn veel ouder. En tegen de tijd, want hier in Europa en in Noord-Amerika, dat lag nog voor een langere tijd onder een ijslaag bedekt. Dus ja, die laatste dus ijstijd.
0: Hier kon niks
3: groeien. Nee, dus die appelbomen hebben dat, als er toen al waren, hebben die dat niet overleefd. Maar daarna zijn hier ook oerbomen beginnen groeien. En die, dat is de Malus sylvestris, dus de bosappel. Dat is onze oerappel. Maar al onze bekende rassen stammen daar niet van af. Dus wij, als wij een appel eten, dan eten we nog altijd een stukje van die oerappels uit Kazachstan.
0: Oh ja. Ja. En hoe die dan verspreid zijn geraakt en uitgegroeid zijn tot appels, is een ongelooflijk verhaal. Ja. Bijna ongeloofwaardiger dan alle sprookjes
3: inderdaad.
0: Die je in je boek ook opvoert.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is echt een ongelooflijk verhaal.
0: Hoe ging dat?
3: Dus ze zijn eigenlijk meegevoerd tijdens de reizen van mensen op de zijderoute. Want dat gebergte lag eigenlijk op die route. Dus op die manier hebben mensen ze verspreid. Maar voor de mens is het eigenlijk de beer die aan veredeling gedaan heeft bijna. Daar hebben we,
0: hoe dan?
3: Ja, omdat de beren, dus in dat gebergte, dat was ook een heel goed gebied voor beren. Dus vanaf een bepaald moment zijn daar dan grote dieren komen leven. En onder andere beren. Ook paarden, maar die beren zijn veel belangrijker, want die houden van zoet, hè, dat weten we. Dus die liepen daar rond in die wouden en die pikten er de zoetste appels uit. Dus kregen die zoete appels meer kans om zich voor te planten. Aangezien dat die beren dan die appels weer uitscheiden en dat die pitjes dan eigenlijk bijna geplant werden in een hoopje mest.
0: Ah ja, ja. En daardoor beter konden groeien.
3: En daardoor beter konden groeien. En de beren aten ook, beren eten alles gewoon. Hè. Maar als ze kleine appeltjes en kleine zure appeltjes aten, dan slikten ze die gewoon meteen in. En een appel moet eigenlijk, de pitten moeten uit het klokhuis gehaald worden om te kunnen ontkiemen. En dus een grote appel, daar zullen ze toch wel een beetje op gebeten hebben. En dus die pitjes of zaden hadden dus meer kans om te ontkiemen. En op die manier zijn de zoete appels eigenlijk, die hebben gewoon een voorsprong gekregen. En daardoor zijn er al heel snel grote appels aan die bomen gaan groeien. Want blijkbaar nu nog altijd, die oerwouden bestaan nog, maar helaas al 70% gekapt.
0: Want het hout is ook goed hout.
3: Het hout is heel sterk hout, maar je moet natuurlijk een boom, een oude boom hebben. Ja. Die jonge boompjes en die geënte bomen die wij kennen, dat hout is zeker niet zo sterk. Die leven ook niet zo lang. Mm-hmm. Maar die oude bomen die kunnen echt wel 300 jaar oud worden. En dat hout, want vroeger was het blijkbaar de gewoonte van karremakers om bomen, appelbomen te planten, omdat dat het sterkste hout is om wielnaven van te maken. Ja.
0: Ja. Maar goed, dus die oerwouden zijn helaas grotendeels verdwenen.
3: Niet grotendeels. Ze waren heel groot, dus er is 70% gekapt. Het bestaat nog. Je kunt er dus nog altijd appels gaan plukken eigenlijk. En dat is nog altijd datzelfde genetisch materiaal. En het is eigenlijk, want dat vind ik ook echt fascinerend. Het is een Russische wetenschapper, Vavilov. En die heeft in 1929 is die alle continenten gaan afreizen om de wereld van de hongersnood af te helpen. En die heeft dus allerlei oerversies van eten gaan opzoeken. En onder andere dus ook de appel. En toen hij daartoe kwam in die hemelse bergen, toen zag hij eigenlijk meteen, dit zijn de oerappels. En hier zit een enorme rijkdom aan genetisch materiaal. Dit moeten we bewaren. Maar het is helaas met zijn leven niet zo goed afgelopen. Want die genetica, de wetenschap die hij bedreef, dat was niet zo de favoriet van Stalin. Aha. Dus hij is dan in een Russische gevangenis de hongersnood gestorven. En dat is eigenlijk een
0: ironische dood,
3: heel erg, als je het zo nagaat. Maar een leerling van hem, een Kazach, die heeft dan heel veel jaren later, toen de muur gevallen is in 1989, heeft hij Amerikaanse wetenschappers uitgenodigd naar die wouden, naar die appelwouden. En heeft daar getoond wat daar aan rijkdom hing. En die wetenschappers hebben heel veel materiaal, pitten gewoon eigenlijk, heel simpel, appels pitten, meegenomen. En in Verenigde Staten geplant. Ja. En ook uitgestuurd naar wetenschappers over de hele wereld. Want dat is echt een groot project geworden, waarbij dat genetisch materiaal dus overal een beetje terechtgekomen is, om dat zeker niet te laten verloren gaan.
0: Ik heb in mijn tuin twee appelbomen, een oud ras, maar gewone eetappels zoals we die nu eten, en een appelboom met hele kleine zure appeltjes die je eigenlijk niet kan eten. Zou het kunnen dat dat zo'n Kazachse boom is?
3: Die kans is heel klein. Die kans is heel klein. Ah, ja. Want er zijn natuurlijk ook een appelboom, als je dat zelf een pitje zou planten, dan is de kans groot dat dat kleine zure appeltjes gaat geven. Hè. De appel valt niet ver van de boom. Is een spreekwoord dat helemaal niet klopt. Want de appel valt heel ver van de boom vaak. Ja. En er is berekend, in appels zitten 5 à 10 pitten. Ja. En er zijn 2 ouderbomen nodig om een nieuwe appelboom te maken.
0: Oké, want appelbomen kunnen zichzelf bestuiven, maar het is beter als dat het stuifmeel van een omliggende boom is. Hè?
3: Inderdaad, ja. Die zelfbestuiving, dat zal bijna nooit gebeuren. Dat kan wel, maar er is dus kruisbestuiving nodig. Dus je hebt eigenlijk 2 appelbomen nodig. En dus dat stuifmeel van die bloemen van die ene boom moet terechtkomen op de stamper van een bloem van de andere boom. En daarvoor lokken bomen bijen, maar ook andere insecten. En dan gaan ze met dan nectar, die bijen gaan in die bloem duiken. Redelijk diep moesten die daarvoor gaan. Was blijkbaar heel lekker, dus ze doen dat ook wel. En dan blijft dat stuifmeel aan hun pootjes en aan hun achterlijf hangen. En dan vliegen ze naar een volgende boom en daar droppen ze dan dat stuifmeel op die stamper.
0: En wordt elke bloem dan een appel?
3: Wel, elke bloem die eerst bestoven is op die manier en dan bevrucht is, want na die bestuiving komt nog de bevruchting, maar dat regelt die bloem wel zelf. Mm-hmm. Dat wordt een appel, inderdaad. Ja. En dat zie je dus nog aan het steeltje van de appel, is nog altijd het steeltje van de bloem. En onderaan het kroontje is eigenlijk wat er overblijft van de bloem. Ja, en dus de bloembodem die opzwelt tot de vrucht. Ja.
0: De appelen die wij eten komen meestal niet van bomen die in het wild gegroeid zijn, maar komen van geënte bomen.
3: Ja.
0: En dat is heel belangrijk om eetbare appelen te kweken.
3: Ja.
0: Wat is ente?
3: Ja, je zegt meestal, alle appelen komen van geënte bomen.
0: Ja.
3: Ja, alle appelen die wij eten toch. Hè? En ente is eigenlijk ook weer heel eenvoudig. Een stukje, dus een tak, een ent, van de ene boom laten vergroeien met een onderstam van een andere boom.
0: Waarom doen we dat?
3: We doen dat omdat het anders echt een loterij is. Je kan geen bij tarwe bijvoorbeeld, die doen aan zelfbevruchting, dat is altijd dezelfde plant. Ja. Bij appelbomen komt het dus van 2 verschillende bomen, dat genetisch materiaal. Maar dan heb je ook nog eens 5 à 10 pitten in elke appel.
0: Ja.
3: En wetenschappers hebben berekend, en ik denk dat het 14 miljard, dat er 14 miljard mogelijkheden zijn.
0: Dus je wil het controleren.
3: Het is onmogelijk.
0: Je wil het controleren. En de onderstam, is die van belang? Want de bovenstam bepaalt de smaak van de appel.
3: Ja.
0: Of het ras van de appel.
3: Inderdaad. Ja. En de onderstam bepaalt hoe groot je boom zal worden.
0: Ja.
3: Ja, dus hoe hoog hij zal groeien. Dus de onderstam is eigenlijk vooral daarvoor. En dus ze kiezen dan ook wel bomen die daar goed voor dienen. En dan die bovenstammen zijn inderdaad voor het ras. En zo, op die manier kun je eigenlijk bijna een boom klonen. Want dan weet je exact wat voor appels dat eraan zullen groeien.
0: Hoeveel verschillende appelsoorten zijn er eigenlijk?
3: In totaal zijn er 7500 appelrassen, variëteiten. En 2500 daarvan groeien in de Verenigde Staten. Dus die zijn heel actief. En die beschouwen de appel ook als inheems. Wat dat ook niet zo is, want ook hun appels komen... Ja.
0: Eigenlijk uit Kazachstan.
3: Ja.
0: Er zijn zoveel rassen. Ik ben wel eens op een appelmiddag geweest in een boomgaard. En daar lagen inderdaad 50 appelen. Ik was toen nog heel klein. Ik herinner me dat ik dat ongelooflijk spannend vond. Dat al die appelen er ook zo anders uitzagen. Ja. Andere hele mooie namen hebben ook vaak. Ja. Maar de appelen die wij eten... komen uit een heel select clubje. Hè?
3: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk een beetje een soort armoede. Terwijl dat er zoveel mogelijkheden zijn. Er zijn nog hoogstamboomgaarden. Maar die appels hangen natuurlijk veel hoger. En dat zijn niet de appelen die wij in de supermarkt gaan kopen. Die komen eigenlijk wereldwijd zijn er eigenlijk maar een paar rassen die overal te koop zijn. En dat is wel jammer, want dat zijn vaak zoete appels. Ja. Mensen hebben ook een voorliefde voor zoet. Maar een appel kan net lekker zijn, omdat hij ook een beetje zuur smaakt.
0: Ja.
3: Het is eigenlijk, die stammen blijkbaar allemaal voort van de Golden Delicious, de Red Delicious. Dan ook de Jonathan, wat je nu hier niet meer ziet. Maar daar is de Jonagold uit voortgekomen. En dan ook nog de McIntosh en de Cox's Orange Pippin. Dat zijn zo de 5 rassen waar dat eigenlijk bijna al onze rassen uit gemaakt zijn. Ja.
0: Gemaakt zeggen, dat is heel juist, want sinds 2000 zijn er ook appelmerken.
3: Ja.
0: En daar moet je, die worden dan jarenlang gefine-tuned ergens in een boomgaard.
3: Ja.
0: Hoe gaat dat in zijn werk? Want je moet daar een soort lidmaatschap van een club hebben om die te mogen telen.
3: Inderdaad, dat zijn clubrassen heten die. Je betaalt een bedrag en dan ben je zeker. Bijvoorbeeld de Kanzi is zo'n appel en die is ontwikkeld door een Belgisch bedrijf.
0: De jazzappel ook.
3: De jazzappel
0: toen die voor
3: ook,
0: het eerst verscheen, was ik daar heel enthousiast over. Ondertussen
3: maar
0: is dat...
3: Nee. Ja, smaken verschillen natuurlijk, maar... Dus dat is eigenlijk een veredelingsbedrijf dat zich bezighoudt met het zoeken naar een nieuw ras. Ja. Wat dat heel lang duurt. En het bijzonder, want ik ben zo een veredelingsbedrijf gaan bezoeken in Rillaar, Better Tree Fruits. En die werken samen met de KU Leuven. En daar kon je eigenlijk de boompjes, de zaailingen zien. En wat dat ze daar dan... Van maken, welke dat ze eruit kiezen, wie er sterk uitziet, maar dan weet je nog niet wat voor appelen er zullen aangroeien. Maar het bijzondere vond ik vooral dat ze daar met de hand dus moeten bestuiven.
0: Ja, met een penseeltje van bloem tot bloem.
3: Ja, want anders weten ze natuurlijk niet van... Dit is een lekkere appel, maar wat is de andere boom die daarvoor gezorgd heeft? Mm-hmm. En dus dat wordt bijgehouden door een computer. Al die verschillende handelingen. Ja, voilà. Om dan uiteindelijk toch te kunnen... terugvinden van welke combinatie was dit. En zo is de Kanzi bijvoorbeeld ontstaan.
0: Mm-hmm. Die monocultuur, dat is ook wel jammer, omdat daardoor heel veel variëteiten verloren gaan. Of verloren weet ik niet, maar toch minder bekend.
3: Ja, zeker. Dat is verloren gaan, vind ik. Ja, want... soortenrijkdom is gewoon sterkte. Zeker ook met de opwarming van de aarde. Zullen we misschien wel die oerbomen nog nodig hebben. Omdat die veel beter ook bestand zijn tegen plagen. En die appels zijn ook zuur voor een reden. Dat zuur zorgt blijkbaar ook wel voor een soort bescherming.
0: Ja.
3: Die worden minder snel ziek.
0: We hadden het net over die rassen. Hè. Zijn er ook trends in appelland? Want ik weet, in de jaren 80 was de Granny Smith wat je moest hebben. Uiteindelijk een appel met een hele dikke lederachtige schil. die niet zo lekker zijn.
3: Nee. Dat is bijvoorbeeld zo'n appel die blijkbaar vaak gewoon gekocht wordt, omdat die zo fel groen is en een beetje afwijkt van andere appels.
0: Maar en omdat die op de platen van de Beatles staat.
3: Voilà, ja. Maar er zijn zeker trends. Toen in dat veredelingsbedrijf wezen ze erop dat er nu vooral gekeken wordt naar kraak, meer dan smaak. Een appel moet op de juiste manier kraken. En de schil mag ook niet te dik zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar een meligheid is gewoon het allerergste voor een appel. En dat is ook wel
0: dat
3: zo natuurlijk.
0: Wel zo, ja.
3: Toch zeker als je een eetappel hebt. Voor in de keuken is dat weer anders. Maar,
0: alhoewel, zo'n boskoop, recht van de boom, kan
3: ook heel lekker zijn. Ja. En die is daarom niet melig. Nee.
0: Het is gewoon een andere textuur, inderdaad.
3: Ja.
0: Wat is jouw favoriete appelsoort?
3: Wel, daar heb ik ook geen naam voor. Want dat is ook gewoon een appel uit onze tuin.
0: Ah, en echt? Dat, ja, die zijn heel goed.
3: Ja, heel lekker. En ook bewaren heel lang. Want wij eten daarvan tot maart. Ze zijn nu eigenlijk nog niet zo lang op. Dus het is een klein rood-groen appeltje. Maar er bestaat blijkbaar wel... je kan zaad van een appel ergens naartoe sturen en dan wordt dat bekeken of ze daar een naam kunnen opplakken. Of dat een variëteit is die al bestaat. Dus misschien moet ik dat wel eens doen.
0: Ik las ook dat je kan horen of een appel rijp is.
3: Inderdaad, maar in de supermarkt gaan ze dat niet zo graag horen. Maar dan moet je er met je vinger tegen tikken.
0: Ja.
3: En als dat geluid hard en scherp is, dan is de appel nog niet rijp. Want dan is dat vruchtvlees nog veel te vast. En dan tik je eigenlijk tegen iets dat veel te hard is. Maar als het dof en een beetje hol klinkt, dan zit er al genoeg lucht in. En dan is de appel wel rijp. Dus zo kan je het eigenlijk weten.
0: Maar nu, je kunt ook weten of een appel lekker is of niet.
3: Of een appel...
0: Als je tikt er tegen.
3: Dat denk ik nu niet.
0: Ik doe dat altijd.
3: Ja.
0: En als voor mij is een hoge klank net reden om de appel te eten.
3: Okay.
0: En een lage klank, dan is hij niet...
3: Ja, muzikaal gehoor natuurlijk. Ja. Hè? Dat heb je dan nodig. In de supermarkt zijn in principe alle appels rijp. Dus het gaat dan meer over een appel die nog aan de boom hangt.
0: Ja, en ik denk ook hoe hoger, hoe meer spanning erop zit en hoe meer sap erin zit.
3: Ja, dat zou wel kunnen. Dat zou wel kunnen. Dat is eigenlijk voer voor een onderzoek. Hè? Ja.
0: Hey.
3: Ja.
0: Is je boek ook een soort pleidooi om met meer liefde naar de appel te kijken?
3: Absoluut. Ja, dat hoop ik echt. Het is ook een heel mooi boek. Een beetje een ode aan de appel. En ik hoop dat echt... Ik moet zeggen dat het op mij ook dat effect heeft. Dat ik appels sindsdien... Het heeft ook zo'n rijke culturele geschiedenis. Dat ik appels sindsdien meer ben gaan waarderen. Ook al heb ik ze nooit losgelaten. Maar toch, zelfs bij ons was de appel in de fruitmand zo toch het fruit dat langs bleef liggen.
0: Dat is het eerste waar ik naar op zoek.
3: Ja, wel, ik ben dankzij mijn eigen boek toch terug in de richting van de appel gegaan.
0: Heel goed. Ja. Mij moest je niet meer overtuigen. Ik ben de grootste appelfan. Evelien de Vlieger, dank je wel. Jullie appelboek, De Mooiste van het Land. Waarom trouwens die titel?
3: Ja, er staan dus ook verhalen in het boek. Ja. 15 verhalen. En de appel is gewoon de mooiste van het land. Hè.
0: Het komt uit Sneeuwwitje.
3: En ik heb aan alle verhalen zo nog wel een extra twist gegeven. Dus
0: De Mooiste van het Land ligt nu in de boekhandel. Dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Bent u hongerig geworden na het beluisteren van deze aflevering? Naar kennis? Goed nieuws. Op VRT Max vindt u een heel voorproevensarchief vol meeslepende verhalen en verhelderende inzichten. Daarnaartoe dus.
1: Radio 1 Special.
2: 8 mei is V-Day.
3: Long live the cause of freedom.
4: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
5: En eren we onze verzetshelden.
3: Today is victory in Europe Day.
4: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
6: 1000 Palestijnen omgekomen.
7: De Russische oorlog in Oekraïne.
8: De oorlog in Iran.
5: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
2: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Vrijdag van 9 tot 10 op Radio 1.
9: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
12: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Vertrek je op reis met de auto en wil je je hond meenemen? In België en de meeste Europese landen zijn er geen specifieke regels over hoe je je hond moet vervoeren. Maar de hond mag je controle over het stuur en bewegingsvrijheid niet hinderen. Bij een ongeval kan je hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zorg dus voor een veilige oplossing. Een harnas bijvoorbeeld, dat je aan de veiligheidsgordels achterin vastmaakt, een speciaal scheidingsrooster of een bench die je in de koffer bevestigt. En laat je hond niet achter in de wagen bij hoge temperaturen. Dat is zelfs verboden. Ben je gehecht aan je hond, maak hem dan veilig vast. Zo reis je in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
13: Olivia Dean staat deze vrijdag in Vorst Nationaal. De hype rond de Britse popster is real. In Wonderland gaan we even door haar parcours. Dat en een gloednieuwe single van de Rolling Stones. Na het nieuws van 7 uur.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft een nieuw armoedebestrijdingsplan klaar. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan pakt onder meer de schuldindustrie aan. Zo zal collectieve schuldbemiddeling nog hoogstens 5 jaar mogen duren, zegt minister van den Broeke.
15: Dat duurt vaak veel langer in ons land. Dat is eigenlijk niet goed. Mensen raken nooit meer uit de problemen op die manier. Willen ook de kinderen van ouders die zich in schulden hebben gewerkt beter beschermen. Je moet ervoor zorgen dat er voor de kinderen toch genoeg overblijft of dat ze zouden kunnen deelnemen aan het gewone leven van kinderen, van uitstapjes over dingen die kinderen nodig hebben.
14: De OCMW's krijgen ook extra budget om meer mensen te begeleiden naar werk, om zo uit de armoede te geraken. Iran heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in de Verenigde Arabische Emiraten. Het luchtafweersysteem in de Emiraten heeft drones en raketten onderschept. Gisteren was er ook al een aanval op een belangrijke oliehaven in de Emiraten. Iran reageert zo op het Amerikaanse plan om meer schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te krijgen. De VS blijft intussen volhouden dat het staakt het vuren van kracht blijft. Televisie- en radiopresentator Hans Otte is overleden. Hans Otte heeft een lange carrière gehad in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep. Hij presenteerde de TV1 Top 30. En hij was ook de man achter het satirisch programma Commissaris O op Studio Brussel. Een fragment.
16: David?
17: Ja?
16: De commissaris wil jou helpen, want je moet zoveel mogelijk platenfirma's natuurlijk contacteren. Je moet die platenfirma's tegenover elkaar uitspelen. En ik heb zeer goede contacten met al die platenfirma's.
8: Ja.
16: En ik zal die contacten nu op een schandalige manier misbruiken om, om jou te helpen.
14: Hans Otto was ook te zien op VTM en op VT4, waar hij onder meer Temptation Island en The Block presenteerde. Sinds vorig jaar was hij te horen op radiozender Nostalgie. Hans Otto was 55. In Brugge heeft minister van Cultuur Caroline Genee de nieuwe kunsthal Brusk geopend. Ze kondigde ook 10 miljoen nieuwe subsidies aan om het vlakbij gelegen Groeningenmuseum te renoveren.
17: Wel, we hebben 27,5 miljoen betaald aan Brusk, dus deze nieuwe kunsthal. En we investeren ook 10 miljoen in de heraanleg van de buitensite. Dus we willen echt de verbinding maken met het oude, klassieke Groeningenmuseum en deze moderne kunsthal.
14: Vlaanderen is goed voor 60% van de kostprijs van de nieuwe kunsthal. De stad Brugge betaalt de rest. Brusk opent vrijdag voor het publiek met twee grote tentoonstellingen. Eén over de internationale relaties van Brugge in de middeleeuwen en één met hedendaagse AI-kunst. Vanavond nog lichte regen bij temperaturen tot 11 graden. Morgen regent het eerst nog in het centrum en het oosten. In het westen droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Donderdag overwegend droog met lokale opklaringen en maxima tot 16 graden. Meer op veertiennieuws.be.
18: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Radio 1. Wonderland.
2: Met Hannelore van Bezouw.
13: Een zeer goeie avond. Welkom tussen de nieuwe muziek. En of ik iets heel nieuw klaarstaan heb nu. We gaan de motregen in met een nieuwe, vurige single van The Rolling Stones. Die hebben ze een uurtje geleden uitgebracht. Komt er iets minder dan 3 jaar na hun vorige album Hackney Diamonds. De nieuwe song van The Rolling Stones heet In The Stars. Het is een typische Rolling Stones song qua geluid. Herkenbare gitaarriffs en ook een heel krachtige stem van Mick Jagger. Het is ook de aanzet van een nieuw album van The Rolling Stones, Foreign Tongues. Dat komt uit op 10 juli. En het is dus al 1 nieuwe single daaruit. In The Stars, welkom!

0: Onmiskenbaar muziek van de Rolling Stones. Nieuwe muziek van de Rolling Stones zelfs. In the Stars is de eerste single van een nieuw verwacht studioalbum. Foreign Tongues, zo gaat dat heten. Het komt uit op 10 juli. Ongeveer 3 jaar na hun vorige album Hackney Diamonds komt het. En er staan ook bijdragers op van andere classics-iconen zoals Paul McCartney, Robert Smith van The Cure en ook Chad Smith van The Red Hot Chili Peppers. Welkom.
1: Radio 1.
0: We gaan het straks hier in Wonderland nog hebben over Olivia Dean. Die staat deze vrijdag in Vorst Nationaal. Dan hoor je ook een stukje uit de sessie die ze bij ons is komen spelen. Eerst twee Britse topproducers, Jordan Rakai en Tom McFarland, met Easy to Love.

De vibes gaan hier straks nog van poppy country van Kacey Musgraves naar Braziliaanse grooves van Criollo Amaro Freitas en Dino Di Santiago. Nu schuif ik een beatje onder de dinsdagavond na Easy to Love van Jordan Rakai en Tom McFarland. Ken je van Jungle? Dit zijn Fuckers. If you want a party, come over to my house. En dat op een dinsdag.

0: Merel met de baby. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland nog 40 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkroever en Borgerhout. Naar Antwerpen nog vertragen op de E17, 10 minuten daar vanaf Kruibeke. En op de A12 richting Brussel is bij Wilrijk een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
1: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be
2: Radio 1. Radio 1.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Radio 1, live.

De heerlijke sans gêne stijl van Kacey Musgraves met Dry Spell. Nu de heerlijke rustige folky stijl van Mitski speelt deze zaterdag in Vorst Nationaal. Er is I'll Change For You.

0: Sterkte aan wie in de file staat op de Antwerpse ring op weg naar Tame Impala vanavond. Je hebt nog wel even tijd, je gaat er wel geraken. Salt, good things will come after the pressure.
1: Wonderland.
0: En deze vrijdag gaan we naar Vorst Nationaal, want dan staat Olivia Dean daar, de Britse popster. Ze stelt daar haar tweede album voor, The Art of Loving. Een album dat haar wereldberoemd heeft gemaakt met heel wat goede catchy popsongs erop.

Olivia Dean is een echt fenomeen. Deze vrijdag speelt ze dus in een uitverkocht Vorst Nationaal. En de afgelopen dagen heeft ze in eigen land, in Londen, de O2 Arena 4 keer op rij uitverkocht. Daar kan 20.000 man binnen, maal 4 dus. En plus 2 ook, want in juni zijn er nog 2 O2 Arena's toegevoegd die ook uitverkocht zijn. Ze is dus razend populair. Ze won dit jaar ook haar eerste Grammy, een heleboel Brit Awards. Ze is dus overal. We gaan even kijken, wie is Olivia Dean? Ze is 27 jaar oud, opgegroeid in Noordoost-Londen, in een gezin dat heel veel naar muziek luisterde. Ze kreeg als jong meisje heel veel Carole King te horen. Al Green kwam ook vaak voorbij en ook Angie Stone zat vast in een playlist. Haar volledige naam is trouwens Olivia Lauren Dean. Die middelnaam heeft ze te danken aan haar mama, die gigantische fan is van Lauryn Hill. Als tiener werd Olivia Dean toegelaten aan de befaamde Brit School. Dat is een muziekschool waar heel veel Britse popsterren hebben gezeten. Amy Winehouse bijvoorbeeld, Ray, FKA Twigs, Adele en nog heel veel anderen. En met haar afstudeerproject op die Brit School werd ze ontdekt door haar huidige manager Emily Bram. En zij moedigde de toen 17-jarige Olivia Dean aan om te gaan solliciteren bij drum and bass groep Rudimental als zangeres. Dat deed ze. Ze kreeg de job en plots stond ze op het Hongaarse festival Ticket te zingen voor 16.000 festivalgangers.

Die ervaring bij Rudimental was heel leerrijk voor Olivia Dean. Maar ze leerde daar vooral toch dat ze geen achtergrondzangeres wou zijn. En dat ze vooral haar eigen muziek wou maken. En dat deed ze ook. Na een paar EP's kwam er in 2023 haar debuutalbum Messy. Dat werd heel goed onthaald. Ze werd ook meteen genomineerd voor een Mercury Prize. Een heel belangrijke muziekprijs in de UK. En Olivia was op dat moment 24 jaar oud. En ze stond dus op de radar. Ze is toen ook haar album Messy bij ons komen voorstellen hier op Radio 1 bij Aiko. Dat klonk toen zo.

0: In 2023 en 2024 speelde Olivia Tien 3 keer in België. De eerste keer in de AB Club, dan in de Grote AB en ook nog op het Core Festival. De wereld leert haar dus kennen. Ze speelt ook in voorprogramma's van grote sterren als Sam Fender en Sabrina Carpenter. Maar ze breekt zelf pas echt volledig door met haar tweede plaat, The Art of Loving, die dus vorig jaar is uitgekomen. En dat is een plaat waarin ze heel open over haar gevoelens schrijft. Dat vertelde ze ook bij Zane Lowe.
1: Messi was amazing. I was able to go to a lot of places in the world and get all this experience and really get to know myself better. And then last year was just very intense. Mm. A lot of heartbreak, a lot of intense kind of romantic feelings, mm-hmm. to put it lightly. Mm-hmm. And I went to an exhibition here in LA that was called All About Love in response to Bell Hooks's All About Love. Mm. And I was looking at one of the paintings and in the description it said, you know, something about the art of loving. And it was like, that's what I need to do. I need to explore my understanding of love to close this chapter in my life. And I want to talk about love and not talk about it as just this fantasy thing and talk about it as like a skill and a craft.
0: Olivia Tien vertelt dus tegen Zane Lowe dat ze met haar album Messi en de bijhorende tour heel veel geleerd had. Heel veel van de wereld gezien heeft ook, maar dat ze daarna heel veel liefdesproblemen heeft gehad. Heel veel liefdesverdriet vooral. En dan op een tentoonstelling over de liefde zag ze de woorden The Art of Loving staan en toen kreeg ze een soort eureka-moment en dacht ze, hier moet ik iets mee doen. Hier moet ik zelf ook wat dieper in gaan graven. Met The Art of Loving wordt Olivia Tien wereldberoemd. Ze won dit jaar de Brit Award voor Album of the Year. En ook in Amerika breekt ze door. Daar wint ze de Grammy voor Best New Artist.
1: Thank you. Jesus Christ. I never really imagined that I would be up here, let alone nominated. So thank you so much. I just want to say that an artist is really nothing without their team. Emily, my best friend, my manager, we've been doing this for 10 years. So this is for you too, and my family. And I guess I want to say I'm up here as a granddaughter of an immigrant. I wouldn't be here. Yeah, I'm a product of bravery and I think those people deserve to be celebrated. So yeah, we're nothing without each other. Thank you so much. I love you. Thank you so much. Bye.
0: Een emotionele Olivia Tien dus op de Grammys dit jaar in februari. Vooral een heel dankbare Olivia Tien en dat is misschien wel het geheime recept van haar succes. Ze is een goede zangeres, ze schrijft catchy liedjes, maar daarnaast is ze ook een heel echt persoon. Ze is bescheiden, ze heeft geen allures en dat maakt het gewoon nog net iets makkelijker om fan te zijn van haar. Wij waren al fan van Olivia Tien bij haar eerste album Messi. Dat kwam ze dus in 2023 voorstellen hier op Radio 1 met een sessie. En daar laat ik je nu een nummer uit horen. Danger.
2: Okay, now we're gonna play Danger. You ready, Finn?

Olivia Tien met Danger live bij Radio 1. De volledige sessie kan je terugvinden via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Wonderland. Zal zo meteen Oliver Simons. Eerst Lava LaRue met Girl is a Knife.

0: Oliver Simons met Looper. Zometeen gaan we naar het Portugees. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog bijna een half uur extra tussen Sint-Annelinck-Kroever en Borgerhout. En op de A12 richting Brussel is bij Wilrijk de weg weer vrij.
1: Radio 1.
0: Dit zijn heerlijke warme vibes van Criollo Amaro Freitas en Dinos Di Santiago.

0: soms moet het eens regenen. Dat gaan we de komende dagen zeker ondervinden. Maar dan is wat extra zon in de playlist zeker welkom. Kom er hier in de vorm van Mama's Gun met Joy.
1: Radio 1. Wonderland.

0: flashback naar 2005. Toen was One Thing van Emery een gigahit. Johannes Issenaam heeft er 20 jaar later een herwerking van gemaakt. Dit was Ding. Meer nieuwe muziek na het nieuws van 8 uur. Ik hoor je zo meteen.
1: De Roma en literair productiehuis Vonk en Zone presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1.
2: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
3: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
2: Huh?
3: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
2: Ah, serieus?
3: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpack. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken op de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de 3 grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid, klinkt het. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval met hoge concentraties PFAS meer verbranden. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Onderzoek heeft aangetoond dat metingen rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk onvolledig waren. En Vlaanderen wil nu voorkomen dat de vervuiling in de bodem er nog groter wordt. Je hoort Joris Mones van het departement Zorg.
9: Enerzijds hebben wij vastgesteld uit recent onderzoek dat Indaver geen volledig zicht heeft op hun PFAS-uitstoot. Ze hebben eerder wel al metingen gedaan, maar die lijken toch een onderschatting te zijn van de verschillende PFAS-verbindingen die zij uitstoten. Anderzijds heeft recent bodemonderzoek ook aangetoond dat de omgeving rond Indaver al een behoorlijke belasting heeft met PFAS en dat we dus uit voorzorg moeten vermijden dat daar nog bijkomende belasting in de omgeving neervalt.
8: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Verdacht pakket dat gisteren is gevonden op een trein in het station Brussel-Zuid heeft een grote impact gehad op het treinverkeer. Volgens spoornetbeheerder Infrabel leidde het incident tot 160 uur vertraging. In totaal werden 266 treinen deels of helemaal afgeschaft. Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid was ruim een uur lang onderbroken. Het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk te zijn. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Otte. Otte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep op TV1, werkte daarna ook voor VTM en VT4. Op de radio had hij programma's op Studio Brussel en sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Filmmaker Jan Verheijen typeert Otte als een veelzijdig man.
10: Hans was niet alleen een creatieve geest, maar ook een ondernemer. Hè, dat hotel-restaurant-complex dat hij op het eilandje heeft neergepoot, dat was toch wel zeer indrukwekkend. Dus het is ja, om er een vreselijk veel te veel gebruikte term bij te halen. Hij was dus echt zo'n creatieve duizendpoot.
8: Hans Soto was 55. Het weer vanavond, regen in het centrum en het oosten. Vannacht temperaturen tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
7: Radio 1. Wonderland.
1: Met Hannelore van Bezouw.

Patches met Get Back. Een goeie avond. Na een periode van droogte en zon zijn we weer in België aanbeland met het weer. Met een periode van regen, je kan dat heel gezellig vinden. Ik vind dat persoonlijk heel gezellig. Je kan het ook heel jammer vinden, daar heb ik ook begrip voor. Voor wie het even wil vergeten, heb ik Marie Froes mee. Muziek uit Brazilië zorgt toch altijd voor 50% meer kans op zon en sfeer.

het Ierse trio Kneecap heeft vorige vrijdag een nieuwe album uitgebracht. Het is de opvolger van hun vorige plaat uit 2024. Opvallend is wel dat ze eigenlijk een heel andere plaat klaar hadden, maar die hebben ze gewoon geschrapt omdat ze die te gelijkaardig vonden aan hun vorige. Via Green Chatten van Fontaine's DC hebben ze producer Dan Carey leren kennen. Die heeft al meegewerkt aan muziek van Green Chatten. Ook Wet Leg en Jacob Alon. En met hem hebben ze dus het nieuwe Fenian gemaakt. Gelukkig wel met evenveel rebellie erop.

gaan verder met een New Yorks duo Widow Speak. Met een warm indie slash Americana geluid. Dit is No Driver. En zometeen Blue Eye.

0: Blue Eye met Sober.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Voor haar 18e album laat Tori Amos de activist in zichzelf weer zien. Ze schreef met In Times of Dragons een heel universum bij elkaar dat symbool staat voor de huidige politieke situatie in de VS. Van een conceptplaat is Tori Amos nooit vies geweest en ook in deze plaat heeft ze dat universum echt uitgewerkt. Met draken bijvoorbeeld. Tori Amos speelt zelf een personage dat in een draak verandert. Er zijn ook lizard demons, dat moeten dan de tech-miljardairs voorstellen. En er is ook een dictator die ons doet denken aan een oranje blonde kuif. Er zijn nog zoveel meer personages op dat nieuwe album van Tori Amos. Je moet maar eens van voor naar achter door die In Times of Dragons gaan. Dat is ons album van de week. Als je een exemplaar wil bij het Radio 1-kanaal op VRT Max, bij Doe Mee kan je er eentje winnen. Dit is al een voorproefje uit het album Tori Amos met Song of Sorrow.

0: Das. Belgische trio Kameel met de stem van Rudy Trouvé, die kennen we van Deus en Dead Man Ray. De volgende stem kan je kennen en zeker herkennen van bij Al Jay. Frontman Joe Newman gaat nu solo door het leven als J. Jerome 87. Dit is Track and Field.
1: Well, the good times can fill a thimble, set an iron field broom. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take me to track.

De Franse pianist Sofiane Pamart heeft een nieuw album Movie. Een project vol features. En wat voor features? Nelly Furtado staat erop. Oscar and the Wolf, Wycliffe, Jean, Celeste, Christine and the Queens. En ook Rema, die hoorde je hier op Movistar. Verder met Fatoumata Diawara. Die zien we dit jaar terug op Gent Jazz. Dit is haar nieuwste, Fala. En zometeen prachtig duet van Arouche, Aftab en Beck nog eens. Lilac Wine komt eraan.

0: bij een dik pak mist. Dit is perfect. Arooj Aftab en Beck. Met Lilac Wine. Daarmee sluiten we Wonderland af voor vandaag. Zometeen is er Belpop.
1: Radio 1 Special.
2: 8 mei is V-Day.
3: Long live the cause of freedom.
4: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
5: En eren we onze verzetshelden.
3: Today is victory in Europe Day.
4: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
6: 1000 Palestijnen omgekomen.
7: De Russische oorlog in Oekraïne.
8: De oorlog in Iran.
5: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
2: Helden van het verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Vrijdag van 9 tot 10 op Radio 1. Maak elk...
9: Klaar. Ik ga naar mijn camera.
2: Momenten, Max.
10: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
9: Later.
10: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
2: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
10: de max.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd, dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. En daarom moet hij naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden toen geen redenen zijn geweest om hem daar te houden. De man, een Duitser van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig. In een voetgangerszone in het centrum reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen 2 doden en mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. De Antwerpse afvalverbrander Indaver mag voorlopig geen afval meer verbranden met hoge concentraties PFAS. Dat heeft de Vlaamse overheid beslist. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de bodem rond de site van Indaver in Stabroek mogelijk erger vervuild is dan gedacht. Vlaanderen wil nu voorkomen dat die vervuiling nog groter wordt. Joris Molens van het departement Zorg.
12: Het bodemonderzoek heeft toch aangetoond dat daar in de omgeving al een behoorlijke PFAS-belasting is, zowel in landbouwgebied als het gebied waar mensen wonen. Nu, PFAS zorgt niet voor een acuut, onmiddellijk gezondheidsrisico, maar we moeten wel vermijden dat de risico's op aanhoudende en veelvuldige blootstelling, dat die zo beperkt mogelijk zijn. Vandaar nu ook deze ingreep bij Indaver, om dus te vermijden dat mensen nog meer blootgesteld worden aan PFAS dan al het geval is.
11: Indaver is het enige bedrijf in ons land dat PFAS mag verbranden. Er komen veel bedroefde reacties binnen na het nieuws over het overlijden van televisie- en radiomaker Hans Otte. Otte had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator op DV1. Werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Ouwera onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
13: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
11: Op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Het weer vanavond, regen in het centrum en het oosten. Temperaturen van 8 tot 11 graden. Ook morgen eerst nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen is het droger met opklaringen bij temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Radio 1 live.

ben één met de maan als ik schrijf, het is één voor één. Het is even gedaan en ik drijf op het grote mee. We leven en we staan in groep, maar ik ga alleen. Liefde komt recht uit het hart, of ik heb liever geen. Krijg een klap van de molen, klap van de kwaliteit. Rood is het bloed uit de ogen, rood is de kleur van de strijd. De tijd is al nodig zijn, heb er een zee van vol. We pakken het over, wij duiken hier onder.

Beter minder scrollen op de phone, want dat leidt tot niks. Mijn kids kijken op naar mij, ik kijk naar boven en kijk naar niks. Vers van de kop tot de teen, dat is hoe het is. De engel aan de chain is goud, die blijft er hangen als Jezus Christus.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vermoedelijke dader van de dodelijke aanrijding van gisteren in Leipzig wordt geïnterneerd. Dat meldt het Duitse parket. Volgens de onderzoeksrechter zijn er ernstige aanwijzingen dat de man in een toestand was die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid vermindert. Daarom moet hij nu naar een psychiatrische instelling. Tot eind april verbleef de man al in een instelling, maar er zouden geen medische redenen zijn geweest om hem daar te houden, klinkt het. De man, een Duitser van 33, richtte met zijn wagen een ravage aan in Leipzig, in het oosten van het land. In een voetgangerszone in het centrum van de stad reed hij met hoge snelheid verschillende mensen aan. Daarbij vielen 2 doden. Mogelijk ging het om een wanhoopsdaad. Het onderzoek loopt. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de 3 zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De 3 zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. 2 medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt in Kaapverdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn 3 passagiers van dat schip overleden. 1 besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog niet duidelijk of er een directe link is. Over een week op 12 mei zal er geen enkel toestel landen of vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi, dat meldt de uitbater vanavond. Volgende dinsdag houden de 3 grote vakbonden een nationale actiedag en betoging tegen het beleid van de regering. Wegens een gebrek aan personeel dan is er geen garantie voor de veiligheid. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug. Brussels Airport liet eerder al weten dat in Zaventem minder dan de helft van de vluchten kan vertrekken. Veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Hij begon hier bij de publieke omroep als presentator van het top 30-programma Bingo op TV1. Een fragment.
2: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 vanop de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio, nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie, elke vrijdag 6:30.
1: Hans Otte werkte daarna ook voor VTM en VT4. Daar nam hij onder meer actrice en presentatrice Cara van der Ouwera onder zijn vleugels. Dat vertelt ze zelf.
3: Hij is mijn mentor geweest in die prille beginjaren waar voor jou alles moet opstarten. Je kent de wereld niet en hij heeft mij gewoon de kneepjes van het vak geleerd. Ik heb heel veel aan hem te danken. Hij was heel joviaal in de omgang. Een moppetapper, ook een gangmaker. Iemand die kamervullend kon zijn. Maar hij kon ook heel integer zijn. Echt zo'n een goede gast.
1: En op de radio had hij een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Sport in de halve finales van de Champions League voetbal leidt Arsenal bij de rust met 1-0 tegen Atletico Madrid. Leandro Trossard staat in de basis bij Arsenal. Hij lag aan de basis van de 1-0 van Saka. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Bij deze stand gaat Arsenal dus naar de finale. In het volleybal heeft Mazeik zo net ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. De Limburgers hadden ook al de 1e wedstrijd gewonnen. Als ze nu nog 1 keer winnen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het weer vannacht, regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijke veel regen daar tot 30 liter per vierkante meter. Temperatuur vannacht tot 11 graden. Morgen nog regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
5: Radio 1. Zandman.
6: Met Joris Vergeijlen.
5: Goedenavond, welkom bij Zandman. 6 jaar geleden, april 2020, zaten we met z'n allen in ons kot. Die eerste ophokplicht, de lockdown, de wereld in de ban van COVID. Het lijkt een andere tijd. De bladzijde is omgeslagen. Maar soms is het goed om terug te bladeren. Welke keuzes hebben we toen allemaal gemaakt bij het begin van de pandemie? In de podcast van vanavond hoor je heel verschillende stemmen. Mensen die het allemaal op hun manier intens hebben beleefd. Op een bijzondere manier bij elkaar gebracht. Mee dankzij de Vlaamse podcastmaker Aminata Soumaré. Dit is Kwami Rockets Quarantaine Radio Show. Een NTR-podcast van Simone Eleveld en Job de Vriese.
0: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
7: De beslissing die we namen, nee, daarvan zie je niet echt de volle impact.
8: Eva woont met haar gezin in Shanghai. Maar als daar een onbekend en dodelijk virus uitbreekt, weet ze wat haar te doen staat.
7: De dag voordat ze vertrokken heb ik eierkoeken gebakken, want dat deed ik toen vrij veel. Die eierkoeken had ik in een blikje gedaan en toen gingen we de tassen inpakken. Thomas was nog maar heel klein toen, dus hij had niet zoveel bagage nodig. Dus we hebben al die tassen en hebben we volgepropt met spelletjes en alle autootjes voor Thomas en Hanna's schoolwerk allemaal meegenomen. Ja, en toen de dag zelf. Ik weet nog goed hoe stil het was op dat vliegveld. En de vlucht die zij hadden met Aeroflot was ook echt een van de laatste vluchten die nog ging. Via Moskou. Thomas wilde dat ik hem optilde. En dat heb ik toen maar gedaan. En ik weet nog dat Hanna heel erg lief was. Dat is een ontzettend sterke meid. En die heeft een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Die zag wat nodig was. En die heeft gewoon heel erg met tassen lopen sjouwen ook. Terwijl ik dus Thomas op de arm had. Toen hebben we ingecheckt. En toen zijn ze naar de douane gegaan. En ja, Thomas die kreeg toen pas een beetje in de gaten dat ik niet meeging. En die begon toen enorm te schreeuwen. Ik had hem nog vast, ja. En hij wilde me niet loslaten. En ik weet nog dat Hanna een koffertje overnam van Jeroen, zodat hij zijn handen vrij had en Thomas mee kon nemen. En ik heb nog heel lang horen, schreeuwen dus. Omdat het zo ontzettend stil was op het vliegveld, kon je dat heel lang horen. Ik ben toen mijn telefoon gepakt om dingetjes op te tikken. Ook om maar iets te doen te hebben. Want ik was duidelijk de moeder van dat jongetje wat zo aan het schreeuwen was.
9: De corona-uitbraak is nu officieel een pandemie. Een wereldwijde epidemie.
10: En blijven we dan nog wel zo mensenlievend misschien?
11: Houd je aan de voorschriften. Blijf zoveel mogelijk thuis. En als je naar buiten gaat, houd 1,5 meter afstand.
12: Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus.
13: Sorry, ik liet maar even gaan. Het is ook voor mij een gekke tijd niet gehad.
8: Ja, lieve mensen. Welkom bij Kwami Rockets Quarantaine Radio Show. Een podcast over de coronapandemie. Mijn naam is Kwami Rocket, dat had u al wel geraden. En dit is het nieuwe seizoen van een radioshow die ik tijdens corona vanuit mijn woonkamer, maar meer nog vanuit verveling, ben begonnen. En ik ben terug omdat ik het nog één keer met jullie over de pandemie wil hebben. Nu hebben een hoop mensen me al laten weten dat jullie daar niet per se op zitten te wachten. Blij dat het voorbij is, zeggen ze dan. Maar het grappige is wel dat daarna eigenlijk altijd meteen die verhalen op gang komen. We beginnen dan altijd met het wc-papier. We laten elkaar weten dat wij dat in ieder geval niet hebben gehamsterd. En dan gaan we in één sprong door naar de avondklok en we proberen ons te herinneren wanneer die ook alweer was. En dan zegt iemand dat hij het eigenlijk wel lekker rustig vond in de stad. En dat je de vogeltjes hoorde. En iemand anders dat ze vooral eenzaam was. En dan komt bijna altijd de opmerking: gek hè, ik heb er eigenlijk bijna geen herinneringen meer aan. En dat is inderdaad gek. En het lijkt zelfs een nationaal probleem te zijn. 2 lange, trage, maar chaotische jaren in 1 vingerknip voorbij. maar de gevolgen van die jaren voelen we nog wel. Want wist je dat er sinds de pandemie meer eenzaamheid, angst en depressie is? En in het bijzonder onder jonge mensen? Dat mensen meer pleinvrees hebben, meer burn-outs en minder vertrouwen in elkaar? En dat mensen na epidemieën over het algemeen geneigd zijn om op autoritaire leiders te stemmen? En daarom wil ik toch nog één keer terugkeren met jullie naar deze bizarre periode, om het niet te vergeten. In deze eerste aflevering horen we van drie mensen die zich ineens aan de frontlinie bevonden. Je luistert naar Kwami Rockets Quarantaine Radio Show. Een podcast door Simone Eleveld en Job de Vrieze van NTR voor NPO Luister. Welkom bij aflevering 1. Crisis. Maar dit zou Kwami Rockets Quarantaine Radio niet zijn als we niet zouden beginnen met een heerlijk jazzy plaatje. En omdat ik zelf ook een beetje in die bui ben, is hier Mood Indigo van Nina Simone.

0: enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd.
1: Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken.
2: Beperk het aantal sociale contacten en houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
3: Now, we applaud them from our windows. We're inspired by their courage.
4: Tienduizenden Nederlanders met cruciale beroepen staan op dit moment in de frontlinie om te helpen Nederland weer beter te maken.
5: Dat Tim bekend zou komen te staan als de mondkapjesman, dat had hij niet kunnen voorspellen. En als je het hem voor de pandemie had verteld, dan was hij daar niet blij mee geweest.
6: Kijk, de mondmaskers is niet echt mijn hobby. Hè. Normaal bouw ik super geavanceerde operatietechnologie. Dat is echt wel iets anders.
5: Tim schept hier niet op. Dit is inderdaad wat hij normaal doet. Als wetenschapper aan de TU Delft herontwerpt hij allerlei medische middelen, zodat ze niet na één gebruik hoeven te worden weggegooid. Hierdoor heeft hij vele contacten bij verschillende ziekenhuizen. En in maart 2020 krijgt hij van hen een aantal verontrustende telefoontjes.
6: En volgens mij was dat een klinisch bioloog in San Francisco. Die zei van ja, we moeten echt OK's platleggen. Want wij hebben gewoon geen beschermingsmiddelen meer, geen mondmaskers meer.
5: Ook de rest van de week staat zijn telefoon roodgloeiend. Alle mondkapjes in Nederland zijn op. En als er niet heel snel een oplossing komt, kunnen alle operaties niet doorgaan. En zijn contacten weten wie ze moeten hebben om daar snel een oplossing voor te vinden.
6: Toen in die tijd ontstond het idee. Ja. Het ging allemaal vrij snel hoor. Binnen een week of zo ging dat.
5: In korte tijd doet hij 2 dingen. Ten eerste bouwt hij een wasstraat voor gebruikte mondkapjes. Deze wasstraat werd een week eerder nog gebruikt voor het steriliseren van medische apparatuur.
6: Het was echt wel een grote sterilisatiedienst. Die hadden natuurlijk ook geen werk meer, want die OK's die kwamen stil te liggen. Dat zijn eigenlijk een aantal fases waar die instrumenten doorheen gaan. Je gaat ze eerst pre-wassen, dan gaan ze door de wasmachines heen. Daarna zijn ze verpakt, dan worden ze gesteriliseerd. Het zijn eigenlijk 3 stadia. Daarvan hebben we 1 stadia eruit gehaald. We hebben een nieuwe routing gemaakt, dus een nieuwe muren erin gezet. Machines aangepast, zodat die maskers vies erin gaan en er weer schoon uitkomen.
5: Of dat is in ieder geval het idee, dat ze er schoon uitkomen. Maar als je die mondkapjes daarna niet grondig test, kun je er niet zeker van zijn dat ze beter werken dan een zakdoek voor je mond. Ook daar vindt Tim wat op. Namelijk een mondkapjestest. En daarvoor gebruikt hij een apparaat dat normaal de luchtzuiverheid test en meet daarmee de
6: tijd, volume van lucht, aantal deeltjes en de druk. Als je die 4 weet en je doet er een slimme formule overheen, dan weet je hoe goed zo'n materiaal werkt. Op een hele gestandardiseerde, veilige manier. En dat hebben we dan ook weer gekruisvalideerd met data van RIVM. Dus dat was op zich een heel goed verhaal.
5: Op zich, zeker. En zo hebben Tim en zijn collega's binnen no time een werkende oplossing uit de grond gestampt voor het nijpende tekort aan mondkapjes.
6: Nou, dat hebben we binnen een week gedaan met een heel team. Inclusief instructies en alles. Logistiek opbouw. Nou, je kunt je voorstellen dat normaal zo'n proces ontwikkelen kost je 1 jaar.
5: De reden dat Tim dit binnen 1 week kan, is dat hij zich niet laat afleiden. Door, bijvoorbeeld, zijn emoties.
6: Kijk, wij vinden eigenlijk, denk ik, als wetenschappers dat emoties alleen maar afleiden.
5: Of iets triviaals als slaap.
6: Nou, ik heb denk een maand of 2 überhaupt amper geslapen of in een weekend gehad. Want die voor ze hebben door zo'n beetje.
5: Als kind speelde Jasmine al vaak ziekenhuisje met haar tante.
7: Ik kan me goed herinneren dat ik de arts was en zij de patiënt. Ze deed gewoon mee.
5: Ze wist toen al dat ze daar later wilde werken. Alleen was ze dat, toen ze haar studie uitkoos, even vergeten. Puur op gevoel koos ze voor islamitische theologie.
7: Maar ik dacht nooit aan van, wat ga ik met theologie doen? Daar dacht ik ook niet aan. Ik ging gewoon met mijn gevoel en wat wil ik op dit moment?
5: Jasmine doet een hoop op gevoel. Maar ook zo komt ze waar ze moet zijn. Want als ze na haar studie haar opties bekijkt, blijken die vrij beperkt. Eigenlijk spreekt er maar 1 haar aan, die van geestelijk verzorger. En waar zijn die nu juist nodig? Precies, in het ziekenhuis.
7: We denken dat we alles kunnen, alles weten. We kunnen op elk moment overal zijn. En als je in een ziekenhuis bent, dan merk je dat dat eigenlijk niet zo is. Want niemand verwacht dat hij in het ziekenhuis belandt en dat hij heftige dingen gaat meemaken. Dus dat maakt ook mensen veel spiritueler, denk ik.
5: Dus begint Jasmine na haar studie aan haar stage in een academisch ziekenhuis. Al direct in haar eerste weken komt haar training in het omgaan met onverwachte momenten goed van pas.
7: Toen ik begon met mijn stage, toen was de corona nog in andere landen, nog niet in Nederland.
5: Maar 2 weken later begint de eerste lockdown. In het ziekenhuis zijn geestelijk begeleiders ineens belangrijker dan ooit. Vanwege besmettingsgevaar mogen de geliefden en familie van de patiënten niet meer langskomen. En de geestelijk verzorgers zijn nu de enigen die hen nog emotionele steun kunnen bieden. Daarnaast heeft het medisch personeel ook meer dan ooit bijstand nodig. Maar thuis heeft Jasmine nog een andere verantwoordelijkheid.
7: Omdat ik zelf mantelzorger ben van mijn tante.
5: Haar lieve tante, met wie ze vroeger ziekenhuisje speelde.
7: En zij heeft hele zwakke longen.
5: En niet alleen heeft haar tante zwakke longen, ze heeft ook het syndroom van Down.
7: Zoals je weet, syndroom van Down kan heel erg variëren van elkaar. Maar zij was echt een kind van rond 2-3 jaar oud.
5: Jasmine staat ineens voor een ingewikkelde keuze. Zorg geven aan haar patiënten of het beschermen van haar tante.
8: Het virus was in het begin nog ontzettend sterk. Ja, je zag mensen doodgaan, dood naar het ziekenhuis worden gebracht. En niemand wist hoe het overgedragen werd.
5: En terwijl ze haar gezin op het vliegtuig richting veiligheid zet, voelt Eva, als China-correspondent, ook haar plicht.
8: Je ziet dat het zich aan het uitbreiden is. En dat het ook naar Europa toe gaat. Toen had ik, en ik denk ook mijn collega's, we hadden een hele duidelijke taakopvatting. Wij moeten Europa informeren. Wij moeten laten weten wat er gebeurt.
5: Het is begin 2020. En terwijl mensen hier nog verkleed als coronavirus carnaval vieren, ligt in China het leven plat.
8: En ja, je had een soort frontliniesfeer. Omdat er gebeurde iedere dag wat nieuws. Er waren nieuwe besmettingen natuurlijk iedere dag. Er was ophef iedere dag opnieuw. Mensen die werden gearresteerd.
5: Met haar collega-correspondenten probeert Eva aan informatie te komen.
8: We hadden het geluk dat ons kantoor in een appartementencomplex zat. Een klein beetje illegaal, want je mocht natuurlijk eigenlijk geen kantoor hebben. Maar daardoor konden we er wel telkens nog in. En we hadden ergens nog een restaurantje gevonden, ergens achteraf, dat stiekem open ging 's avonds en daar gingen we dan eten. En ik kwam er dus toen achter dat mijn collega's al best wel vaak met elkaar wat waren wezen drinken, maar dat ik daar eigenlijk nooit mee ging, omdat ik mijn kinderen had en naar huis moest en zo. En opeens kon ik daar ook bij aansluiten.
5: En eigenlijk is het ook wel even fijn om voor het eerst in jaren niet te hoeven kiezen tussen haar verschillende identiteiten. Die van moeder en die van journalist.
8: Ja, het is ook een beetje alles wat je over hebt dan natuurlijk. Je hebt geen gezinsleven meer, dus dat verandert ook een boel in je hoofd opeens. Je hebt zoveel ruimte in je hoofd. Je hoeft niet meer na te denken over de kinderen of over verplichtingen of over de boodschappen. Ja, dus je kunt werken, je kunt de hele dag werken.
5: Twee maanden nadat Eva's gezin aankomt in Nederland, staat Tim tot aan zijn heupen in de zooi.
6: Ja, dus je moet je echt voorstellen, zo'n gebouw als, nou, ik denk zo'n ruimte als dit, lag binnen een week vol. En dan stond het buiten opgestapeld tegen de muur.
5: De wasstraat, die is een groot succes. Al snel hebben Tim en zijn team ontdekt dat je een mondkapje tot wel 5 keer kan hergebruiken als je hem op de juiste manier schoonmaakt. En dat is waar ze nu dag en nacht aan werken.
6: Wat we begonnen te lopen is dat wij in die eerste 3 maanden ongeveer 100.000 mondmaskers hebben verwerkt.
5: Het nieuws dat ze mondmaskers kunnen recyclen verspreidt snel. En iedereen wil een steentje bijdragen. Mensen komen overal vandaan om hun afgedankte medische spullen af te geven voor de recycling.
6: Want er kwamen tonnen binnen vol met rotzooi, afval, gehoorapparaten, pampers en nog wat maskers.
5: Maar niet iedereen lijkt door te hebben hoe gevaarlijk gebruikt medisch materiaal is.
6: Wat ik nog weet is dat managers uit verpleeghuizen, uit ziekenhuizen, die kwamen met zakken, met... He, je moet je even indenken, er worden patiënten daar behandeld. Ouderen waarvan soms 60% COVID heeft. Dat wordt dus in een zak, zonder de juiste maatregelen, wordt dat uit die auto gehaald. En dat wordt zo tegen de muur aangegooid als niet iemand even open doet.
5: En ondertussen worden steeds meer medewerkers van de wasstraat doodziek.
6: Dan hoor je weer van, ja, collega's omgevallen. De man van een van de werknemers is toch gecontamineerd geraakt door dit alles. En dan kun jij je afvragen, waar komt dit door? He, komt het door die bergen mondmaskers die we aan het verwerken zijn? En dat het via bij iemand terechtkomt, of is het een andere oorzaak? Maar het feit is, mensen vallen dood neer.
5: Maar tijd om daarbij stil te staan is er niet.
6: Je moet wel door natuurlijk. Ik kan niet opeens zeggen, het is heel gevaarlijk, ik ga nu thuis zitten.
3: From our windows, we're inspired by their courage. The healthcare workers.
9: De maatregelen zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ik begrijp uw verdriet als u uw geliefde, uw moeder, vader,
10: oma of opa
9: niet kunt bezoeken in het verpleeghuis. Juist nu wilt u maar één ding: hun hand vasthouden.
11: Het ziet er wel heel somber uit en de kans dat het nog gaat verbeteren is gewoon niet heel erg groot.
12: Even hand vasthouden. Krachten geven op.
13: Ik wilde de familie even informeren over de huidige situatie.

0: Gezonde jonge mensen belanden op de intensive care. Filmpjes van overvolle ziekenhuizen en huilende artsen gaan rond. We hebben het over code zwart, over triage. Het gaat over koelcontainers bij ziekenhuizen, omdat de mortuaria het niet meer bijhouden. In het ziekenhuis draagt iedereen bij. Anesthesiologen starten een beldienst om de familie van patiënten op de hoogte te houden. Gynaecologen springen bij op de IC. En de geestelijke verzorgers proberen zowel de patiënten als het personeel mentaal overeind te houden. Maar Jasmine zit thuis.
1: Dus ik was mantelzorger van haar en ik durfde niet een risico te nemen. Wat ik niet wist van hoe kan je... Want als je eenmaal in ziekenhuis bent, dan kom je echt in contact met mensen die besmet zijn met corona. En ook al zijn er verschillende maatregelen. Er waren zoveel theorieën over hoe corona je zou kunnen besmetten. Dus ik durfde het niet.
0: Ook omdat Jasmine geen idee heeft hoe ze dit allemaal kan uitleggen aan haar tante.
1: Omdat zij niet een bepaalde taal spreekt, is communicatie ook heel erg non-verbaal. Met knuffelen, aanraken.
0: En Jasmine's tante snapt niet waarom ze niet meer mogen knuffelen. Maar thuis zitten voelt ook niet goed.
1: Ja, het was een hele raar gevoel dat. Dat je afstand neemt van iedereen en bijna geen contact hebt.
0: Een crisis vereist moeilijke keuzes. Wist je bijvoorbeeld dat het woord crisis eigenlijk dat zelfs gewoon letterlijk betekent? In het Oud-Grieks betekent crisis beslissing of schifting. Ik vind het wel passend. Als alles goed gaat, hoef je ook geen moeilijke beslissingen te nemen.

0: Dat is het deel van je brein dat de vecht- of vluchtknop beheert. En dus bepaalt of je je terugtrekt of juist gaat vechten. En dat deel dat reageert sneller dan dat je zelf kunt denken. Dus als er een probleem is, heb je al gereageerd voordat je dat doorhebt. En soms is dat heel handig. Zoals die keer op vakantie in Frankrijk dat ik aan het hardlopen was en woest gegrom achter me hoorde. En ik was al in een lantaarnpaal geklommen voordat ik doorhad dat ik een moederzwijn met haar kinderen had gestoord. Maar die overlevingsmodus doet ook gekke dingen met ons. Hij schakelt alle afleiding uit. Je denkt alleen maar aan die bedreiging. Je voelt geen honger. Je hebt geen slaap nodig. En daardoor kun je extreem goed focussen, maar krijg je ook tunnelvisie. Herinneringen opslaan is minder belangrijk als je moet overleven. Dus die functie wordt ook even afgeschaald. En je maakt natuurlijke pijnstillers aan, waardoor je niets meer voelt. Maar die pijn komt later wel. Bovendien is dit alles niet eindeloos vol te houden. Blijf je te lang in de overlevingsstand, dan raak je uitgeput. Toen corona aankwam in Nederland, schoten we allemaal massaal in deze modus. En nu, 6 jaar later, zitten we nog steeds met de gevolgen van de keuzes die we toen in die staat maakten. Nou goed. Voordat onze bloeddruk naar een hoogte stijgt die we echt even niet kunnen gebruiken, denk ik dat het wel goed is om even wat jazz op te zetten. Dus hier is de Cadia Blues van Orchestre de Paillot.
1: Dus we hebben zo'n enorme, enerzijds behoefte aan controle en een gewenning aan controle, dat als iets in de werkelijkheid opkomt dat we niet kunnen controleren.
2: They are at war with the virus.
3: Ik ben er niet bang voor, dat gebeurt hier toch niet?
4: Gebruik je gezonde maatschappelijke verstand.
5: Nervous shoppers looking to stock up on some specific items.
6: Echt wel werken weken van 60, 70 uur inderdaad.
7: I'm afraid I can't explain myself, sir. Because I'm not myself, you know.

0: er werd steeds meer afgesloten. Maar je had wel nog zo'n momentje waarop je dacht, oké, maar we kunnen nu nog de stad uit en we kunnen proberen om in die gebieden te komen.
1: In Shanghai is Eva nog steeds op jacht naar informatie. Wat is er bekend over dit virus? Is de overheid eerlijk over hoe dodelijk het is? En wat klopt er van alle verregaande maatregelen waarover ze hoort?
0: In die eerste weken heb je ook veel, je hebt een aantal Chinese journalisten, maar ook veel Chinezen die dan niet officieel journalist zijn, die berichten op sociale media over wat er aan de hand was. Ja, sommigen lieten zien hoe mensen stierven en de gang lagen. Maar die journalisten die werden aangepakt. Die werden vastgezet, verdwenen. Er was steeds minder mogelijk.
1: Dus besluit Eva om er zelf op uit te trekken.
0: Een Franse collega met wie ik veel samenwerkte en ik, we hebben toen een trein genomen naar een stad. Daar zouden dieren worden afgeschoten omdat ze het virus bij zich zouden dragen. Zoiets was het.
1: Zonder te weten hoe ver ze kunnen komen, gaan ze op pad.
0: En dus toen hebben we de trein genomen en dan neem je een taxi of iemand die je wil rijden daar. En we kwamen niet in dat stadje, want alle exit van de snelwegen waren afgezet. Dus daar kwam je niet. Toen hebben we de eerste exit genomen waar je nog wel afkwam. En dan kwam je op zo'n binnenweggetje en zo. Maar het was heel stil overal. Het was heel grijs, regenachtig, nevelachtig weer. Dat stond heel veel op het land. Van die hele grote kolen en zo, weet ik nog. Die stonden op het land en je dacht, oké, maar die zijn volgens mij rijp. Dus die moeten worden geoogst. Er waren hele kleine dorpjes in die omgeving en de wegen er naartoe, die waren dan afgesloten met takken die op de weg waren gegooid, zodat je er niet in zou komen. Toen zijn wij langs die afzetting een dorpje

0: ingelopen. Er was bijna niemand. En we kwamen op een gegeven moment twee oude vrouwtjes tegen. En die zeiden, ja, er is... Er was een buurman en die was meegenomen. En ja, door wie dan? Ja, dat wisten ze ook niet. Nou ja, en uiteindelijk kwam dan de dorpsleider aan. En die vroeg ons heel vriendelijk wat we ook kwamen doen en zo. En op een gegeven moment heb je dan in de gaten dat je niet meer echt welkom bent. Dus toen zijn we omgedraaid en zijn we weggelopen.
1: Als mens heb je gewoon dat nodig. Dat iemand gewoon naast je is.
2: Haar patiënten hebben dat nodig. Maar Jasmine zelf ook. Ze voelt zich afgesloten van de wereld. Ze doet haar boodschappen in een uitgestorven winkelstraat en zit verder binnen.
1: Stel voor dat je dit gewoon wekenlang moet volhouden. Ja, dat lukt niet meer. Je wilt gewoon contact met mensen. En gewoon je leven weer een begin maken. En niet meer alleen thuis zitten en die afstand.
2: Er is inmiddels iets meer bekend over hoe je jezelf kunt beschermen tegen corona. En Jasmine besluit de sprong te wagen.
1: En toen kwam ik weer terug, ja.
2: Maar eenmaal terug in het ziekenhuis blijkt dat het contact waar ze zo naar verlangt een stuk ingewikkelder is geworden sinds de laatste keer dat ze er was. Normaal zit ze bijvoorbeeld naast de patiënt, maar nu op 1,5 meter. En bovendien van top tot teen ingepakt.
1: Je moest helemaal kleden met mondkapje, met bril, et cetera. Handschoenen, dus ja, dat was even zoeken. Omdat ze jouw gezicht ook niet zien, hè? Je bent helemaal onbekend. Je bent er wel, maar wie ben je? Ze kunnen jou niet zien. Je bent helemaal bedekt. En je had natuurlijk patiënten met corona. Ja, dat was nog heftiger qua... Sowieso in welke toestand ze zich bevinden. En ook hoe jij ze moet bezoeken. En sowieso voor mij als beginnende stagiaire was het ook even zoeken. Want je moet zelf nog heel veel leren. Wat voor geestelijke verzorger ga ik worden? Maar dat nog in een coronaperiode uitzoeken was nog complexer voor mij.
3: Nou, er was een moment natuurlijk in die eerste periode waarbij vanuit het ministerie werd geopperd dat alle medische devices of mondmaskers, andere beschermingsmiddelen helemaal geen keurmerk meer hoefden te hebben.
2: Het mondkapjestekort in Nederland is zo groot geworden en de nood zo hoog dat het ministerie van Volksgezondheid een radicale beslissing neemt. Eén die overigens in der tijd weinig media-aandacht krijgt, maar wel grote gevolgen heeft. Medische beschermingsmiddelen hoeven tijdelijk niet meer aan keurmerken te voldoen.
3: Dus in één keer waren er allerlei handelaren die materialen van over de hele wereld gingen aanbieden. Dus het directe gevolg daaruit was dat ziekenhuizen allerlei mondmaskers aangeboden kregen van alle hoeken over de hele wereld.
2: Maar nu er geen keurmerken meer zijn, is het voor de ziekenhuizen onmogelijk om zeker te weten of deze mondkapjes ook daadwerkelijk hun werk doen. Soms zijn de slechte er nog wel tussenuit te pikken. Bijvoorbeeld als ze eruit zien als een sok.
3: Overduidelijk sok, ja. Het waren gewoon textielfabrikanten die de tipjes van de sok afknipten. Ja, dat is echt bizar. Kijk, en dan denk je, ja, je bent gewoon actief bezig om de boel te blazen, omdat je weet dat in Nederland alles vrijgegeven is. En dat zijn degenen die nog wel te inspecteren waren. Hè, op basis van wat je in je handen krijgt, denk je, zou ik dat nou wel gaan gebruiken of niet? En dan heb je 63% die gewoon niet voldoet, maar er prima uitziet.
2: Maar de ziekenhuizen weten ook dat Tim, als onderdeel van zijn wasstraat, een testprocedure voor mondkapjes heeft ontwikkeld.
3: Dat gaat heel snel. Dus eerst waren het de ziekenhuizen die zeggen, joh, deze flyverkoper die heeft opeens mondmaskers ergens vandaan gehaald. Wil je testen voor ons? Zeg je, ja, natuurlijk voor jullie wel. Nou, dat gebeurt 2 keer. En dan denkt zo'n leverancier, hey, okay, nou, dat kunnen we zelf ook wel gaan doen. Nou, het kwam voor dat wij, als wij 8 uur begonnen, dat er een mannetje of 20, 2 rijen van 10 langs de zijkant stonden. Autjes kwamen aanrijden, busjes. Met van, ja, we komen eventjes gratis testen doen.
2: Tim is ineens de belichaming van een officieus mondkapjeskeurmerk. En nu staat hij voor de 2e keer in 1 maand tot aan zijn heupen in de zooi. Ditmaal zijn het dozen vol mondkapjes die hij nog moet testen.
3: De hele doos werden erop gestuurd. En we hadden daar een congreszaaltje. Nou ja, binnen no time kon je bruggen bouwen met die dozen. Dus die hele ruimte die raakte vol met allemaal mondmaskers. Die over waren natuurlijk van die testen. Ja, dan ook geen tijd om daarover na te denken.
2: Eva is zo gefrustreerd over hoe traag Nederland reageert op het naderende virus, dat ze nergens anders meer over kan praten. Ook niet als ze belt met haar man, Jeroen.
0: En hij vanuit zijn kant was, ja, maar we doen hier ook maar allemaal ons best. En dus dat ging steeds meer botsen. En hij had natuurlijk ook dingen om over te klagen, want hij had tenminste nauwelijks werk. Dus we zaten echt in een hele privé, in een hele stressvolle situatie.
2: Ondertussen doet ze pogingen om via telefoonschermen contact te maken met haar kinderen.
0: Met Hanna lukte dat wel en die vertelde wel. En die had ook vriendinnetjes gemaakt en zo. Die was echt binnen no time was ze helemaal geïntegreerd. Thomas die was toen nog geen 3, die was 2,5. En op die leeftijd, ja, dan klets je eigenlijk niet zoveel met elkaar. Dan knuffel je vooral. Je houdt elkaar vast. Dat is de manier van communiceren met een peuter. Dus daar was vrij, ja, daar was gewoon heel weinig communicatie. Ik was in Wuhan toen Wuhan weer open ging. Dat was op 4 april 2020. Toen was Hanna jarig, toen werd ze 9. Toen hebben we wel gebeld en even een taartmoment en zo en gezongen. Dus af en toe zat ik wel in oudermodus, maar dan was je wel in Wuhan. En dan moesten we getest worden en zo. En ik denk dat ik een van de eerste mensen van buiten Wuhan ben geweest die zo'n test heeft gehad ook op dat moment. En foto's gemaakt en zo. En dat communiceert soms ook heel moeilijk, ja. Omdat zij niet snapte waar ik mee bezig was. En ik snapte ook maar heel deels wat er natuurlijk daar gebeurde.
1: Ik bezocht een keer een patiënt en die was heel erg ziek door corona. Kon niet eens goed praten. Maar die had dus volgens de verpleegkundige ondersteuning nodig van ons.
2: Maar hoe ze die moet geven, dat vertelt niemand aan Jasmine.
1: En toen ik eenmaal binnen was, ging ik natuurlijk begroeten, stelde ik mezelf voor, maar wat daarna?
2: Volledig ingepakt zit Jasmine op 1,5 meter afstand. Het is onduidelijk of deze patiënt over een dag nog in leven zal zijn.
1: Dus is het even zoeken van wat zou op dat moment deze patiënt graag willen? Want ik dacht van, want je kan niet een gesprek voeren. Ik kan niet iets zomaar gaan vertellen. Maar ik wil ook deze patiënt de rust, zeg maar. Ik gun ook de rust.
2: Het is een uitdaging die eigenlijk veel te groot is voor een stagiair. Maar Jasmine doet altijd veel op gevoel en besluit er ook nu weer op te vertrouwen.
1: En toen heb ik intuïtief besloten om een ritueel te gaan voeren en uit de Koran te lezen.
2: Heel even is ze bang dat ze de plank compleet heeft misgeslagen. Maar dan blijkt er nog een vorm van communicatie te zijn als alle vanzelfsprekende vormen wegvallen.
1: Ja, dan merk je ook hoe betekenisvol ogen zijn.
2: Maar als Jasmine na een lange dag thuiskomt, wacht haar daar een nieuw communicatieprobleem.
1: Ja, ik moest afstand nemen van mijn tante en die begreep niet waarom. Omdat zij niet een bepaalde taal spreekt, is communicatie ook heel erg non-verbaal. Met knuffelen, aanraken en dergelijke. Dus zij begreep niet waarom ik die afstand nam van haar.
2: Haar tante wil gewoon knuffelen. Maar Jasmine vindt dat te link. Ze sluit zichzelf op in haar kamer.
1: En zij kwam dan achter de deur even naar mij roepen.
2: Mondkapjeshandelaren van over de hele wereld weten Tim inmiddels te vinden. Het ministerie mag dan wel bepaald hebben dat keurmerken niet noodzakelijk zijn. Zij weten beter. Zonder Tim's stempel zijn hun waren niets waard. Tim is tegen wil en dank de mondkapjesman geworden. Dat betekent ook dat als handelaren geen goedkeuring krijgen, dat ze weten door wie dat komt.
3: Ze zijn hele commerciële, soms redelijk foute partijen die wat willen. Dat soort partijen raken gefrustreerd. Dat kun je indenken. Hè? 4 ton geïnvesteerd, er komen mondmaskers tussen. Je denkt van het zit allemaal goed, het zit niet goed.
2: Inmiddels weet Tim wel wat hij kan verwachten als hij zijn goedkeuring niet geeft.
3: Heel boos. Schreeuwen, doodsbedreigingen, dat soort zaken. Een beetje wat je kan verwachten als mensen flink in het nauw zitten.
2: Doodsbedreigingen. Tim kan het analytisch wel plaatsen. En voor emoties is geen tijd. Hij bedenkt snel een oplossing, zet bewaking voor de ingang en gaat weer verder. Stapels mondkapjes wachten nog op zijn goedkeuring. En dan ontmoet hij een jonge Nederlandse mondkapjeshandelaar.
3: Ja, kijk, in het begin heb je natuurlijk niet een heel verhaal met elkaar. Je leert elkaar kennen als mensen terugkomen. He, dus dan was het, wie is er weer? Hoe gaat het? Wat ben je eigenlijk aan het doen? Je komt heel vaak terug. Toen hoorden we een beetje dat verhaal. Het mooie initiatief waar we volledig achter stonden natuurlijk.
2: Deze jonge man zegt tegen Tim dat hij een plan heeft om het mondkapjestekort in Nederland op te lossen. Maar hij wil daarbij geen winst maken, gewoon een bijdrage leveren.
3: Het initiatief was om met elkaar een soort van grootschalige structuur te creëren, waarbij je op een gedegen en eigenlijk manier die mondmaskers uit het buitenland haalt. Ze testen was een enorm belangrijk stuk daarvan. En dan op die manier eigenlijk aan ging bieden aan het LCA.
2: Tim slaakt een zucht van verlichting. Eindelijk een geestverwant. Iemand die snapt dat de crisis snel en grootschalig handelen vereist.
3: Dat zag er allemaal prachtig uit.
0: Ik heb dat toen nog geopperd in de WhatsApp-groep die we hadden met de Nederlandse correspondenten in China. Ik zei, hoe gaan jullie daarmee om? Maar heb jullie het gevoel dat we het overkomen, zeg maar? En dat we eigenlijk allemaal zoiets hadden van, we worden niet gehoord.
2: Nederland ligt plat. Eva heeft zo haar best gedaan om te waarschuwen, om in Nederland op tijd de ernst van de situatie te laten doordringen. Maar het mocht niet baten. Ook het land waar ze haar gezin naartoe had gestuurd, omdat het daar veiliger was, is nu besmet.
0: En mijn collega's en ik, we waren enorm gefrustreerd over het gebrek aan maatregelen. Gewoon harde maatregelen. Al dat een beetje hier en een beetje daar. En dan maar denken dat je het virus kon stoppen. Nee, natuurlijk lukt het op die manier niet. We waren niet mild. Nee, we waren niet mild. We hebben behoorlijk gescholden en onze frustratie de vrije loop gelaten. We zijn ontzettend cynisch geworden, allemaal in die periode. Maar ja, toen viel het een beetje stil, eigenlijk, denk ik, vanuit China.
1: Ja, voor een kind dat opgroeien met een persoon met syndroom van Down. Ja, dat was ook heel mooi eigenlijk, vind ik. Dat je vanaf je geboorte in aanraking komt met wat normaal is eigenlijk in het leven. Dus het was voor mij heel normaal dat je een tante had die gewoon anders was. Ja, zo'n begin maken, denk ik. Ik ben heel erg dankbaar dat ik eigenlijk die eerste 5 jaar met haar opgegroeid ben. Ja.
2: Je zou kunnen zeggen dat haar tante Jasmine belangrijke lessen heeft geleerd over hoe je een geestelijk verzorger kunt zijn. Van haar leerde ze bijvoorbeeld dat er vormen van communicatie overblijven als de vanzelfsprekende wegvallen.
1: Ja, ze spreekt sowieso niet een taal. Ze heeft een eigen taal, maar ze kan met iedereen communiceren.
2: En Jasmine's grootste probleem is dat het haar niet lukt om de reden voor de afstand aan haar tante uit te leggen. Maar dat hoeft ook niet. Want uiteindelijk ziet haar tante zelf het patroon.
1: Toen ze mij zag met mondkapjes, ook een hele slimme vrouw. Toen ze mij zag met mondkapje, dacht ze van, oké, er is iets. dat ik afstand moet nemen. Ze schrok wel af en toe als ik mondkapje opdeed.
2: Van haar tante leerde Jasmine dat dingen niet altijd zo lopen als je verwacht. En dat je dan iets anders moet proberen. Maar zoals haar tante haar voorbereidde op haar werk als geestelijk verzorger, zo bereidt dit werk haar voor op een heel belangrijk moment met haar tante.
1: Als geestelijk verzorger, werk in het ziekenhuis geeft mij toch een bepaalde kracht en een ander perspectief op omgaan met dood.
2: Als haar tante ernstig ziek wordt, niet door corona, maar door scoliose, weet Jasmine rustig te blijven. En zo kan ze er in de laatste momenten echt voor haar tante zijn.
1: Ik was de laatste persoon die haar handen vasthield en bij haar was. En ze werd ook rustiger door mij. De laatste paar minuten. En dat ik die laatste momenten voor haar kon zijn, dat deed het goed voor mezelf ook. En dat ik haar handen kan vast kon houden. En dat zij er rustiger van werd. Dat ik mooie woorden voor haar kon zeggen. We missen haar heel erg.

0: ziet er wel heel somber uit. En de kans dat het nog gaat verbeteren is gewoon niet heel erg groot.
1: Dat je gewoon niks voelt. Eenzaamheid.
2: Sorry, ik liet me even gaan. Het is ook voor mij een gekke tijd.
3: Ga alleen de deur uit voor je werk. Ga boodschappen doen, maar doe dat alleen. Zoveel mogelijk alleen.
4: Anderhalve meter afstand tot elkaar.
5: Helden hebben ook schrik.
6: Ik weet niks anders dan...
0: Waarschijnlijk kan dit zoveel gevolgen hebben, maar omdat ik me die nu even niet kan voorstellen. Bijvoorbeeld, blijven we dan nog wel zo mensenlievend misschien?
7: Ik denk dat corona ons geleerd heeft om hoe om te gaan met onverwachte gebeurtenissen in ons leven. Maar ik denk dat we weer vergeten zijn. Dat ook.
8: Even, heel even, had Jasmine nog de hoop dat we tijdens corona belangrijke lessen zouden leren. Die haar beroep minder nodig zouden maken. Maar de dag voordat onze laatste lockdown afliep, viel Rusland de Oekraïne binnen. Daarna schoten de prijzen van energie en boodschappen omhoog. Ja, en daar bleef het ook niet bij. AI dreigde onze banen over te nemen. Er vond een genocide plaats. We raakten nog gepolariseerder. Kregen een burn-out-golf. Personeelstekorten. Er werd een radicaal rechtse partij de grootste van Nederland. En daarna een ogenschijnlijk gewetenloze man, de machtigste man ter wereld. En ik mis vast nog van alles. Maar om een lang verhaal kort te maken, we hebben eigenlijk geen seconde de tijd gehad om echt stil te staan bij wat we nou allemaal hebben meegemaakt. We hebben nooit echt de kans gekregen om uit die vecht- en vluchtmodus te komen. Maar dit houden we zo niet vol. En daarom gaan we samen nog een keer terug. Maar voor vandaag is het wel weer even genoeg geweest, vind ik. Dit was Kwame Rockets Quarantaine Radio Show. Met jullie host, Kwame Rocket. Dit is een podcast door Simone Eleveld en Job de Vrieze van de NTR voor NPO Luister. Volgende week ben ik er weer. Als je daar niet op kan wachten, kun je alvast vooruit luisteren in de NPO Luister app. Maar ik ga jullie niet achterlaten zonder een laatste plaatje. En ik heb hier al eentje klaar liggen. Het is niemand minder dan Nat King Cole. Hier is Let's Face the Music and Dance.

0: Nat King Cole als afsluiter van deze eerste aflevering van Kwame Rockets Quarantaine Radio Show. Een NTR-podcast over de periode van 6 jaar geleden, de eerste lockdown. Even stilstaan in een tijd waar geen tijd lijkt te zijn om stil te staan. Je kan de andere afleveringen beluisteren via npo.nl of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
1: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 11:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap is een overeenkomst met Iran over de heropening van de straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
1: Ja, Iran is nog niet klaar voor een deal, zegt Rubio. En daarom helpt de VS schepen door die straat van Hormuz. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden. Onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Iran ontkent dat. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de evacuatie zal gebeuren van de 3 zieke passagiers op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is aangetroffen. De 3 zijn er slecht aan toe, hun toestand is wel stabiel. 2 medische vliegtuigen zijn nu onderweg naar waar het schip voor anker ligt, in Kaap Verdië, een eilandengroep voor de westkust van Afrika. De bedoeling is dat zij naar Nederland worden overgevlogen. Op dit moment zijn 3 passagiers van dat schip overleden. 1 besmette passagier ligt in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het is nog altijd niet duidelijk of er een directe link is. Sport in het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De Londense topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd maken. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die tweede halve finale is morgen. En in het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0, setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden ook al de eerste wedstrijd gewonnen. En als ze Roeselare nu nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen vannacht tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het droger. In het westen opklaringen. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
1: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrichs. De aanvallende fase van de oorlog met Iran is voorbij. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd op een persconferentie. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. De volgende stap nu is een overeenkomst met Iran over de heropening van de Straat van Hormuz. Die is cruciaal voor de wereldeconomie.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
1: Ja, president Trump is klaar voor een deal, zegt Rubio, maar Iran nog niet. Daarom helpt de VS nu schepen door die straat van Hormuz. De VS en Israël begonnen op 28 februari met gezamenlijke aanvallen op Iran. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren. De voorbije dagen zou Iran dat bestand hebben geschonden, onder meer met luchtaanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, maar Iran ontkent dat. Een Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid vanavond laat. Daar zullen de bemanning en de passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden en wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. De bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Sport. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. De Engelse topclub had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Hermien van Beveren.
3: Met Leandro Trossard staat al zeker 1 Belg in de Champions League finale. En de Rode Duivel lag ook aan de basis van het enige doelpunt in Londen. Het verschil met Atletico Madrid was opnieuw niet groot. Maar Arsenal was wel de gevaarlijkste ploeg. En kort voor rust kon Bukayo Saka scoren na een schot van Trossard. Atletico probeerde te reageren, claimde 2 keer een strafschop, kreeg die niet. Terwijl aan de overkant Gyökeres de kans op de 2-0 miste. Maar 1 doelpunt volstond dus voor de finale. Pas de 2e ooit voor Arsenal, met Bayern München of Paris Saint-Germain als tegenstander.
1: In het volleybal heeft Mazeik ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselaren. Voor eigen publiek won Mazeik met 3-0. Setstanden 25-11, 25-21 en 25-16. De Limburgers hadden dus al die eerste wedstrijd ook gewonnen. Als ze Roeselaren nog 1 keer kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Het was een avond met veel bedroefde reacties na het nieuws over het overlijden van tv- en radiomaker Hans Otte. Hij had een lange carrière in de media. Otte begon hier bij de publieke omroep eind jaren 80 als presentator van het top 30-programma Bingo op TV1. Een fragment.
4: Dit is dus de allereerste TV1 top 30 van op de toren van het omroepcentrum. Maar je weet het, morgen kan je dus de volledige top 30 op de radio beluisteren met Guy. Maar na 20 jaar radio en nu ook op televisie, de leukste, de beste, zeg ze nog eens een woord, de opwindendste clips op televisie. Elke vrijdag 6:30.
1: En zelf had hij op de radio een programma op Studio Brussel, Commissaris O. En sinds vorig jaar was hij ook te horen op Nostalgie. Hans Otte was 55. Vannacht regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer met mogelijk veel regen daar. Tot 30 liter per vierkante meter. Temperaturen vannacht tot 11 graden. Ook morgen regen in het centrum en het oosten. In de loop van de dag wordt het wel droger. In het westen opklaringen en tot 14 graden. Zo dinsdag 5 mei. Zit erop. Een goede nacht.
0: Volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
5: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goeiemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom meteen ook in De Wereld van Sophie. Zoals ik zei, over weeskinderen.

0: The Black Crowes and Hard to Handle. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Er is een nieuwe film uit, Romeria. Zo heet die. Het is een film van de Spaanse regisseur Carla Simón. Over een 18-jarige jonge vrouw, Marina, die probeert haar ouders een identiteit te geven. Want ze is op jonge leeftijd haar ouders verloren. Ze is wees, dus. En ze mist de verhalen over wie haar ouders geweest zijn. Een goede film, naar het schijnt. Dat weet ik van filmjournalist Lieven Trio. Een zeer goede morgen.
2: Dag Sophie, goedemorgen.
0: Jij hebt Carla Simón geïnterviewd in Cannes voor de morgen een tijdje geleden. Ik vat het verhaal van de film nogal zeer kort samen. Hè. Er valt wel wat meer over te zeggen. Wat is die reis die Marina onderneemt?
2: Je hebt het zeer mooi samengevat al hoor, maar misschien in iets groter detail. Het is inderdaad een jonge vrouw van 18 die haar vleugels uitslaat. Ze begint aan haar volwassen leven. Ze woont in Catalonië, maar ze trekt naar Galicië, naar de stad Vigo. Omdat ze eigenlijk een beurs aanvragen voor de universiteit. Ze wil naar de filmschool. Daar merk je meteen al misschien de link met de regisseur zelf natuurlijk. Het is een beetje een alter ego. En om die beurs te krijgen voor de filmschool heeft ze een document nodig waarin eigenlijk staat wie haar ouders zijn en meer bepaald wie haar vader is. En dat is in haar geval niet zo evident, want haar vader is dus gestorven toen zij nog een klein kindje was. En ze is opgegroeid bij haar oom en tante in Catalonië. Dus ze gaat nu op zoek naar dat document dat bewijst dat haar vader is. Maar natuurlijk is dat ook een soort ontdekkingstocht van haar roots, van haar familie. Ze gaat haar familieleden ontmoeten die ze nog nooit eerder heeft ontmoet, verhalen horen die ze nog nooit heeft gehoord, want ze weet eigenlijk bitter weinig over haar ouders. Daar wordt in alle talen een beetje over gezwegen. En dat heeft natuurlijk ermee te maken dat er een groot stigma rust op hoe die ouders gestorven zijn. Zij waren heroïneverslaafd en ze zijn gestorven aan AIDS. Mm-hmm. Dus ja, dat is niet zo'n prettig onderwerp en zij is daar op alle manieren van afgeschermd geweest en ze wil daar nu dus meer over weten.
0: Ja, en het bijzondere is dat het leven van de regisseur daarin gereflecteerd wordt. Hoe concreet is dat?
2: Best wel concreet, denk ik. Het komt ook qua timing wel ongeveer overeen. Carla Simón, de regisseuse, die is geboren in 1986, als ik me niet vergis. Ze is 39 jaar. En de film speelt zich af ergens begin jaren 2000. Dus dat komt ook ongeveer overeen met die leeftijd dan, 18, waarin ze op zoek gaat naar de roots. Dat levensverhaal is ook quasi identiek. Carla Simón is haar ouders ook kwijtgespeeld op jonge leeftijd. Hetzelfde verhaal, drugs, AIDS, opgegroeid bij een onkel en tante op het Catalaanse platteland. Dus het is eigenlijk vrijwel één op één, maar natuurlijk met de nodige poëtische vrijheid ook wel gebracht dan. Hè. Maar het is heel erg in haar eigen leven ingebed.
0: Nou ja, ook dat botsen op de weigering van de ouders, van haar vader om te praten. Ook het dagboekje van de moeder. Is dat ook iets wat ze echt heeft meegemaakt?
2: Dat dagboek dat ze, dus het meisje in de film, heeft inderdaad een dagboek van haar moeder. In het echt was het iets complexer. Het waren allemaal brieven. Dus dat is eigenlijk het enige dat Carla Simón had van haar moeder, een aantal brieven die zij had gestuurd naar haar vrienden. En in die brieven kon ze wel heel veel opmaken uit hun leven van toen, hun levensstijl, dat drugsgebruik ook. Daar werd heel open over geschreven in die brieven. En dat heeft ze dan in de film omgezet in een dagboek. Dat is iets literairder of iets filmischer natuurlijk dan een aantal brieven. Dus dat heeft ze inderdaad gebruikt in die film.
0: Ze gebruikt de cinema
2: en het
0: eigenlijk
2: zwijgen, hè,
0: om dat verhaal van haar ouders te gaan vervolledigen. Om dat plaatje, het gezinsportret, ergens kleur te geven.
2: Een soort meta-verhaal bijna. Dus je ziet een jonge vrouw die op zoek gaat naar antwoorden, naar beelden, naar herinneringen. En tegelijk doet Carla Simón dat, ik vermoed dat ze dat op jongere leeftijd dus ook wel effectief op die manier zal gedaan hebben. Dat heeft ze mij nu niet verteld. Maar dan nu door deze film te maken, doet ze dat eigenlijk nog eens. Hè. Want het is meer dan alleen maar die tocht afbeelden van dat meisje die op zoek gaat. Het is ook, er zit op een bepaald moment een sequentie in die een beetje breekt met de toch wel redelijk naturaliteit. Realistische, bijna documentaire soms, stijl die Carla Simón altijd hanteert. Er zit dus een sequentie in waar dat meisje op een bepaald moment in de buurt is van het appartement waar haar ouders blijkbaar gewoond hebben vroeger. En ze, ik moet het misschien niet helemaal spoilen, maar ze ontmoet daar eigenlijk op een droomachtige manier haar eigen ouders op jonge leeftijd. Dus eigenlijk op een manier dat ze er bijna vrienden mee zou kunnen worden. En dat is voor haar, voor het personage, maar ook voor de regisseuse natuurlijk heel Weldadig, want ze creëert eigenlijk een beelden die ze nooit heeft gehad. Zij vraagt zich natuurlijk af, wie waren mijn ouders, hoe zijn die geweest als jonge mensen, hoe was hun leven? En nu kan Carla Simon als regisseuse die beelden zelf creëren. Dus ze zei het ook zo tegen mij, ik heb eigenlijk de herinneringen gecreëerd die ik nooit heb gehad. En dat vind ik wel prachtig, dat cinema dat kan doen.
0: Ja. In een ander interview zei ze daarover ooit het volgende.
3: And I go to the conclusion that actually I have cinema to kind of create these memories that I don't have. So it was kind of liberating, this feeling, no? So it's like, okay, maybe I'm lacking these memories, but then I can just invent them. And at the end, what we all need is a story to kind of tell our lives and where we come from, no? It's all about that.
0: Ja, dat is wat we nodig hebben, zegt ze. Een verhaal om ons leven te vertellen. En als de herinneringen ontbreken, dan kunnen we ze verzinnen. Dat is inderdaad wat ze ook tegen jou vertelde. Het is haar derde film, Romeria. Dat sluit een trilogie af. Die andere films vertellen die ook over haar leven.
2: Zeker de eerste op een heel directe manier. Je zou kunnen zeggen dat haar eerste, Summer 1993, en deze, Romeria, dat een soort boeksteunen zijn van haar jeugd of zo, waarin ze in die eerste film vertelt ze dus het moment waarop ze naar haar oom en tante in Catalonië werd gestuurd. Dus op het moment dat ze van haar ouders eigenlijk werd weggehaald. En dan zonder antwoorden eigenlijk een nieuw leven moest beginnen. Ze wist ook niet goed wat er aan de hand was. En ze moest dan op een nieuwe plek een nieuw leven uitbouwen, nieuwe emotionele banden smeden enzovoort. Dus daar gaat die eerste film over. Daarna heeft ze Alcaraz gemaakt in 2022. Ook een prachtige film die trouwens de Gouden Beer heeft gewonnen op het Filmfestival van Berlijn. Want Carla Simon is een van de meest voorname regisseurs toch wel op dit moment van Spanje. Alcaraz was wat meer, stond ietsje verder van haar eigen leven, maar beeldde toch ook wel dat boerderijleven waarin zij dan bij haar oom en tante is opgegroeid. Dat beeldde die film af. En dan nu Romeria is inderdaad het andere uiteinde van die jeugd. Het moment waarop ze van jonge, van meisje naar volwassen vrouw eigenlijk overgaat. En dan dus de ontbrekende delen van die jeugd gaat invullen.
0: Oké, best om ze allemaal in volgorde te bekijken, om eerst die andere twee te zien?
2: Kan zeker geen kwaad, maar ik ga je zeker niet tegenhouden om eerst gewoon Romeria te gaan zien in de cinema, nu het nog kan. En dan daarna misschien verder te gaan spitten naar die andere films. Als je ze gewoon maar ziet, dat zou ik vooral aanraden.
0: Ja, je gaf het al aan, die regisseur Carla Simon. Zij is wel wat een fenomeen in de cinema van vandaag. Mm-hmm.
2: Ja, het is de meeste mensen, als je zegt Spaanse cinema, dan denk je direct aan Pedro Almodóvar. Terecht ook, geweldige regisseur. Maar er is nog zoveel meer te ontdekken en Carla Simon is daar toch wel een prachtig voorbeeld van. Spaanse cinema in het algemeen trouwens doet het de laatste jaren wel heel goed. Maar Carla Simon is voor mij toch wel een van de meest getalenteerde en meest bijzondere regisseurs. Zeker door die heel persoonlijke link met haar eigen leven. Je voelt dat films uit het hart zijn, die daarboven worden verteld met een heel grote gevoeligheid en echt een gevoel voor poëzie, voor beeldende poëzie. Die vrouw die zou ik toch maar in het oog houden.
0: Ja, blij dat we haar dankzij jou en dankzij Romeria nu in de krant leren kennen. We gaan het vandaag hebben over hoe het moet zijn om wees te zijn, om je gezin op een bepaald moment onthoofd te zien. Deze film, Carla Simon, wat leert ze, of wat heeft ze jou daarover geleerd?
2: Over die film?
0: Over het wees zijn. Wat heeft de film je over het wees zijn geleerd?
2: Ja. Ik denk vooral dat je nood hebt aan antwoorden en dat er eigenlijk vooral informatie moet zijn, dat er vrijheid om te spreken moet zijn. Want dat is in haar specifieke situatie natuurlijk, heb je dat stigma van AIDS en van heroïnegebruik. En dat is denk ik wat zij ook toont met deze film. Laten we praten over die dingen. Laten we geen taboes hebben, want dat is het gezondst voor iedereen. En zeker als je vragen hebt over je eigen afkomst.
0: Mm-hmm. We weten wat te gaan zien in de bioscoop. Absoluut. Romeria van Carla Simon. Heel erg bedankt voor je tijd en je inzichten en verhalen. Lieve trio.
2: Heel graag gedaan. Radio 1.

0: Tof van Commerce en hun versie van Linda. Die heet Linda Toch. Over weeskinderen wil ik het hebben vandaag. Hoe het is om op te groeien zonder ouders. Wat mis je als je geen dak op je huis hebt? Als je graag reageert, dat kan, dat mag via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: Acteur Ludo Hoogmartens verloor zijn beide ouders toen hij 14 jaar oud was. Je kent Ludo misschien nog als inspecteur Rob de Maagd in Aspen of als de blote bosmens in Kulderzipke. Hij speelt al decennia in theater en voor televisie en voor film. En hij werd op zijn 14, zoals hij het zelf zegt, vol bloed wees in ene slag. Vandaag is Ludo 62 en heeft hij een zoon en pluskinderen. Hoe heeft dat plotse verlies van zijn ouders zijn leven beïnvloed? Anke van Meer zocht hem op.
2: Het was 13 mei, exact één week na mijn verjaardag, mijn 14e verjaardag. Ik was voor de eerste keer tot 11:30 op stap mogen gaan voor mijn ouders. En het is zaterdag, mooi weer. En ons vader ging iets, samen met ons mama gingen die in Genk in de stad iets kopen voor moederdag. Het was moederdag, die zondag. Ik kwam thuis en ze stonden op het punt om te vertrekken. En ze vroegen of ik wou meegaan. Normaal zou ik dat altijd doen, maar ik had afgesproken met een vriend om te gaan tennissen. En ik ben niet meegegaan. En ze zijn vertrokken thuis. En ik denk, anderhalf uur later kreeg ik telefoon van de beste vrienden van onze papa. En die vroeg van, zeg, ik heb gehoord dat papa en mama een accident hebben gehad. Ik zei, daar weet ik niks van. Dus zeg, die zijn er anderhalf uur geleden vertrokken. Die gingen nog langs onze broer om de trouwfoto's op te halen. Die was een maand daarvoor getrouwd. Dan is het, ik had dat gehoord van die en van die. Ik zei, nou ja, maar dan zal het niet zo zijn. En ik ga terug aan tafel zitten. Ik had een spiegel eigenlijk gebakken voor mezelf. Dat herinner ik me nog. En ik zit aan tafel en ik begin te eten. En op dat moment komt mijn oudste broer binnen. En ik zie aan hem dat er iets scheelt en ik zeg tegen hem, ik heb net telefoon gehad van Pierre en die vroeg of mama en papa een accident hebben gehad, weet jij er iets van? En in zijn nee zag ik dat er iets niet klopte en hij ging terug weg, want we waren met de drie jongste kinderen thuis, we waren met zeven kinderen thuis. En ik ben op één na jongste en mijn jongste zus was thuis en mijn andere zus was thuis. En hij gaat naar buiten en op dat moment komt mijn andere broer thuis en ik zie ze aan de auto praten. En hij komt binnen en hij zegt van, ga even zitten, ik moet iets vertellen, er is iets gebeurd. Mama en papa hebben inderdaad een accident gehad en papa is dood. Maar mama die gaat er zeker doorkomen. Hij zegt van, what the fuck gewoon. Wat dit heel raar is, maar ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren, is dat ik niet besefte wat dat er eigenlijk gebeurde. Want dat bijna een abstractie gewoon. Want hij vertelt dat, papa is dood, mama die blijft zeker leven. En die ging terug weg. En mijn andere broer die begon heel de familie te bellen. En iedere keer hoorde je hetzelfde. Mama, papa hebben een accident gehad. Papa is dood, mijn mama komt er zeker door. Kunnen jullie naar hier komen? Papa is dood, mijn mama die gaat er zeker door. Papa is dood, papa is dood. Papa is dood. Mama, papa hebben een accident gehad. Papa is dood, mama. Papa is dood, mama die gaat er zeker door. Papa is dood, mijn mama die gaat er zeker door. En no time stond heel de familie daar. En ik herinner me dat ik aan het raam stond. En dat mijn broer terug thuis kwam. Ik denk dat we dan een uurtje of twee later waren. En die komt binnen. En iedereen kijkt naar hem en die knikt gewoon van nee. En toen wisten we dat zij ook dood was. Dragen is dat, terwijl ik het nu vertel, dat weer zoiets heeft. Dat het bijna niet realistisch is. Zo, dat je denkt van. En op dat moment worden geleefd eigenlijk. Dat herinner ik me wel. Van, ik ging mee met mijn meter om daar dan tot aan de begrafenis te blijven. Omdat er zoveel moest geregeld worden. Die eerste week eigenlijk, dat is een soort van blur in mijn hoofd. Dat je niet goed beseft. We zijn wel nog naar het ziekenhuis gegaan. Diezelfde dag dat ze verongelukt zijn om zo'n laatste groet te brengen. En ik weet dat ik vlak voordat we naar de kelder gingen, dat ik gecrashed ben. Dus ik heb ze ook nooit meer gezien. Waar ik achteraf gezien heel blij voor ben. Want ik weet, mijn jongste zus die heeft het wel gedaan en heeft daar behoorlijk veel last van gehad ook. Dus ik heb ze thuis zien vertrekken. En die hadden geen ruzie. Die gingen iets kopen voor moederdag. Dus dat was oké zo tussen die twee. Zo. Dus dat is het laatste beeld wat ik van hun gezien heb. Zo. En natuurlijk zit er wel vanaf het begin dat je denkt van... Oh fuck, wat als ik was meegegaan? Had ik ze kunnen redden? Had ik misschien die bus die voor hun is gereden... op tijd kunnen zien en kunnen verwittigen? Ik heb daar jaren lang het schuldgevoel over gehad. Je komt in een heel rare... Ja, ik omschrijf dat soms als een soort van parallel universum waar dat je in terechtkomt. Omdat alles wat was, is er niet meer. En je komt ineens krijg je een nieuwe werkelijkheid. En die werkelijkheid is dat je oudste broer, die dan een maand of anderhalve maand daarvoor getrouwd is, dan beslist om zijn appartement dat hij huurt met zijn vrouwtje op te geven en om bij ons te komen wonen, om voor ons te zorgen. En je voelt dan dat iemand een taak op zich neemt die hij niet op zich kan nemen. Dat is ook een belasting die je eigenlijk in hindsight, met terugwerkende kracht, eigenlijk ook zegt. Dat mocht je eigenlijk bijna iemand niet aan doen gewoon.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

vervolgens, dat duurt, dat, ik denk na anderhalf jaar tijd, dat uw broer ook met ruzie vertrekt gewoon. En dat dan uw zus die ondertussen getrouwd is overneemt. En dat die na 2 jaar ook tot de concentratie komt. Ja, nee. Omdat uw broer-zusrelatie valt weg. En dan zit je nog met 5 kinderen en dan moet er beslist worden wat gaat er gebeuren. En dan was mijn andere broer, die zei, ja, maar wat als we het onder ons doen gewoon? En dan komt er een familieraad bij elkaar. Want zoals dat vroeger, ik weet niet of dat nu nog altijd is. Je hebt dan een voogd en een oppervoogd. En ik herinner me dat mijn Peter, die was hoofdvoogd. En ja, ik zal nooit vergeten dat hij zich richtte tot de 3 kleinste kinderen, want die waren minderjarig. En dat hij gewoon vlak af zei, dit is jullie laatste kans. Als dit niet lukt, gaan jullie naar een weeshuis. En we hadden beelden van bij ons in het dorp, in As, was een groot weeshuis. Dus als wij daar voorbij kwamen, we vonden dat als kind ook al zo, oh, dit is eng, dit is eng. Dus dat was een soort van gigantisch beeld wat binnenkwam. En ik weet nog dat ik daar aan tafel zat en dacht... En mijn Peter, wat had hij eigenlijk had heel graag? Dat was echt zo'n self-made man. En dat ik daar en dan besliste, ik denk dat ik toen 16 was... Zeg, op het moment dat ik volwassen ben, spreek ik nooit meer met u. Ik heb dat ook niet meer gedaan. Ook belachelijk van mezelf ook, hè. Maar het is gezet een gemankeerd kind gewoon. En als iemand zoiets tegen u zegt... dan zegt hij van, oké, jij snapt mij niet. Dus wil ik met u niks meer te maken hebben. En vanaf de dag van mijn 18e verjaardag... heb ik met die man nooit meer gesproken. En ik heb die verdriet aangedaan daardoor. Dus als iemand zoiets tegen u zegt... dan komt het binnen. Als andere kinderen dat tegen u zeggen of zo, bedoel... dat maakt dan veel minder uit. Maar als iemand dat dan zegt zo, dan gaat er naar een weeshuis. Dat betekent gewoon dat je uit je thuis weggehaald wordt. En naar een plek gaat waar alleen maar kinderen zijn gelijk als jij. En dat is heftig. Dat is heftig om te horen. Want voor de rest, ja, ik ben het daarna ook als een geuzennaam gaan gebruiken. Hè. Dan ga ik altijd zeggen tegen die zijn, ik ben een volbloedwezen, in één slag. Een slechte humor, hè? Ik ben vooral heel zwaar met mijn kont tegen de krib gegaan. Mijn middelbare school was echt de hel gewoon. Ik heb een paar mensen zelfs gevraagd aan mijn broer... van ik wil op het internaat gaan. Ik wou thuis weg zijn, ik ben op het internaat gegaan. Maar daar heb ik het zo uitgehangen en ik deed niks in. Ik merk heel erg dat toen ik jong was... dat iedere keer als ik mezelf weer in de penarie en in de miserie had geholpen... dat ik mijn ouders als excuus gebruikte. En dat werkt dan ook altijd. Want natuurlijk, daar kan niemand tegenop, hè. Daar kan niemand tegenop. En dat zat toen toch al iets van de speler in mij... dat ik ook zo kon huilen. Mijn ouders... En dat werkte. Schaamteloos misbruik daarvan maken... Waarvan je nu denkt, maar Lu, waarom? Ja, omdat het kon. En omdat ik niet wist hoe ik het anders moest doen. Omdat er niemand was die... Ja, there was no guidance. Gewoon. Ik had niemand die mij een richting aanwees. Ik liep verloren. En ik merk dat ik heel onzeker was. Ik zie mijn kind doodgraag. Als een werkelijk, ik zou mijn leven ervoor geven. Maar door wat er met mij gebeurd is... heb ik hem ook tekort gedaan vaak, denk ik. Ik heb geen rolmodellen gehad. Ik heb nooit vadermoord kunnen plegen. En als mijn zoon vadermoord aan plegen was... manneke, dat klist hier langs alle kanten gewoon. En ik heb die echt tekort gedaan wat dat betreft. En ik weet toen hij geboren werd... Ja, dan moet je daar aan denken natuurlijk. Hè. Bedoel, dat is... Omdat je bent een kind op de wereld waarvan je weet... hij gaat zijn opa en zijn oma nooit kennen. Nooit. Ik kom nooit aan het graf bij mijn ouders. Omdat ik heb daar niet zo heel veel mee. Toen ben ik wel een geboortekaartje op het graf gaan leggen. Maar dat is heftig. Omdat gaandeweg je traject als vader... merkte gewoon van... dat je heel dikwijls denkt van, ja, maar hoe zou hij dat gedaan hebben? En dat weet je niet. Ben ik een gemankeerd kind?

0: zelfs op mijn 62, merk ik gewoon dat ik mis tools. En ik hoop in die zin dat als de dag van vandaag, want dat gebeurt nog elke dag, hè, dat kinderen hun ouders verliezen op zo'n manier, dat die begeleiding beter is. En dat dat niet iets is van de eerste 2 weken, maar dat moet echt een traject van jaren zijn, dat op regelmatige basis dat er gesprekken zijn met zo'n kinderen. Ik ben jarenlang in therapie geweest, omdat ik tegen zoveel dingen opliep gewoon. Ik heb nooit afscheid kunnen nemen. Ik ben jaloers op mensen. En ik begrijp hun verdriet als hun ouders sterven. Maar als die 80, 85 zijn. En natuurlijk hebben die verdriet. En tegelijkertijd benijd ik hun bijna. Dan denk ik van, je hebt ze 1 zo lang mogen hebben. En 2, je hebt afscheid kunnen nemen. Bij mij zijn die vertrokken. En ik heb die nooit meer teruggezien. Ja, dat is moeilijk. Elke dag voelde dat. Ouders houden een familie vaak bij elkaar. Ouders zijn de reden waarom mensen bij elkaar komen. Papa's jarig, mama's jarig, kerst, oudjaar. Dan gaan als kinderen gaan naar de ouders. Dat valt weg. Dat is er niet meer. En je kunt wel met de familie onder elkaar afspreken, maar dat is anders. Dat is een soort van verbindende factor. Dat is een soort van lijm wat wegvalt. Dat zijn de voegen die uitgehold geraken. En waardoor dat allemaal ook veel meer gaat schuren. En je hebt het een of het ander. Of een familie gaat enorm aan elkaar hangen. Of ze valt wat uit elkaar. En bij ons valt ze wat uit elkaar. We hebben geen ruzie met elkaar of zo. Bedoel, maar je voelt dat... Wij zijn ook geen mensen die elkaar heel veel opzoeken. En dan merk je dat is ook voor een deel omdat die ouders dat niet meer zijn. Ik ben nu al meer dan 10 jaar ouder dan dat zij ooit geweest zijn. En het rare is, hè, dat blijven oude mensen voor mij. Want ik kan er alleen maar naar kijken met de ogen van een jongetje van 14. Ik kan er niet naar kijken met de ogen van een 62-jarige. Dat gaat niet. Dus dat blijven oude mensen voor mij. En ik ben 10 jaar ouder dan dat zij ooit geweest zijn. En dat is heel raar. Ik ben 62 en ik ben een gemankeerd kind. Maar het is oké. Ik heb afscheid genomen van mijn ouders. Dus ik koester ze nu.
1: Acteur Ludo Hoogmartens over het verlies van zijn beide ouders toen hij 14 was. Over wees zijn. Als je zelf zou willen reageren, kan en mag altijd via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.

0: Sunken Waltz van Calexico hoorde je.
1: De wereld van Sophie.
0: Over weeskinderen hebben we het vandaag. Naar aanleiding van die nieuwe film Romeria van de Spaanse cinemasensatie Carla Simón. Die zelf wees zijnde een verhaal heeft gemaakt over een weeskindje dat... Maar nee, niet weeskindje, het is een 18-jarige vrouw, weeskind. Dat probeert het verhaal van haar familie te vervolledigen. We hoorden net ook het verhaal van acteur Ludo Hoogmartens, die ook in één slag beide ouders verloor en in één slag in een soort parallel leven terechtkwam, zoals hij het zelf omschrijft. Een van zoeken naar een nieuwe rust, maar dat niet meteen vinden. Ik praat graag over de impact van dat soort gebeurtenissen met Doris Doogen. Een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Oprichter van het Traumacentrum België, psychotraumatoloog, integratief kindertherapeut met een specialisatie in vroege kindertrauma's in een hechtingsrelatie en het fenomeen van onzichtbaar hechtingstrauma. Dat is een mondvol.
2: Ja.
0: wat is de te verwachten impact op een kind wanneer het plots beide ouders verliest?
2: Ik moet beginnen met het verhaal dat sowieso al de grootste angst bij kinderen verlies van ouders is. Dat is zelfs een equivalent van doodsangst. En als we dan op gelijk welke leeftijd denken dat dat niet zoveel uitmaakt, een plots verlies hebben, omdat ik daar de nadruk leg op plots, wat eigenlijk ja, nog een beetje de situatie verergert, omdat we daar een trauma kenmerk krijgen, dat zij plots die ouders verliezen, heeft dat zeer zware gevolgen eigenlijk op hun ontwikkeling en op verschillende levels van die ontwikkeling. Mm-hmm. Ik zeg, want het is eigenlijk wat het verhaal van Ludo dan betreft, zien we dat dat eigenlijk ook een traumatisch verlies is. En wat nog een verschil maakt, een traumatisch verlies is wanneer dat we, zoals in inderdaad een plots weggerukt worden door een auto-ongeval of door zelfmoord, wat wij dan eigenlijk die traumatische verliezen noemen, wat moeilijker is om naar een verwerking te gaan, ook omdat je twee sporen hebt. Je hebt de traumatische, die moet behandeld worden en verwerkt worden, en je hebt dan eigenlijk ook de rouw, het rouwproces die eigenlijk op gang zou moeten komen.
0: Mm-hmm. Verschilt de impact afhankelijk van de leeftijd van een kind?
2: Ik denk dat de impact het hangt af van het ontwikkelingsniveau waar het kind is. En het komt sowieso altijd binnen. Het heeft altijd te maken met angst. Angst is altijd een factor die daarbij hoort. Als het bijvoorbeeld een baby is die beide ouders verliest, dan gaat hij zich dat niet herinneren. Maar die angst en die totale ja, een soort gevoel hebben of ervaring hebben van, wij noemen dat aloneness, alleen gelaten worden, dat wordt opgeslagen in totaal andere, dat wordt dan eigenlijk niet op de hippocampus opgeslagen, maar eigenlijk in je gevoelservaring, in je lichaamservaring, in je sensaties. Dus dat heeft dan eigenlijk andere, ja, dat geeft andere symptomen dan wanneer je dan 6 jaar bent en eigenlijk over de situatie al kunt nadenken, dat hij misschien beter kan plaatsen, of dat je 18 jaar bent. Dus het hangt eigenlijk wel af wat dan de gevolgen zijn, hangt eigenlijk af van het ontwikkelingsniveau waar het kind is, wanneer het eigenlijk gebeurt.
0: Ja. Wat is er belangrijk voor zo'n kinderen om zo'n verlies op te vangen? Wat kan de omgeving voor hen betekenen?
2: Ik denk in de eerste plaats in contact blijven met het kind. Dat is ook zo schrijnend aan het verhaal van Ludo. Het is een soort totale alleen gelaten worden in wat er eigenlijk gebeurt, waardoor dat je in die parallele wereld terechtkomt. Omdat je, ja, je moet proberen om te gaan met dat plotse en dan nog een keer verlies een van ouders, maar al een van de grootste traumatische angsten en ervaringen zijn. Zeker bij het kind blijven, contact maken, openheid maken voor het verhaal, voor wat er gebeurd is, ruimte creëren voor die emoties, voor wat daar allemaal eigenlijk is. Want bijvoorbeeld bij Ludo horen we daar ook die survival guilt, wat hij zegt van ik voelde mij schuldig, wat ik dan mee geweest, wat eigenlijk zo splinter is van een traumatische ervaring. Had ik iets kunnen doen? Zij zijn gestorven, ik ben dood. Dat zijn zo al die dingen, ja, die zouden moeten herkend kunnen worden. En waar eigenlijk al bijna onmiddellijk eigenlijk hulp voor moet geboden worden. Mm.
0: Een nieuwe stabiele omgeving, snel bieden, zal dan belangrijk zijn.
2: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Een stabiele omgeving waar er ruimte en openheid is nog een keer om eigenlijk al die processen die daar zijn, om die ja, te begeleiden, te ondersteunen, ja, verklaringen te helpen geven. En zeker en vast dat rouwproces zeker op gang te helpen zetten. Dat we dan, want vaak is het ook dat dat rouwproces niet op gang komt, zodat we dan eigenlijk met uitgestelde rouw zitten.
0: Ah, ja.
2: Maar ja, nou, soms dan kan dat dan na 40 jaar door andere verlieservaringen dan eigenlijk, ja, Hans, die impact van 40 jaar geleden of 30 jaar geleden helemaal eigenlijk in een zeer overspoelende vorm eigenlijk bij die persoonlijkheid dan binnenkomt.
0: Ja, hoe kan je een kind begeleiden in het rouwproces of helpen dat dat goed verloopt, tussen aanhalingstekens goed?
2: Ik denk eerst en vooral, ben geen rouwspecialist, dat wil ik er wel bij zeggen, maar ik denk eerst en vooral echt in het contact blijven gaan met het kind. Dus echt dat contact is een belangrijke relatie. Aangaan met het kind. Oog hebben en herkennen wat de symptomen zijn van dat trauma al ook, door dat verlies. En daar eigenlijk op anticiperen. Natuurlijk, in traumatologie anticiperen wij op die gevolgen die daar eigenlijk zijn. Want traumaverwerking is niet per se, of verliesverwerking voortdurend over het verhaal vertellen. Maar voornamelijk kijken, dat is zeer individueel, zeer ja, voor elk kind en voor elke volwassene wat de impact is, maar op de verschillende ontwikkelingsniveaus gaan kijken, wat is die impact daar eigenlijk van, en dan na verhand daarop anticiperen en daarin hulp bieden, zodat die gevolgen eigenlijk kunnen weggewerkt worden. Het gegeven natuurlijk, het trauma, het verlies, dat, ja, dat is daar, dat kan je niet wegwerken, maar wel zeker de gevolgen. Mm-hmm. Maar zoals ik zei, zeer specifiek, individueel, uniek voor elke mens.
0: Ja, ik zou in zo'n situatie denk ik onmiddellijk denken, kom, 400 therapeuten, psychologen, dit is zo ingrijpend. Mm-hmm. Hier heb je professionele hulp voor nodig.
2: Ik kan dat wel ondersteunen, omdat ik meestal ook de ervaring heb dat al de mensen er rond zijn eigenlijk ook van slag. En we zitten ook met hun traumatische ervaring, met hun gevolgen, met hun eigen verdriet, waardoor dat eigenlijk vaker moeilijk is om dan zeer, allez, ook voor het kind daar te kunnen zijn en dat kind te kunnen ondersteunen in zijn processen. Mm-hmm. En dan moeten we ook kijken natuurlijk, omdat we, ja, meestal, bij weeskinderen gaat het altijd over dood. Dat is toch, ja, dat is anders dan bij adoptiekinderen, waar het dan meestal niet over dood gaat. Het verlies ligt anders, maar niet in de dood. Dat je dan toch die gespecialiseerde hulp toch best wel inroept om, ja, naar die begeleiding leiding te gaan.
0: Mm-hmm. Wat zijn alarmsignalen dat een kind dit soort gebeurtenissen problematisch lijkt te verwerken?
2: Je hebt allerhande signalen die je kan herkennen. Zoals ik daar straks al heb gezegd, je kan impact hebben op verschillende ontwikkelingsniveaus. Relationeel, dat kan zijn dat bijvoorbeeld het kind zich niet meer gaat hechten aan bepaalde mensen, dat het kind zich gaat terugtrekken. We zien voornamelijk, omdat het ook over angst gaat, dat is zeer trauma gerelateerd, altijd die angstreacties. Er wordt chronische angst, is eigenlijk die geïnstalleerd wordt in dat brein, met eigenlijk zeer veel uitingsvormen die heel vaak misbegrepen worden, zoals bijvoorbeeld slaapproblemen die er zijn, eetproblemen die kunnen ontstaan, een kind die zogezegd hyperactief is, of juist heel, heel erg in een shutdown, in een teruggetrokken toestand is. Zo, dat zijn toch allemaal, ja, een soort alarmsignaal of symptomen die je, ja, die je dient te herkennen. En of een kind die bijvoorbeeld zegt, dat is dan cognitief, het is mijn schuld, ik had er moeten bij zijn. Dus ja, wat je kan zien, ja, dat is eigenlijk niet verwerkt. Daar ligt daar eigenlijk van alles en nog wat de aandacht toch verdient. Mm-hmm. En moet geholpen worden. Wil je eigenlijk in het leven kunnen doorgaan, dat eigenlijk een plek heeft gekregen.
0: Ja, hoe kan zoiets zich nog tonen in een later leven?
2: Ja, we zien heel vaak, zoals ik zeg, uitgestelde rouw. We zien ook heel vaak bij trauma, het is ook trauma natuurlijk, traumatisch verlies, is dat we ook vaker niks zien in het begin. Maar dat wil eigenlijk niks zeggen dat trauma er niet zou zijn, of dat ze dat eigenlijk goed gedaan hebben, maar alleen maar dat daar eigenlijk een beetje opgesloten ligt, bij wijze van spreken, heel lang. We hebben bijvoorbeeld ook PTSS die een gevolg kan zijn, maar dat kan
3: dus
2: je ook
3: post-traumatisch stresssyndroom.
2: Ja. Maar we zien dat ook met late onset, wat we soms zien, dat later, soms als je 70 bent, of soms 80, ik werk ook met hoogbejaarde mensen, je dan pas eigenlijk al deze gevolgen van situaties en verliessituaties zit van 50, 60 jaar geleden. Waar je het kan herkennen, is ook wat ik zeg, bijvoorbeeld welke relaties kunnen aangegaan worden, of bijvoorbeeld ook wat hij zegt in de ding, je relatie tot je kind, wat je daar voelt, hoe je tools mist, hoe je misschien naar een overbescherming gaat, of juist een onthechting gaat van het kind. Ik ga mij niet binden aan dat kind. Van ik wil niet opnieuw verlies voelen. Ik wil niet opnieuw daardoor heen gaan. Bijvoorbeeld, je ziet dat mensen behoorlijk gepreoccupeerd kunnen zijn met dood. En dat zich dat ook kan uiten in destructief gedrag. We horen ook een beetje in het verhaal zo rond de puberteit, dat we zien dat die ook wat kantelt. En ja, wat... Ja, ik weet niet, soort gedrag die niet zo passend was. Wat eigenlijk allemaal gevolgen zijn van het feit dat dat gebeurd is en dat daar niet de juiste opvang en begeleiding is geweest om dat de plek te kunnen geven en dat te verwerken.
3: In het verhaal van de regisseur Carla Simon is het reconstrueren van de geschiedenis van haar familie zeer belangrijk. Desnoods zal ze een verhaal verbeelden, bijeen verzinnen. Maar ze heeft nood aan dat verhaal, aan het in leven houden van de herinnering. Blijkt dat voor wel meer kinderen belangrijk te weten wie die ouders dan wel geweest waren?
2: Ja, omdat je zit eigenlijk met die missing pieces. En dat is ook wat ik in het verhaal van Ludo hoor. Van hij noemt dat een gemankeerd kind. Wat ik niet goed weet hoe dat moet interpreteren. Is het, heb je zelf een mankement doordat zij weggevallen zijn? Of heb je juist zoveel gemist omdat je ouders nodig hebt eigenlijk om te ontwikkelen tot wie dat je bent? En ik denk dan op zoek gaan naar de missing pieces. Dat eigenlijk wel voor die persoon belangrijk is. Omdat het zo moeilijk is om met dat soort leegte, dat soort gat te leven. Ja, en dat ze dat gaan opvullen. Dus noods, spijtig genoeg heb ik de film nog niet gezien. Dus noods met een fantasieverhaal. Ja, en dat is wat je echt veel vaker bij kinderen ziet. En het geeft ook een grip. Het geeft een gevoel van controle als je zoiets hebt van, ik heb het nu allemaal, ik heb alle missing pieces in elkaar, de puzzel is nu weer helemaal gemaakt, heeft het eigenlijk een gevoel van, ik heb het onder controle, het zal mij eigenlijk niet meer overkomen. Dat is natuurlijk in de realiteit niet waar, maar dat is toch wel iets wat we zien, omdat we spreken van trauma, verlieservaringen bij weeskinderen, dat zij proberen de controle te hervinden. En dat is een van de dingen die zij dan doen. Een verhaal eraan opzetten of zoeken. Als we dat hadden gedaan, dat was dan niet gebeurd. Dat is zeer, zeer typisch om dat gevoel van die... Want ik vind dat trauma is altijd onverwacht. Je weet niet wat gebeurt, je weet de gevolgen niet. Dus om daar met die angst te kunnen omgaan.
3: Ja, het zal onvermijdelijk je leven een andere, totaal onverwachte wending geven. Kan het ook zijn dat je dat goed doorloopt, dat de gevolgen beperkt blijven, dat het niet noodzakelijk negatief je leven beïnvloedt?
2: Ik zeg nou, het is zeer, zeer individueel. Het hangt er ook van af welke relatie deze kinderen hebben gehad met deze ouders. Als ze een veilige relatie hebben gehad, hebben ze zeer veel tools geleerd. Waardoor dat er ook heel veel, laten we zeggen, met de ouderwets woord, veel veerkracht en tools zijn om naar verwerking te kunnen gaan. Dus dat is zeker al één aspect. Maar ik denk ook, het is zeer individueel welke gevolgen dan er zijn. Maar zeker met de nodige juiste ondersteuning die ook het oog geeft voor het traumatische aspect, kan dat wel een plek krijgen, zodanig dat we eigenlijk die gevolgen niet moeten hebben, bijvoorbeeld emotioneel, relationeel, lichamelijk, neurobiologisch, als daar eigenlijk al vanaf het begin bijna onmiddellijk juiste hulp geboden wordt. Dus het mag eigenlijk niet verloren gaan, want soms is er een onmiddellijke blokkade en eigenlijk dissociatie van het gebeuren, waardoor hij zou kunnen denken, oh, maar dat kind heeft daar geen last van. Maar dat is natuurlijk dan een misinterpretatie. Dus ik ben altijd voorstander van eigenlijk bijna onmiddellijk naar de hulp te gaan. Ja.
3: Ja, heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Psychotraumatoloog Doris de Hoge.
2: Heel graag gedaan. Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zake dinsdagavond.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wil kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
1: De discussie over het remgeld is al langer aan de gang. Vorig jaar stelde N-VA-voorzitter Van Peel nog voor om te besparen door het remgeld te verhogen. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid dinsdagavond. Daar zullen de bemanning en passagiers worden onderzocht. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn morgen geëvacueerd worden. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip en de bedoeling is dat ze naar Nederland worden overgevlogen. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van Leandro Trossard kon Saka de enige goal van de wedstrijd scoren in de rebound. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die spelen woensdagavond. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer. Met mogelijk ook veel regen op korte tijd tot 30 liter per vierkante meter. Minima vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan droger en maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Ik zou binnen blijven, dicht bij de radio. Het is hier goed en het is hier droog. Welkom bij Radio 1 en welkom ook in De Wereld van Sophie. Dit is Mercury Rev, Goddess on

0: Mercury Rev en Goddess on a Highway. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: Over weeskinderen hebben we het vandaag. Naar aanleiding van de film Romeria, die nu in de zalen speelt. Een film van de Spaanse regisseur Carla Simón, die op jonge leeftijd haar beide ouders verloor. En in die film probeert ze de herinneringen aan haar ouders letterlijk te verbeelden. Liever een verzonnen verhaal dan geen verhaal. Wat het betekent om wees te zijn en hoezeer dat een impact kan hebben op je leven, daarover hadden we het al in het vorige uur, kan je herbeluisteren op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Maar ik wil ook heel graag eens de geschiedenis induiken. Want zijn we niet allemaal opgegroeid met die verhalen over weeskindjes in gruwelijke weeshuizen? Hoe was het om vroeger op zo'n plek terecht te komen? En wanneer zijn die weeshuizen opgehouden te bestaan? Dat kan ik vragen aan professor emeritus Leen van Mollen. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Professor emeritus sociale geschiedenis, verbonden aan de KU Leuven. Ik heb zo het idee dat er vroeger meer weeskinderen waren dan vandaag. Klopt dat eigenlijk?
2: Dat is helemaal terecht. Vandaag is dat een grote uitzondering. Door een ongeval zoals in de uitzending al is aan bod gekomen. Eventueel door een ziekte zoals in de film aan bod komt. Maar in het verleden was dat zeer frequent. We weten dat wat Vlaanderen betreft, 18e, 19e eeuw, één kind op drie, minstens één ouder, verloor voor de leeftijd van 20 jaar.
0: Amai.
2: Zo niet beide ouders voor 20 jaar. Maar we moeten het ook omdraaien. Heel veel ouders verloren ook één of meer kinderen voor de leeftijd van 20 jaar. Dus de sterfte was in de samenleving alomtegenwoordig. En slachtoffers van die sterfte waren ook kinderen die dus halve of hele wees werden.
0: Mm-hmm. Een stabiel kerngezin zoals we vandaag kennen, dat was toen uitermate zeldzaam.
2: Klopt, wij spreken nu over nieuw samengestelde gezinnen, maar in het verleden, en dan spreek ik over de periode tot en met de late 19e eeuw, vroege 20e eeuw, was een gewoon kerngezin, vader, moeder, kinderen, altijd samen, veel eerder uitzondering. Gezinnen waren harmonica-gezinnen die zich aanpasten aan situaties, door sterfte, door vertrek van mensen, door allerlei omstandigheden. En dus had je naast vader, moeder, kinderen, eventueel kinderen uit een tweede of een derde relatie, maar ook inwonende grootouders of één grootouder, vaak ook inwonende ooms of tantes die niet gehuwd waren en meehielpen in het familiebedrijf. Dergelijke complexe huishoudens, dat was vaak ook geleerd aan landbouw, aan ambachten, aan handel, waar wonen en werken samengingen. En alle handen waren dan ook welkom. Zowel van bejaarde mensen als van halve wezen, eventueel kinderen die opgevangen werden van verwanten en dergelijke. Eventueel ook kostgangers die bij een gezin kwamen inwonen en een kamer huurden en daar ook dus deel uitmaakten van die grote complexe huishoudens.
0: Mm-hmm. Dus kinderen die wees werden, pakweg 200 jaar geleden, die kwamen in het beste geval binnen de familie terecht. Wie waren de kinderen die in de weeshuizen terechtkwamen?
2: Ja, u hebt het zeer juist daar. De meeste kinderen die wees werden, kwamen ergens terecht bij bekenden. In de familie, ooms of tantes, een grootouder, eventueel vrienden, buren, dergelijke meer. En dat was zeker het geval in de gezinnen die meer welstellend waren, in de bovenlagen van de samenleving, de middenmoot van de samenleving. Maar wanneer het om armoede ging, dan was elke mond een mond te veel. Dus nog kinderen van anderen opvangen was dan bijna niet te doen. En dergelijke kinderen moesten dan een plaats vinden ergens. Dat kon zijn in een privaat circuit. Vaak waren het kloosterorden die zorgden voor de opvang van één of een paar kinderen in hun eigen kloosteromgeving. Of in een tehuis dat ze oprichten voor weeskinderen of wezen samen met andere mensen in nood. Je zag niet zelden dat weeskinderen verbleven in een tehuis dat ook voor bejaarden bedoeld was. Voor mensen met een handicap die nergens terecht konden. Dus gemengde situaties, landlopers eventueel, zeer complexe situaties, noodopvang voor kinderen en ook andere mensen.
0: Mm-hmm. Het waren bijna altijd ad hoc oplossingen. Dan, het is niet zo'n soort gestandardiseerd systeem van weeshuizen.
2: Wel, dat groeide wel. En je ziet dat vanaf de middeleeuwen in de steden, wanneer de steden groter werden, zaten daar in die stadskernen mensen van allerlei slag, ook mensen in nood. En dan waren er weldoeners, met of zonder samenwerking met een gemeentebestuur, met een stadsbestuur, die een tehuis oprichten. Men noemde dat vaak godshuizen, private huizen, bij wijze van spreken om de hulp van God te vragen en de zegen van God, omdat je iets deed voor de medemens. Een godshuis waarin mensen in nood werden opgevangen. En dat konden tehuizen zijn die gedurende eeuwen functioneerden, die nog bestonden na de Franse Revolutie en eigenlijk uitgroeiden tot OCMW van vandaag.
0: Ja.
2: Dus je had dat private circuit. Maar dan heb je daarnaast, en ik heb het woord OCMW net laten vallen, de overheden die zich gingen bekommeren om de grote noden. Het is bijvoorbeeld heel opvallend dat in België vanaf het ontstaan van de bevolkingsstatistiek, dat men ook wezen, vondelingen, verlaten kinderen ging tellen, dus de kinderen in nood, waarvoor een oplossing moest gevonden worden. En het is de Franse bezetter die aan het latere België een systeem heeft opgedrongen, opgelegd, namelijk de overheid moet zorgen voor mensen in nood, of het nu langdurig zieken is in armoede, of bejaarden, of wezen en dergelijke meer. De overheid, in casu de steden en de gemeenten, moeten in de opvang voorzien. En dat zijn de antecedenten van onze huidige OCMW's. De godshuizen vervelden tot godshuizen van de overheid. In de 19e eeuw bleef de naam godshuis bestaan. En er was een commissie die daarop moest overwaken. En dat is dan COO geworden, Commissie Openbare Onderstand. En vandaag noemt het OCMW.
0: De verhalen die we over die weeshuizen kennen, die leren ons dat de leefomstandigheden voor die wezen hard waren, vreselijk hard. Was dat ook echt zo?
2: Goh, we moeten daar genuanceerd over oordelen. Dat kon voor een kind een redding zijn. Er zijn kinderen die daar heel graag op terugkijken, op hun goede tijd in een of andere opvanginstelling. Je hebt evengoed de horrorverhalen en alles daartussenin. Dus tussen wit en zwart is heel veel grijs. Een ideale oplossing, ik durf bijna zeggen, zal het zelden geweest zijn. Men moest ook roeien met de riemen die er waren, dus de financiële middelen om zo'n opvang te realiseren waren vaak schaars. Vandaar dat je dus bijna een kazerneachtig, een gevangenisachtig regime kreeg, met heel schaarse voeding, met kille slaapzalen voor tientallen, honderden kinderen tegelijkertijd, met een draconisch discipline-regime voor die kinderen, van opstaan, wassen, een beetje school, als het al zo was. Als ze groter waren, moesten ze wat werken, moesten ze geld opbrengen. Dat dan ten bate kwam van de instelling en niet van het kind zelf. Tot ze 18 waren, of 16, het hing ervan af, van het regime. En dan werden uitgestuurd zonder veel leren, lezen en schrijven, zonder veel beroepsopleiding in vele gevallen. Dus die kinderen kwamen dan een tweede keer eigenlijk in de miserie terecht.
0: Ja, ja. Soms kwamen die kinderen blijkbaar ook in de landbouw terecht. Werden die eigenlijk verkocht, tussen aanhalingstekens, of niet tussen aanhalingstekens, misschien letterlijk?
2: Verkocht is misschien net een te groot woord, maar wel verpacht, gehuurd. Dat is een systeem dat de overheid toepaste. Dus in de privésfeer kwamen ze in een tehuis terecht. Of via allerlei kanalen, ook privé, bij boeren, bij ambachtslui. Maar de overheid stond voor het gigantische opdracht om duizenden kinderen, bij wijze van spreken, in leven te houden. We weten dat rond, ik citeer een cijfer, rond 1850 er ongeveer 6000 wezen verlaten en vondelingenkinderen waren per jaar in België, die ergens een plaats moesten krijgen. De overheid kon die inbrengen in eigen weeshuizen, onder de voogdij van dus die godshuizen van het huidige OCMW. Maar dat kostte veel geld. En om het goedkoper te maken, en dat was dan wel flink goedkoper, een derde van de prijs, werden kinderen, van als ze wat ouder waren, verhuurd. Zelfs eerder, een vondeling, een kindje, werd ondergebracht bij een voedster in de stad of op het platteland, die dan dat kind zoogde tegen betaling. Dat was een gekende bijverdienste. Er waren dorpen waar heel veel voedsters waren die bijverdiensten hadden. Eens de kinderen wat groter werden, werden ze verhuurd aan boeren, aan ambachtslui, aan commerçanten, die nood hadden aan werkkracht. En die ouders die hen opvingen, pleegouders avant la lettre werden betaald door de gemeentelijke instelling die hen verpachtte. Zelfs na opbod, zouden we nu zeggen, of denken, maar na afbod op een openbare markt.
0: Afbod?
2: Afbod. Dus die jongeren, 10, 12 jaar, 14, 16, jongens dan vooral, werden tentoongesteld. Dan mochten de gegadigden komen kijken of een bepaald kind voor hen nuttig kon zijn. En de laagste bieder, die kreeg het kind. Goedkoopste oplossing voor de gemeentelijke overheid.
0: Ja.
2: Nu, dat klinkt wel gruwelijk. Op hetzelfde moment bestond nog de slavernij in de Verenigde Staten tot 1865. Uh-huh. Dus helemaal uit de tijd was het niet. Maar er was wel een reactie in onze gewesten tegen die praktijk, waarvan we voorbeelden kennen, niet veel, maar toch Roeselaar bijvoorbeeld, Wachtebekel, enkele plaatsen in West-Vlaanderen, maar het moet ook elders bestaan hebben. Er kwam kritiek op. Zeker in de tweede helft van de 19e eeuw, toen mensen toch sociaal gevoeliger werden en de gevolgen zagen van geproletariseerde gezinnen, van mensen die helemaal op de dool waren, landloperskolonies om hen op te vangen en dergelijke, geen fraaie toestanden. Dus dan ging het nieuwe discours pleiten voor weeshuizen, maar dan beter gecontroleerd. Weeshuizen waarin kinderen dan gedisciplineerd zouden worden, gemoraliseerd worden, waar ze leerden tussen de lijntjes te lopen en eventueel elementaire scholing zouden krijgen en eventueel een beroep zouden aangeleerd krijgen.
0: Ja, dan had je wel nog die collectieve opvang. Wanneer is men dat systeem beginnen in vraag stellen? Heeft men gedacht, die weeshuizen, dat is niet wat een kind nodig heeft?
2: Klopt. Ook die weeshuizen, dat was dan toch ook niet alles. Daar kwamen dan inspecties die zagen dat die kinderen toch maar elementair onderhouden werden. Toch ook wel wat gebruikt werden om op te brengen voor de weeshuizen. Kinderen ontwikkelden daar helemaal geen persoonlijkheid, hadden absoluut geen mogelijkheid om zich te hechten aan iemand. Want eerst gingen ze naar het weeshuis voor de zuigelingen en de kleine kinderen, de peutertjes, de kleutertjes, en dan naar een grotere groep en vervolgens nog eens naar een andere afdeling of een ander pand voor de nog ouderen. Dus telkens kwamen die kinderen in een nieuwe context terecht met andere nieuwe kinderen die elkaar niet kenden. Dus dat was absoluut traumatiserend voor heel wat van die jongeren. En intussen zou je kunnen zeggen, werd de samenleving socialer. De pedagogie ging een invloed laten gelden en ging stellen dat een hecht gezin voor de toekomst van een kind cruciaal is. En dus in plaats van die grote weeshuizen waarin tientallen, honderden kinderen samen zaten, ging men voor de Tweede Wereldoorlog al en vooral na de Tweede Wereldoorlog pleiten voor homes. Het woord werd uit het Engelse jargon gehaald. Homes, gezinsvervangende tehuizen in kleine groepen met een min of meer vaste begeleider.
0: Mm-hmm. En zo is men meer, min of meer gaan evolueren richting jeugdzorg, waarin de aandacht voor de noden van het kind centraal staat.
2: Klopt. Ja. Ook omdat de wezen zelf werden zeer schaars. Die tehuizen liepen letterlijk en figuurlijk leeg. Maar er waren andere kinderen met zeer grote noden, kinderen in problematische gezinssituaties, die dan tijdelijk of definitief geplaatst moesten worden in een pleeggezin. Dat verhaal bleef doorgaan, maar dan met controle. Of zo mogelijk in een home met behoorlijke begeleiding, ook psychosociale begeleiding, met psychiatrische begeleiding zo nodig, wat we vandaag kennen. En dat is dus een evolutie die zich afspeelt de laatste halve eeuw, driekwart eeuw.
0: We hebben geluk dat we in deze tijden leven. De weeshuizen van vroeger, daar was je liever niet bij geweest. Heel erg bedankt om dat zo helder voor ons te schetsen, die geschiedenis van de opvang van weeskinderen. Heel erg bedankt, professor emeritus Leen van Molle.
2: Ook dank aan jullie. Dank u.
3: Radio 1.

0: Zwangregie en Papucho.
1: De wereld van Sophie.
0: Wezen en weeskinderen. Dat is twee keer hetzelfde, zeker? Ah ja, nee. Kinderen zijn jonger. Daar hebben we het over vandaag. Leen van Molle schetste net hoe horribel het leven voor wezen vroeger in weeshuizen kon zijn. Je wil daar niet te lang bij stilstaan. Hoe kleine kereltjes en meisjes bijna als een soort slaven naar een of andere boer gezonden werden of één gruwelijke kazernes ondergebracht werden zonder dat iemand nadacht over hun welzijn. Geen wonder dat ze zo'n veel aangegrepen onderwerp in de literatuur zijn geworden. Goedemorgen, Ward Bogaert.
2: Ja, hier ben ik.
0: Hier,
2: hallo,
0: ben
2: micro.
0: Het is bijna niet te tellen, hè, hoeveel personages in de literatuur wees zijn.
2: Ja, ik zou zelfs durven spreken van een genre, een trope, zoals dat dan heet in de literatuurstudie. En ik wil hier nu absoluut niet de indruk wekken dat wij hier Wikipedia-pagina's voorlezen als we een verhaal komen vertellen. Maar er is me toch iets bijzonders opgevallen. Er is namelijk een Engelstalige Wikipedia-pagina, Orphan Characters in Literature, wezen in de literatuur. Het is een beetje raar als je ziet hoe vaak ze voorkomen, die weeskinderen, in de literatuur. Maar die Wikipedia-pagina die bestaat slechts in nog twee andere talen. Heel raar is dat. Niet in het Nederlands bijvoorbeeld. Alleen in het Engels, in het Frans, orphelin dans la littérature, en in het Urdu. Een taal die in Pakistan en India wordt gesproken. Maar goed, dus wezen in de literatuur, en zowel in het Engels als in het Frans, is dat een lijst die veel te lang is om het zomaar aan het toeval toe te schrijven. Hè. Maar valt daar nu een lijn in te trekken, vroeg ik mij af. Dat vind je dan weer niet op Wikipedia natuurlijk. Maar gelukkig is daar Vanessa Joosen om het aan te vragen. Professor jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen. Zij ziet een paar lijnen terugkeren. Deze lijn bijvoorbeeld.
3: Een weeskind roept altijd een mysterie op. Hè? Is het weeskind wel echt een weeskind? Of komen er op een gegeven moment toch nog ouders tevoorschijn?
2: Ja, lezers hebben al graag eens een mysterietje erbij. Hè? Is het kind wel echt een weeskind? Of gaat het hier om een kind dat ooit achtergelaten is door de levende ouders? Of komen er op een bepaald moment, heel belangrijk, nog ouders opduiken later in het verhaal? Ja, dat zorgt voor spanning. Dat is een spannende verhaallijn die alle kanten uit kan, trouwens. Een bekend voorbeeld daarvan is Alleen op de wereld van Hector Malot. Een heel triestige roman die vroeger op veel verplichte leeslijsten op de lagere school stond. De Heilige Haardschool in Isichem, om er maar één te noemen. Over de kleine Rémy die met zijn dieren als straatmuzikant leeft. En aan het einde van dat verhaal blijkt af te stammen van heel rijke ouders en dan met hen verenigd wordt. Vanessa Joosen noemt dat
3: een soort wensvervullende droom.
2: Een soort wensvervullende droom, zowel voor het karakter als voor de lezer, raadmuzikant leeft. En aan het einde van dat verhaal blijkt af te stammen van heel rijke ouders en dan met hen verenigd wordt. Vanessa Joosen noemt dat
3: een soort wensvervullende droom.
2: Een soort wensvervullende droom.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Radio 1, live.
3: Even gebaseerd op een stripverhaal dat Little Orphan Annie heette, over een knoddig meisje met rosse krullen dat opgroeit in een weeshuis en op af en toe redelijk tranentrekkerige wijze op zoek gaat naar haar ouders.
4: I guess they're dead. I guess I've known that deep down for a long time.
5: I'm not giving up. Don't you give up.
4: I didn't want to be just another orphan, Mr. Warbucks. I wanted to believe I was special.
5: You are special. Never stop believing.
3: You are special, never stop believing it. Ook hier heb je trouwens weer dat wensvervullend effect, want ook Annie wordt uiteindelijk opgehaald door een rijke weldoener. Soms duiken er al ouders of surrogaatouders op bij het begin van het verhaal. En gaat het verhaal dan over hoe het kind zijn weg moet vinden in dat nieuwe leven met ouders erbij, met eventueel dus nieuwe, en meestal zijn het totaal ongeschikte ouderfiguren. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Mathilda van Roald Dahl, waar een hyperintelligent, getalenteerd en gevoelig meisje opgroeit. Bij een bende ongeïnteresseerde nietsnutten. Bij Harry Potter zie je dat trouwens ook. Hè. Clevere jongen die opgroeit bij de Duffelingen. De naam zegt het zelf al. Op Harry Potter kom ik straks nog terug. Maar Vlaanderens bekendste wees is natuurlijk Hector.
6: Naam Hector. Gewicht 4 kilogram. Lengte 37 centimeter. Als wees binnengebracht op 7 juni 1952. Reden inenting tegen de pokken. Zijn moeder is hem daarna niet meer komen terughalen. U bent de eerste van de familie die iets van zich laat horen, weet u?
3: Ann Petersen als kloosteroverste Hector, gespeeld door Urbanus natuurlijk, die op 35-jarige leeftijd pas uit het weeshuis gehaald wordt door zijn oom en verre tante. Het weeshuis waar niemand hem ooit is komen ophalen. Zal hij terug moeten keren of niet? Dat is natuurlijk de spanningsboog in die film. Ik heb nu al Alleen op de Wereld en Annie gespoild. Misschien moet ik het hier niet doen voor de mensen die hem nog niet zouden gezien hebben.
7: Wie heeft die film niet gezien?
3: Ja, je zou het je afvragen. Het weeskind als ultieme spanningsboog dus, maar er zijn nog redenen te bedenken waarom wezen zo interessant zijn. Nog eens Vanessa Joosen.
8: Daarnaast zie je in sprookjes dan vooral dat weeskinderen ook een dankbaar middel zijn om het beeld van de perfecte ouders te bewaren.
3: Ja, vorige week hadden we het hier nog over hoe de romantische, belerende sprookjes die we kennen vaak een gruwelijke oorsprong hebben. Zo is er een oude versie van Sneeuwwitje waarin het de moeder zelf is die haar kind probeert te vermoorden. Maar de Grimms die hebben daarvan gemaakt dat de moeder aan het begin van het verhaal sterft, de vader verdwijnt dan stilletjes. En zo wordt dat ideaalbeeld van de goede ouders toch bewaard. En dan kan je een antagonist introduceren, een tegenfiguur. In veel sprookjes is dat dan de boze stiefmoeder die dan voor spanning zorgt in dat verhaal. Vanessa Joosen gaat zelfs zo ver om het over een gouden regel uit de jeugdliteratuur te hebben.
8: In de jeugdliteratuur is het een regel. Als je een goed avontuurverhaal wil, dan moet je de ouders uit de weg ruimen. Dat kan door kinderen die op vakantie of op kamp vertrekken, maar het kan ook door letterlijk de ouders te laten sterven in het verhaal.
3: Ja, er zijn dus geen ouders meer. Het kind moet zelf uitzoeken wie te vertrouwen is, wie niet te vertrouwen is. En dat wekt sowieso sympathie van de lezer op, die zich bijna wil gaan ontfermen over dat kind. Dat kind bijna in huis wil gaan nemen. En dus sowieso een goede band met het personage opbouwt, wat zeer belangrijk is. De wees is dus een verhaaltechnisch element, maar zeker ook een element om betrokkenheid bij de lezer te gaan genereren. Nog een beroemd voorbeeld over die emotionele laag. Ik had het daarnet al even over hem, Harry Potter. Hè. Daar heb je een prachtige scène waarin Pergamentus, Dumbledore, de directeur, Harry aantreft terwijl hij in The Mirror of Erised zit te kijken.
9: Back again, Harry? I see that you, like so many before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised. I trust by now you realize what it does.
10: It shows us what we want. Whatever we want.
9: Yes. And no. It shows us nothing more or less

0: than the deepest and most desperate desires of our heart.
1: Ja, heel emotionele scène is dat. The Mirror of Erised. Als je Erised van rechts naar links leest, dan heb je Desire. In het Nederlands heet die spiegel trouwens de spiegel van Nereghep, begeren. Mm. En het is dus een spiegel waarin je je diepste hartewensen kunt bekijken. En in het geval van Harry zijn dat dus zijn overleden ouders. En hij ziet dus hoe zijn ouders hem nog één keer liefdevol omhelzen. Opvallend trouwens, in Harry Potter is dat ook de antagonist, de slechterik, he who shall not be named, maar die toch gewoon Lord Voldemort heet.
2: Je zegt het.
1: Ik zeg het, ja, ik weet het. Ik schrik, ik begin zelf te bibberen. Maar hij is dus ook een weeskind, opgegroeid in een weeshuis, maar hij gaat, zoals hij in alles een antagonist is van Harry Potter, helemaal anders om met zijn wees zijn. Maar goed, de kampioen van de weeskinderen is uiteraard Charles Dickens, die al die weeskinderen vuistregels van Vanessa Josse kende en ze verpersoonlijkt in figuren als Oliver Twist, David Copperfield, Pip in Great Expectations. Hij gebruikt ze bovendien ook om sociale wantoestanden, zoals we het daar net al over hadden, aan te kaarten. En er is ook een heel klein autobiografisch elementje bij. Dickens die heeft een hele tijd zonder ouders doorgebracht toen die in de gevangenis zaten. Dickens heeft toen een tijd in een armenhuis doorgebracht en dat heeft blijkbaar zo'n indruk op hem gemaakt dat zijn biografen vermoeden dat dat verklaart waarom hij zo vaak ouderloze kinderen opvoedt. Ja, die Wikipedia-lijst in het Frans, in het Engels en in het Urdu, die gaat nog heel lang door. We zouden het nog over Frodo Baggins uit Lord of the Rings kunnen hebben. Of over Mowgli, Bambi, Tarzan, Jane Eyre, Huckleberry Finn, Pippi Langkous.
2: Ja.
1: En nog een hele reeks superhelden ook. Batman, Superman, Spider-Man. Maar goed, kijk, dankzij Vanessa Josse weten we nu tenminste waarom we ze zo aantrekkelijk vinden.
2: Amai, wauw, het zijn bijna allemaal weeskinderen.
1: Heel opvallend. En toch maar drie talen op Wikipedia. Bijzonder.
2: Misschien kan jij je vanmiddag eens storten op de Nederlandse vertaling.
1: Ja, goed. Ik begin eraan.
2: Dankjewel, Ward Bogaert.
1: Alsjeblieft.

0: Hard Knock Life van Jay-Z. Met die wereldberoemde sample natuurlijk uit de musical Annie. Over het weeskindje Annie en hoe het haar vergaat. We hebben het over weeskinderen deze voormiddag.
1: De wereld van Sophie.
0: Over hoe het is om wees te zijn, waar wezen opgevangen worden, hoe je ze goed kan omringen. En over de vreselijke weeshuisverhalen van vroeger hadden we het ook net. De echte weeshuizen, die vind je bij ons niet meer. Maar in het buitenland bestaan ze wel nog. En daar zijn de weeskinderen niet altijd goed af. Ik wil het eens hebben over een onderbelicht probleem dat daar bestaat. Dat heet weeshuistoerisme. Wat dat precies is, dat kan ik bespreken met Sarah Kinsbergen, professor ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Dat weeshuistoerisme, wat is dat precies?
2: Simpel gezegd houdt weeshuistoerisme in dat mensen vrijwilligerswerk gaan doen in weeshuizen. En meestal hebben we het dan over weeshuizen in het zogenaamde mondiale zuiden, in ontwikkelingslanden, op het Afrikaanse continent, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië zijn er heel veel. Daar hebben we het over als we het hebben over weeshuistoerisme.
0: Ja, en dat is vaak problematisch. Op welke manier is dat problematisch?
2: Kijk, in essentie komt het erop neer dat door vrijwilligerswerk te gaan doen in weeshuizen, dat je een systeem in stand houdt waar we van weten, door heel veel wetenschappelijk onderzoek, maar ook door heel veel ervaringen van jongeren die daar opgegroeid zijn, maar ook van mensen die daar vrijwilligerswerk gedaan hebben, dat daar zoveel negatieve aspecten aan vasthangen. En door je vrijwilligerswerk hou je die negatieve kanten van weeshuizen, van opgroeien in weeshuizen, van vrijwilligerswerk doen, die hou je daarmee in stand.
0: Mm-hmm. Ja. We hadden het daarnet al over de wantoestanden in onze weeshuizen hier vroeger, die gesloten zijn omdat men inzag dat dat geen goede opvangplek is voor kinderen. Gelden dezelfde problemen voor de weeshuizen vandaag in andere landen?
2: Kijk, ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat soms doen er zich situaties voor in landen waardoor er een enorme druk komt op andere vormen van opvang, waardoor kinderen misschien wel alleen een toevlucht kunnen vinden in weeshuizen. Denk aan de genocide in Rwanda. Heel veel kinderen zijn in die periode één of meerdere of twee ouders kwijtgeraakt. De tsunami in Zuidoost-Azië, het hoogtepunt van de HIV-AIDS-crisis. Denk aan een land als Oeganda bijvoorbeeld, dat daar enorm door getroffen was. In die tijden hebben heel veel kinderen één of twee ouders verloren. En in die tijd hebben die echt een toevlucht kunnen vinden in weeshuizen die in die periode opgericht zijn. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is dat we erkennen dat soms er misschien geen alternatief is ten opzichte van een weeshuis. Maar daarnaast hebben we gezien door heel veel onderzoek dat er gedaan is naar kinderen die opgroeien of opgegroeid zijn in weeshuizen, dat daar heel veel onbedoelde negatieve effecten aan kunnen vasthangen. Denk bijvoorbeeld aan sociaal-emotionele ontwikkeling die verstoord kan raken, fysieke ontwikkeling die achter kan blijven, mentale ontwikkeling, mentale gezondheidszorg, vormen van fysiek-mentaal misbruik dat vastgesteld is in weeshuizen. Voor alle duidelijkheid, niet alle weeshuizen zijn slecht, maar er is zoveelvuldig onderzoek gedaan dat aantoont dat er heel veel verschillende soorten risico's komen kijken voor kinderen die opgroeien in weeshuizen. En dan moeten we al vaststellen dat dat vaak kinderen zijn die een kwetsbare achtergrond hadden. Dus ik denk, ja, als je dat weet, dan moeten we gewoon heel kritisch kijken naar naar weeshuizen, het ondersteunen van weeshuizen, laat staan vrijwilligerswerk gaan doen in weeshuizen.
0: Ook behoorlijk problematisch is dat niet alle kinderen in die weeshuizen effectief wees blijken te zijn.
2: Ja, het klinkt raar, hè. Je zou denken, een weeshuis, ja, dat is bedoeld voor kinderen die één of twee ouders, hè, die hun ontvallen zijn. Maar onderzoek laat zien dat sommige schattingen lopen zelfs op tot 80% van de kinderen die momenteel opgroeien in weeshuizen, dat die nog één en soms zelfs twee ouders hebben die in leven zijn. En zo'n getal, en misschien is het geen 80%, maar in elk geval, het gaat over een groot aantal kinderen waarvan we weten dat die geen volle wezen zijn. Ja, dat getal alleen al laat zien, ja, hoe donkere kanten er ook vastzitten aan die weeshuizen. Er wordt ook wel eens gesproken over een weeshuisindustrie. Het feit dat die woorden bestaan, denk ik, zegt al heel veel. En het feit dat die getallen er zijn van zo'n 80% bijvoorbeeld, ja, dat is echt wel zorgwekkend.
0: Ja, hoe komen die dan in een weeshuis terecht als ze wel iemand hebben die eventueel voor hen zou kunnen zorgen?
2: Ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen twee redenen. Enerzijds, stel je voor, ik ben zelf een moeder. Stel je voor dat ik in hele kwetsbare omstandigheden mijn kinderen moet grootbrengen. Misschien ben ik alleenstaand. Misschien heb ik echt hele complexe gezondheidsproblemen, financiële problemen. Als ik dan weet dat er in de omgeving een plek is waar mijn kinderen misschien wel, waar er misschien beter gezorgd kan worden voor mijn kinderen, of waar ik in elk geval van veronderstel dat er beter gezorgd kan worden voor mijn kinderen, ja, dan is het begrijpelijk. Als ouders wil je altijd het beste voor je kinderen. Dan denk ik dat we moeten begrijpen dat soms ouders grijpen op zo'n, ja, in hun ogen een oplossing. Dus dan kiezen eigenlijk ouders voor een weeshuis vanuit armoede. En eigenlijk mag armoede nooit een reden zijn voor kinderen om op te groeien in een weeshuis. Daarnaast is er de meer duistere kant, zou ik willen zeggen, van weeshuizen. Er is echt veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld in Cambodja, waar is blootgelegd hoe kinderen geronseld werden bij ouders, bij kwetsbare ouders, die tegen betaling hun kinderen afstonden in de veronderstelling dat die dan zouden grootgebracht worden in een internaat waar ze goed onderwijs en goede gezondheidszorg en et cetera zouden krijgen, maar die gewoon naar een weeshuis gebracht werden. Eigenlijk een soort fake, een vals weeshuis, waar vervolgens veel toeristen naartoe werden geleid. Die toeristen gaven donaties, die gaven voedsel. Dat voedsel werd doorverkocht op de markt. Die kinderen werden eigenlijk gedwongen om op te treden voor die toeristen. Ja, het is maar één voorbeeld, maar er zijn talloze voorbeelden die echt de hele duistere kant blootleggen. En die ons laten zien hoe weeshuizen voor sommige mensen en in sommige gevallen gewoon een bedrijfsmodel zijn geworden waar mensen geld aan verdienen en waar hele kwetsbare kinderen, maar ook in het geval dat ze er nog zijn, hun ouders, echt ongelooflijk het slachtoffer van worden.
0: Het is een verdienmodel, een manier om inkomsten te genereren via de toeristen die dan op bezoek komen.
2: Ja, voor alle duidelijkheid, niet in alle gevallen. Er zijn mensen die echt op legitieme wijze proberen zorg te dragen voor kwetsbare kinderen middels een weeshuis. Maar er zijn ook gewoon malafide mensen die gezien hebben van zo'n weeshuis. Mensen geven daar graag geld aan als vrijwillig, als toeristen reizen. Dan zien ze graag ook iets van het echte leven in een land. En dan soms brengen ze wel eens een bezoek aan zo'n weeshuis. En die hebben gezien hoe toeristen dan hun portemonnee trekken, hoe toeristen ook vrijwilligerswerk willen doen en voor vrijwilligerswerk. Het klinkt gek, Sophie, maar mensen betalen om vrijwilligerswerk te doen. En daar kan zo'n weeshuis en de mensen die zo'n weeshuis leiden, die kunnen daar gewoon geld aan verdienen. En dan ga je er alles aan doen om zo'n weeshuis vol te krijgen met zogenaamde weeskinderen. En dan ga je er ook alles aan doen om dat in stand te houden en om te verdoezelen dat het niet meer of minder is dan een economisch, financieel model waar je zelf financieel beter wordt en waar verder alleen maar mensen heel veel slechter van worden.
0: Ja, ja, dat vrijwilligerswerk, dat verbaast me, want mensen doen dat toch vanuit een sociaal engagement, net om iemand te helpen, om een situatie te verbeteren. Maar in essentie is het schadelijk, hoor ik u zeggen.
2: Ja, en dat maakt deze discussie ook gevoelig, Sophie. Want ik denk dat wij in een tijd leven waar wij heel veel mensen nodig hebben die omzien voor kwetsbaren, dichtbij en veraf. Maar tegelijkertijd weten we dat het niet vanzelfsprekend is om met vrijwilligerswerk alleen maar goed te doen. En dus het klinkt heel nobel om juist voor hele kwetsbare kinderen, waarin we van in de veronderstelling zijn dat die hun ouders zijn verloren, om daar zorg voor te dragen en om dat ook nog eens vrijwillig te doen. Dat klinkt heel nobel, maar eigenlijk weten we dat het allesbehalve nobel is. Maar het is een onbedoeld effect van iets dat goed bedoeld is. Dus laten we dat voorop stellen. Ik bekritiseer de mensen niet die dat misschien in het verleden gedaan hebben of die misschien overwegen om dat te doen, want ik begrijp dat mensen ervan overtuigd zijn dat dit een goed idee is. Mm-hmm. Als je niet bekend bent met die donkere kanten van deze industrie, zou ik willen zeggen. Maar eens je daar verder in verdiept, dan denk ik dat je alleen maar kunt constateren dat het in bijna alle gevallen geen goed idee is om vrijwilligerswerk te gaan doen in een weeshuis. Omdat je gewoon dit systeem en alle negatieve kanten, negatieve aspecten die daarbij horen, mee onbedoeld in stand houdt.
0: Maar wat moet je dan doen met kinderen die in bepaalde landen niemand hebben om voor zich te zorgen? Moet je daar dan niks voor doen?
2: denk, daar moeten we zeker iets voor doen. Juist nu, hè, wordt enorm bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Dus wij moeten juist nu investeren in mondiaal solidair zijn. Maar de vraag is, hoe doen we dat op een goede manier? En er zijn heel veel. De Verenigde Naties voert een sterk wereldwijd pleidooi om te deinstitutionaliseren. Wat betekent dat we weeshuizen ombouwen tot meer gezinsgerichte manieren van opvang voor kinderen, of die pleiten voor het reïntegreren van kinderen in gezinnen die er misschien nog wel zijn, in verdere familie, in de gemeenschappen waar ze vandaan komen. Die pleiten voor pleegzorg, die pleiten voor in sommige gevallen adoptie in eigen land. Dus er zijn allerlei andere vormen van zorgen voor kwetsbare kinderen waar we van weten dat die uiteindelijk veel beter zijn, soms zelfs ook veel goedkoper. Het is de laatste reden waarom we van weeshuizen moeten afstappen, denk ik. Maar het is ook een hele kostbare, dure vorm van zorg voor kinderen. Dus er zijn allerlei alternatieven. En ik denk dat we zoveel mogelijk moeten proberen om die alternatieven te ondersteunen. En ik heb veel weeshuizen bezocht door mijn onderzoek dat ik doe. Ik heb veel weeshuizen gezien die ook dit soort transities inzetten. Dat kost tijd, dat kost ook geld. Daar moeten we geduldig voor zijn. Dus ook dit soort vormen van verandering ondersteunen is dan denk ik veel belangrijker dan een bestaand weeshuis dat op dezelfde koers wil verder gaan financieren of door vrijwilligerswerk te gaan doen in een, laten we zeggen, een klassiek weeshuis.
0: Mm-hmm. Je vertraagt de evolutie alleen maar. Of je zorgt ervoor dat het langer in stand kan blijven. Maar dus
2: ja,
0: mensen
2: zeker.
0: Die nu zoiets gepland zouden hebben, een reis naar een weeshuis, of misschien gepland hebben om vrijwilligerswerk daar te gaan doen, dan zegt u, blijf thuis.
2: Ik zou echt zeggen, krap jezelf eens goed achter de oren en ga eens diep bij jezelf te raden van waarom wil ik dat eigenlijk doen? Aan wat voor verandering wil ik bijdragen? Wat heb ik ook te bieden aan kennis, aan expertise, aan ervaring om aan die verandering daadwerkelijk bij te dragen? En is dan vrijwilligerswerk op dit moment het juiste om te doen? En al helemaal, is dan vrijwilligerswerk in een weeshuis hetgeen dat ik moet overwegen? En voor mensen die echt overwegen om vrijwilligerswerk in een weeshuis te doen, kan ik echt aanraden om een keer naar de website van Better Care Network te gaan kijken. Daar vind je heel veel informatie over die donkere kanten van vrijwilligerswerk in weeshuizen. Maar vind je ook alternatieven, hele interessante documentaires die ook laten zien vanuit de ervaring van jongeren die zijn opgegroeid in weeshuizen, wat het met hun gedaan heeft. En ik denk, als je daar niet gevoelig voor bent, dan moet je echt diep te raden gaan bij jezelf van wat je dan alsnog motiveert om toch vrijwilligerswerk te gaan doen in een weeshuis.
0: Mm, super interessant en heel belangrijk, denk ik, dat die boodschap goed en vaak verspreid wordt. Sarah Kinsbergen, professor ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Heel erg bedankt.
2: Graag gedaan, Sophie. Radio 1.

0: Lucy Dacus en Planting Tomatoes.
1: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allee Allee. En guess what? Deze week zijn we de Volkstip op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Go straight to the heart. Spin me around again.
0: Radio 1.

0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Vuren onze voetballers en onze supporters aan. Kiss the grass, allez, allez, is onze vokstip.
1: Radio 1.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal mediakanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en ook over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, al gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal, a full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
1: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou voorlopig wel van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er daarbij 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder op de dag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigt een staakt het vuren aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde ook een staakt het vuren aan vanaf vannacht. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, mag het remgeld, dat is het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, dat geld mag omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een stijging